0: in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Family Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
1: Ja, 4 oktober is de première. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
0: We kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets. Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van. Dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan.
1: Ja.
0: Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van ja, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans.
1: Ja.
0: En daar kwam nog bij dat de paus het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. Zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van ja, kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel, heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar daar zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
1: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel de musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
0: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
1: Wauw, ja.
0: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken.
1: Ja.
0: Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen.
1: Ja.
0: Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
1: Oh, wow.
0: En die zei van, die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van, ik ga de muziekbanden meemaken. Met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van, dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van, wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten, die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
0: Ja,
1: dat is wel echt een enorme eer om dan met zulke soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
0: Ja. Ja, en het is een eer en ook fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om dat zij ook zeggen van dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers. Zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen. De Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over, over het feit dat ze daar graag in meespelen.
1: Ja, mooi zeg. Ja, een van de vaders die je kent, wiens kinderen ook meedoen, gaat zelf ook zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ja. Ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange voorbereiding is, waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten.
0: Ja, en heel mooi dat er ook een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van, goh, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar, ja, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zit natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealiter heb je daar ook wat volwassen mannen voor. Dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, nou ja, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En ja, wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
1: Ja, 110 absoluut. Spelers. Het is een gigantische logistieke operatie ook. En ja, wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
0: Eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook, en dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus, maar we hebben dat in verschillende musicals, ja, op verschillende plekken gedaan, maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten en dat die musical daar soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan, maar goh, dit is toch een interessante figuur, laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee een stapje op weg in hun geloof gaan zetten of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
1: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten, die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
0: Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Mm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
1: Wow, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
0: Ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest. In ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend. Maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed. Ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het supergezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen. En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen. In al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen. En ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug. Dat als kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen of we zien ze die nemen. En dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
1: Wat mooi, ja. En zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
0: Ja, heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over komi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, in dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar dan zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
1: Ja, mooi. Nou, heel veel dank, Harm Ruiter van Kumi, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus.
0: Dank je wel.
1: Pastoor Schaapman, we staan hier op de parade voor het theater, voor de klaar te maken voor de musical. Dan gaan we zo dadelijk naar binnen. Hebt u er zin in?
2: Zeker, zeker. Ja. Ik was gisteren bij de Kumi's in Helmond. Aha. Want gisteren waren ze nog druk aan het repeteren. Ja. En gisteren hebben we dus gisteravond nog mooi met hun de Eucharistie gevierd. God zegen gevraagd dat het vandaag een fantastische musical mag gaan worden.
1: Kan het niet meer misgaan, toch?
3: Absoluut.
1: Absoluut. Jan, heb je er ook zin in?
4: Ik heb er zeker zin in. Ik laat me verrassen. Ah. Ja.
1: En wat hopen jullie dat zeg maar vooral ook juist doorschijnt in deze musical over de heilige Franciscus?
2: Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè, dat we dus stilstaan bij zijn 800ste sterfdag. Ja. We hebben vandaag ook onze communicanten en vormelingen meegenomen. We denken dat het een hele goede leerschool ook voor hun is om wat meer over deze heilige te weten te komen. En we zijn vanochtend eigenlijk al bij het Kapucijnenklooster begonnen in Velp. Want dat valt onder mijn parochie en hebben ook al samen heel mooi met de gehele parochiegemeenschap daar de Eucharistie gevierd. En toen vonden we het mooi om dit nog eens even door te zetten. Hier nu in het theater.
1: Is dat Velp niet bij Arnhem dan? Andere Velp?
2: Velp bij Graven. Waar dus het Emmausklooster is weer gelukt terug in handen van de Kapucijnen. Het is een tijdje overgegaan naar een projectontwikkelaar. Maar ik als pastoor ben heel blij dat het nu weer terug is waar het thuis hoort bij de Kapucijnen.
1: Is het eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat jullie deze musical eigenlijk hebben aangegrepen als een gelegenheid om ook daarmee meer te doen in de parochie en ook zijn catechese?
2: En ze komen eigenlijk al een aantal jaren bij ons, normaal nodige wijze uit om naar Graven te komen. En dan doen we het in een verzorgingshuis dat zij de musical opvoeren. En dit jaar vonden we dus een mooie gelegenheid om eens een keer bij de première te zijn en hier in Den Bosch aanwezig te zijn.
1: Prachtig. En Jan, hoe ken jij de heilige Franciscus? Wat zegt het jou, zeg maar? Wat zegt het voor jou persoonlijk?
4: Het is voor mij iemand die... ik heb hem leren kennen als iemand die goed voor de natuur is. Ja. Ik ben ermee opgegroeid als vanuit een scoutinggroep. Die heet toevallig ook Sint Franciscus.
1: Oh, ja, dat zegt wel iets.
4: Dus... En ik ben altijd wel met de natuur betrokken. En dat is Franciscus natuurlijk ook altijd geweest. En dat heeft mij wel daarin getrokken.
1: Prachtig. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met de musical.
3: Dank.
5: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: Pastoor Skiba, we staan hier voor de theater aan de parade. Voor de Franciscus musical. Heeft u er zin in?
6: Oh, helemaal, helemaal. Wij hebben al de hele ochtend aan Franciscus besteed. De mensen die hier nu zijn van beide parochies, Martha en Maria, dat is Baren en omstreken. En onze lieve vrouw van Amersfoort, dus parochie Amersfoort. Wij hadden gezamenlijke mis om 9:00. En die was al toegewijd aan de Dierendag als aanleiding om iets over de heilige Franciscus te vertellen. Dus in de bus hebben wij ook nog een quiz gehad over de heilige Franciscus. En nu gaat dat helemaal landen, denk ik, bij de jongeren en bij de kinderen.
1: Heel mooi. En jullie zijn met een hele groep hier naartoe gekomen?
6: Ja, zo'n 50 personen.
1: Een hele bus vol?
6: Wij hebben nog grotere bus gekregen met meer dan 60 plaatsen. Maar we hebben maar 50 kaartjes besteld. Dus wij konden sowieso niemand meer nemen.
1: Hoe zou u de sfeer omschrijven als u dan samen daar naartoe leeft, samen in de bus hier naartoe reist, om vol verwachting voor een mooie musical?
6: Ja, dat zijn mooie dingen. En je ziet bepaalde toenadering ontstaan, bepaalde samenhorigheid, dat de mensen iets met elkaar kregen. Nou, en de gedachten van Franciscus, dan wil ik graag aan de mensen, aan jonge mensen doorgeven rondom de schepping en de vrede. Nou, dat is echt mooi om daar iets over te zeggen.
1: Dank u wel, heel veel plezier.
6: Dank u wel, wederzijds.
1: Dank u.
7: Ja, vol verwachting waren zijn voordat dus de première begon. Dan mogen we hierin aan tafel met ook luisteren naar een lied uit de musical. Het is allemaal nog niet helemaal officieel, naar buiten gebracht. En we gaan luisteren naar het lied Genees de Wonden uit dus deze Franciscus musical. En dan zijn we zo weer terug hier in aan tafel met...

0: Jij luistert naar Aan tafel met. En dus een bijzondere uitvoering, want de gesprekken vinden niet plaats aan tafel in de studio, maar op locatie waar de première is geweest van de Franciscus Musical. En in het komende deel kunt u luisteren naar 3 korte interviewtjes die Antoon heeft gehouden, namelijk met een paar van de danseressen, degene die hebben meegespeeld in de musical. Een reactie van monsieur De Korte. En ook een reactie van de nuncius die aanwezig was.
1: Zo, hier hebben we iets meer rust om even heel kort wat op te nemen. Ja, we hebben net afgesloten met alle mensen van Kumi. Hartstikke mooi om samen met gebed en dankbaarheid af te sluiten. En nu is het hier al wat rustiger geworden. En wie ben jij?
2: Ik ben Abigail Hofstede. En ik speel heel lekker mee met Kumi. En ik vind het heel erg leuk.
1: Heel goed. Ja, en hoe is jouw naam?
3: Ik ben Catharina Bominaar. Ik ben al een tijdje op Kumi en ik vind het een fantastische gemeenschap.
1: Mooi, ja. En hoe is jouw naam?
4: Ik ben Jasmina Albrecht. In de musical zit ik in de dansgroep.
1: Ja, en jullie hebben allemaal verschillende rollen gespeeld, hè? Abigail, welke rol speelde jij?
2: Ik speelde Engel en ik was gewoon mee met de dansgroep en zo. En dat vond ik echt heel leuk.
1: En jij?
3: Ik zat in de dansgroep, ik mocht een keer een vogel spelen en ja, vooral dansgroep.
1: Ja. En jij zei het al, hè? Jij was ook in de dansgroep?
4: Ja, samen met alle andere meiden ook vogel en allemaal verschillende rollen in de dansgroep die je moet dansen.
1: Nou, jullie hebben echt prachtig gespeeld. Prachtige dans. En jullie zien er ook prachtig uit. Want wat is dit? Wat is deze outfit?
2: Dit moet een zon soort van voorstellen. Gewoon zo'n vlam. En dan zodat die kroon zo'n zonnestralen.
1: Prachtig. Jullie zien er echt prachtig uit.
3: Ja, dus de bedoeling voor het zonnelied. Een mooie zon. En, ja, gewoon.
1: Dat is echt het lied, hè, van heilige Franciscus. Toch?
4: Ja.
1: Een gedicht eigenlijk.
4: Ja, klopt.
1: Ja. En hoe zou je de sfeer willen omschrijven? Hoe jullie samen hebben gewerkt, hoe jullie samen hebben voorbereid op deze prachtige musical?
2: Ja, het was gezellig. Het was echt ook, maar het was ook gewoon. Iedereen werkte mee. En, ja, ik weet eigenlijk niet hoe je het. Het was gewoon leuk en het was gewoon. We waren met elkaar gewoon. En dan. Dat is gewoon. Ja.
1: Het was gewoon goed en mooi.
2: Ja.
3: En ik vond het een heel fantastische sfeer, gewoon samen zijn, een gemeenschap. Dat vond ik gewoon heel mooi.
1: Ja. Uh-huh. En jij?
4: Ja, het is gewoon, Kumi is één grote familie en iedereen helpt elkaar als er iets is. Ja, het is gewoon een mega familie.
1: En wat hebben jullie zo geleerd over het geloof, over Jezus, over eigenlijk over de heilige Franciscus?
2: Tja.
1: Het verhaal zelf natuurlijk.
2: Mm-hmm. Zo. Met de musical en zo leer ik een beetje het leven van Franciscus kennen. En van wat is er allemaal gebeurd. En er wordt ook uitleg gegeven over dingen.
1: Ja,
3: we hebben dus gewoon. Ik heb gewoon geleerd zelf van hoe het leven van Franciscus is gegaan. En hoe hij zich heeft bekeerd. En dan gewoon alles wat hij heeft gedaan. Daar heb ik ook gewoon meer informatie over gekregen.
1: Ja, precies.
4: Ja, hetzelfde.
1: Hetzelfde. En hoe. Hoe gaat het nu verder? Want ja, de kop is eraf. Hè? Hoe voelt het nou? Jullie hebben nu de eerste première gehad. Is het, valt een last van je schouders? Of ben je juist blij of moe? Of, vertel eens hoe je voelt.
2: Ik voel me echt wel blij. We hebben het zo gehad en we hebben gewoon gedaan. En ook heel gewoon blij en gelukkig van. Ja,
3: ik ben gelukkig en ik voel me ook eigenlijk een beetje opgelucht dat niet heel veel is fout gegaan. En ja, ik ben ook gewoon heel gelukkig.
1: Ja.
4: Ik ben heel erg blij. Ik heb zoveel zin al in de volgende keer nu al.
1: Super. Nou, hartstikke veel dank voor jullie prachtige bijdrage aan de musical. Jullie prachtige dans en jullie prachtige verschijning. En zet hem op voor de volgende. Monsieur De Korte, fijn dat u een minuutje heeft voor na de voorstelling even terug te blikken op hoe het was.
5: Ja.
1: Wat is uw indruk?
5: Nou, heel sprankelend en heel fris. Het is een. Ik wist dat wel van vorige musicals. Ik heb ook de musical Rut gezien.
1: Ja.
5: Hoe dans en zang. Het verhaal, in dit geval van Franciscus, in beeld brengen. Dat is op een leuke manier gedaan. En er zit ook wat humor in. Alles bij elkaar, een zeer geslaagde middag.
1: Mooi. Hoe is dat voor u als bisschop om dat het de première in uw bisdom plaatsvindt.
5: Nou ja, maar dat er zoveel jonge mensen natuurlijk maanden bezig zijn geweest met deze musical. En dan ook
1: in Bissum, ja.
5: Ja, ook Helmond. In Helmond natuurlijk. Daar, binnenkort ben ik ook om het Kumi Centrum in te zegenen. Maar ook dat zij, het is denk ik ook voor hen zelf een vorm van evangelisatie. Ze moeten natuurlijk allerlei teksten, bijbelteksten, teksten uit het leven van Franciscus, het zonderlied, op het eind helemaal instuderen. Dus het heeft ook voor hen zelf, voor hun persoonlijk geloof, denk ik, grote betekenis. En tegelijkertijd ook enorm gemeenschapsvormen natuurlijk. Hè. Zij zijn in die zin maanden bij elkaar als gemeenschap. En ja. Dat is denk ik ook voor hen enorm vormend.
1: Dat is prachtig, hè? Ja. Ja. Ongetwijfeld weet u veel al over het leven van de heilige Franciscus. Maar heeft u vandaag nog iets nieuws geleerd?
5: Nou, de grote lijnen waren wel bekend. Hè. Ja. Dus de beroemde dingen laten ze terugkomen natuurlijk.
1: Ja,
5: hè.
1: Ja, ja, ja.
5: Dus met de wolf en natuurlijk ook, en ook de ontmoeting met de sultan. Nee, dus ik heb niet heel veel echte nieuwe dingen gehoord. Maar ze hebben het op een hele frisse manier voor een breed publiek. Kijk, een musical is natuurlijk toch voor jong en oud. Laagdrempelig. Hebben ze de kern van het leven van Franciscus. Met zijn liefde voor God, maar van daaruit ook voor mensen en voor heel de schepping in beeld gebracht.
1: Wanneer was u echt geraakt? Welk stukje, welk lied of welk stukje van de musical heeft u echt, dat de tranen kwamen, zeg maar?
5: Nou, de tranen zijn er niet gekomen als ik al heel eerlijk ben, maar vrij nuchtere bisschop. Ik vond het slotlied wel mooi. Dus dat is eigenlijk dat ze op een hele frisse manier het zonderlied in beeld brengen en bezingen. En dat is natuurlijk een van de mooiste gedichten uit de middeleeuwen. Zeker als je kijkt naar christelijke literatuur. Waarbij heel de schepping deelt in een broeder- en zusterschap. Dat is het mooie van het zonnelied. Niet alleen mannen en vrouwen zijn broeders en zusters. Maar de zon, de maan, het vuur, het water, alle elementen delen in één groot broeder- en zusterschap. En dat is indrukwekkend als je dat zo ook leest of het zonnelied zingt.
1: Ja, en dan met zo'n hele groep die dat...
5: Een hele grote groep, ja, zeker.
1: Is er nog tot slot nog iets wat u graag wilt delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
5: Nou, ik geloof dat er nog meerdere voorstellingen te wachten staan, zo her en der. Dus ik zou zeggen van probeer als het bij u in de buurt is, om ook een van die voorstellingen mee te maken. Want het is inspirerend en het zijn hele mooie uren.
1: Dank u wel, Monsieur de Korte.
5: Graag gedaan.
1: Excellency, we are here at the square next to the theater, just after the musical of about Holy Francis. What is your impression?
6: It was a very nice representation. It was lovely. It was a lovely piece of art, and it was fantastic. It was very good.
1: Mm-hmm. And what did you what did touch you the most?
6: Well, I think it was a very exhaustive presentation of the life of San Franciscus, but some moments touched me. I think when he drops everything, when he embraces his poverty, and, well, the moment of his passing is very moving, very touching too.
0: In dit korte gesprekje vraagt Antoon aan de nuncius, die dus ook de première bijwoonde, wat hij van de musical vond. Ja, hij is zeer onder de indruk, zegt hij, van hoe het leven van Franciscus is neergezet. Hij vond het erg mooi. En op de vraag wat hem het meeste raakte, noemt hij onder andere de manier waarop dus gespeeld wordt, hoe Franciscus de armoede omarmde. En ook het moment van zijn sterven, zegt hij, dat raakte hem echt.
1: Likely that you know a lot about the Holy Francis. Is there something new that you learned in this musical about his life and the person of Holy Francis?
6: Well, to be honest, has been always someone who attracted me very much. So I knew almost everything about. But it was nice the way it was presented, and the way it was performed, and all the kids, all the children. The idea to bring this to is that the whole community involved, and that was very nice. That was beautiful.
1: Okay.
0: op de vraag van Antoon of misschien de Nuncius nog iets nieuws had geleerd over Franciscus door de musical, zegt hij, ja, ik had al een grote bewondering voor Franciscus, dus ik heb niet echt iets nieuws geleerd. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend om te zien hoe al die kinderen samen, eigenlijk als een grote gemeenschap, het zo mooi hebben neergezet.
1: What would you think is next to, for example, this musical, a great way of how to evangelize, that also children and also the whole church can learn about the Holy Person just like Holy Francis?
6: Of course, I think it's a wonderful way to, because you involve the whole community, and on the same time, I think the play was very faithful to the original and the text of the Bible. It was very well represented and very well placed, no, in the whole play, and I think the message was very clear and it was powerful, because it was not only someone, it was the children, the choirs, the music, everything was put together, no, and I think that's one of the best things of the show.
1: Yeah. Okay. Is there anything else that you would like to share with the listeners of Radio Maria in the Netherlands?
6: Well, and I think that it's a nice experience, and if you have the chance to come and to see it and to participate, just do it, because it's worthy, it's very, very much worthy, and deserves all the support and all the encouragement for our communities, to for them, for what they are doing and well, for what they are trying to share with us.
1: Thank you very much, You're Your welcome. Excellency.
0: En op de vraag van Antoon of er nog meer manieren zijn om te evangeliseren, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van deze musical, door te vertellen over Franciscus, geeft de Nuncius aan dat hij inderdaad dit een heel goede manier vindt, omdat je op deze manier en kinderen en volwassenen bereikt, maar er ook bij betrekt. Dus het is echt voor de hele gemeenschap. Iedereen doet mee. En hij prijst ook nog een keer eigenlijk alle onderdelen van de musical. Dus de muziek, het spel, vooral ook het samenspel. Roept ook de luisteraars op van, kom er naartoe, kom kijken. Het wordt echt op een heel mooie manier neergezet. Trouw ook aan het leven natuurlijk van Franciscus. Trouw aan de Bijbelteksten. En op deze manier kun je dus Franciscus leren kennen. Maar je bouwt ook inderdaad aan gemeenschap door te zien hoe op toneel zij samen natuurlijk dit neerzetten, maar ook door samen ernaartoe te gaan. Dat is eigenlijk de boodschap van de Nuncius over deze Franciscus musical. Ja, en na deze korte gesprekjes mogen we weer gaan luisteren naar een lied uit de musical. Nogmaals, het is nog niet officieel allemaal zo naar buiten gebracht, maar hier mogen we er alvast naar luisteren. En dat is het lied Viva Francesco. Ook weer uit de musical natuurlijk, Franciscus.
7: Luister vrienden, weg met de sleur. Zet je zorgen aan de kant. Het is tijd om te feesten, stop met dat gezeur. Over land en stand en keur.

0: U luistert naar Aan tafel met. En in het laatste deel gaan we luisteren naar ook weer interviewtjes die Antoon heeft gehouden. Met een van de acteurs die ook speelt dus in de musical. En een gesprekje met broeder Jan Termaat. Franciscaan en ja, hier op Radio Maria vaker te horen met zijn programma Lessen van de Heilige Franciscus.
1: Ja, dat is met Koen, dat zijn we wel gewend. Op je blote voeten natuurlijk, ja. Zoals een echte Franciscaan. Ja. Hoe is je naam?
2: Samuel.
1: Samuel. En welke rol speelde jij?
2: Ik speelde Pietro Catani.
1: En wat, wie is dat in het verhaal? Ja,
2: Pietro Catani is een man. Eerst was hij een jurist. Ja? Voor het bisdom, volgens mij. En, maar ja, hij voelt toch een diep verlangen in hem om echt God te volgen op een hele radicale manier. En dat doet hij door Franciscus te volgen.
1: Ja, ja. En dan later wordt hij ook de president, of hoe wordt hij dan genoemd, minister?
2: De generaal-overste wordt hij.
1: Generaal-overste natuurlijk, ja. En dat heb je ook allemaal prachtig in beeld gebracht.
2: Dank je wel.
1: En dan maandenlang, misschien zelfs langer, daar werk je dan naartoe, begin je de repetities en ga je alles voorbereiden. Uiteindelijk is het dan zover dat de première is geweest. Hoe voelt dat nou?
2: Ik moet het nog allemaal laten bezinken natuurlijk. Het is heel bijzonder. Voor zo'n show is het best wel spannend. Daar werk je, heb je zo lang naartoe gewerkt. En die spanning bouwt zich langzaam op over de maanden heen. En dan het moment dat het doek open gaat, dan is die hele spanning weg. En dan sta je daar gewoon echt helemaal in je rol. En dan ben je dat hele publiek vergeten. En dan ben je gewoon wie je bent. En nu is het gewoon klaar. Eigenlijk die overgang van het eind van de musical naar dat het klaar is. Tijdens de musical dat het klaar is. Dat is niet zo'n grote overgang. Het is vooral de overgang van voor de musical naar het begin. Die voor mij heel bijzonder is. Ja. Ja, dan, het is gewoon echt in één keer ben jij iemand anders.
1: Ja. Ja. Wauw. Ja, groot compliment wil ik jou maken. Echt van alle sterspelers waren heel veel goede dingen. Hele mooie dingen die ik heb gezien. Maar jij sprong er echt. Het talent spatte er echt vanaf. Ja, je kijkt nu heel verbaasd, maar het, inderdaad echt heel mooi en prachtige stem ook. Ik heb enorm van jou genoten. Veel dank voor dat je dat gedaan hebt en dat je hier deel van was. Hoe ben je er zo hierbij betrokken geraakt?
2: Ja, ik zit eigenlijk al jaren bij Kumi. Eerst zat ik in een klein clubje in Bodegraven. Daar ben ik begonnen. Ging ik een keertje als superjong jongetje ging daar naar mee met wat vrienden. En dat is zo, ja, uiteindelijk kwam ik hier bij deze, bij Kumiki noemen we dat. Dat is een beetje de hoofdgroep. En hier kwam ik bij Rut. Dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Dat was ook een heel groot project.
1: Ja, heb ik gezien,
2: Oh, je heeft hem gezien? Ja, leuk.
1: Ja.
2: Daar begon ik. En toen was ik kleine koning David.
1: Oké. Okay.
2: Dus ik ga al een hele tijd mee. Maar het blijft elke keer, ja, het is altijd weer nieuw en leuk. En het is gewoon, Kumi is echt een heel bijzondere plek om echt te ontwikkelen. Ook gewoon op allemaal manieren, dus gewoon in mijn talenten ontwikkelen. En ook gewoon op allerlei vlakken. Ook bij Kumi heb ik bepaalde verantwoordelijkheden. Ik ben natuurlijk ook een medewerker, dus met de kinderen omgaan. En ook muzikaal, bijvoorbeeld de mis muzikaal verzorgen bij Kumi. Dat is een verantwoordelijkheid van mij, wat ik met superveel plezier doe. Dus bij Kumi is nog zoveel meer wat erachter zit natuurlijk dan alleen dat toneel. En op al die vlakken, daar lopen wij, eigenlijk die hele groep loopt daarin mee. De cast en crew, en we dragen daar allemaal iets aan bij. En dus je ontwikkelt je echt zowel van op het podium als achter het podium in het Kumihuis. Het is echt heel waardevol voor mij.
1: Ja. Wat is dan jouw rol in Kumi?
2: Ik doe heel verschillende dingen. Ik ben
1: natuurlijk acteur.
2: Nu was ik echt super druk met deze rol. Normaal heb ik het iets rustiger. Bij Kumi ben je altijd met van alles bezig. Ja. Maar het hoofdding waar ik me nu heel erg mee bezig ben en waar ik me heel erg in ontwikkel, is die kerkmuziek. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik heb orgelles en ik schrijf graag, ik componeer zelf graag muziek. Kerkmuziek vooral. Dus ik vind het heel leuk omdat dat bij Kumi echt bij Kumi is echt een plek waar je dat heel erg kan ontwikkelen.
1: Ja.
2: Dat om zo'n koor te leiden. Het zijn allemaal hele getalenteerde mensen. Mensen kunnen heel goed zingen en zo. Dus heel leuk om dat dan in de mis. En ook echt een grote eer om dat in de
1: mis ook te dienen, om de Heer te dienen door in de mis en door de liturgie te verzorgen. Ja, mooi. En door zo'n heel traject heen leer je heel veel over de heilige Franciscus. Ook bidden jullie natuurlijk. Jullie bidden misschien ook op de voorspraak van de heilige Franciscus. Zeker. Wat is nu, zeg maar, voor jou persoonlijk wat is het voor jou gaan betekenen? Wie is de heilige Franciscus voor jou?
2: Ik denk, deze musical en het leven van Franciscus heeft me heel erg geïnspireerd. Ik kende Franciscus al wel, maar nu sta je er zo middenin. Je staat echt letterlijk in het verhaal zelf. En het heeft me heel erg geïnspireerd om dat ook echt in mijn eigen leven, die armoede van Franciscus, dat simpele en dat zorgen voor de armen, om dat ook echt na te streven. En dat is iets waar ik ook echt zelf een verlangen naar heb gekregen. En elke keer als ik die musical in de doorlopen, in het oefenen wat we eerder hebben gedaan, maar ook tijdens de première zelf, zeg maar, ik voel echt gewoon, als ik dat Franciscus met de armen zie omgaan en de armen zie liefhebben, dan voel ik, roept dat in mij echt een bepaald verlangen op om net zoals Franciscus te leven.
1: Wauw, mooi. Heel veel dank nogmaals en heel veel succes en heel veel zegen wens ik jullie voor de komende voorstellingen.
2: Dank u wel.
1: Broeder Jan Termaat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
3: Nederland en Vlaanderen.
1: We hebben net die musical voor het eerst, hè, de première, meegemaakt.
3: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. Echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om

0: te kunnen raken.
1: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken. Hè?
0: Ja.
1: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder dit eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs en dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
0: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat is, dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt. Van dat daar iets gebeurt op dat podium.
1: Ja, ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
0: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
1: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
0: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Oh ja. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat dat ook een hele... dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar. Maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
1: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van de heilige Franciscus voor... Ja. Jezus en voor de Eucharistie, hè?
0: Ja.
1: En ik meen dat daar ook een stukje de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. Hè, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
0: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd door Sint Franciscus. Binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook... kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook voor deze tijd.
1: Om evangelisch te leven eigenlijk. Hè?
0: Evangelisch te leven, maar ook het evangelie te verspreiden. Ja. Door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken. Met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben. Maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
1: Desnoods met woorden, hè?
0: Desnoods met woorden, inderdaad.
1: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
0: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.

0: Zijn er verschillende uitzendingen?
1: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
0: Broeder Jan te Maat, veel dank.
1: Graag gedaan.
2: En na al deze prachtige interviewtjes die Antoon heeft gehouden, dus bij de première van de Franciscus Musical, en de aansporingen die gegeven zijn door de diverse mensen die geïnterviewd zijn, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in de speeldata en de plek waar u dat allemaal kan vinden en ook tickets kunt bestellen. Nou, de familie musical Franciscus, daarover staat alle informatie op de website franciscus-musical.org. Daar vindt u ook nog veel meer informatie. Er staat er prachtig bij. Een verhaal van ommekeer, moed en onvoorwaardelijke liefde. De speeldata staan erbij. U kunt tickets bestellen. En inderdaad, er zijn al diverse plekken waar het uitverkocht is. Dus ik zou zeggen, ga snel naar deze website om te kijken. Er wordt gespeeld door het hele land, van noord tot zuid, van oost tot west. Maar wees er snel bij. Nogmaals, de website franciscus-musical.org. Heel veel dank voor het luisteren hier naar Aan tafel met. En tot de volgende keer. Dag.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eensteppig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Ja, kinderen van Maria, mogen we ook zeggen in deze oktobermaand, bidden tot Maria. Denk bijzonder aan de rozenkrans, zoals we dat vorige week hebben gebeden. Ik mocht erbij zijn met kinderen bij een nieuwe kapel, dus een Michielsgestel. Bidden tot Maria. Ja, dat is waar. Maar ook waar is, we bidden met Maria naar Jezus toe. En met Jezus naar de Vader. Ja, dat is een hele bijzondere lijn. En met name met de rozenkrans. Zo mooi dat we daar de 20 mysteries van Jezus leven hebben. Leven, sterven, verrijzen. De Heilige Geest, de kerk. En of Maria genoemd wordt of niet genoemd wordt, zij is er. Zij is bij al die mysteries van Jezus. Zij is zo in de geest en ja, ook door haar lichaam. Zien een lichaam met Jezus verbonden. En dat is een belangrijk beginsel om dat goed te weten. Het wordt niet altijd genoemd, maar het kan wel zo zijn. We weten het misschien iets niet, maar het kan wel zo zijn. En ja, ons hoofdthema van deze serie is de Alpha-cursus en de Eucharistie. De Alpha-cursus die in 1990 is opgezet door iemand die tot bekering is gekomen in de Anglicaanse kerk, Nicky Gumbel. En dat, ja, het werkt toch, ja, zoveel mensen. Ja, iedereen moet eigenlijk via de kerk tot Jezus terugkeren of naar hem toe, hem ontdekken. En Alpha, ja, is het begin, een eerste fase in maaltijd en gesprek onderling over thema's van het evangelie, van de hele Bijbel in feite. En ja, de normale cursus, gemiddeld, wordt opgezet in 10 avonden. Misschien nog een voorbereiding of een naavond. En mijn ontdekking was, toen ik dat voor het eerst deed, wonderlijk, inderdaad, zoals sommige mensen nu zeggen ook, ja, het is niet katholiek, het is niet protestant, het is algemeen christelijk. Ja, het is de Bijbel en de evangelie. En toen waren er nog geen katholieke protestanten. Dat zijn onderverdelingen van de latere kerkgeschiedenis. Maar we moeten terug ook naar dat begin. En dat is ook na het evangelie trouwens al gebeurd. Maar in de tijd van de groei van de kerk, dat de christenen in Antiochië christenen werden genoemd. Naar Christus genoemd. Paulus zegt, ja, de een zegt Kefas, Petrus, Apollos of Paulus. Nee, we zijn van Christus. Dat is ook weer een heel belangrijk beginsel. Dat welke namen er dus per denominatie, per kerk aan toevoegen. Ja, ook voor het onderscheid, voor de helderheid van de kerkgeschiedenis. Bewustzijn, we zijn christenen. We hoorden bij deze Jezus van Nazareth, die de Christus, de gezalfde is. Nou, dat vind ik dus in die beginselen, die thema's van de Alpha, vind ik terug. Dat is het algemene basis, algemene openbaring. Ja, en in het boekje, heel leuk, met hele aardige voorbeelden, ervaringen. Maar ja, dat katholieke, nou, eigenlijk ontdekt dat alle thema's van de Alpha-cursus we helemaal terug kunnen vinden in de Eucharistie. Daar vieren we het. Daar vieren we, nou, laten we de thema's maar weer noemen. Tot dusver, Jezus zelf, het kruis gekoppeld aan de zonde. Derde, het geloof in de drie-ene God van de geloofsbelijdenis. Vier, de Bijbel. Ja, behalve de lezingen, maar heel veel teksten en gebeden zijn helemaal gebaseerd op Bijbelse teksten. Bidden, ja, de hele Eucharistie is een en al gebed. En dan, zoals ik in het begin zei, met Maria, met de engelen, met de heiligen, met de hele kerk, met de overlevenden en de overledenen, allemaal samen met Maria aan het hoofd, de koningin, de moeder, naar Jezus en met Jezus naar de Vader. Zo lezen we dat in de Omega. Dus de Alpha het begin en de Omega is het einde. En de Omega is wat in het boek Apocalypse, het laatste boek van de Bijbel, genoemd wordt. God is Alpha en Omega. Dus met de Alpha cursus zijn we er nog niet. Maar we hebben wel de basislijnen, de basiselementen. Maar in de Eucharistie zijn ze toegepast, zijn ze levende werkelijkheid, gelovende werkelijkheid, vierende werkelijkheid. Daar beleven we het. De bedoeling is dat het daar helemaal niet alleen pratende met elkaar in groepen, maar vierende en biddende, gericht op God, dat we dat beleven. En ja, dat is met al die thema's. En vandaag dan de achtste onderdeel is Gods leiding. God leidt ons. Hoe leidt God ons? Nou, dat is belangrijk voor ons leven. Hoe leidt God ons? En nou, laten we daar maar over gaan nadenken. En dan kunnen we alles bij onszelf. Hebben wij ooit een ervaring meegemaakt? Ervaringen, want het mag best meervoud zijn. Ik denk trouwens dat het meervoud is, maar dan hebben we het eigenlijk niet eens opgemerkt. En daar heb je het ook alweer. We merken het niet op, maar het is er wel. Want niet alleen bij ons, christenen, katholieken, dat we het misschien Gods leiding en ja, laten we zeggen, de stem van de engelbewaarder niet horen. En misschien zelfs niet luisteren. Maar de engelbewaarders zijn ook bij alle andere mensen. En God spreekt ook tot allerlei andere mensen. En Jezus verschijnt, ja, lezen wij in de recente tijden, aan moslims, ja, ver buiten de kerk. Maar God is bezig en Jezus is bezig. En nou de vraag dus, in ons leven hebben wij de leiding van God ervaren, dat God ons een kant op stuurt, dat wij een vraag stellen, dat hij leidt op een of andere manier. Nou, allerlei voorbeelden komen we dadelijk tegen, maar nou ons eigen leven. En laten we dan beginnen met ja, een mooi gezang van Nederland zingt. Ja, laten we dit toewensen aan heel Nederland. Dat heel Nederland, alle mensen die er nu zijn, binnenlanders, buitenlanders, christenen en niet-christenen, maar ze allemaal mogen komen tot Jezus, de weg naar het koninkrijk, naar de Vader. En daar gaan we nu naar bidden. En dan, als we denken aan heel Nederland, dan denken we eigenlijk ook aan heel de wereld. En ja, heel de wereld. Ja, er is één middelpunt van de wereld eigenlijk. Ja, heel erg nauw in de aandacht en niet op de beste manier vanwege de oorlog en de strijd, de broederenstrijd tussen Isaac en Ismaël. Dus Joodmensen, Arabische mensen en dan de Joden, de moslims, de christen in Jeruzalem. De stad waar Jezus is gestorven en verrezen. Wat we vieren in de Eucharistie. In de Eucharistie zijn we ook in Jeruzalem. Nou, we zingen nu mee met heel Nederland. Nederland zingt Lichtstad met u, Paarlenpoorten.

feestelijk. Van het aardse Jeruzalem naar het hemelse Jeruzalem. En dat is precies wat wij in de Eucharistie vieren. De Eucharistie, dat is verbinden met de dood en verrijzenis van Jezus. Zijn lichaam en bloed. En dat hebben we nu gezongen. En de bedoeling is dat, ja, stel maar voor, heel Nederland, alle Nederlanders uitgenodigd zijn voor dat hemelse Jeruzalem. Maranatha wordt gezongen. Laatste woorden van de Bijbel. Kom, Heer. Nou. Ja, en dat is eigenlijk ook het thema van ons leven. Wij zijn eigenlijk op uitnodiging van God in deze wereld geplaatst. Zijn keuze. En we worden ontvangen in de moederschoot. Uit een vader en een moeder. En we worden geboren. Maar ons leven heeft een bedoeling, bestemming. En dat is, weten we uit de Bijbel. En geloven we hopelijk. En dat beleven we in vreugde. Om bij God te zijn. De schepper. Om bij God te zijn. Om daarbij de liefde zelf te zijn. Ja, dat is een levensloop. En ja, zo begint dit hoofdstuk, Hoe leidt God ons? Begint even vanuit onze eigen ervaring. Ja, we moeten heel veel beslissingen nemen. Nou, als we heel klein zijn, baby zijn, dan worden de meeste beslissingen gewoon voor ons genomen. Als we honger hebben, ja goed, dan gaan we wel blaren, maar dat is een soort instinct. En dan roepen we en dan krijgen we melk, dan krijgen we langdurig vast voedsel. En dan naar school enzovoort. Kijk, de hele levensontwikkeling, relaties, vriendschappen. We moeten beslissingen nemen met van alles. En dat doen wij met de middelen die God ons gegeven heeft. Namelijk een verstand om na te denken, af te wegen. En een wil om ja of nee te zeggen. En emoties van beleving, van vreugde. En ja, daar komt natuurlijk ook verdriet bij. Maar nu gaat het erom. Wij nemen die beslissingen wel. Wij doen dat. We hebben die vrijheid van God gekregen. Maar God heeft ook een plan met ons. Hij heeft ons talenten gegeven. Hij heeft bepaalde bedoelingen, verschillende mogelijkheden. En ja, om naar gelang dat wij keuzes maken. Ja, dan schakelt God weer bij. En dan gaat hij weer vanaf dat kruispunt, van die wegsplitsing, gaat hij weer meehelpen. Ja, op welke manier dan ook. Dadelijk zullen we wel verschillende manieren bespreken. Maar God leidt ons leven. Hij leidt ook de hele schepping. En dus net als in de schepping, christenen, gelovigen, maar ook ongelovigen, seculieren, wetenschappers. We bestuderen allemaal dezelfde verschijnselen met onze zintuigen en maken theorieën over met ons verstand. En we passen dat toe in techniek. Ja, daar krijg je die hele ontwikkeling van. En er worden heel veel beslissingen genomen. En midden in de politiek begrijpen wij dat wij regelmatig foute beslissingen nemen. Dus niet alleen particulier, maar ook in het grote geheel. En ja, wat zijn nu de plannen van God? Er staat heel mooi in de Bijbel verschillende teksten. Jezus zegt, ik leer en onderwijs. Zo staat het in het psalm. God leert en God onderwijst. Jezus is de herder. Dat is heel mooi, hij is de herder. En ja, we zien hem wel of we zien hem niet. We geloven wel, we geloven niet. Maar hij is het gewoon. En hij leidt zijn schapen. En ja, die zijn stem kennen, die gaan meer concentreren. De bedoeling is dat wij dus naar Jezus luisteren. Zo zijn wij onderweg. En God trekt met ons mee. En hij hobbelt niet achter ons aan. Maar hij geeft ook hele zachte aanwijzingen en ook richtinggevingen die we niet eens voelen. Maar toch, net zoals heel veel dingen voelen we niet, waar, zeg maar, komen we weer op de geest, de ruach. Wie denkt er nu, wie heeft vandaag nog, ja, behalve dan de astmatici en noem maar, aan de adem gedacht of aan onze bloedsomloop. Ja, tenzij je ziek bent, dan ga je eraan denken, maar zoveel dingen die gaan vanzelf. Maar er is wel iemand die dat alles in de hand heeft. En alle natuur werd inschakeld en de mens inschakeld. En ja, Paulus schrijft ook in zijn Efeziusbrief, God heeft een plan voor ons leven. Ja, en dat is de vraag van veel mensen. Ja, wat is nou Gods plan? Wat wil hij nou met mij? En als ze dat niet met God doen, dan zeggen ze, ja, wat is nou mijn toekomst? Wat moet ik nou doen? En
ja, als we kunnen geloven, dan kunnen we God ook aanroepen. En ja, hij doet het op allerlei manieren. Dat vinden we in de hele Bijbel. Hij spreekt door zijn profeten. Hij spreekt door zijn apostelen, de leerlingen van Jezus. En ja, als we daar al eens van konden uitgaan dat God een plan heeft, dus dat hij ons ook wil leiden. En, wel nu, wat voor ons christenen dus heel erg mooi en belangrijk is, en een mogelijkheid, dat wij God vragen

heel uitdrukkelijk vragen. Kijk, we kennen natuurlijk onze intenties. We geven intenties op voor de mis, voor overledenen. Dat die goed mogen aankomen. Dat die tot een hemelse ontplooiing in de hemelse vreugde mogen komen. In de liefde van God. Dat bidden wij. En in allerlei noodsituaties. Dan vragen we dat ook voor anderen. Maar nu heel concreet aan God vragen. Wat wilt u nu van mij? Wat wilt u? Ja, dat kunnen we ook elke dag doen. Wat wilt u vandaag van mij? En dan, ja, luisteren. Luisteren. Stil worden. Daarom zegt Jezus ook, geen omhaal van woorden. Anders zijn wij te veel aan het woord. Zijn we alles maar aan het formuleren. En als we een intentie hebben voor, ja, goede politici. Ja, dan hoeven we dat verder niet in te vullen. God weet wel wat politici zijn en wat goede politieke doeleinden zouden zijn. Dus we stellen het thema en dan stil. Maar nou niet voor politici of voor de familie of voor kennissen of voor de parochie. Allemaal mooi, maar nu naar onszelf. God leidt ons leven. God, wat wil u nu zonder mij? In het Oude Testament bij de profeet Jesaja er staat. Wee de opstandige kinderen, zo luidt het woord des Heren. Ze maken een plan, maar dat komt niet van mij, zegt God. Ze gaan naar Egypte zonder mij te raadplegen. Dat is in de tijd dat er oorlogsstrijd is van Babylonië en van Assyrië. Dan gaan ze naar Egypte. Dan gaan ze niet eerst vragen, God, wat wilt u nou van ons? Hoe kunt u ons helpen? Wat moeten wij doen? Nee, dan gaan de aardse bondgenoten. Dus God zegt, waarom raadpleeg je mij niet? Waarom vraag je mij niet? En er zijn zoveel punten waar we, ja, om kunnen vragen. En dan niet om materiële noden, maar om ons leven, de leiding van ons leven. Welke richting, welke kant, wat moeten we doen om u te dienen? En in het evangelie zien wij notabene Jezus zelf, de Zoon van God, die altijd weer opnieuw gaat bidden. En dat is, ja, in mystieke vervoering, in de liefde en in de aanbidding. Maar ook, Vader, u wil geschieden. We horen dat letterlijk in de Hof van Olijven. En we kunnen ons voorstellen dat hij dat ook doet in de woestijn, 40 dagen. Die vraagt, Vader, leid mij. Ja, want Jezus is mens, de Godmens weliswaar, maar hij is mens. Hij vraagt, Vader, leid mij. Geef mij uw Heilige Geest. Nou, en die geest komt ook door hem. En hij laat zich leiden. Als hij beproefd wordt door de vijand, dan laat hij zich leiden door bijbelteksten. Door die bijbelteksten spreekt God. En met die bijbelteksten geeft Jezus een antwoord aan die duivel. En ja, er gebeuren wonderlijke dingen als we werkelijk vragen en tijd nemen om te luisteren. We hebben geen enkele, en ik kan geen enkele garantie geven. Maar toch, we hebben vele voorbeelden in de Bijbel, in heilige levens. En ja, ik ken ook hele particuliere mensen die gewoon vragen, God, wat moet ik nu doen? En dan ja, soms een heel goed antwoord krijgen. De bedoeling en de voorwaarde daarbij is natuurlijk dat we ook bereid zijn te doen. Als we duidelijkheid krijgen, als er dus een impuls komt op een of andere manier, dat we bereid zijn om die weg te gaan. Dat is natuurlijk luisteren naar God en gehoorzamen. Dat is nederigheid. Nederigheid is de waarheid. Klein. God is groot en hij leidt. Hij heeft vertrouwelijke omgang met wie hem vrezen. Nou, dat doen wij als wij in eerbied, nederigheid naar God toe gaan. Psalm 25 bijvoorbeeld. En als wij dan doen, ja, wat Maria doet. Als eenmaal een input komt, er komt ineens een input van een engel. Dat is onverwacht, maar we zien Maria altijd aan het bidden. En zien met een document heel vaak. Wellicht is ze aan het bidden. Want zij voelt natuurlijk, ja, een hele bijzondere werkelijkheid in haar. Maar wat? En als er dan het signaal komt van die engel, dan zegt ze, ja, ik ben bereid. Ja, ik wil. Dus als wij God

vragen. God, ik vraag u, geef mij in, zoals het u belieft, wat te doen, welke keuze ik moet maken. En dat kan zijn in relaties, in werk, in omstandigheden, zelfs misschien in vakanties. Wat u ingeeft, en ik zie verschillende signalen dat dat inderdaad wel de beste weg is, het mooiste is. Laat mij dan ook uw wil volbrengen, ook al is dat niet altijd het makkelijkste. Want dat zien we in het leven van Jezus. Hij bidt om de wil van God en dan komt er het kruis. Dus dan moeten we eigenlijk wel bereid zijn om dat te aanvaarden. Ja, hier een mooi voorbeeld uit het boekje van de Alfa. Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit had ik een vriend, die heet ook Nicky, die ongeveer tegelijk met mij tot geloof gekomen was. Hij leerde een meisje kennen dat geen christin was. Hij vond dat hij niet met haar kon trouwen als hij haar niet eerst had verteld over zijn geloof in Christus. Maar hij wilde haar op geen enkele manier onder druk zetten. Dus deed hij wat de psalmist ooit zei en wentelde hij deze zaak op de Heer. Hij zei met zoveel woorden: Heer, als deze relatie niet goed voor mij is, dan bid ik u dat u deze vriendschap zult stoppen. Als deze relatie met deze vrouw wel goed is, dan bid ik dat ze voor het einde van dit semester tot geloof zal komen. Ja, dat is ook sterk, hier wordt een deal gemaakt. Dus een bepaalde tijd, dus God krijgt een deadline. Maar niet dat het moet, maar van dat is dan voor mij het teken. Hij vertelde deze termijn, deze deadline, aan niemand, ook niet aan zijn vriendin. Hij stelde zijn vertrouwen, deze Nicky, op de Heer. En hij wachtte, ja, wat zou gebeuren? En de termijn, de laatste dag, brak aan. En hij, Nicky, zou samen met zijn vriendin naar een feestje gaan. Kort voor middernacht zei ze dat ze graag even met hem een eindje wilde rijden. Dus bijna de deadline. Dus ze stapte nou in de auto, dat kwam in haar op. Wist zij veel. Voor de grap gaf ze telkens spontaan de richting aan. Zoals het op dat moment bij haar opkwam. Zei ze, 3 keer achter elkaar linksaf, 3 keer rechtsaf. De volgende 5 kilometer rechtdoor rijden en dan stoppen we. Ja, nou, hij speelde het spel mee. En wat gebeurde? Ze kwamen terecht bij een Amerikaanse begraafplaats. Daar stond een enorm kruis, te midden van honderden kleine kruisen. Ze schrok toen ze dit zag. Al die kruisen daar en dat grote kruis. En dat ontroerde haar. Ze was zo verrast dat God haar spontaan instructies had gegeven om bij deze begraafplaats met al die kruisen te komen. En ze barst in tranen uit. En even later gaf ze haar leven in geloof aan Jezus. Jezus Christus, de gekruisigde. Nou, intussen zijn Nicky en deze vriendin jarenlang al gelukkig getrouwd. En ze denken nog vaak terug aan de manier waarop Gods hand en Gods leiding hen tot deze keuze had gebracht en tot dit leven. Dat is wat. Ja, ik beloof geen wonderen, maar heel simpel in overgave vragen: God, wat wilde u? En dan, ja, op de deadline. Ach, hoeveel keer heb ik ook niet gehoord van, ja, betrokken mensen, sociale mensen, maar kerkelijke mensen, gelovige mensen die een project hebben, geld nodig hebben voor, ja, heer. Ik denk nu aan moeder Angelica in Amerika voor nieuwe apparatuur, voor de zending, televisiestation. Hè. Een heel groot televisiestation heeft zij opgericht. Deze vrouw, geweldig. Dat is heel sterk. Sterker als soms, als zij vond dat bisschoppen een verkeerde keuze deden, zei ze, nee, dat is niet goed. Ik voel dat het niet goed. En ze ging gewoon recht overeind staan. En die zender, die moest er komen, die apparatuur. Maar dat kostte geld. En ja, het was zelfs zo, de vrachtwagen kan wel voorrijden met de apparatuur. En de chauffeur en de bijrijder, die zeiden, ja, maar eerst afrekenen.
oh hemel, we hebben geen geld. Hemel, geen geld. Nou, ik wacht nog even, maar dan ga ik weer naar huis. Met alle apparatuur. Dat is jammer, maar ja, zaken zijn zaken. En ze gingen bidden, die zusters. En toen kwam een bericht op het secretariaat. En die zuster die kwam het brengen bij zuster Moeder Angelica. Moeder Angelica, er is hier een man die wil een gift doen. Een gift in dollars. En het wonderlijke was, de gift van die dollars was precies het bedrag wat nodig was voor de nieuwe apparatuur voor het televisiestation van Moeder Angelica. Nou, wonderen zijn de wereld niet uit. Gods wonderen, Gods leiding. Laten we dat maar eens overwegen en denken. Misschien zijn er ook wel hele wonderlijke dingen in ons leven gebeurd. Hier, het leven is als een rivier die stroomt. En God is degene die het water laat stromen. En God is ook, als het ware, de herder, de stuurman.

prachtig. Mooie muziek, dan maakt het hart zacht en dan in stilte luisteren. Als we in de heilige mis zijn, in de Eucharistie, dan verbinden we ons met Christus. En per definitie vragen we in die heilige mis dat wij, zoals ook zojuist gezongen is, dat wij ons leven geven aan Jezus en dat wij onze levensloop deze dag, deze week, aftunen, afstellen op de wil van God. En dan kan het zijn dat we, Heer, ik leg u deze week voor u neer bij de offerande, bij de consecratie, bij de communie. En leid mij, Heer, leid mij deze week ook ja, voor wat het gewone plan is, maar ook dat ik open ben voor bijzondere ontmoetingen, gebeurtenissen, dat ik daarop inga, niet doof ben, want u spreekt op allerlei soorten manieren. Want nu, het hoofdstukje geeft aan dat God spreekt op verschillende manieren. En de eerste is de Bijbel, het woord van God zelf. En er staat hier, ja, dat is een heel, heel goed criterium. Gods algemene wil. En dat zijn, zeg maar, de 10 geboden. Nou, er staat bijvoorbeeld, gij zult geen echtbreuk plegen. Nou, stel dat iemand die getrouwd is zegt, oh, lieve Heer, ik ben verliefd geworden op deze man of deze vrouw. En we houden nou toch zoveel van elkaar, veel meer dan mijn eigen vrouw. Het is helemaal vervelend allemaal. God leidt mij dat ik mijn partner kan verlaten, een goede weg vindt en een nieuwe relatie kan beginnen. Ja. Ja, dan kun je wel gaan bidden. Maar dat kan onmogelijk de wil van God zijn. Zo zijn er dingen die je vraagt. Dan weet je dat als je eerlijk bent, eerlijk en nederig, waarachter. Ja, dat kan niet waar zijn. Kan niet goed zijn. Maar nu, specifieke wil, zoals zojuist daarvoor verteld, van die Nicky, ja, zal ik met deze vrouw trouwen of niet? En alles is, ja, niks staat in de weg. Maar nu gaat het om de leiding van God. Wat wil u God? Met haar of niet? Ja, uw getuigenissen staat er in Psalm 119. Uw getuigenissen zijn mijn vreugde, zijn mijn raadslieden. En de Bijbel, ja, heb je dat wel eens gedaan? Nou, kijk maar met vertrouwen, met openheid. En het is niet allemaal gelijk duidelijk, maar wie weet, ja, God weet. Dat als je iets niet weet, nou ja, ik heb meegemaakt met gewoon kerkelijke feestdagen van de charismatische vernieuwing of van een gemeenschap. En die zeggen, ja, wat voor thema zullen we nou nemen? Weet je wat? We slaan de Bijbel eens open. Gewoon openslaan. Ja, waar het komt. Nou, hier slaat het op. Kijk op de bladzijde. En misschien is er zo een woord, ja, uit het evangelie of van Paulus. Of misschien wel van Jesaja of het boek Spreuken. Een woord dat u treft. En ineens, ja, dat geeft dan het licht. God leidt door de Bijbel. Door de algemene dingen. En ook door bijzondere gebeurtenissen. Een bijzonder verhaal of een bijzondere spreuk. Nou, dat is de Bijbel, het woord van God. En natuurlijk heel bijzonder, hoe spreekt God nog meer? Ja, door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. De Geest, dat staat nou zo mooi in de handelingen van de apostelen. Die deden dat. Ze hadden met Pinkster de Geest gekregen, maar die was niet één dag. Nee, die bleef met hun. Jezus zei, ik ben altijd met jullie. En dat met zijn, dat met, net als ik ben in jullie, dat in zijn, met en in, deze simpele voorzetsels, daar zit de Heilige Geest in. Dat is het sap van die wijnplant, van die wijnrank. Dat is dat sap wat verbinding legt. Nou, die verbinding, dat is de Heilige Geest. Die verbindt ons met Jezus. En Jezus is altijd met ons. Hij zendt altijd zijn geest en die brengt de Bijbel, mensen, omstandigheden in beweging. Maar die Heilige Geest. En wat zeggen ze in die handelingen van de apostelen? Verschillende keer. Wij besloten, wij met de Heilige Geest. De Heilige Geest en wij concludeerden, besnijdenis is niet noodzakelijk voor de heidenen. Nou, dan wordt de Heilige Geest
actief in het leiden, het sturen, het samen bidden. Eigenlijk is dat wat Paus Franciscus bedoelde met de synodale kerk. Dat is eigenlijk helemaal niks nieuws. Dat is samen bidden. We weten het geen van allen. Laten we bidden. Wat komt er in jullie op? Nou, niet zo je fantasieën van, nou, wie weet wat? Nou, iedereen heeft wel wat. Je hebt van die mensen die altijd wel wat weten, altijd wel iets hebben. Nee, eerst rustig bidden. En dan, ja, leidt de geest ons, weten we niet precies. Maar iedereen spreekt dan op een vraag een gedachte uit die is opgekomen. En dan iedereen hoort al die gedachten. En misschien zit er een lijn in. Dan spreekt God wanneer we bidden, alleen bidden of samen bidden. Samen bidden. Dat is het groepsgebed. Dus dingen voor je persoonlijk, ja, dat doe je persoonlijk. Maar je kunt ook wel eens andere vragen. Kun je voor mij bidden en luisteren? En meestal is het zo, ja, ik wil wel voor je bidden. Nou, dan bidden we en dan, nou, God, die zoekt het maar uit. Maar God, misschien zegt u wel tegen mij wat ik, ja, aan die persoon moet doorvertellen. Het is heel subtiel, maar we moeten ervan uitgaan dat we dan ook luisteren. Kijk, net als wanneer je in de dokterspreekkamer bent en de dokter zegt dit en dit en dit moet je doen. En dan zeg je, nou, ik vind het wel goed, ik heb even geen tijd meer, dag dokter. Nee, je luistert naar het antwoord, de raadgevingen die de dokter geeft. En er staat ook, en dat hebben heel veel heiligen gedaan, en dat roept Maria in Medjugorje, bidden, ja, en nog onderstrepen, bidden en vasten. Bidden en vasten. En als er dan in zo'n synodale samenkomst, ja, dit, het lijkt wel of het deze kant op gaat, dan nog wel bidden en toetsen met de Bijbel of toetsen met andere dingen, dat het klopt. En ja, soms krijgen we een heel sterk verlangen. En dan moeten we ook weer toetsen. Maar als we een verlangen krijgen naar iets, dan roepen we, dan zeggen we dat ook, dat is een roeping, God roept. Maar dat is niet alleen, nou ja, we hebben een paar roepingen in de katholieke kerk. Ja, je wordt priester, je wordt religieus. Nou, en dan, ja, en ja, houdt het al gauw op. Maar nee, elk mens, ook daarbuiten, wordt geroepen voor een taak, een functie, om iets te gaan doen. Bid erover. En soms, ja, gebeurt het op hele wonderlijke manieren dat de geest spreekt. Die lezen in de Bijbel bijvoorbeeld. Samuel, een klein jongetje. En ja, ineens hoorde hij een stem. Ja, wat is dat nou? Ja, hij moest al raad geven. Die Eli zei, nee, je moet zeggen, Heer, spreek, Dina luistert. Dus God spreekt dan op een hele wonderlijke manier, maar ook weer advies inwinnen. En we lezen zo vaak dat God een engel stuurt naar Abraham, naar Jozef, naar Petrus, naar engelen worden gestuurd. Of de profeten in dromen. Kan zomaar zijn in een droom dat er iets naar boven komt, dat God spreekt door een droom. Kan. Laten we dat nog eens overwegen of we dit soort dingen hebben meegemaakt. Dan gaan we nu luisteren naar de genade is oneindig groot. En de genade is ook zo subtiel dat het voor ieder van ons een weg geeft.

genade van God oneindig groot. Ja, God spreekt tot ons. Niet alleen door de profeten, maar ook tot ons. We kunnen erom bidden, moeten erom bidden. En ja, luisteren. En hoe werkt dat? Hoe spreekt God? Ja, nou, hebben we gezegd. Door de Bijbel, algemeen, bijzonder. Door de geest. Bijbelse woorden, menselijke woorden, gebeurtenissen. Nu, een hele belangrijke factor is, ja, niet alleen het buitengewone, maar ook het gewone. Ook Gods geest werkt ook door gezond verstand. Door erover na te denken, de tijd ervoor te nemen. En ja, de redelijkheid. Is het redelijk? Je kunt wel de gekste dingen aan God gaan vragen. Hier een voorbeeldje van iemand die bij elk kledingstuk ging vragen: moet ik het aantrekken of moet ik een andere kleur? Moet ik dit aan of moet ik dat aan? Gebruik je gezond verstand en aan alle omstandigheden weeg ze af. Dus dat is ook belangrijk. Heel belangrijk ook nadenken. Heel belangrijk om te vragen om Gods leiding. Als het gaat over ja, je leven, over bijvoorbeeld huwelijk of werk. Nou ja, bij huwelijk. Maar ook je verstand gebruiken. En hier worden enkele vragen gesteld. Passen wij, de man of vrouw, passen wij geestelijk bij elkaar? Qua denken, qua geloof? Passen qua persoonlijkheid bij elkaar? Vullen we elkaar aan of niet? Of botsten telkens? En passen we ook, ja, zeggen lichamelijk, emotioneel bij elkaar? Ja, niet het vooraf voor het huwelijk gaan samenwonen of de seksuele elkaar moeten ontdekken. Want het blijkt gewoon uit de cijfers dat dat geen enkele garantie is voor een bestendig huwelijk. Nee. Nee, dus, maar wel passen qua ja, persoonlijkheid, gestalte, emotie, liefde, verliefdheid. Al die dingen die ja, positief zijn, die wijzen in een richting. En dan een conclusie en dan erover bidden. En het is mooi om ja, te zien als mensen trouw zijn. Ik heb de laatste meegemaakt. 57 jaar bij elkaar, ik moest een ziekenzalving doen. Een man zat in de rolstoel, vrouw in de rolstoel. Nou, de vrouw werd er dan vlak naast gezet. We gingen bidden. Ik besprinkelde met wijnwater de vergeving, herinnering aan het doopsel. Belijdenis van de zonde gedaan, dan met olie gezalfd. En de man die pakte zo, een beetje gebrek, maar zo de arm van zijn hand. En ik voelde daar nog zo een tedere liefde van die mensen die het hele leven samen gedeeld hadden. Nou, dit komt niet in beeld, maar dit zag ik. Ik werd heel diep ontroerd. Nou, en dat is aan het einde. Maar nou aan het begin, dat je voelt zo een klik met de ander. Geestelijk, psychologisch, qua talenten, qua. Ja. En God heeft wel een partner voor ons. Wat nog meer? Ja, gezond verstand. Ja, gezond verstand. We zijn niet de enigen die een gezond verstand hebben. Er zijn ook nog andere mensen. Dus we kunnen advies vragen van medegelovigen. Goede kennissen die mee kunnen voelen, mee kunnen denken. En ja, mensen die wijs zijn, die objectief zijn. Zelfs wanneer ze geen christen zijn, staat hier. Ja, want gezond verstand is iets wat God gegeven heeft. Overal, aan iedereen, in alle culturen, in alle situaties. Maar des te mooier wanneer het mensen zijn die ook God in hun leven hebben. Wat denk jij nou? Wat zou ik nou moeten doen? Dat is heel mooi. Laten we even muziek luisteren en denken, ja, wat voor dingen we allemaal meemaken, waar we keuzes maken. Wat zijn onze adviseurs, wat zijn onze raadgevers? Wie hebben wij? Hebben we echte vrienden die mee kunnen denken? Niet op eigen voordeel, maar objectief. En misschien ook samen mee kunnen bidden. Nou, laten we op ons, in ons leven, onze beslissingen bouwen
op God die de vaste rots is.

God is de vaste rots van mijn, van ons behoud, van ons leven. Hij heeft voor iedereen een plan, maar hij is de Heer van alles. Hij bestuurt alles. En hoe spreekt hij ook, dus behalve van hem uit, door de Bijbel, door de Heilige Geest, heel subtiel, maar soms heel duidelijk, maar ook door gezond verstand en advies, gezond verstand van andere mensen, en door omstandigheden, soms de meest toevallige omstandigheden. En dan zeggen we toch vaak, ja, toeval bestaat niet. Nou ja, God leidt ons leven. En dan, ja, dan komen we in de Eucharistie samen en dan brengen we al deze argumenten bij Jezus neer. Leggen we bij hem neer. Jezus, wat vindt u hier allemaal van? Ik heb hier in het boekje een geweldig, ja, ongelooflijk voorbeeld. Het is bijna niet mogelijk. Er is iemand die Russisch studeerde in Oxford, Engeland. En hij kreeg van zijn Russische docent een brief. En die was gestuurd vanuit de Oekraïne. Ondertekend door Parava Pronina. Nou, een hele tijd later gaat deze man, Michael Bourdeau, die gaat in 1964 naar Moskou. En ze praten over de vervolging onder het communisme en de verwoesting van kerken en de onderdrukking van de gelovigen. En ja, ze gingen kijken naar een kerk die pas verwoest was van, mooi, van Petrus en Paulus. En ze kwamen daar, ja, en dan zagen ze de puinhopen. Dus, en de baden tot God. God, wij bidden voor Rusland. Nou, dat is nog hoogst actueel. En toen gingen ze weer terug. En toen zagen ze een paar mensen lopen. En hij haalde hen in. Daar, op dat plein in Moskou. Wie bent u? Ja, ik ben een buitenlander. Gekomen om te kijken, hoe gaat dat nou hier in de Sovjet-Unie? Nou, ze namen hem mee naar huis van een andere vrouw die eveneens vroeg waarom hij gekomen was. Hij vertelde, ja, nou, ik ben hier aan het kijken naar de situatie. En, ik heb ook nog een brief uit de Oekraïne, een lange tijd geleden. En, van wie is die dan? Ja, van een zekere Varava en Pronina. Nou, het werd doodstil. En Michael Bourdeau vroeg zich af, wat heb ik nou iets verkeerds gezegd? En toen begonnen ze te snikken. En toen zeiden ze, hier in deze kring mensen, daar is Varava en Pronina die de brief hadden geschreven een tijd terug vanuit de Oekraïne. Hoe is het mogelijk? 1300 kilometer en een tijd erna kwamen ze bij elkaar. Nou, toeval, ja, toeval. God bestuurt de toevalligheid. Wel nu, laten we luisteren. En nog een laatste aansporing die ik in dit hoofdstukje lees. Haast u niet, gewoon wachten. Want denk maar even aan Abraham. Die dacht, oh ja, ik moet stamvader worden. Nou, laat ik me gauw wat ondernemen. Nou, ik neem een slavin. Had hij dat nou niet gedaan, had hij gewoon heel veel moeilijkheden bespaard. Maar nee, hij ging gewoon wachten, geduld hebben. Luisteren naar Gods influistering, naar de omstandigheden, naar het gezond verstand. En vertrouw erop, God is de Alfa en de Omega. En dat beleven we in de Eucharistie. God zegen. Hij is de vaste grond van ons geloof.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, we zitten hier weer met een mooi groepje vrienden bij elkaar. Eens even kijken wie we hier allemaal hebben. Misschien kunnen jullie het zelf even zeggen. Hier zit...
3: Lela.
2: En hier zit...
4: Nicolas.
2: En hier zit...
5: Elias.
2: En hier zit...
6: Gabriel.
2: Heel goed. En Christina zit vandaag achter de knoppen. Dus we hebben weer een mooie groep bij elkaar. Jongens, we gaan natuurlijk weer over mooie dingen van ons geloof praten dadelijk. Maar ik ben altijd eerst even benieuwd hoe het met jullie gaat. Want jullie worden elke week natuurlijk een weekje ouder. En een weekje groter. En een weekje wijzer misschien ook wel, of niet? Maar dat laatste niet. De rest klopt allemaal, behalve het laatste, Gabriel. Ja? Behalve Lela. Lela wel? Ik zie bij Lela een vinger de lucht ingaan. Word je elke week een beetje wijzer?
7: Moet wel in België, echt waar.
2: Moet wel in België?
7: Ja, die scholie in België.
2: Vertel eens even.
7: Nou, maar kijk, ik heb dan een vriendin en die doet ongeveer hetzelfde.
2: Ja.
7: En die woont hier in Nederland. En die heeft dan... die heeft tot nu toe 2 toetsen gehad. Ik heb mijn toetsen geteld. Het zijn er meer dan 45 tot nu
2: 45?
7: Toe. 45.
2: Dus je hebt in België gewoon elke dag een toets? Of 2
7: ja,
2: zelfs?
7: Bijna, ja.
2: Maar dan word je wel slim van dan.
7: Ja,
2: maar of zijn het hele makkelijke toetsen?
7: Nee, gewoon. Het is, dan heb je ongeveer 2 moeilijke toetsen per dag en 1 makkelijke.
2: Okay.
7: En dan altijd wisselt dat zo af. Maar het is echt zo vervelend. Is ja. Echt...
2: Maar het is wel moeilijk, want soms dan hebben de Belgen wel eens de naam dat ze wat minder slim zouden zijn. Maar dat is dus helemaal niet waar.
7: Nee, ze zijn juist. Ze vinden zichzelf juist echt super slim.
2: Maar ze vinden zichzelf super slim.
7: Ja, ja,
2: want in Nederland worden er wel schapjes gemaakt over Belgen. Maar ik hoor dat ze in België ook wel eens schapjes over Nederlanders maken.
7: Ja,
2: klopt dat?
7: Dus ze noemen ons hondjes.
2: Hondjes? Waarom? Hoezo?
7: Ja, ze zegt dat. En kaasplankjes.
2: Kaasplankjes.
7: En ze zeggen dat
2: wij alles
7: met kaviaar eten.
2: Nou, echt niet. Dat doe ik alleen bij mijn ontbijt.
7: En ja, dus nu heb ik ook de grap, want ze zeggen van, oh, ga anders kaas eten als ze dan boos zijn op mij of zo. En dan zeg ik van, nee, ik eet dat alleen als snack en op mijn boterham en op mijn avondeten.
2: Ja, precies. Ja. 3 keer per dag eet je het maar. Ja. Dus niet de hele dag door.
7: Ja.
2: Ja. Maar hoezo hondjes dan?
7: Ja, omdat wij blaffen.
2: Oh, wij blaffen, we maken veel geluid.
7: Nee, ja, gewoon zo, we zijn brutaal zo volgens mij.
2: Ja, ja, ja.
7: Maar zij zitten dan elke keer...
2: Hebben ze misschien wel een beetje een punt, hè?
7: Ik zat zo, ja, ik zat zo...
2: Belgen zijn wel iets keuriger, denk ik, hè?
7: Ja, maar ik zat te klagen tegen Belgen over het Belgisch onderwijs. En dan zaten ze allemaal van, ja, maar wij zijn slim. En wij zijn slimste mensen. Wij zijn bijna de slimste mensen van de wereld hier. En het beste onderwijs, bla, bla, bla, bla. Maar alsnog hebben zij telefoonkabels buiten hangen.
2: Ja.
7: En allemaal van die snoeren voor je huis staan.
2: Ja.
7: En dan,
2: heb je wel eens gezien dat ze voor het huis ook sleuven aan het graven waren? Weet je wat een sleuf is? Sleuf is een soort zo'n gleuf in de grond.
7: Gewoon
2: heb je dat niet gezien?
7: Een sloot?
2: Nee, gewoon een beetje een ondiepe gleuf in de grond.
7: Nee.
2: Weet je niet waarom ze dat doen?
7: Nee.
2: Dat doen ze om telefoonkabels aan te leggen. Maar weet je wat ze dan doen? Dan graven ze een sleuf. En daarna gooien ze er meteen weer zand overheen en dan maken ze hem weer dicht. Weet je waarvoor dat is? Dat is voor draadloos internet.
7: Ja, dat hadden wij, hè?
2: Het is voor draadloos internet. Dus ze maken een gat in de grond en daarna gooien ze er meteen weer zand in. Dat is voor de kabels van het draadloos internet.
7: Maar wij, ja, dat was...
2: Alleen Christina ligt er vol.
7: Gewoon 2 maanden lang hebben wij moeten wachten op internet, hè?
2: Ja.
7: En dan kreeg ik om mijn donder van school... Ja, je moest dat uitprinten. Ja, maar mijn printer doet het niet, omdat mijn wifi nog steeds niet doet.
2: Ja.
7: Van, ja, maar dan moest
2: ja, dan
7: je
2: dan hebben ze het draadloze internet nog in de grond nog niet aangelegd.
7: Nee, maar dan... Dus dan komt er zo'n man met zo'n pieper en die komt dan zo allemaal zo. Bleek het te zijn dat er ergens achter... Of het was 100 meter verderop in de straat... Of 800 meter verderop in de straat... was iets kapot.
2: Oh.
7: Een draad kapot. Dus dan had hij echt, was hij echt uren bezig om hier bij ons voor ons huis iets te doen. En dan bleek het te zijn dat er verderop nog iets was. Komt hij daar later achter dat het gewoon bij ons huis ligt. Och, het was zo'n drama.
2: Dus het is, het is wel een hele ervaring om in België te wonen, hoor ik al.
7: Ja.
2: Hebben jullie nog iets meegemaakt, jongens? Gabriel en Elias? Helemaal niks? Kom eens even bij de microfoon, Gabriel. Gabriel, in welke klas zit jij inmiddels?
3: De eerste in de middelbare school.
2: Eerste middelbare school, dat is dezelfde klas als Leila dus eigenlijk. Ja, niet op dezelfde school, maar wel dezelfde klas. Heb jij ook, hoeveel toetsen heb jij al gehad? Want Leila heeft er al 45 gehad.
4: Meer.
2: Meer zelfs?
3: Geen idee eigenlijk.
2: Heb je wel nog overhoringen af en toe?
3: Ja.
2: Ja? Heb je ook wel eens een onverwachte overhoring?
3: Nee, dat niet.
2: Nooit, nee?
3: Nee,
2: dat vond ik
3: nooit.
2: Altijd het spannendste. Dan was hij niet aangekondigd en dan zei de juf ineens van... jullie moeten al jullie tafeltjes uit elkaar zetten. Bankjes uit elkaar, zei ze dan. En dan kreeg je ineens een overhoring waarvan je niet van tevoren wist dat die zou komen. Die was altijd die was extra spannend. Maar heb jij dat nog niet meegemaakt?
3: Nee.
2: Wat vind je het moeilijkste vak?
3: Wiskunde.
2: Ja, wiskunde is pittig, hè?
3: Ja.
2: En wat vind je het leukste vak?
3: Gym.
2: Gym? Ja. Oh ja, word je later gymleraar?
3: Misschien.
2: Misschien, oké. Okay. En wat voor school zit je?
3: Onderwijs of van...
2: Ja, van onderwijs.
3: VMBO-T-HAVO.
2: VMBO-T-HAVO.
3: Ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus je zit in een brugklas en dan moet je nog gaan kiezen welke van de twee het wordt straks.
3: Ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Nou, wel heel mooi. Oké. Okay. Jongens, nou, we hadden het net even over Belgen. Maar we gaan nog even iets zuidelijker vandaag. Want... ik ga met jullie vandaag nog een keer spreken over de Rozenkrans. We hebben het natuurlijk al wel vaker over gehad. Maar daar is steeds wel weer iets nieuws over te vertellen. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Gisteren, ik heb daar nog niet zo heel lang geleden ook een keer over gesproken. Maar even kijken of jullie dat nog weten. Gisteren was er een hele bijzondere dag voor onze kerk. 13 oktober. Wie weet wat we gisteren hebben herdacht, zou je kunnen zeggen. Ja, wij herdenken niet alleen, wij vieren ook altijd. Leila?
7: Ik weet het niet zeker.
2: Ja?
7: Ik weet het niet zeker.
2: Leila gaat een gokje
7: wagen.
2: Maar
7: is het van Fatima?
2: Ja, het is nogal licht van Fatima, denk je, of niet? Nee, het is van Fatima. Wat was er in Fatima op 13 oktober?
7: En de 3 herderkindjes. Wacht, ik weet de naam misschien nog. Jacinta, Lucia. Die laatste vergeet ik altijd.
2: Het zijn 2 meisjes en 1 jongetje. Niet Gilbert.
7: Eindigt hij met O?
2: Ja.
7: Ja, toch. To?
2: Nee.
7: Nee.
2: Hij is genoemd naar een van de allerbekendste heiligen.
4: Als hij zo heilig is.
2: Waar onze parochie naar vernoemd is. Onze parochie in Druten heet...
7: Francesco.
2: Francesco. Si. Inderdaad. Francesco, Jacinta en Lucia. Maar gisteren was, jongens, de belangrijke dag 13 oktober. Dat was de dag waarop Maria voor het laatst verscheen. En jullie kennen dat verhaal, want wat gebeurde er toen ook alweer? Maria had aangekondigd dat ze een wonder zou doen. Wist je dat, Gabriel? In Fatima, in Portugal, zei ze, de keren dat ze verscheen, zei ze... blijf hier 6 keer terugkomen. Dus blijf elke 13e van de maand. Dus dat begon in mei, 13 mei, juni, juli... augustus, september, oktober, nou dat is de 6e keer. Ze kwam 1 keer op een andere dag, maar alle andere dagen kwam ze op de 13e van de maand. En toen zei ze, als jullie hier blijven terugkomen, zal ik aan het einde een wonder doen. En ik denk, als Leila nu gaat vertellen welk wonder het is, dan zeggen jullie, oh ja, dat wisten we eigenlijk wel. Ja, ietsje harder.
7: Van de zon.
2: Ja, het wonder van de zon.
7: Ja, de zon.
2: Hoe ging dat ook alweer?
7: De zon dansen. Dus alle mensen waren in paniek omdat die dachten dat de zon op de aarde zou klappen. Was dus niet waar.
2: Ja, ja, Nicholas, daar konden de mensen thuis niet zien, maar die deed even voor hoe de zon aan het dansen was. Hoe was de zon aan het dansen, Nico? Ja, zo was de zon aan het dansen inderdaad. Die was heel hard aan het ronddraaien, aan het schudden. En toen leek het inderdaad alsof de zon op de aarde viel. Maar tegelijkertijd, terwijl de zon aan het dansen was, was Maria tegen zuster Lucia aan het praten. Ze was toen nog geen zuster, ze moest nog het klooster ingaan natuurlijk. Maar zuster Lucia, die was toen nog jong, die kreeg van Maria verschillende dingen te horen en te zien. Ze kreeg onder andere te horen, je moet elke dag de rozenkrans bidden. Ja, dat wisten we al eigenlijk, hè. Maar ze blijft het zo vaak herhalen dat we het ook echt niet vergeten om het te doen. En ze liet ook zien, allemaal verschillende beelden, dat Maria eerst verschijnt als een bedroefde moeder aan de voet van het kruis. En daarmee geeft ze aan dat ze in de hemel wel heel bedroefd zijn om de toestand van de mensheid. Want laten we heel eerlijk zijn, we maken er elke keer toch weer een potje van eigenlijk. En zoveel oorlogen, zoveel haat, zoveel boosheid. En dat niet alleen op heel groot niveau. Niet alleen tussen verschillende landen dat er oorlog is. Maar ook vaak in families of tussen vrienden. Er is zoveel ellende. En daar is Maria natuurlijk heel verdrietig om. Dus ze laat zichzelf eerst zien als de bedroefde moeder aan de voet van het kruis. Om aan te geven, ik, maar niet alleen ik, maar heel de hemel is bedroefd om de zonde van de mensheid. En ik wil dat jullie het tot mij richten. Dat jullie met mij aan de voet van het kruis van mijn zoon komen staan. Om daar Jezus te smeken dat de mensheid beter wordt. Want, zegt Maria, als de mensheid niet beter wordt, zich niet beter gaat gedragen, ja, dan komen er keer op keer weer nieuwe rampen en nieuwe oorlogen. Nou, dat zal uiteindelijk ook gebeuren, hè? Want Maria die kondigt het aan en later zal er dan ook een hele erge oorlog beginnen. Maar ja, in onze tijd is het natuurlijk nog steeds niet veel beter. Dus ja, we moeten nog steeds Jezus blijven smeken. Daarna verschijnt ze nog een keer, maar dan als koningin die helemaal in vreugde is. In de glorie van God. Dus ze wil daarmee laten zien, als jullie stand houden, als jullie trouw blijven, als jullie doorzetten, zul je uiteindelijk overwinnen met mij. Zul je samen met mij in de hemel komen. En daarna krijgen de kinderen dan te zien, of in ieder geval Lucia krijgt te zien, hoe Jozef en Jezus de wereld zegenen. Heel bijzonder moment. Ze krijgen nog meer te zien, maar ik zal niet alles noemen nu. Maar ook dat Jozef het kindje Jezus in de armen heeft. En allebei, dus Jozef en Jezus, die maken dan een zegenend gebaar naar de wereld. Om een zegen over de wereld uit te storten. Nou zegt Maria heel vaak, jullie moeten elke dag de rozenkrans bidden. Nou hadden we een paar dagen geleden, of een paar weken geleden beter gezegd, hadden we een belangrijke heilige in onze kerk, die niet zo heel bekend is. Maar die zegt, of die zei toen hij nog op aarde leefde, die zei dat hij was gered door het bidden van de rozenkrans. Wie weet wie dat was? De eerste letter is de H van heilig. Oh ja, kom eens even bij de microfoon staan.
6: Wat is de eerste letter van de naam?
2: Van de naam, oké. B.
7: Pater Pio.
2: Nee, niet Pater Pio.
4: Ik ken deze
2: achterkant. B. Kom eens even, Gabriel, bij de microfoon. De B, hè? Dus niet de P, maar de B.
7: Oh, de B.
2: Weet jij het misschien, Gabriel? Probeer het maar. Maar het is niet erg als het verkeerd zegt.
4: Ik weet het niet.
2: Wat dacht je dan? Waar twijfelde je aan?
4: Nee, ik weet het.
2: Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het.
4: Ik ben een naam vergeten.
2: Ja, maar misschien komen we er samen uit.
4: Ik heb goed tegen elkaar vastgevonden.
2: Maar misschien, oké. Gabriel, misschien, je bent de naam vergeten, zeg maar. Misschien kun je wel omschrijven wie het is dan. Als je even iets over vertelt. Degene die je nu in gedachten hebt, waar je de naam even niet van weet. Die persoon die zei dat hij was gered door de rozenkrans, door het bidden van de rozenkrans.
4: Nou, ik weet niet zeker of het hem was.
2: Maar wie heb jij in gedachten? Ja, kun je die omschrijven? Kun je er iets van noemen?
4: Ja, ik weet het niet echt.
2: Niet Pater Pio, want die noemde Leila net al. Oké, nou het begint met een B.
6: Pater Bio.
2: Nee, het is niet Pater Bio, nee. Nee, het is ook niet Don Bosco. Dat is ook trouwens wel een hele belangrijke heilige natuurlijk. Daar hebben we vaak ook over gehad. Nee, het begint met Bart. Doe maar in de microfoon.
7: Bartholomeus.
2: Ja, het is niet de heilige apostel Bartholomeus. Want dat was een van de 12 apostelen natuurlijk. Maar hij leefde veel later. Hij leefde ongeveer 150 jaar geleden. En het gaat om de heilige, ik ga het nu noemen, Bartolo Longo. Oh ja, die wou je zeker noemen, Gabriel, of niet? Dat was een andere. Maar wie heeft er wel eens van de heilige Bartolo Longo gehoord? Hij is nog niet zo heel lang geleden is hij heilig verklaard. Hij was eerst zalig, hij is lang zalig geweest. Maar hij is pas onlangs, vorig jaar, is hij heilig verklaard. Wat was er zo bijzonder aan het verhaal van de heilige Bartolo Longo? Hij had dus iets heel bijzonders met de rozenkrans. Het leven van de heilige Bartolo Longo, jongens, even goed luisteren, want dat is wel belangrijk ook voor jullie, dat je weet dat je altijd op de rechte weg moet blijven. De heilige Bartolo Longo, dat was een Italiaan, die ging studeren in Italië. En tijdens zijn studie raakte hij helemaal verdwaald. Raakte hij helemaal van het rechte pad af. Weet je zelfs hoe erg? Hij ging de duivel aanbidden. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt doen. Er is niks zo erg in het leven als dat. Dat je niet God aanbidt, maar de duivel. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat is ook heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Dan kunnen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En misschien, hè, zelfs als je dat blijft volhouden, kom je dan nooit in de hemel. Nou, dat is natuurlijk heel dom. Maar ja, hij zat helemaal vast in die boosheid. En uiteindelijk merkte hij dat hij er steeds ongelukkiger van werd. Ja, dat is ook logisch, want de duivel kan geen goede dingen geven. En vreugde en geluk en vrede en al dat soort dingen, die kan alleen God geven. Dus als je achter de duivel aan gaat lopen, ja, dan krijg je alleen maar kwaad in je leven. Dus deze Bartolo Longo, die werd steeds ongelukkiger. Hij werd helemaal depressief. Weten jullie wat depressief betekent? Elias, kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het als je depressief bent? Wel eens van gehoord, denk ik, toch?
3: Nee.
2: Nooit van gehoord? Nicolas wel?
8: Nee.
2: Nico? Leila?
9: Nee.
2: Nee.
7: Ik heb ook een goed voor... Nee, die ga ik niet maken. Nee, depressief is als je bijvoorbeeld heel eenzaam bent of zo. En je gaat hoort boos en zo. En je krijgt hoofdpijn en hoofdklachten en zo, toch?
2: Ja, depressief. Ze zeggen wel eens als het heel slecht weer buiten is, dan is er een depressie. Dan drukt alles, zeg maar. Depressief wil zeggen dat je helemaal in jezelf gekeerd bent. Dat je heel somber bent. Dat je nergens meer zin in hebt. Dat je altijd moe bent. Dus Bartolo Longo, jongens, die was op een gegeven moment helemaal depressief. En zelfs zo erg dat hij eigenlijk niet meer wilde leven. Hij zag het leven niet meer zitten. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En toen raakte hij in gesprek met een vriend van hem. En die zei, je moet naar Maria toe gaan. Je moet de rozenkrans gaan bidden. Nou, wat gebeurde er? Bartolo Longo ging voor het eerst in jaren, hij was als kindje wel katholiek opgevoed, maar hij was het helemaal vergeten. Maar hij ging voor het eerst in jaren, ging hij weer een keer de rozenkrans bidden. En toen werd hij zo geraakt, dat hij uiteindelijk wist, oei, ik ben echt totaal van de goede weg afgedwaald. Ik heb alleen maar kwaad gedaan, ik ben de duivel achterna gegaan, ik moet hier weg. En op een gegeven moment had hij dus de rozenkrans gebeden en had hij ingezien, dit is niet de goede weg. En toen ging hij terug naar zijn oude vriendengroepje van allemaal mensen die achter de duivel aanwandelden. En toen deed hij iets heel dappers, want die hadden bijeenkomsten zoals wij naar de kerk gaan op zondag, om daar het geloof te vieren, om daar bij de mis aanwezig te zijn. Zo hadden zij ook hun duistere bijeenkomsten, slechte bijeenkomsten. En hij ging daar naartoe, hij had de rozenkrans bij zich, hij pakte de rozenkrans, geef eens even de rozenkrans, Lella. En hij hield hem zo de lucht in, tussen al die mensen die dus de duivel volgden. En toen zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. Wie weet wat dat betekent, ik verzaak. Dat zeggen we ook altijd als een kindje wordt gedoopt. Dan moeten de ouders en de peterouders dat ook zeggen. Ik verzaak aan de duivel, zeg je dan. Ik verzaak betekent, ik wijs het af. Dus Bartolo Longo die was heel moedig, want zijn oude vrienden, die kwaad deden, daar ging hij naartoe en hij schaamde zich niet meer. Want hij zei, ik heb Maria gevonden in mijn leven, ik heb Jezus en God gevonden. Dus ik ga zeggen dat ik afstand doe van al dat kwaad. Nou, dat deed hij, daarna is hij naar buiten gelopen. En vanaf dat moment is hij ook altijd goed katholiek gebleven. Maar, kijk, dit is al een bijzonder verhaal, maar hij is nog niet heilig nu, hè. Maar het verhaal ging nog door. Nadat hij alweer goed katholiek was geworden en God ging volgen en elke dag de rozenkrans ging bidden, bleef hij nog steeds vaak somber. Weet je hoe dat kwam? Omdat hij vaak moest terugdenken aan zijn oude leven. Aan zijn slechte leven toen hij de duivel had gevolgd. Dus hij had er zoveel spijt van dat hij niet even in één dagje tijd alweer helemaal de oude was. Dus hij was wel elke dag de rozenkrans aan bidden, maar soms was hij nog steeds heel verdrietig en heel somber. En toen hoorde hij ineens woorden dezelfde woorden die Maria ook tegen de heilige Dominicus heeft gesproken. Jullie weten dat Nico en Leila, want jullie oudste broer heet Dominic. Die is genoemd naar de heilige Dominicus. En de heilige Dominicus was de allereerste die van Maria de Rozenkrans kreeg.

0: Maria had tegen Dominicus gezegd: wie mijn rozenkrans verspreidt, wie mijn rozenkrans preekt, dus wie erover gaat spreken, die zal gered worden. En toen wist Bartolo Longo: nu weet ik wat ik ga doen. De rest van mijn leven. Ik ga niet alleen maar de rozenkrans elke dag bidden, maar ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat overal de rozenkrans verspreid wordt. Dat ik niet alleen zelf de rozenkrans ga bidden, maar dat honderden mensen, duizenden mensen, miljoenen mensen de rozenkrans leren bidden. Dus dat werd zijn missie vanaf dat moment in het leven. En vanaf dat moment begon hij dus ook niet alleen maar te bidden, maar ook tegen mensen erover te spreken. En hij begon zelfs met het idee om een grote kerk te bouwen ter ere van Maria van de Rozenkrans. Nou, uiteindelijk is hem dat ook gelukt. Hij heeft in Pompeji is in Italië. Ik ben er wel eens geweest. Pompeji kennen jullie misschien wel als je het op school een keer hebt gehoord. Daar was de uitbarsting van een hele grote vulkaan. En in Pompeji is een hele stad onder de as beland. Maar in Pompeji, naast die plek waar die vulkaan is uitgebarsten, staat tot op de dag van vandaag een hele grote basiliek. Een hele mooie kerk. En die is gebouwd door de heilige Bartolo Longo. En die is speciaal gebouwd om als het ware die rozenkrans te promoten. Om daar elke dag de heilige mis te kunnen vieren. En om elke dag tegen de mensen te verkondigen: jullie moeten de rozenkrans bidden en jullie moeten de rozenkrans de devotie verspreiden. Nou, een paar jaar geleden, en daarna gaan we even naar mijn muziek luisteren, maar een paar jaar geleden was ik daar in Pompeji. En toen heb ik bovenop het graf van de heilige Bartolo Longo heb ik de mis mogen vieren. Weet je hoe dat eruit ziet, Nico? Jullie weten een altaar, hè? Altaar is altijd een soort plaat, hè? Stenen plaat, soms van hout, soms van steen. En daaronder zit dan een soort voetstuk, hè, waarop die plaat rust. En jullie weten ook dat in de plaat van het altaar, in de steen van het altaar, zit ook altijd relieken. Hè? Maar in dit geval zaten er niet alleen relieken in, maar lag het hele lichaam van de heilige eronder. En sterker nog, je kon het lichaam van de heilige gewoon zien liggen, want er zat een glasplaat voor. Ja, even in de microfoon, dat iedereen het kan horen.
1: Is dat gewoon intact gebleven of is dat met allemaal zalfjes en zo?
0: Nee, het is inderdaad helemaal intact gebleven. Dus je ziet dan deze grote heilige met een lange baard, zie je gewoon achter het glas liggen. Al meer dan 150 jaar. Ja, normaal na 150 jaar is een mensenlichaam gewoon helemaal weg. Hè? Maar niet het lichaam van Bartolo Longo, dus het is ook een echte heilige. En ik heb daar op dat graf, dus op dat altaar bovenop het graf van de heilige Bartolo Longo, heb ik toen de mis gevierd. En wat blijkt nou? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, want tot een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Want zo heel bekend is hij helemaal niet. Steeds bekender nu. Maar in Italië kennen ze hem allemaal. Want in Italië komen er wel per jaar 4 miljoen mensen naar deze kerk en naar het graf van de heilige Bartolo Longo om daar te bidden, om daar de rozenkrans te bidden. Dus hij heeft enorm belangrijk werk gedaan. En zo zijn er natuurlijk heel veel apostelen geweest van de rozenkrans. En ik denk dat het heel goed is, en dan gaan we echt even naar muziek luisteren, dat we zelf eens gaan nadenken, en dan kunnen we daar de volgende week op terugkomen, hoe je zelf in je eigen leven de rozenkrans meer zou kunnen verspreiden. Snap je wat ik bedoel? Dus niet alleen maar van, nou, misschien bid je maar elke dag, hè? Ik hoop het wel natuurlijk, dat jullie gewoon thuis elke dag de rozenkrans bidden. Nou, dat is al supergoed, hè? Dat is ook wat Maria vraagt. Maar ik ben wel heel benieuwd of jullie er eens over na gaan denken. Jullie zijn allemaal slimme kinderen. Dat jullie erover na gaan denken hoe je de rozenkrans meer, als het ware, aan de man kunt brengen. Misschien komen jullie wel op hele goede inzichten. Misschien dat de Heilige Geest jullie wel iets influistert. Op een manier waarop we het tot nu toe nog nooit hebben gedaan. Wat zou jij denken, Nico? Nicolas? Kom eens even. Heb je al meteen een idee?
2: Alle rozenkransen in een vliegtuig stoppen. Ja. Dan alle rozenkransen loslaten over de hele wereld.
0: Oh ja, goeie ja. Dus gewoon uitstrooien boven de steden. Vliegtuig vol met rozenkransen. Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Leila?
3: Vorige week toen we bij de kapel waren, hadden ik en Lieve iets bedacht om hem zo aan je broek te hangen. Helaas is dat niet gelukt. Omdat, ja, niemand deed mee, behalve ik en Lieve zelf.
0: Nou, je moet ergens beginnen, ja.
3: Maar, en gewoon aan mijn vriendinnen die toevallig dan misschien... Want in België is het heel normaal om wel je communie te doen. Maar, en gedoopt worden. Voor de rest doen ze eigenlijk nooit iets. Maar
0: ja, rooskans is ook niet echt.
3: Nee.
0: Maar volgens mij had jij vorige

0: week bij de kapel aan een kindje de rooskrans gegeven. Klopt dat?
1: Oh ja, dacht ik. Aan twee kindjes.
0: Twee kindjes zelfs.
1: Die kwamen zo langs en die vroegen van wat er allemaal te doen was en zo.
0: Ja.
1: Toen had ik ze uitgelegd wat de rooskrans precies was. En toen heb ik door de pastoor hem laten zegenen. En toen heb ik ze ook nog snoep gegeven of zo. En heb ik zo'n gebedskaartjes en zo.
0: Ja, nou heel goed. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld. Dat je gewoon als je ergens aan het bidden bent, dat je ook de rooskrans uitdeelt. Jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En nou, heel mooi lied natuurlijk, Uw Rozenkrans bemin ik. En ja, Leda die was net even de klappen gaan halen die ze altijd gebruikt op school tegenwoordig voor de godsdienstlessen. Heb je nog iets interessants geleerd op school over godsdienst of wist je alles al?
1: Ik wist natuurlijk alles al.
0: God en over Jezus gaat.
1: Maar dan doen ze er eigenlijk...
0: Je staat in de
1: ja, omdat er heel veel andere... Omdat er ook kinderen uit mijn klas... Eén kindje uit mijn klas is ook moslim. Dus dan moesten ze het een beetje verdelen. Moesten ze het verdelend boek pakken. Maar dat vind ik ook zo raar. De vrouw die ons godsdienst geeft... is een vrijzinnig humanist.
0: Een vrijzinnige humanist, doe maar. Kun je eens aan de kinderen thuis uitleggen wat dat nou weer betekent?
1: Dat is zo als je nergens in gelooft, maar als je gelooft in... Dat denken ze dan, dat ze geloven in respect. En dat, dat honden en katten, dat zij naar dezelfde... Dat ze nog een leven leven.
0: Oké, okay. Ja, dat is helemaal niet waar, want katten die hebben 9 levens.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ik weet niet. Dat heb ik ooit geleerd op de geluisterde kat.
0: Op de geluisterde kat, ja. Nee, maar dat is flauwekul natuurlijk. Maar oké, ja, dat is wel apart. Ja. Dus jouw godsdienstjuf, die gelooft niet in God.
1: Nee.
0: Die is humanist. Weet je wat humanist is, jongens? Humaan, daar zit het woord human in, het Engelse woord, wat jullie misschien wel kennen. Dat betekent mens. Als je een humanist bent, dan geloof je niet in God, maar dan geloof je vooral in de mens. Dan denk je dat... Dan geloof je dat de mens vooral centraal staat. En hoe zei je het nou net? Een liberale humanist?
1: Nee, een vrijzinnige.
0: Oh, een vrijzinnige humanist, ja. Wat wil vrijzinnig zeggen?
1: Ik weet niet precies.
0: Dat je eigenlijk alles zo'n beetje wel goed vindt.
1: Ja.
0: Dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Oké. Okay. Ja, vertel eens even uit jouw klapper. Wat krijg je allemaal?
1: We moesten...
0: Hoofddoek. Staat dat er? Ja, nee?
1: Nee, dat moest ik, maar ik kreeg een smiley.
0: Je moest Oké. Ik zie het, ja. Ja, je moest iets invullen bij christendom en bij islam.
1: Maar ik wist eigenlijk niks van de andere geloven.
0: Nee.
1: Maar kinderen aan mijn klas, die snappen ook helemaal niks meer van het christendom, hè. Dus moesten we zo invullen van wanneer komen wij samen.
0: Even niet door elkaar praten, want we zitten in uitzending.
1: Paas of kerstmis.
0: Wat was de vraag nog een keer? Sorry.
1: Wat is het moment van de samenkomst? Dus toen dacht ik de mis of zondag. Nee, alleen op Pasen en op kerstmis.
0: Ja, ja.
1: Maar zij weten allemaal dat tegenwoordig...
0: Want meer dan die momenten komen ze niet meer in de kerk natuurlijk.
1: Nee, maar zij weten zelf ook wel dat ik katholiek ben. Dus ze luisteren maar naar mij. Want ik ben zeg maar het katholiekste van mijn klas. Ja, ik ben de enige die nog op zondag naar de kerk gaat.
0: Dus je gaat het ze allemaal leren nu, Lees?
1: Ja.
0: Ja. Nou, heel mooi. Jongens, nog even zitten. Nico ook. We gaan dadelijk afronden. Maar inderdaad, deze maand, de Rozenkransmaand, we hebben het er natuurlijk net al uitgebreid over gehad. Maar om dat nog even af te ronden. Er zijn natuurlijk inderdaad heel wat heiligen geweest die die Rozenkrans hebben gebeden en ook hebben verspreid natuurlijk. Hè? En er was één hele bijzondere heilige. Ja, die is zalig verklaard. En die leefde ongeveer 500 jaar geleden. En die had... een heel bijzonder lijstje van Maria gekregen, van beloften, voor alle mensen die de Rozenkrans bidden. 15 beloften. Nou, we kunnen ze nu niet allemaal gaan behandelen, maar we gaan er toch even een paar noemen. Want Maria die zegt, als je de Rozenkrans gaat bidden, dan zijn daar beloften aan verbonden. Nou, we hebben één belofte, die hebben we al vaker genoemd, hè. Er komt vrede in de wereld, als we met genoeg mensen de Rozenkrans gaan bidden. Ja, de oorlogen stoppen. Dat hoort erbij natuurlijk. Maar zo zijn er meer beloften die Maria heeft gedaan. Voor diegenen die de Rozenkrans bidden. Ik ga even het lijstje er helemaal bij pakken. En dan ga ik eens kijken of jullie er eentje weten. Leila die fluistert hier. Kent u die niet uit uw hoofd? Nou, ik ga pas stoppen met de uitzending als jij ze uit je hoofd kent, Leila. Ja? Ja? Oké, ik ga er even eentje noemen. Wie de Rozenkrans bidt en trouw blijft daaraan, zal al zijn gebeden verhoord zien. Dus op het moment dat je de Rozenkrans bidt en je vraagt ergens om aan God, dan zal het altijd verhoord worden. Nou, dat is al heel bijzonder. De ziel, zegt Maria tegen deze heilige, dat was de Alain de la Roche trouwens, zo heette die. Alain, Franse naam, de la Roche, van de rot zou je kunnen zeggen. Alain de la Roche, die kreeg dus deze belofte van Maria te horen. Andere belofte die hij te horen kreeg was: de ziel die met vertrouwen de rozenkrans blijft bidden, zal niet verloren gaan. Kijk, natuurlijk, dat is altijd belangrijk om te bedenken. We moeten gedoopt worden. We moeten op zondag naar de kerk. Dat is allemaal de basis. Maar als we met regelmaat de rozenkrans gaan bidden, dan krijgen we op een gegeven moment vanzelf ook dat verlangen om naar de kerk te gaan. He, dus sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar je kunt toch niet door Maria gered worden? Daar heb je God ook voor nodig. Ja, dat klopt ook. Maar hoe meer je van Maria gaat houden, hoe dichter je ook bij God komt te staan. En hoe vaker je de rozenkrans gaat bidden, echt met aandacht, dus niet een beetje erbij, maar echt met overtuiging en met liefde, hoe liever je ook op zondag naar de kerk zal willen. Wie de rozenkrans bidt, zal ik uit het vage vuur bevrijden. Dus het helpt ook aan het einde van ons leven na de dood, als we in het vage vuur komen, om dan minder tijd in het vage vuur door te brengen. Nou, dan gaan we er nog even eentje kijken. De rozenkrans is een zeker teken van uitverkiezing en redding. En deze noemde ik net eigenlijk al bij die heilige Bartolo Longo. De heilige Bartolo Longo die het leven helemaal niet meer zag zitten. En die ineens de woorden van Maria kon herinneren. Die zei, als je de rozenkrans gaat bidden en gaat verspreiden, dan zul je gered worden. Dus het huiswerk voor volgende week is, ga eens even nadenken. Ga eens even bidden, hè, want we moeten nooit alleen maar nadenken, maar we moeten ervoor bidden. Ga eens even tot God en tot Maria bidden. Wat een goed idee zou zijn om de rozenkrans te verspreiden. Ja? Deal? Leila?
1: Ik zit hier op de grond en ik heb opeens een heel leuk idee. Dan ga je zo'n filmpje opnemen. Heb je rozenkrans aan allebei je armen en dan doe je zo 6, hè?
0: 6-7. Oh jee, ik dacht dat dat alweer uit was. Dat dat weer voorbij was. Oh, dat is al uit, zeggen de andere kinderen.
2: Daarom vind ik het ook zo grappig, want niemand vindt dat meer leuk.
0: Nee, maar nou kan niemand jou verstaan, want je bent nu niet bij de microfoon, hè?
1: De reden waarom ik dit zei is omdat niemand het meer leuk vindt om te horen.
0: Oké, okay. Dan gaan ze gauw de rozenkrans bidden. Dat je erover ophoudt. Ja.
1: Alsjeblieft, hou op.
0: Nee. Ja, maar het is wel, jongens, het is wel een serieuze vraag natuurlijk. Hè? Dus ga er eens even goed over nadenken. En dan komen we er volgende week op terug. Want volgende week is het ook een rozenkransmaand. En dan ben ik heel benieuwd of jullie met een heel goed idee komen. Misschien wel geïnspireerd door de Heilige Geest zelf. Voor het verspreiden van de rozenkrans. En dan kunnen we het misschien nog wat concreter maken. Voor het verspreiden van de rozenkrans aan alle kinderen in Nederland. Dan is dat beter te behappen, anders weten we niet waar we moeten beginnen. Maar we wonen in Nederland. Dus dan gaan we eens nadenken over hoe we kinderen in Nederland, hoe we bij de kinderen in Nederland de rozenkrans kunnen verspreiden. Ja, Leila die zit druk nee te druk, knikken, want die woont natuurlijk in België. Maar in België is het ook hard nodig, Leila. Weet je hoe ze in België de rozenkrans noemen? Dat is ook wel een leuke naam. Dan noemen ze hem de duvelsgezel. Een gezel is een soort zweep, hè, waarmee je slaat. En de duivel is natuurlijk de duivel, dus de rozenkrans, het is altijd een ketting, dat is een soort zweep waarmee je de duivel wegjaagt. Dat is ook wel een mooie naam. Leila?
1: De kapelaan zei ook zondag in zijn preek over dat de rozenkrans eigenlijk de stenen zijn waarmee je smijt tegen de duivel.
0: Ja, precies. Net als David tegen Goliath. Hè? De kleine David tegen koning Goliath. Die gooide met kleine steentjes. Nou, de kraaltjes van de rozenkrans die zijn eigenlijk een beetje net zoals die stenen van David. Want ja, David was natuurlijk heel klein en wij als katholieke kerk zijn vaak ook klein. En dan denk je, ja, wat kunnen wij nou voor invloed hebben in de wereld? We zijn maar met een paar man. Wereldwijd is het natuurlijk heel groot, maar in Nederland is de kerk maar klein en in België ook. Maar, net als David, het maakt niet zoveel uit of je groot bent. Als je de goede steentjes hebt, dan kun je zelfs de grootste reus verslaan. Nou, de steentjes van de rozenkrans zijn inderdaad die steentjes waarmee we de boze reus kunnen verslaan. Goed, dan gaan we nu naar de kapel. Dan gaan we daar onze intenties bij het sacrament neerleggen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de catechese volop gesproken over de rozenkrans. En dan met name dat we niet alleen de rozenkrans moeten bidden elke dag, maar dat we ook de devotie van de Heilige Rozenkrans moeten verspreiden waar we komen. En daarom zullen we het eerste weesgegoedje bidden speciaal voor de verspreiding van de rozenkrans in Nederland en in België. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen, dat ze snel beter kunnen worden. En voor alle mensen die in een vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
3: Heer, onze God, wij bidden u, vrouwen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil graag bidden voor alle baby's die overmoord zijn voordat ze geboren zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle dakloze mensen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we tot slot nog bidden voor de intenties van alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat u thuis uw intentie hier bij het sacrament kunt brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zullen we nu gaan afronden met de zegen met uw allerheiligste sacrament, Heer Jezus. En ook op afstand zullen we de mensen thuis zegenen met het sacrament.

principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Kom met me mee naar Maastricht.
2: Vanuit de Radio Maria-studio in Maastricht gaat gidsdeken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
3: Goedemiddag, luisteraars van Servaas aan de Maas. We zitten weer voor de volgende aflevering samen in de studio in Maastricht. En naast mij is aangeschoven de heer Ger Schmeitz. En hij is nauw verbonden met onze basiliek als koster, als vrijwilliger. Maar zeker ook als lid van de gebedsgroep Biddende Vaders in Maastricht, Limburg, Nederland. En het is interessant om wat achtergronden van de biddende vaders te horen en ook hoe dat geregeld is hier in Maastricht. Servaas aan de Maas is een programma waarin we eigenlijk een beetje aandacht willen schenken aan onze kerk. En dan in de meest brede zin van het woord, in hoe het evangelie dat Servaas ons gebracht heeft handen en voeten krijgt in het dagelijks leven van mensen. Hun geloof, hun kerkgang, hoe ze dat aanpakken. En vandaag dus de heer Ger Schmeitz in ons midden. Welkom Ger.
4: En, dank u.
3: Fijn dat we de tijd hebben om samen met de luisteraars stil te staan bij de biddende vaders. Waar komt het eigenlijk vandaan, de biddende vaders?
4: Oorspronkelijk was het ontstaan als navolging van biddende moeders. Biddende moeders zijn ontstaan van twee dames die zich enorm veel zorgen maakten over hun kleinkinderen. En ze zijn toen samen begonnen in Engeland, met name Veronica Williams, om voor hun kleinkinderen en voor hun kinderen te bidden.
3: En hoe lang is dat ongeveer geleden?
4: Ongeveer
3: zo.
4: Dat zal eind jaren 90 zijn geweest. Ja. En de broer van Veronica Williams, die zelf diaken was, die heeft toen aan Veronica gevraagd: mooi dat jij met biddende moeders bezig bent, maar wij dan als vaders. En hij is toen in dezelfde manier van bidden, is hij begonnen met biddende vaders.
3: Mooi. En wat bidden jullie dan? Jullie komen samen en je hebt een mooi boekje voor je liggen. En wil je ons iets vertellen hoe zo'n organisatie dan werkt? Hoe groot is de organisatie überhaupt? Zijn het kleine groepjes of is dat wereldwijd of is dat in Europa? Hoe?
4: Maurice Williams, die diaken was, die broer van Veronica Williams, die reisde de wereld rond. En die heeft met name toentertijd in het Oostblok ontiegelijk veel groepen opgericht. Wij in Nederland zijn rond 2005, 2006 zijn wij begonnen als vaders in Nederland te bidden. We hadden gezien dat biddende moeders voor de moeders ontiegelijk veel goed deed. En er werd dezelfde vraag gesteld die Maurice aan zijn zus stelde en wij dan als mannen.
3: Ja.
4: Toen is begonnen om het Engels boeken in het Nederlands te vertalen. Hm. En in Maastricht zijn we in 2006 begonnen met een groepje van 3-4 mannen die wekelijks met elkaar gingen bidden.
3: Ja. En dat boekje, het ziet er prachtig uit. Het is een verzameling van losse gebeden, zoals ik het zo zie. Kun je iets vertellen over de opbouw van zo'n bijeenkomst? Dus jullie komen samen op gezette tijden, op verschillende plaatsen misschien. Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit van de biddende vaders?
4: Daar is een dagelijks gebed voor vaders, wat eigenlijk ook dagelijks door de biddende vaders gebeden
3: wordt. Dus ieder lid verplicht zich min of meer dat gebed voor zichzelf iedere dag te bidden.
4: Wij als de biddengroep van Maastricht doen dat ook nog eens gezamenlijk Als wij bij elkaar komen, komen iedere donderdag bij elkaar.
5: Okay.
4: En dan beginnen we met het dagelijks gebed voor vaders. Mm-hmm. Dan hebben we de overweging van de heilige Anselmus. Een gebed, een uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Mm-hmm. Dus er komt steeds meer diepgang in.
5: Ja.
4: Een gebed om bescherming. Een gebed voor een aanbidding. Dan worden er een aantal lofliederen gezongen. Waaronder in ieder geval in Maastricht. Vader, ik aanbid u. Mm-hmm. We hebben een gebed om vergeving. Waar wij vergeving vragen. We hebben een schriftlezing. Waarbij de Bijbel opengemaakt wordt, althans in Maastricht wordt de Bijbel opengeslagen op een bepaalde bladzijde. En die wordt dan voorgelezen door diegene die aan de beurt is. Mm-hmm. Dan hebben we een gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Een dankgebed voor het vaderschap. Dan hebben we nog een toewijdingsgebed. En het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Mm-hmm. We hebben net als de biddende moeders, hebben we voor degene voor wie we willen bidden, hebben we de namen op rondjes geschreven.
5: Ja.
4: Tijdens zo'n gebedssessie nemen we de rondjes in de hand en leggen ze symbolisch of echt daadwerkelijk die rondjes in een mandje bij het kruis van onze lieve Heer. Mm-hmm. Om zo aan te tonen dat wij het niet zijn die alles verkrampt in handen willen houden, maar dat we de kinderen en onze dierbaren waarvoor we bidden, dat we die aan onze lieve Heer geven.
5: Ja.
4: Dan hebben we nog een gebed voor onze gezinnen en dan is eigenlijk de sessie afgesloten. Mm-hmm. Er staan nog een aantal vervolggebeden die gebeden kunnen worden sinds eind november 2024 hebben wij in Maastricht het gebed tot Sint-Servaas toegevoegd en die wordt ook iedere week
5: samen gebeden. Oh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, want het gebed dat bidden we hier ook iedere dag en daar staan toch hele mooie zinnen in. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Ger, ik begrijp dat de groep Biddende Vaders hier in Maastricht op verschillende plaatsen samenkomt, maar jullie komen dus samen, begroeten elkaar en dan begint ook dat gebed. Het is geen, ja, onherbiedig gezegd, theekrans waarbij ook nog gebeden wordt. Jullie komen echt samen om te bidden en daarna wordt dat afgesloten met...
4: Nee, we beginnen met koffie.
5: Oh, toch?
4: Ja. En even vertellen hoe het gaat en hoe het staat. En dan het valt altijd op dat er onderwerpen besproken worden tijdens de koffie die dan beantwoord worden door de Heilige Geest als we de Bijbel openen.
5: Ja.
4: Want datgene wat uit de Bijbel komt, houdt verband met datgene wat er toen net besproken wordt. Dat zien we iedere keer weer opnieuw.
5: Dus koffie en evangelie, dat hoort bij elkaar toch, in zekere zin. Maar je kunt ook zeggen, het leven hè, en de Bijbel, dat ligt in elkaars verlengde. En dat, ik denk ook dat de betekenis is. Christus kwam, ging rond onder de mensen en daar predikte hij. Het is geen gescheiden wereld. Hè. Het is het geloof, de kerk, te midden van deze wereld, in deze noden en verlangens. Mooi. Ik heb nog nog wel wat vragen. We praten over biddende vaders, maar wie kan eigenlijk toetreden? Want ik ben bijvoorbeeld geen fysieke vader, maar zou ik kunnen meebidden?
4: U zou altijd mee kunnen bidden. Het gaat niet alleen om de fysieke vaders, maar ook om de geestelijke vaders.
5: Mm-hmm.
4: Wel is het zo van het mannelijk geslacht, omdat we vaders zijn. We hebben speciale gebeden voor de vaders.
5: Ja, ja, ja.
4: De moeders hebben voor hun.
5: En ik geloof zelfs dat er ook nog biddende kinderen zijn, of niet?
4: Die zijn er ook.
5: Ja, ja.
4: Maar helaas niet in Nederland, nog niet.
5: Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik heb zelf, het was net een beetje een open deur de vraag, maar ik ben zelf in mijn vorige parochie, was ook een groep biddende vaders. En ik heb daar eigenlijk ook een paar jaar ook mee gebeden. We begonnen daar ook met koffie. En na het gebed gingen wij wel direct ook uit elkaar. Dus je ging eigenlijk in die gebedssfeer, ging ik naar huis. Er kon natuurlijk nog iets gezegd worden, maar niet dat dan nog weer van alles gebeurde, maar je nam eigenlijk die gebedssfeer mee naar huis, naar je eigen. Klopt dat?
4: Ja, is dat? Dat doen wij ook.
5: Ja. Waar ik ook aan dacht was, dat vond ik toch wel heel mooi, dat misschien dat mij als priester dat opviel. Wij legden onze intenties in dat mandje, zoals je zegt, hè, die rondjes. Maar ik dacht onwillekeurig ook altijd aan de Eucharistie. Het leek ook heel veel op hosties. Die rondjes, hè, dat waren in ons geval gekleurde rondjes. Iedereen had zo'n beetje zijn eigen kleur. En dan had hij ook iets op kunnen schrijven, of een naam, of een teken. En degene die dat dus inbracht, die wist wel waar het over ging. En dat werd in gebed naar voren gebracht.
4: Ja.
5: En soms werd dat benoemd, waarvoor je wilde bidden. En soms ook niet.
4: Ja.
5: Daar kun je iets over zeggen? Ja,
4: ook dat hangt van de persoon af en van de groep.
5: Mm-hmm.
4: Er zijn groepen die dat heel stilletjes doen. Er zijn groepen en personen die dat heel uitgebreid doen. Dat is allemaal prima en iedereen mag dat doen zoals hij dat zou willen doen.
5: Ja. Er is ook een... Dus in het geval waar ik bij was, was ik toch eigenlijk gewoon lid. Ik was niet daar als... Ik ben natuurlijk dan de pastoor, maar ik was daar niet als pastoor. Ik was niet de leider van dat gebed.
4: Nee.
5: Kun je er iets over zeggen? Mensen komen zo samen en is er dan toch iemand die naar voren komt en als leider optreedt? Of,
4: Eigenlijk niet. Het is alleen iemand die een beetje in de gaten houdt dat er niet te veel verteld wordt wat er niet toe doet. Dus een beetje de richting uitstuurt. Mm-hmm. Maar aan zich is er geen leider, geen specifieke leider.
5: Ja.
4: We bidden, degene bij wie, meestal bidden wij bij iemand thuis. We kunnen ook wel in de kerk bidden. Hier in de Sint-Servaas hebben we ook wel vaker bij het graf van Sint-Servaas mogen bidden.
5: Ja.
4: En degene waar we dan thuis zijn, de gastheer, die begint dan eigenlijk met het eerste gebed. En dan gaan we de klok rond en daar is verder geen leiding voor nodig.
5: Ja. Het is natuurlijk moeilijk te meten, hè? Maar je brengt gebeden in. Wat doet dat eigenlijk met iemand dat je samen met anderen komt en voor en met elkaar bidt, wetend waarvoor of soms niet, maar dat je elkaar draagt in gebed? Kun je daar iets over vertellen?
4: Dat doet ontiegelijk goed. Je weet dat je er niet alleen voor staat.
5: Mm-hmm.
4: Je kunt ook makkelijker loslaten. Wij willen als mannen, vergelijk het altijd met een hoopje zand, dat we vast willen klampen. Wij willen de regie hebben over alles.
5: Ja.
4: Maar we kunnen daar, met Binnen de Vaders hebben we geleerd om dat los te laten. Omdat we, dan hou je ook veel meer,
5: vast. Ja. Mooi. Ik heb over vasthouden en loslaten. Bij al die gebeden zijn er ook favorieten. Dat was toen bij mij zo en dat is ook bij Ger zo. En op mijn vraag welk gebed dat jouw favoriete gebed was, noemde je het gebed van Theresia van Lisieux, het gebed van overgave. Dat komt heel mooi uit. Afgelopen week werd ook dat feest gevierd, haar gedachtenis. Misschien kunnen we daar mee sluiten.
4: Ja.
5: Bid het maar.
4: Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef me de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind, geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
5: Nou, dat is een heel mooi gebed ook om deze aflevering af te sluiten. Bedankt Ger dat je naar de studio bent gekomen om ons, de luisteraars van Radio Maria, te laten delen in deze toch ook intieme sfeer. En voor ons al een opsteker. Ik wens u allen een hele fijne donderdag voortzetting van deze dag of nacht, hoe u het programma beluistert. En ik zeg graag tot volgende week donderdag om 12:15 Servaas aan de Maas.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Het werd een heel bijzondere viering op die open plek in het bos. Er werd gebeden en gezongen, af en toe zelfs meerstemmig. Heer, ontferm u over ons. Zo ontroerend dat pap een brok in zijn keel kreeg. Oppassen, vermaande hij zichzelf, ik moet me niet te veel laten meeslepen door mijn emoties. De kinderen zouden er geen raad mee weten. Stevig klemde hij zijn kaken op elkaar. In de preek vertelde Herman over Franciscus, die altijd graag in deze kluisnarij had vertoefd. Hier, in deze eenzaamheid, kon hij ongestoord bidden. Het liefst trok hij zich terug in de spelonk achter ons, als een duif die nestelde in de spleten van de rotsen. Hier heeft Franciscus ook veel tranen vergoten, van verdriet en van vreugde. Hij lag hier ernstig ziek. Hier liep hij biddend door de bossen, hield hij hardop gesprekken met God, of zong uit volle borst de lof van de schepper die zo'n prachtige wereld had gemaakt. Liefst zong hij dan in het Frans en begeleidde zichzelf op een denkbeeldige viool van twee takken. Onwillekeurig keek Rob even opzij. Met een beetje fantasie zag je hem daar tussen de bomen dansen met zijn takken viool. Een wonderlijke man. Maar diep in zijn hart voelde Rob dat hij hem toch wel mocht. Het was in elk geval geen saaie vent geweest. Bij het ronddelen van het brood en het glas wijn kreeg Eefje het moeilijk. Sanne gaf haar het bord aan en mompelde iets over een lichaam. Wat zeg je? Fluisterde Eefje paniekerig. Maar Sanne haalde kauwend haar schouders op. Dus deed Eefje maar precies na wat ze de anderen had zien doen. Ze stopte een stukje brood in haar mond en mompelde ook maar wat toen ze het bord aan haar buurvrouw doorgaf. Daarna kwam het glas met de wijn voorbij. Eefje spitste haar oren. Wat zei Sanne nou? Iets van bloed en heren? Nee toch? Dat wilde ze niet hoor. Daar deed ze niet aan mee. Wat het dan ook was in dat glas. Haastig gaf zij het door. Haar buurvrouw keek haar wat bevreemd aan. Waarom drink je niet? Siste Sanne. Je had een slokje moeten nemen. Eefje schudde heftig van nee. Het werd nu heel stil. Ze zaten allemaal in zichzelf gekeerd. Zo moest het zijn geweest, dacht Sanne, als Franciscus en zijn broeders in meditatie bijeen zaten. Onder het ritselende bladerdak en omringd door het geurende bos. Zo rustig, zo ontspannen. Tot slot zongen ze rechtopstaand het zonnelied van Franciscus. Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt om uw schepselen die u dienen. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepsel, broeder zon, die voor ons de dag tot dag maakt en met het licht en kleur stralend heen wijst naar de bron die het leven in zijn volheid raakt. Geprezen, o Heer. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster Maan en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar, om de wolken en licht en om alle weerbericht. Broeder wind, fris en zacht of ontembaar, geprezen, o Heer. Om het water dat helder en goed is voor al wat leeft en verdeeld in duizend stromen. Wees geloofd om broeder vuur, die ons licht en warmte geeft en met kracht in ons hart wil komen. Geprezen, o Heer. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt, om de overvloed van moeder aarde, die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet, en wat leeft verhoogd in waarde. Geprezen, o Heer. Wees geloofd, onze Heer, om de mens die vrede sticht, vreugd verspreidt naar uw welbehagen, om het hart dat op u allerhoogste zich richt en het kruis in deemoed wil dragen. Geprezen, o Heer.
Wees geprezen, mijn Heer, om het geheim van zuster Dood. Onontkoombaar, vreeswekkend, bevrijdend. Zij die leven in uw wil ondergaan geen tweede dood. Wees geloofd en gediend in nederigheid. Geprezen, o Heer. Het schalde over het terrein en ze knikten elkaar vrolijk toe. Na de laatste woorden nieste Rob keihard. Ha, ha, hachi. Wat spontaan een lachsalvo veroorzaakte. Hij kreeg een kleur. Sorry hoor, mompelde hij van achter zijn zakdoek. Ik kon er niks aan doen. Het kriebelde al een hele tijd. Pap schudde zijn hoofd. Sorry, verontschuldigde hij zich voor zijn kinderen en hun reisgenoten. Ik heb geprobeerd ze manieren bij te brengen, maar ze zijn op een leeftijd dat ze alles aan hun laars lappen. Ze willen vooral zichzelf zijn. Dat willen we immers allemaal, zei een mannetje met een grote pet op. Alleen wij hebben die verlangens verdrongen. En zijn er gefrustreerd door geraakt, vulde een ander aan. Ik stel voor dat ieder nu zijn gang gaat. Dan raken we die frustraties misschien nog voor de avond kwijt, zei Herman en begon zijn pij weer uit te trekken. Foei, wat had hij het warm. Ze verspreidden zich over het terrein, alleen of in groepjes. Pap en de kinderen gingen het klooster bekijken. De cellen, de refter, de gebedsruimte, de kleine vierkante binnenplaats met in het midden een put omringd door felrode geraniums. Het ziet er allemaal zo somber uit, zei Sanne. Die dikke muren en die kleine raampjes, zo donker. Dat is juist heel praktisch, zei Rob. Zomers is het binnen lekker koel, als je buiten zo wat stikt. En 's winters is het net omgekeerd, binnen warm en buiten ijzig koud. Want reken maar dat het hier behoorlijk kan vriezen en sneeuwen zo hoog in de bergen. Nou, gezellig is anders, vond Eefje. Maar je zal ook wel niet voor de gezelligheid naar een klooster gaan. Zo beroerd vinden deze mannen het kloosterleven niet, meende pap. Ik heb nog geen enkel chagrijnige broeder gezien. Franciscus moest daar ook niks van hebben. Hij was zelf een blijmoedig mens. Hij gaf zijn broeders dan ook raad zich nooit somber of verdrietig te tonen aan anderen. Integendeel, ze moesten hun vreugde in de Heer tonen door altijd vrolijk en opgeruimd te zijn en vriendelijk tegen iedereen. En daar gaf hij zelf een voorbeeld van. Nou, dat vind ik mooi, zei Sanne. Maar of het altijd lukt, is vers 2. Jou in ieder geval niet, zei Rob. Dan moet je maar eens lezen wat Franciscus door broeder Leo liet opschrijven over de ware vreugde, zei pap. Maar ik weet niet of jullie dat aanspreekt. Wat dan? Wat is dan die ware vreugde? Drongen ze aan. Waarom zou het hun niet aanspreken? Waren zij zo chagrijnig? Laten we eerst de rest bekijken, ontweek pa. Want eerlijk gezegd had hij er zelf ook wat moeite mee. Had hij maar niets gezegd. Misschien bracht uitstel afstel. Maar dan kende hij zijn lievertjes niet goed genoeg. Die lieten zich niet afleiden. Buiten bekeken ze geïnteresseerd het huisje waar Franciscus ziek gelegen had. Het aangebouwde kapelletje dat hem de gelegenheid had gegeven vanuit zijn bed, dat er nog stond, de mis te volgen die door een medebroeder werd opgedragen. Ze kropen één voor één in de nauwe rotspleet waar Franciscus zich het liefst in terugtrok om te bidden. Waarom deed hij dat? Vroeg Eefje. Zo'n prachtige omgeving waarvoor hij zelfs dat mooie lied heeft gemaakt en dan kruipt hij weg in een donkere spelonk. Wat is het toch een rare man? Wat hoor ik nou? Herman stond opeens naast hen. Ze schrokken er alle vier van. O jee, zei pap gegeneerd. We zouden ons wat genuanceerder moeten uitdrukken.
Maar je zult toch moeten toegeven, Herman, dat Franciscus voor gewone mensen als wij af en toe moeilijk te volgen is. Herman nam het hen helemaal niet kwalijk. Lachend zei hij, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is een man van uitersten, grillig, speels, gevoelig, charmant, maar ook streng en koppig. Hij kreeg problemen met zijn medebroeders, leefde met spanningen en depressies. Hij zag het af en toe helemaal niet meer zitten. En toch. Toch wist hij vertellen wat ware vreugde was, vulde Rob aan. Maar wij weten het nog steeds niet. Pap, waar blijf je met je verhaal? Wie kan dat nou beter vertellen dan zijn medebroeder? Zei pap, blij dat hij die moeilijkheid kon afschuiven. Of heb je wat anders te doen, Herman? Het is tenslotte jullie vrije dag. Nee hoor, geen enkel bezwaar, zei Herman. Laten we daar op de stoep voor zijn huisje gaan zitten.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De gemeenschap van Thaizé zingt Jesus Christ, Bread of Life. Heer, u zoekt mij, ook als ik u niet zoek. Heer, u geeft mij rust, ook als ik onrustig ben. Kom bij mij, laat mij bij u komen. Geef dat ik naar u mag luisteren. Heer, laat mij bidden.

0: De lezing is genomen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1 vanaf vers 1.
1: Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd, om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld, zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

Deze brief aan de bevolking van Efeze draagt in zich een diep gevoel voor Gods liefdevolle plan met elk van ons. Waar je ook bent, stel je God altijd voor, terwijl hij met een liefdevolle blik naar je kijkt.

aan iedereen rondom jou, ieder die je vandaag ontmoet, werden fouten en tekorten, hun zonden, vergeven. Ieder is door God bemind en verlost.

0: Luister nu opnieuw naar de lezing. Beeld je in hoe deze liefde en zegen worden uitgestort over ieder die je op dit moment ziet en ieder die je vandaag zal ontmoeten.
1: Gezegend zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan. En vol liefde heeft Hij ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd, om door Jezus Christus Zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

Wat is op dit moment jouw antwoord op deze liefde? Wat is je antwoord wanneer je hoort dat je deel hebt aan Gods liefdesplan voor de wereld?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De mens is het hoogtepunt van heel de schepping. Luister naar mij, mijn kind, en laat u onderrichten, en neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven, en ik zal mijn kennis nauwgezet mededelen. De werken van de Heer zijn van het begin af door Hem geschapen, en van hun schepping af heeft Hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking, en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft Hij haar aanschijn bedekt en zij keren tot haar weer terug. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en Hij heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bestemde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen gemaakt naar zijn beeld. In al wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goed en het kwaad. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken gewagen en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken, en Hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijddurend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En Hij zei tot hen, wacht u voor alle onrecht. En Hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Theresia van Jezus. Herinneren wij ons de grote liefde van Christus. In aanwezigheid van Jezus Christus, zo'n goede vriend, zo'n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk. En sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren. God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste mensheid van zijn Zoon, in wie zijn goddelijke majesteit, volgens zijn eigen woorden, welbehagen heeft. Heel dikwijls mocht ik het ondervinden en het van de Heer horen. Ik zeg dat ik het duidelijk heb gezien. Door die poort moeten we binnentreden, wanneer we willen dat de Allerhoogste Majesteit ons de grote geheimen openbaart. U hoeft dus geen andere weg te zoeken, ook al bent u tot de hoogste beschouwing gekomen. Op deze weg gaat u volkomen veilig. Onze Heer is de bron van alle goeds. Hij zal ons onderrichten. Zijn leven is het beste voorbeeld. Richt u dus naar dat leven. Wat willen we nog meer dan zo'n goede vriend aan onze zijde? Nooit verlaat Hij ons in lijden en zorgen. Iets dat onze wereldse vrienden wel doen. Gelukkig
wie hem echt lief heeft en altijd bij zich houdt. Zien we naar de heilige apostel Paulus? Zou je niet zeggen dat hij de naam Jezus altijd op zijn lippen had, want die staat in zijn hart gegrift? Sinds ik daar aandacht voor kreeg, heb ik enkele heiligen, grote contemplatieven, van zeer nabij beschouwd. Zij volgen geen andere weg. De heilige Franciscus toont het door de wondtekenen van Christus. De heilige Antonius van Padua door het kind. De heilige Bernardus vond zijn

heilige Bernardus vond zijn vreugde in Jezus' mensheid. Zo ook Catharina van Siena en zoveel anderen. Deze weg moeten wij vrij bewandelen en ons geheel overgeven in de handen van God. Wanneer Gods majesteit ons wil verheffen tot de rang van hoveling en ons zijn geheim toevertrouwen, nemen we het dan van harte aan. Herinneren we ons, telkens wanneer we aan Christus denken, de grote liefde waarmee God ons begunstigd heeft en hoe groot Hij zich toonde door ons dit onderpand van zijn liefde te geven. Liefde wekt immers liefde. We moeten trachten dit altijd voor ogen te hebben. Ook al staan we nog aan een pril begin en zijn we nog te armzalig om de liefde in ons op te wekken. Wordt ze dan op een zekere dag door de genade van de Heer in ons hart geprent, dan zal alles ons licht vallen en zullen wij in een korte tijd en met weinig inspanning veel bereiken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En wij mogen deze donderdag gaan openen met gebed, de laude. En dan hebben we vandaag een gedachtenis van de heilige Theresia van Jezus, oftewel Theresia van Avila. We horen daar dadelijk in de inleiding nog wat meer over. Dan ga ik naar het klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 424. We zitten in de vierde week, donderdag in de vierde week. 424. En als u die heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En dan gaan we naar het groot getijdenboek. Dan gaan we dus dadelijk eerst luisteren naar de inleiding. En die staat op bladzijde 1460. 1460. En dan gaan we dus bidden. We beginnen met de openingspsalm. En daar staat de antifoon op bladzijde 1157. 1157. Dan gaan we, daar kunt u eventueel een lintje bij leggen, naar even een uitstapje naar 713. Daar staat de hymne. 713. En dan gaan we eigenlijk weer terug waar we waren, maar dan een paar bladzijden verder. Bladzijde 1160. We beginnen dus op bladzijde 1157. En dan gaan we verder op bladzijde 1160. En dan loopt het verder gewoon helemaal door. En dan alleen nog het slotgebed, dat staat dan ook in het Groot Getijdenboek, op bladzijde 1461. Dus de inleiding die staat op bladzijde 1460. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Dus we beginnen nu in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1460.
1: Geboren te Avila in Spanje in 1515... trad Theresia in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde. Doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een groot schrijfster. Haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierven 1582 te Alba de Tormes.
0: En dan gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1157. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijdt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1160. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. En hoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan de vroege dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goedertieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Verheugt u om Jeruzalem. En juicht gij die het lief hebt.
1: Wees opgetogen om die stad. Gij die haar hebben beweend.
0: Gij moogt u weer verzadigen. En aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
0: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar. Een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
0: Dan wordt ge op de arm gedragen. En als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
0: Ge zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe. Loof nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
0: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent. En elk van hen roept bij zijn naam.
0: Verheven is hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
0: Bezing dus de Heer met een dankbaar hart. En speelt voor uw God op de citer.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt. En regen geeft aan de aarde.
0: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen. En op de akkers de oogst voor de mens.
1: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren. Aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
0: Wat hij begeert is geen kracht van paarden. En stoere mannen zijn hem niet waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt en op zijn genade vertrouwt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het is God, goed God te loven. Alle lof komt hem toe.
1: Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen, want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder roem, zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
0: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Breng uw volk de boodschap van verlossing, Heer, en vergeef ons onze zonden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat u omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om lichten te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Breng uw volk de boodschap van verlossing, Heer. En vergeef ons onze zonden. Van God komt het heil voor zijn volk. Laten we hem aanroepen en hulde brengen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Geprezen zijt gij, Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de dood hebt ge ons een nieuw leven geschonken in hoop.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: De mens naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Help hen die zonder werk zijn. Geef aan de hongerige voedsel. Schenk aan de bedroefde blijdschap. En aan alle mensen uw bijstand en zegen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1461. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila, maagd en kerklerares. Op haar feest, dat gevierd wordt met eigen lezingen en natuurlijk ook met het Gloria, op haar feest is de tekst van de Introitus heel sprekend voor haar. Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn hart naar u, o God. Mijn hart heeft dorst naar God, de sterke, naar hem die leven is. Een verlangen naar God, dat is volgens Theresia van Avila de innerlijke burcht in het gelovige hart. In dat gelovige hart is er een geestelijke diepte, een gevoeligheid voor het spreken van God. Geestelijk leven is dan het verblijven in die burcht, in je binnenste, en van daaruit leven. Theresia leefde in een tijd dat de kleine wereld van het christendom, gecentreerd als het was in de landen rondom de Middellandse Zee, openbrak naar de nieuw ontdekte landen in het verre westen en het verre oosten, Noord- en Zuid-Amerika, India, Japan, China. Nieuwe werelden openden zich, met ongekende mogelijkheden, nieuwe culturen, nieuwe schatten en daardoor ook nieuwe mogelijkheden om zich erin te verliezen. En in de tijd dat de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, zoals Columbus, de nieuwe wereld ontdekten en in kaart brachten, ontdekte Theresia een innerlijke wereld, de wereld van het hart, het kasteel der ziel, of zoals zij het zelf noemt, de innerlijke burcht. Zij ontdekte daar de rijkdom van, de mogelijkheden van het menselijk hart. In die wereld van de grote dingen van haar omgeving ontdekte zij, Theresia, dat het in het leven van het hart juist gaat om maar kleine dingen. In het gewone leven van gewone, eenvoudige mensen gaat het alleen om kleinigheden. Zijn het alleen maar kleinigheden waaraan de mens zich gaat hechten? En Jezus vraagt dat je die kleine dingen loslaat en dat je dat doet met een grote liefde. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat ge wilt en ge zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om het leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik opgeslagen naar waar God woont in de hemel. De hemel van waaruit hij me met genegenheid gadeslaat, en ook waakzaam, altijd, nooit val ik uit zijn aandacht weg. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit, hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield,
de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als het genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal. Doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal. Kortom, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven voor ons, voor mij. De bijzondere genade, Jezus beter leren kennen met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. 1 oktober, de kleine Theresia van Lisieux. 15 oktober, de grote Theresia. De kleine was ook groot, groot in het klein zijn. En de grote Theresia was groot in het innig zijn, in haar vermogen zich in te keren. Vandaag in het evangelie, het eigen evangelie, bij Theresia, staat het woord blijven 9 maal. Met dat blijven drukt Jezus allereerst uit wat hij zelf is en wat hij zelf wil zijn. Iemand die blijft. Hij komt om nooit meer weg te gaan. In lichamelijke gedaante is hij heen gegaan om in sacramentele gedaante te blijven in de gestalte van brood en wijn. Dat wil zeggen, in de gestalte van zijn liefde tot het uiterste toe. Dat is waaraan we in onze wereld behoefte hebben. We leven in een vergankelijke wereld. Dat is altijd zo geweest. Mensen komen en gaan, culturen ontstaan en vergaan. De hele wereld is in barensweeën, zegt Sint Paulus. Als kind trekt Theresia van Avila uit haar kinderlectuur 2 grondleggende beginsels. Enerzijds het feit dat al wat van de wereld is voorbij gaat, en het andere dat alleen God voor altijd is. Altijd, altijd. En dat is een thema dat terugkeert. Er wordt samengevat in dat overbekende gedicht van Theresia van Avila. Laat niets u verontrusten, niets u beangstigen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld krijgt alles voor elkaar. Wie God heeft, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Dios solo basta. In onze dagen dringt zich die vergankelijkheid van alle dingen nog veel meer aan ons op. Bijvoorbeeld bij de kredietcrisis. Onwankelbare bankinstellingen met een soms 100 jaren oude geschiedenis, die tot dan toe alle crisissen hebben doorstaan, kunnen nu zomaar van de ene dag op de andere omvallen. En wat hebben we al in de kerk niet zien komen en gaan? Wat vooral op kleine schaal in het gezinsleven. Hoe moeten kinderen meemaken dat zelfs de liefde van de ouders, waarop hun hele leven is gebouwd, niet blijvend blijkt, vergankelijk is als al het andere? Maar Jezus zegt, ik blijf. En hij doet dat ook. Ook bij mensen die al lang van hem zijn weggegaan. Jezus wacht, zoals de vader op zijn jongste zoon. Hij staat hem op te wachten, snelt hem tegemoet en valt hem om de hals. Hoe blijft Jezus? Blijft in mij zoals ik in u. Onze verhouding met hem is er een van in elkaar zijn, meer dan van naast elkaar of tegenover elkaar zijn. Jezus is daar heel duidelijk over. Blijft in mij zoals ik in u. De hele beeldspraak van de wijnstok, de hele werkzaamheid van de Vader, naar en voor zijn schepping, bestaat in gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid met Jezus in een bij elkaar thuis zijn. Want dat blijven van blijft in mij, zoals ik en u, is in de taal van het evangelie het Grieks meno of menein, blijven, verwant aan wat in Romaanse talen
Het huis is geworden in het Latijn mansio en in het Frans maison. Nou, wat was nu het droomhuis in de riddertijd van Theresia van Avila? Dat was de kasteelburcht. Maar voor haar was het kasteel van de ziel, de inwendige burcht, de innerlijke burcht, el castillo interior, met 7 verblijven van groeiende intimiteit. Innerlijkheid, cultuur van het hart, daar is onze samenleving. Daar heeft onze samenleving behoefte aan. We vallen uit elkaar. De verbanden worden vluchtiger en brozer. Mensen durven zich niet meer aan elkaar te binden, omdat zij niet kunnen geloven in de blijvende trouw van de ander. Omdat zij zelf scheidingen hebben meegemaakt aan de oorsprong van hun eigen leven en samenleven. Menselijke verhoudingen blijken onbetrouwbaar. Maar allereerst voor u, luisteraars van Radio Maria, een bemoedigende constatering. En wel over uw eigen trouw blijven aan het geloof, aan het woord van God. Want nooit in de geschiedenis was de rijkdom, de welvaart, de zekerheid zozeer het bezit van de massa als in onze dagen. Eigenlijk zou u al lang uw geloof verloren moeten hebben. En dat dat niet is gebeurd, dat is niet omdat u het hebt klaargespeeld, omdat u zo goed bent, maar omdat voor God niets onmogelijk is. Want op de vraag van de leerlingen, wie kan dan nog gered worden, als de rijke niet of nauwelijks gered kan worden? Toen keek Jezus hen aan en zei, dit ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in die van God. Want voor God is alles mogelijk. Dat het woord van God elke dag opnieuw er bij u ingaat, dat is een wonder van God. Zeker in onze tijd, waar heel onze cultuur is gericht op het uitwendige, op ontdekking van steeds weer nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden. Zoals in de tijd van de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, Columbus. Wat toen en daar begonnen is, gaat nu met een eenparig versnelde beweging in onze tijd verder. Duizelingwekkend. En dat wordt ons dan allemaal ook nog in de sociale media onder de neus gedrukt. We kunnen er gewoon niet langs. We kunnen er niet aan ontkomen. Dat haalt ons uit onszelf weg. Dat vervreemdt ons van elkaar. Mensen zijn niet meer in staat tot een gesprek. En dat haalt ons dus ook weg van God. Want God openbaart zich aan ons in ons hart. Aan het einde gesprekjes voeren van hart tot hart met Theresia. Met Jezus als met een vriend die genoeg heeft aan een half woord. En dan met de Vader en onze Vader binnen.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Zo, even mijn keel schrapen. Ja, daar ben ik weer, excuus. Ja, dan kom je door het in het donker rij je weg. Zo op de tijdstip, om hier om op tijd te zijn. Zo'n beetje 7:45 meestal. En dan zie je al de eerste schaduwen van de wolken zo in de hemel. En dan weet je dat het licht gaat doorbreken. Dat de dag gaat beginnen. Dat de zon wil doorkomen. En dan gaandeweg, dat is ongeveer 40 minuutjes rijden vanuit waar ik woon naar hier. En komt zo dat hele schouwspel op gang. Die kleuren komen op gang. Prachtig. Nou, daar kom ik straks nog eventjes op terug. Ja, in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria beginnen we de dag. Weer een mooie dag van radio. Dat willen wij voor u voorbereiden. En gaan we ook een klein beetje op vooruit blikken. En verschillende heiligen gaan deze ochtend de revue passeren. Nou, allereerst natuurlijk vandaag, dan sla ik het missaal open. Ofwel, dat doe ik hier op mijn computer, hier digitaal, sla ik dat open. Dan zie ik de heilige Theresia van Jezus, maagd en kerklerares. Het is vandaag haar gedachtenis. De heilige Theresia van Avila ook wel genoemd. Namelijk, zij is namelijk geboren in Avila, een plaatsje in Spanje, in 1515. En zij trad toen in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde. Doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij groot schrijfster. Haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierf in 1582 te Alba de Tormes. Ik weet niet waar dat ligt. Is dat ook Spanje? Klinkt wel een beetje Spaans. Nou, dat is vandaag 15 oktober. De bijzondere gedachtenis aan deze, ook wel genoemd de grote Therese. En we hebben namelijk ook nog de kleine Therese. En dat is Therese van Lisieux. Ook kerklerares. Ja, en dan hebben we er al twee gehad. Van de vier. Volgens mij zijn er vier kerkleraressen. Heel wat meer kerkleraren. Heel wat meer mannen die zijn aangewezen als kerkleraar. Maar ook vrouwen. Vier. Volgens mij, als ik het goed heb. Dus dat is de heilige Therese van Avila. Theresia van Avila. Ja, ik wil deze ochtend met u ook bidden. En dan is het heel bijzonder, kan ik u melden, dat we in de parochie van de heilige Gerardus Majella in Utrecht, bij de broeders van Sint-Jan, toeleven naar ons patroonsfeest. Het is namelijk zo dat de heilige Gerardus Majella is ons patroon. En dat is 300 jaar geleden dat hij stierf. Nee, dat hij geboren was volgens mij. Nou ja, in ieder geval zou kunnen dat daar nog een verschil tussen zitten. Weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval, we vieren 300 jaar Gerardus Majella. Volgens mij zijn geboorte. Maar het bijzondere altijd natuurlijk zijn gedachtenis is op zijn sterfdag. En dat is namelijk op 18 oktober. Althans, dan vieren we dat. Moet ik even opzoeken hoe dat nou precies. Volgens mij de 16e. Oh, dat had ik wel even kunnen voorbereiden natuurlijk. Heilige Gerardus Majella. zijn gedachtenis is inderdaad 16 oktober, dus dat is morgen. Maar natuurlijk in de parochie vieren we dat dan op de zondag. Dat is dus 18 oktober. En daar leven we dan naartoe. Hoe doen we dat? Dat doen we door middel van een noveen. En ik moet zeggen, in onze parochie bidden we niet vaak een noveen, maar ik vind het toch mooi dat we dan dat toch voor deze gelegenheid kunnen doen. En dat is voor iedere dag een stukje, iedere dag een gebed, die we ook echt samen met de hele parochie bidden. En ik wil vandaag dit gebed ook met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, die de heilige Gerardus vanaf zijn jeugd tot u hebt willen trekken en gelijkvormig maken aan het beeld van uw gekruisigde zoon, geef dat wij door de navolging van zijn voorbeelden naar hetzelfde beeld gevormd mogen worden. Wij vragen om de genade als parochiegemeenschap te mogen groeien in de deugden van de heilige Gerardus. Geef ons het verlangen en het vermogen om onze gemeenschap samen te dragen en tot een plek te laten zijn waar mensen zich welkom voelen en die uitnodigt om u dieper te leren kennen. Amen. En vandaag bidden we dan ook daarbij dag 7. Deugd van de nederigheid. Heilige Gerardus, trouwe navolger van Jezus Christus, altijd heeft u nederig uw werk gedaan. U kwam zelfs niet in opstand toen ze u onterecht beschuldigden. Wees ons behulpzaam om die deugd van nederigheid te verkrijgen en ons eigen ego niet altijd op de eerste plaats te willen zetten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Gerardus, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dat was dan dag 7, inderdaad. En zo wordt iedere dag een deugd uitgelicht. Gisteren de deugd van de gehoorzaamheid, de dag daarvoor de deugd van de zuiverheid. We hebben ook gehad de deugd van liefde tot de naaste. De deugd van liefde tot God. De deugd van het vertrouwen op God. En de deugd van het geloof. Dat was de eerste. En zo iedere dag een deugd, morgen en overmorgen zijn dan de twee laatste. En daardoor is het dan zaterdag, inderdaad, de dag voor het patroonsfeest, de laatste. En nou heb ik dus begrepen dat je ook een volle aflaat kunt verdienen. Dus dat is inderdaad, bijzonder om een volle aflaat te verdienen. Dat is iedereen die het patroonsfeest, die op het patroonsfeest de kerk bezoekt en aan de gebruikelijke voorwaarden voldoet. En dat zijn er een aantal. Hè. Dat zijn inderdaad ter communie gaan. En dat is dus het sacrament van de Eucharistie. Maar ook het sacrament van de biecht hoort daar ook bij. Bidden voor de intenties van de paus. Zo zijn er een aantal voorwaarden. En dan kun je een volle aflaat verdienen. Ja, wat is dat dan, een volle aflaat? Nou, dat is dat je eigenlijk ontslagen wordt van de tijdelijke zonde. En dat je zo een soort ticket to heaven hebt. Nou, die mag je voor jezelf benutten, geestelijk aan jezelf toewijden, maar je mag het ook weggeven. Je mag het ook toewijden aan iemand die je kent of die het juist nodig heeft, of iemand inderdaad die overleden is. En dat juist die vergeving, die aflaat nodig heeft. En dat staat allemaal beschreven in het werk En Giridion en Giridion Indulgentarium. Dat is een geschrift waar dit soort dingen allemaal besproken worden. En ja, het bijzondere is dat het verdienen van zo'n volle aflaat niet is voorbehouden aan slechts de gelovigen van de geloofsgemeenschap, maar aan iedereen die het patroonsfeest bezoekt. Dus dat is al een reden om inderdaad die patroonsfeesten in de gaten te houden en de heiligen ook op die manier te eren. Dus het is een mooie gewoonte om met de hele parochie zo'n noveen te bidden. Hier, wat we hier bij Radio Maria wel vaker doen, natuurlijk. Het is ons niet vreemd. Maar bij ons in de parochie is het ook niet vreemd. Maar om dat samen als parochie te doen, is wel weer bijzonder. En we zien dus uit naar een heel mooi patroonsfeest aankomende zondag in de Gerardus Merelkerk in Utrecht. Nou, daarna krijgen we ook een hele mooie lezing. Dan komt Charles van Leeuwen en Marianne de Betz. Zij komen helemaal vanaf het zuiden. Zij wonen helemaal in het zuiden van Limburg. Komen zij naar Utrecht toe om de mis bij te wonen. En daarna, tijdens de koffie in het leerhuis, zullen zij een lezing geven over de heilige Gerardus Merelkerk. Zij weten er ongelooflijk veel van af. Hij was namelijk een redemptorist. En in Wittem, het klooster te Witten, dat is een redemptoristenklooster. En zij zijn ook toegewijd aan de heilige Gerardus Merelkerk. Dus zij weten heel veel over de heilige verering van deze bijzondere heilige in Nederland. Maar ook in het buitenland, in Italië bijvoorbeeld, waar die oorspronkelijk ook vandaan komt. En zij weten ook allebei heel veel over zijn leven. Dus zij gaan erover delen aankomende zondag. En dan dat doen we dan tijdens dat we normaal gesproken de koffie drinken na de mis. Nou, ik heb ze ook al aangegeven van er zijn ook heel veel kinderen bij ons. Dus dan mogen zij ook voorbereid zijn dat het hun lezing plaatsvindt in het tumult van de kinderen die rondrennen en soms misschien hardere geluiden maken dan voor iedereen wenselijk is. Maar Hun reactie, of ik sprak Charles van Leeuwen dan. Hij zei van nou, het is toch alleen maar prachtig dat er zoveel kinderen zijn. Dus dat belooft een hele mooie lezing te worden. En als u denkt van ik wil erbij zijn, dan kan dat. Dan kunt u gewoon dat opzoeken op internet. Heilige Gerardus Merelkerk in Utrecht. Tot zover eventjes over de heilige Gerardus. Want ik wil u ook nog vertellen over de diocesane gezinsdag. Dat was afgelopen zondag. En dat is georganiseerd door het aartsbisdom Utrecht. En dat was deze keer, dat is ieder jaar. Dat is, 2 jaar geleden was ik erbij, toen was het in Baarn. Vorig jaar was ik er niet bij en dit jaar wel. En toen was het in Loenen. Dat plaatsje net onder Apeldoorn. Dus in het bisdom van het aartsbisdom Utrecht. En daar er was een hele mooie bijeenkomst van alle gezinnen. Ik had mijn eigen gezin mee. En er waren diverse gezinnen. We hebben samen eerst de mis gevierd in de kerk in Loenen. En er was mooi verzorgde liturgie met een koor erbij. En daarna hadden we een heel programma. Onder andere hebben we toen een toelichting gekregen van pastoor Den Hartog. Hij is ook de gedelegeerde voor de gezinnen, huwelijk en gezin in het aartsbisdom Utrecht. En hij heeft verteld over de heilige Franciscus. Nou, de heilige Franciscus is natuurlijk ook een bijzonder jaar. Een 800 jaar geleden is hij overleden. En daarom hebben we dit Franciscusjaar. En we hebben ook het zonnelied gekregen. En we hebben ook heel mooi dat, dat slotlied van de musical van de Heilige Franciscus hebben we gezongen. Laudato si, mi signore. Nou, dat is een eenvoudige melodie met eenvoudige akkoorden. Dus dat kun je zo ja, overnemen. En dat hebben we samen gezongen. Dat is erg een mooie melodie, erg catchy, zal ik maar zeggen. En we hebben het zonnelied gebeden. En de toelichting van pastoor Den Hartog was ook over de Heilige Franciscus. En we hebben natuurlijk van alles gedaan. We hebben ook nog een prachtige wandeling gemaakt door het bos. We hebben samen gegeten. We hebben samen gebeden. En we hebben nog een leuke activiteit hadden we. Namelijk iets doen met je handen en samen met het hele gezin. Namelijk, we hadden verschillende stukjes hout en spijkers en hamertjes en schroevendraaiers. En daarmee hebben we allemaal een eigen vogelhuisje in elkaar geknutseld. Oh ja, nu moet ik aan denken. Ik had eigenlijk voor dit stukje van Goedemorgen Radio Maria een... Jawel. Vogeltjes. Een bedje van vogeltjes. Nou, je hoort hier dan door elkaar de merel met een prachtige melodie. Maar je hoort op de achtergrond ook nog volgens mij een heel volkje mussen. En die heb ik vanochtend hier opgenomen. Toen ik uitstapte uit de auto, en er zit hier staan hier twee katalpa's. Twee van die katalpa-boompjes. Voor het pand van Radio Maria. En daar kwettert het. Nou, dat is prachtig om te horen. Dat ik dacht, dat moet ik even opnemen en met u delen. En dan schuif ik hem een heel klein beetje lager. En dan ga ik met u het zonnelied lezen, bidden, kan ik wel zeggen. En we hebben namelijk twee gekregen. De zonnelied, u hebt hem misschien wel vaker voorbij horen komen. Verschillende versies en ook op muziek. Maar ik ga u nu eentje laten horen die is speciaal bedoeld voor kinderen. En het is natuurlijk een gedicht, het is een, maar het is ook een gebed. Het zonnelied voor kinderen. Hoogste God, ik moet wel zingen om de 100 miljoen dingen die u met kracht geschapen hebt. Alles waar u plezier in schept. Broertje zon die staat te stralen en ons licht laat ademhalen. Zusje maan en wolken sterren die ons groeten van zoverre. Allemaal door u bedacht als een feest van dag en nacht. Dank voor broertjes weer en wind, elk seizoen ons goedgezind. Dank u wel voor zusje water met haar heldere geklater. Dank u ook voor broertje vuur, die ons leidt door het donkere uur. Mooi en vrolijk zijn gezicht, stoer en huppelend geeft hij licht. Voor zusje aarde, onze moeder, die ons allen weet te voeden. Met vruchten, groenten, volle struiken, bloemen, heerlijk om te ruiken. Dank u voor mensen die niet klagen, maar tegenslag en ziekte dragen. Die anderen hun schuld vergeven. Ze zijn een teken van uw vrede. Dank u zelfs voor zusje dood. Daarin blijkt uw liefde groot. Wie leeft met God, gaat niet verloren. Zing en dank hem. Laat je horen. Amen. Ja, zo luidt het zonnelied van Franciscus, maar dan voor kinderen. Mooi op rijm gezet en prachtig om dat te zingen en te bidden. En dat doet mij denken aan de biddende vaders. Waarom dan? Nou, die liefde voor de natuur en de liefde voor Gods schepping. Ja, dat is toch wel iets moois en bijzonders. En dat resoneert eigenlijk voor mij ook al voor iets wat ik al heel lang voel. Iets wat ik al heel lang ook met mij meedraag. Een groot, een belangrijk deel van mijn geloof. En ook altijd binnen biddende vaders. Altijd normaal gesproken op de woensdagavond komen samen om te bidden. Er zit ook altijd een dankgebed in. ja, een aanbidding, noemen we dat, een aanbidding. Op bladzijde 9 van het boekje van de Biddende Vaders staat dat. En dat gaat als volgt. Hemelse Vader, we danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. We danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. We voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Ja, en daarna is er altijd, staat er onder tussen haakjes pauze. En dat wil zeggen dat iedereen ook de gelegenheid heeft om vrij te bidden. Of zijn eigen aanbidding te doen. Of in woorden te vangen naar God. Om God te loven en te eren. En dat is altijd een prachtig moment in de gebedssessie van de Biddende Vaders. Dat er dan echt wordt gebeden voor alle goede dingen die God geeft. Om te danken. En altijd ook voor de mooie schepping. Voor de bloemen. Voor de vogels. Voor het prachtige kleurenspel. Van de zonsopgang of de zonsondergang. Voor de prachtige regenboog. Voor de dieren, voor de planten. Voor alles wat God geschapen heeft. En in dit gebed komt het ook zo mooi tot uitdrukking. Niet alleen wat we om ons heen zien, maar ook als we naar onszelf kijken. Huh? Dus we zijn, mogen ook dankbaar zijn voor de gaven van het leven. En het feit dat God ons geschapen heeft naar zijn eigen beeld en gelijkenis. En hij dompelt ons onder in zijn stralend licht. Ja, prachtige lofzang ook op de schepping. En dat is ook iets wat we dan graag naar voren brengen in het programma Franciscus Uur. Dat is het programma wat we om de week op donderdag uitzenden. Deze week is dat trouwens Biddende Vaders. Dus een mooi bruggetje naar de programmering van vandaag. En gisteren ging dat ook over de Biddende Vaders. In het programma Samuel aan de Maas. Dat was een herhaling. En dat was een van de Biddende Vaders uit Maastricht. Of ja, niet precies Maastricht, maar ergens diep ver weg. Geleen, geloof ik. Of ver weg in het zuiden. Nee, Sittard. Sorry, Sittard. Daar is een van de Biddende Vaders. En die kwam aan het woord in het programma Servaas aan de Maas. En vanmiddag hebben we om 2:00 een gebedssessie van de Biddende Vaders. Dat is ook een herhaling. En dat komt in de plaats van het Roepingenuur. Waar we geen nieuwe uitzending voor hebben op dit moment. Goed. Waar was ik gebleven? Ja, de Franciscusuur, dat is dus om de week. En volgende week is dat weer. En dan hebben we weer een bijdrage van Diederik Schoneboom. Hij is vogelaar en hij vertelt over zijn liefde voor de vogels. Ja, en samen met hem mogen wij ons ook verwonderen over de schoonheid van de schepping van God. En dan heb ik nog een aantal in de pijplijn, nog een aantal mogelijke bijdrage voor dat stukje Hof van Lof in het Franciscusuur. En dan ben ik heel benieuwd naar uw mening. Want ik heb nog iemand die een bijdrage gaat geven over de bijtjes. Hij is imker. En hij kan fantastisch mooi vertellen over het wonderlijke leven van de bijtjes. En hoe zij als volk samenleven en dergelijke. Dat is optie 1. En dan wil ik graag van u weten wat u dan waardeert. Dan mag u uw reactie geven via de WhatsApp hier op Radio Maria. In de live studio op 06-2001-9670. Optie 1. Dan gaat het over de bijtjes. Bloemetjes en de bijtjes. Van een imker. Optie 2 is iemand, hij is boswachter en hij weet ongelooflijk veel over paddenstoelen. Hij kan daar ook wonderlijk over vertellen, over de wondere wereld van de paddenstoelen. Hij heeft er echt al jaren, ik geloof al 7 jaar of zo, op zitten studeren. Hij kan er ook heel mooi over vertellen. Hij geeft ook rondleidingen aan groepen, door de bossen heen om op zoek te gaan naar paddenstoelen en daar een verhaal over te vertellen. En dat is ook heel erg mooi. Dat is optie 2. En dan heb ik nog iemand. Hij is vogelaar. Ja, we hebben al een vogelaar gehad, maar dat is dan iemand anders. En hij kan ook heel erg goed vertellen over vogels en over zijn passie voor die prachtige dieren. En de zeldzame vogels is hij erg op uit altijd. Dus laat u het mij weten waarvan u zegt van wat zou de volgende bijdrage moeten zijn in Hof van Lof. De rubriek binnen het Franciscusuur. Of dat dan moet gaan over de bloemetjes en de bijtjes. Bijdrage van een imker, optie 1. Of bijdrage 2, een boswachter die ongelooflijk veel weet over paddenstoelen. Of optie 3, de vogelaar die graag vertelt over vogels. Laat u mij weten wat uw voorkeur is. En dan weten we ook, hebben we ook een indicatie van, goh, wat is uw voorkeur? Waar moeten wij mee aan de slag gaan, allereerst? Dus laat u mij weten, optie 1, optie 2 of optie 3. Via de WhatsApp hier in de live studio 06-2001-9670. Nou, er komt al 1 reactie binnen, optie 3. De vogelaar. Nou, we hebben al een vogelaar gehad, maar dus deze luisteraar wil nog meer horen over vogels. Dominique, jij komt binnen. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan zo dadelijk inderdaad de rozenkrans bidden. Ik ga een mooi lied opzetten. Het gaat over Psalm 98, een lied van Sela. En dat is ook niet toevallig de tussenpsalm of de antwoordpsalm die vandaag in de lezing van de dag zitten. En dan. Er is een meebidder, krijg je hier ingefluisterd. Dus ik hoef die oproep niet te doen. Goeie timing, Dominique, dankjewel. Dus we luisteren daarnaar en dan gaan we. Ah, daar is de meebidder, ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan luisteren naar wat muziek en dan gaan we hier ons voorbereiden op het bidden van de rozenkrans. Daarvoor bent u ook van harte uitgenodigd.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de rozenkrans bidden. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. We bidden vandaag de lichtende geheimen. En Jarka is hier in de studio om mee te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de verrijzenis van de
0: vergeving
1: van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons. Zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En we bidden voor de intenties die binnengekomen zijn. We bidden voor iemand voor rust in het hoofd. Voor haar zoon, haar dochter. We bidden voor hun jongste dochter en haar man. Voor zegen over hun huwelijk. En verbetering van hun financiële situatie. Op voorspraak van de heilige Jozef Maria Escriva. We bidden voor de vermindering van depressieve klachten. We bidden ook voor een betere slaap voor iemand en voor rust en vrede. We bidden ook voor een gezin in een voortdurende storm. Ook op voorspraak van Carlos Acutis.

0: We bidden ook voor een vruchtbare uitwerking van Noveen tot de heilige Theresia van Avila, van wie de feestdag vandaag is. We bidden ook voor kinderen en kleinkinderen, voor zegen en genade. Voorspraak ook van de hele heilige familie. We bidden voor de paus. Mogen God onze heilige vader zegenen, beschermen en hem gezondheid en nieuwe kracht geven. We bidden voor rust in het hoofd en voor de juiste beslissing bij notaris. We bidden voor een man dat hij rust krijgt die hij verdient. We bidden ook voor iemand voor meer zelfvertrouwen. We bidden ook uit dankbaarheid voor alle zegenen in ons dagelijks leven. We bidden ook voor verlichting van pijn in een rechterzij. We bidden ook voor de Karmelitessen. Voor uitbreiding, ook voor de leken, dat zij vruchten mogen dragen voor onze samenleving. We bidden voor rust, liefde en dankbaarheid in een gezin. En we zullen alle intenties die leven in uw hart en die binnengekomen zijn, zullen we insluiten in dit rozenhoedje. Het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was, in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons van de vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid de meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons van de vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid de meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt de blijde boodschap. Jezus openbaar leven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht, de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in een proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we sluiten nog een aantal intenties in die binnengekomen zijn. Even tijd. We bidden voor eenheid in een gezin op voorspraak van de heilige Jozef. We bidden voor de paus, voor herstel van de operatie. We bidden voor een lief meisje, voor een kleinzoon. En dat de onzekerheid mag verdwijnen. We bidden ook voor genezing van een zus met kanker. En voor een zwager dat hij niet blind zal worden. We bidden ook om troost en kracht voor een man die

0: die plotseling zijn oudste zoon en ook zijn vrouw moest begraven. Dat Maria hem zal bijstaan. We bidden ook voor de 40-daagse voor het leefcampagne. Voor de bescherming van de ongeborenen. Voor de moeders die zwanger zijn. We bidden ook voor vrede in de wereld. Vrede in de harten. Voor de bekering van de overheden. En we bidden nu voor de zegen over alle priesters, met name in Nederland. Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het meebidden van de Rozenkrans. En speciaal Jarka bedankt. En over enkele minuten begint de mis vanuit Millingen met als celebrant pastoor Franken.

Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn geest naar U, o God. Mijn geest heeft dorst naar God, de Sterke, naar Hem die levend is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ik ben de wijnstok, bladzijde 35, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie vandaag. De gedachtenis van de heilige Teresa van Avila, ook u die via Radio Maria of online verbonden bent, van harte welkom. Blijft in mij, dan blijf ik in u. De wijnstok en de ranken. En een beeld wat ook heel goed past bij Teresa van Avila, die voortdurend die verbondenheid heeft gezocht en beleefd. De verbondenheid met God, juist in de eenzaamheid. Een vernieuwing van hart en ziel door de beleving van de eenzaamheid. God die we dan kunnen ontmoeten. In zoverre we tekort zijn geschoten, in die beleving willen we allereerst onze schuld uitspreken. God van

0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, door uw geest hebt gij in de kerk de heilige Teresa van Avila doen opstaan om ons de weg te wijzen naar de volmaaktheid. Laat ons altijd voedsel vinden in haar geestelijke leer en vurig verlangen naar oprechte heiligheid. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

0: Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heilige en gelovigen in Christus Jezus. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd Zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de geliefde en nu wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergiffenis der zonde, dankzij de rijkdom van Zijn genade. Die heeft ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht, want Hij heeft ons Zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde in Hem. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Als tussenzang lezen we Psalm 98 en het refrein luidt: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van Zijn heilige arm. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren Zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek Zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel. Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer uw koning. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden: Wee u, gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen. Want zij doden hen en gij bouwt hun graven. Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen ze doden en vervolgen, zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zekaria, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, zeg ik u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn. Wee u, wetgeleerden, ge hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan, hebt gij het belet. Toen hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hevig op hem gebeten, hem allerlei netelige vragen te stellen met de heimelijke bedoeling hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen. Woord van de Heer. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen, zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 98 tussen de lezingen. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. En die weldaden, die worden uitdrukkelijk beschreven in de eerste lezing, Paulus aan de christenen van Efeze, die prachtige hymne schrijft. Gezegend is God. En dan alle zegen die door Jezus Christus komt. En dan, want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde in hem. In hem is alles. En Therese van Avila heeft dat zo ook beleefd. Die zegen van God in Jezus Christus, in de Heilige Geest. Hij heeft ons alles meegedeeld. En Paulus is daar getuige van. Eerst heeft hij de kerk van Christus vervolgd, maar toen werd hij heel persoonlijk aangesproken, in de kraag gegrepen door Jezus Christus en werd hij een uitverkoren werktuig in zijn hand. En dan kan hij niet anders dan, hij wil niet anders dan hem bekendmaken. Maar het is een geheim raadsbesluit. Het is niet zo, ja, je moet er wel moeite voor doen. Moeite om je terug te trekken in de eenzaamheid, het gebed, los van alle drukte. Dat is het ook bij Therese van Avila, de Karmel, de berg Karmel. Die eenzaamheid, opzoeken, het gebed, volharden in het gebed. En dan zie je dat de Heer zijn weldaden je deed kennen en je doet kennen. Geen drukte
alsof het allemaal om onszelf gaat. En die drukte die zien we bij de wetgeleerden, de fariseeën. Wee u wetgeleerden, je hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt je niet binnengaan en hun wilde binnengaan hebt je het belet. De sleutel van de kennis weggenomen. Door eigen gereidheid. Door niet open te staan voor het mysterie van Gods liefde. De liefde die ons juist wil opnemen in, ja, wat we zelf niet kunnen bewerken. Waaraan we ons kunnen overgeven aan God.

En dan proberen ze hem te vangen. In plaats van zich aan hem over te geven. En dat is de beweging die we altijd weer mogen maken. Die beweging van alsof het allemaal om onszelf gaat naar hem toe. Die overgave, het loslaten van alle drukte. En die overgave aan hem die naar ons toe komt. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Bidden we op voorspraak van de heilige Therese van Avila dat we ons geloof verdiepen in dagelijks gebed en bijbellezing. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoord.
0: Bidden we dat we, zoals Theresa, durven delen met wie in nood is en vertrouwen op Gods voorzienigheid. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoord.
0: Bidden we dat onze liefde uitgaat naar elke medemens, in het bijzonder naar degenen die denken geen liefde waardig te zijn of niet mee te tellen. Laat ons bidden.
1: Heer,
0: en we willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden ook voor een voorspoedig herstel van onze paus. We bidden voor de intenties die hier vandaag op deze dag van de aanbidding bij de Heer worden gebracht. En bidden we vol vertrouwen tot Maria.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige Therese van Avila, door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard. Het werk van onze handen maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van uw zijn
0: Heer. Heer, wij bidden u. Mogen onze offergaven u aangenaam zijn, zoals de heilige Teresa door haar leven van toewijding uw majesteit ten zeerste heeft behaagd door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had en maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Heer onze God, gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult gij vergeten, dankzij Jezus Christus uw Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Hij zegende u, hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus, de Heer is hij, die is en blijven zal, uw rechterhand. En tot hij komt, verkondigen wij hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u, uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die een ballingschap is en maak haar één, in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar Leo, onze paus, Gerardus en Robertus, onze bisschoppen, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren, de heilige Therese van Avila, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid.
1: In de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam, want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die online meeviert of via Radio Maria en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U die de wijnstok bent en wij de ranken. Wij die met u verbonden mogen zijn en daardoor juist ook vrucht kunnen dragen. U die bovenmate vrucht hebt gedragen en draagt door uw zelfgave, door uw lijden, kruisdood en verrijzenis. Heer Jezus, wij danken u dat u die uiterste eenzaamheid hebt uitgehouden voor ons, om ons op te nemen in gemeenschap met u en met elkaar. Heer Jezus, dank u dat we zo mogen leven en leven door mogen geven, vreugde door mogen geven. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

De barmhartigheid van de Heer zal ik voor eeuwig bezingen, zijn trouw verkondigen van geslacht tot geslacht.

0: Heer onze God, met brood uit de hemel hebt gij ons gevoed. Geef dat uw dienaren naar het voorbeeld van de heilige Teresa met dankbare vreugde uw barmhartigheid voor eeuwig bezingen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Dank u wel, beste luisteraars, voor het meevieren, meebidden en luisteren van de Eucharistieviering. Die hebben we net afgerond. De mis en ook de aanbidding. De Eucharistische aanbidding die daarna was en de Eucharistische zegen. En dat was vanuit de Sint-Antonius van Padua-kerk in Millingen aan de Rijn met celebrant pastoor Rudo Franken. Zo dadelijk gaan we verder met onze programmering. Dat is allereerst de heilige van de dag. Dan horen we een verhaal over de grote Theresia. Theresia van Avila, verzorgd door Michael As. Daarna om 21:15 Zuiderlicht. 22:45 lezingendienst. Om 23:00 gewoon katholiek. Gaat deze keer over onderwijs. Wijs onderwijs, zo luidt de titel van deze uitzending van Gewoon Katholiek. Pastoor Harm Schilder is in gesprek met de jonge mannen Remo, Jos en Bart. En dan lezen we in de radiogids: wat maakt onderwijs goed? En wat betekent het om kinderen niet alleen kennis mee te geven, maar hen ook te helpen ontdekken wie ze zijn en wat waar en waardevol is? In deze aflevering van Gewoon Katholiek gaat het over onderwijs, over goede leraren, vorming en de invloed die onderwijs op een mensenleven kan hebben. We kijken daarbij onder meer naar Tubbs en naar de bijzondere Emmy Award voor bisschop Felton Sheen. Maar ook goede boeken kunnen ons vormen. Wat onderwijs is. Want onderwijs is meer dan alleen overdragen van kennis. Goed onderwijs maakt je bewust en helpt je om met een nieuwe blik naar de wereld te kijken. Gewoon katholiek bij Radio Maria om 23:00. Herhaling van de uitzending is om 21:30 in de avond. Dan hebben we nog een mooie uitzending vanmiddag om 4:30. Dus na de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid van Het Inzicht. Het Inzicht om 4:30 met Marleen Kaars. Dat gaat over de valkuilen van alternatieve geneeskunde. Zo luidt ook de titel. We luisteren vandaag naar het getuigenis van de Duitse Martina Schmielewski. Denk ik dat je het zo... Schmielewski, denk ik. Zij kwam door een ziekte in contact met een esoterische genezer. Ze raakte hoe langer, hoe meer verstrikt in de netten van de duivel. Haar verhaal is een waarschuwing voor ons. Om de week op donderdag kunt u luisteren naar Marleen Kaars met Het Inzicht. In dit programma, overgenomen van Radio Maria België, hoort u over de rijkdom en de schoonheid van ons katholieke geloof en al de valkuilen en verleidingen waarmee gelovigen de dag van vandaag te maken krijgen. Verschillende onderwerpen komen daarbij aan bod. Denk aan mindfulness, depressie, abortus, mysterie van de heerschappijen, machten en krachten, wetenschap, technologie en spiritualiteit. Zo'n mooi programma dat we graag laten klinken op Radio Maria Nederland. Deze keer dus over de valkuilen van alternatieve geneeskunde en de esoterie. Vanavond dan nog een luistertip uit het archief. Dan horen we om 17:55, dus direct na het Angelus, deken Felix van Meerbergen met een bijdrage over de heilige Theresia van Avila. Daarna zeg ik u tot slot van mijn aankondigingen om 19:00 vanavond live. De Eucharistieviering is altijd live. Vanavond om 19:00 vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria.
1: In 1937 bemachtigde de Spaanse generaal Franco de hand van zijn heilige landgenote Teresa de Avila. Nadat het uit het klooster van de zusters van Nuestra Señora de la Merced in Ronda gestolen was. Overal waar hij ging, nam hij de gemummificeerde hand mee. 'Snachts legde hij die zelfs onder zijn kussen. Na zijn dood in 1975 ging de hand weer terug naar de zusters. De op 28 maart 1515 in het Spaanse Ávila van adel geboren Teresa was dat ook, zoals ze dat in het Engels zeggen, one of a kind, oftewel uniek. Geestelijk zo diep, maar tegelijkertijd een heilige ondeugd. Zomaar een voorbeeld. Eens onderweg naar een van haar kloosters viel zij van haar ezel in de modder. Bezeerde haar been. Heer, zei ze, want in alles waren haar gedachten altijd bij hem. Heer, u had geen slechter moment kunnen uitkiezen. Waarom, Heer? Waarom? Waarop zijn innerlijke stem hoorde, zo behandel ik mijn vrienden. En Teresa antwoordde, en daarom heeft u er zo weinig. In opdracht van haar biechtvader schreef de heilige Teresa El Castillo Interior, vertaald de innerlijke burcht. Ze schrijft, wij kunnen onze ziel beschouwen als een burcht in de vorm van een zeer helder kristal. De ziel van een rechtvaardige is niets anders dan een paradijs waarin God zijn genoegen vindt. Hoe moet je een verblijf voorstellen waarin een zo machtige, zo wijze, zo zuivere en alle goeds in zich dragende koning zijn vreugde vindt? De burcht is ons lichaam, met daarin allemaal kamers, boven, beneden en rondom. En in ons hart bevindt zich het hoofdverblijf, waar het meest intieme tussen God en de ziel plaatsvindt. Vele zielen bevinden zich op de omwalling rond de burcht, waar de wachters staan. Zij vinden het niet nodig binnen te gaan, weten niet wat ze in dat kostbaar verblijf kunnen ontdekken. Wie daar woont en hoeveel zalen er zijn. De toegangspoort van de burcht is gebed en overweging. Wie niet bedenkt tot wie hij spreekt, wat hij vraagt, wie hij is die vraagt en aan wie hij vraagt, bidt niet. Al bewegen de lippen nog zoveel. De innerlijke ruimte van de ziel is als een schitterende oosterse parel met in het hart de levende God, die als een stralende zon licht aan de mens geeft. Warmte, onbeperkte groeikansen. Maar meestal is de glans van die zon afwezig, omdat de mens over die innerlijke parel een zwarte doek heeft gegooid. Dat betekent echt niet dat die zon er niet altijd is. Zielen, zucht Teresa, door het bloed van Jezus Christus vrijgekocht. Ken jezelf. Heb medelijden met jezelf. Hoe is het mogelijk dat je dit wetend niet probeert het pek van het kristal te verwijderen? Bedenk toch dat als je het eeuwig leven verliest, je nooit meer opnieuw van het licht zult genieten. O Jezus. Maar om hem te kunnen ontmoeten, moet je leren bidden. De Heilige gaat verder. De beginneling in het gebed is als iemand die een tuin aanlegt, God een groot plezier wil doen. De aarde is arm en onverwoekerd, maar God verwijdert het onkruid, plaatst de planten. En als goede tuinmannen moeten wij de planten verzorgen en water geven. Opdat, zodra de bloemen ontluiken en de Heer komt, hij geniet van hun geur, hoopt spoedig terug te keren. Blij is met onze inspanningen. Nu zijn er 4 manieren om water te geven. We kunnen het halen uit een verre bron, zwaar en slopend. Beter is gebruik te maken van een waterput, waar je een emmer aan een lang touw ophaalt. Dan is er de beek. Nu hoef je zelf niet vaak water te geven. Als laatste hebben we de regen, waarbij de Heer zelf de tuin water geeft en wij niets hoeven doen. De weg naar Teresa's innerlijke burcht was lang en moeizaam. 14 jaar oud verloor ze haar moeder. Zocht toen haar toevlucht tot Maria. En niet dat die liefde later bekoelde, maar ja, ze had leuke nichten en die hielden meer van feesten dan van bidden. En dit tot groot verdriet van vader, die zijn dochter ten einde raad naar de zusters Augustinessen stuurt. Maar daar omhelst ze juist haar vrijheid. Therese wordt daar echter onwel, moet terug naar huis. En zodra ze zich weer enigszins beter voelt, vlucht ze naar het klooster van de zusters Carmelitessen. En daar vinden ze haar zo aardig, zo vroom, en dan ook nog haar mystieke ervaringen. Teresa voelt zich behoorlijk gevleid en vindt dat de zusters nog eigenlijk gelijk hebben ook. Maar dan, 23 jaar oud, wordt zij ziek. Echt ziek. Raakt zelfs in een coma en sterft. Voorbereidingen voor de begrafenis worden getroffen. Laat Therese nou plots weer tot leven komen. De volgende 3 jaar echter zal ze verlamd op bed door moeten brengen. Ze is de wanhoop nabij. Roept als laatste redmiddel de hulp in van Sint-Jozef. En hij, die goede oude Sint-Jozef, zorgt ervoor dat zij geneest. En zij zal hem haar leven lang trouw blijven. Terug in het klooster gaat Teresa geestelijk over bergen en door dalen. Sukkelt zo 12 jaar lang door. Wat een verspilling van mijn leven, zal ze later zeggen. Tot zij in 1554 voor een beeld van de lijdende Christus radicaal tot inkeer komt. haar hart laten, zelf laten, zelfs ook nog eens geestelijk wordt doorboord. Teresa zal de orde hervormen. Maar wat een tegenwerking. Wat was er nog terug te vinden van de geest van de profeet Elia? Op de berg Karmel mocht deze 9 eeuwen voor Christus in een wolk de voorafbeelding van de onbevlekte ontvangenis van de moeder Gods zien. En zij, Maria, zou dat zo'n 2000 jaar later komen bevestigen aan Karmelieten-generaal Simon Stock. Teresa leert: wij moeten ervoor zorgen dat we niet te ver afdwalen van Jezus, onze goede herder. Dat we hem niet uit het oog verliezen. Want de schapen die dicht bij de herder blijven, worden meer geliefkoosd dan de anderen. En hij geeft altijd wat van wat hij zelf eet. En mocht de herder in slaap vallen, dan worden de schapen die hem wakker maken, of wachten tot hij wakker wordt, weer geaaid en gekoesterd. En zo groeide Teresa's gemeenschap uit tot een nieuwe tak van de orde, de ongeschoeide Karmelitessen. Om een lang verhaal kort te maken, wanneer ze op 15 oktober 1582... ze is dan 66 jaar oud. Als dochter van de kerk, in haar klooster in Alba de Tormes, voor de deur van de hemel staat, fluistert zij: nu is het uur gekomen, mijn bruidegom, dat wij elkaar zien. Na haar dood verschijnt onze heilige aan een van haar zusters. Zegt: hier in de hemel zijn wij volmaakt gelukkig. Jullie lijden. Maar wat de goddelijke aanwezigheid voor ons in de hemel is, zou voor jullie op aarde het allerheiligste sacrament moeten zijn. Onze hemel op aarde, het allerheiligste sacrament. Bent. O mensdom, sprak Teresa, hoe kun je een God beledigen die zegt dat hij zijn grootste vreugde vindt in jouw gezelschap? Nadat zij in 1622 door paus Gregorius de 15e heilig werd verklaard, roept de heilige paus de 6e haar in 1970 uit tot kerklerares. En dan nog heel even het volgende, de tijd dringt. De heilige Teresa van Avila kreeg eens op reis door haar gastvrouw een sappige fazant voorgeschoteld. De andere zusters zagen verbijsterd hoe Teresa haar tanden in het gevogelte zette. En het was nog wel vrijdag, een vastendag. Wat staan jullie te kijken, zou de Spaanse hebben gezegd. Er is een tijd om te vasten en er is een tijd voor fazant. En nu is het tijd voor fazant. Heilige Teresa van Avila, bid voor ons. Ave Maria.
0: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we vandaag nog wat meer gaan spreken over de heilige engelen. Ik heb dat in de vorige uitzending al aangekondigd. Ik heb toen gesproken over de engelbewaarders, heb ik langer bij stilgestaan. En ik heb gezegd dat ik in de volgende uitzending, vandaag dus, zou gaan spreken over de 9 engelenkoren die er zijn. Nou, er is daar veel over geschreven door verschillende heiligen van onze kerk. We vinden er ook wel wat over in de brieven van de apostel Paulus natuurlijk. Maar vandaag wil ik over deze 9 engelenkoren met u spreken aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij wordt gezien als een van de grootste mariale heiligen van onze kerk. Dus een heilige die Maria echt in het centrum van zijn leven heeft geplaatst. Nou, en we weten natuurlijk, Maria is zelf de koningin van alle engelen. Dus hoe meer we te weten komen over de heilige maagd Maria, hoe meer we onze devotie tot haar verdiepen, hoe meer we ook vertrouwd raken met de omgang met de koningin van alle engelen. Dus hoe hoog die engelen ook mogen zijn, en hoe hoog je ook opklimt in die hiërarchie van de engelen, tot en met de serafijnen helemaal aan de top aan toe, ze zijn uiteindelijk allemaal onderhorig aan de heilige maagd Maria. Dus zij is de hemelkoningin. Zij is degene die alle engelen ook mag aansturen in naam van Christus. Nou, we gaan vandaag over die 9 engelenkoren spreken. Dus aan de hand van de tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag beginnen met gebed. En ik zal beginnen met een kort gebedje van de heilige pastoor van Ars. Die een hele diepe devotie tot zijn eigen engelbewaarder ook had. En het is denk ik heel goed om ook, voordat we deze uitzending gaan maken en gaan luisteren straks, om te zorgen dat we zelf ook even tot onze engelbewaarder bidden. Dat die grote geheimen voor ons mag ontsluiten. Al die prachtige geheimen waar we eigenlijk niet over kunnen spreken, zonder dat we eerst de goede engelen aanroepen. Want we kunnen dat niet helemaal begrijpen zonder de hulp van onze engelbewaarder. Nou, we zullen bidden tot de engelbewaarder en daarna gaan we wat spreken over de verschillende koren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn heilige engelbewaarder, ik kies u tot vertrouwde getuige van de laatste wil van mijn ziel. Zeg aan mijn God op het ogenblik dat ik ga sterven en ik het misschien zelf niet meer kan zeggen, dat ik geloof al wat de Heilige Kerk gelooft, dat ik al mijn zonden verfoei, dat ik aan al mijn vijanden vergeef, dat ik op zijn barmhartigheid hoop, dat ik hem boven alles bemin en gaarne wil sterven om bij hem te zijn voor eeuwig. Amen. Nou, de klassieke indeling van de 9 koren van engelen, u hebt het denk ik wel eens een keer eerder gehoord, die vertrekt normaal bij het hoogste koor, dus dat is het eerste koor zo gezegd. Dat zijn de serafijnen. Nou, globaal kun je zeggen over die hiërarchische structuur van die engelenkoren, dat hoe hoger ze in de rangorde staan, hoe meer ze op God rechtstreeks betrokken zijn. En hoe lager ze in die rangorde staan, hoe meer ze op de mens betrokken zijn. Ja, ik zeg dat is een globale uitspraak, want dat wil niet zeggen dat de gewone engelen, de engelbewaarders, dat die helemaal niet met God bezig zouden zijn. Die zijn namelijk ook dag en nacht bezig met het aanschouwen van het gelaat van God en met de aanbidding van God. Maar in de taak die de verschillende engelenkoren hebben gekregen, zou je kunnen zeggen dat inderdaad hoe lager in die rangorde, hoe meer de engel is gericht op het heil van de mensen en hoe hoger in die rangorde, hoe meer de engel is gericht rechtstreeks op het dienen van God. Nou, normaal wordt er geteld van het eerste koor, de serafijnen, en zo aflopend naar beneden in rang. En nogmaals, ik heb dat in de vorige uitzending ook gezegd, vanuit hemels perspectief is dat niet iets minder waardigs. Dus het wil niet zeggen dat de lagere engelenkoren minder hoog in aanzien staan bij God. Het wil vooral iets zeggen over hun taak. Dus meer gericht op de mensen, rechtstreeks. Nou, normaal zeg je dan, de koren zijn, beginnend bij de serafijnen, dan de cherubijnen, de tronen, de heerschappijen, de machten, de krachten, de overheden, de aartsengelen en de engelen. Nou, in de behandeling van de heilige Bernardus van Clairvaux van die verschillende engelenkoren draait hij het om. Dus hij begint te tellen bij de engelen. Dus hij beschrijft kort de functie van de heilige engelen. En vervolgens gaat hij dan het laddertje opklimmen. Dus daarna de aartsengelen, de overheden, de krachten, etc. En ik wil deze volgorde van de heilige Bernardus van Clairvaux even aanhouden. Dat maakt het wat overzichtelijker. En dan gaan we eens kijken wat de heilige Bernardus van Clairvaux zegt over deze verschillende koren van engelen. Nou, hij begint dus eerst met de engelen. En we weten de engelen, dat zijn de engelbewaarders. Maar dat wil niet alleen zeggen de engelbewaarders van de mensen. Elke mens heeft een eigen engelbewaarder. Maar ook de engelbewaarders van dorpen, steden, landen. Die hebben ook eigen engelbewaarders. We weten bijvoorbeeld de engel van Portugal, heel bekend voorbeeld. Die verschijnt in Fatima, die zichzelf presenteert als de engel van de vrede, de engel van Portugal. Dus blijkbaar is dat een engel die een hele specifieke taak heeft gekregen van God om over een land te waken. Nou, dit zijn allemaal beschermengelen. Over deze groep, over dit koor van engelen, zegt de heilige Bernardus dat ze voortdurend in de diepe afgrond van de goddelijke rechtvaardigheid kijken. En dat ze daardoor vervuld zijn van een zo diepe vreugde, dat ze de hele dag God, als het ware, aan het verheerlijken zijn om zijn rechtvaardigheid. En vervolgens, ik zei het net al, hoe lager het engelenkoor, hoe meer op de mens betrokken, vervolgens zijn zij degene die de rechtvaardigheid van God, het oordeel van God, overbrengen aan de mens. Dus ze kunnen de mens in die zin ook heel concreet leren wat goed en wat kwaad is. Dus de hele morele kant, we kunnen ons laten onderwijzen door onze engelbewaarder over wat goed is en wat niet. En we hebben natuurlijk ons geweten, God kan in ons geweten tot ons spreken. Maar de engelbewaarder die kan helpen om te zorgen dat dat geweten ook goed gevormd wordt. Als we een oprechte devotie tot onze engelbewaarder hebben, dan kunnen we dus steeds meer ontdekken wat nou precies dat oordeel van God inhoudt. Nou, dat wat betreft de engelen. Ik zal het niet al te uitgebreid maken, want we hebben 9 koren te bespreken. Dan gaan we even kijken wat de heilige Bernardus van Clairvaux zegt over de aartsengelen. Nou, ook deze aartsengelen zijn vervuld van een verrukking, van een vreugde, omdat zij nog iets dieper mogen kijken in die hemelse raadsbesluiten van God, in zijn oneindige wijsheid. En ze zijn geroepen om die raadsbesluiten van de Heer, om die aan de aarde bekend te maken. Dus het ligt een beetje in het verlengde van de taak van de engelen. Maar de opdracht die aan hun is toevertrouwd, bestrijkt een wat groter gebied. Dus het is niet één engel voor één ziel bijvoorbeeld. Maar als we even kijken naar de bekende aartsengelen, de heilige aartsengel Michael bijvoorbeeld, dan maakt hij aan de hele mensheid bekend wat de goddelijke raadsbesluiten zijn. Bijvoorbeeld dat Satan uit de hemel werd gegooid. Dat is een van de eerste raadsbesluiten van God. Dus dat communiceert deze heilige aartsengel Michael aan ons. Wat communiceert de heilige aartsengel Gabriel aan het hele menselijke geslacht, aan de hele mensheid? Nou, dat God vlees is geworden. Dus deze aartsengelen die hebben qua taak een enigszins vergelijkbare taak met de engelen. Alleen hun bereik is groter, zou je kunnen zeggen. Nou, vervolgens gaan we nog een stapje klimmen in die hiërarchie. En dan komen we bij de overheden. Nou, de heilige Bernardus van Clairvaux die zegt daarover, dit engelenkoor die onderzoekt met een blijde nieuwsgierigheid, dat is wel mooi gezegd, dus het zijn nieuwsgierige engelen, de verborgen oorzaken van tekenen en wonderen, die ze vervolgens ook weer aan de wereld meedelen. En hoe doen ze dat? Nou, door de elementen te manipuleren. Nou, we weten, het zonnewonder in Fatima bijvoorbeeld, Maria laat de zon dansen. Ja, de kans is heel groot dat hier ook engelen bij betrokken zijn geweest, die dus de elementen, hè, de natuurkrachten, bespelen als het ware om zo de plannen van God ten uitvoer te brengen. Ja, dat kan ook zijn wanneer we bepaalde natuurverschijnselen zien, hè, een vulkaanuitbarsting of een storm, hè, maar ook wanneer de storm wordt gestild. Dat dit engelenkoor, de overheden, door God wordt gebruikt om dit te bewerkstelligen. Ja, dat staat nergens in de Bijbel dat op het moment dat Jezus de storm bestraft, hè, en het ineens weer rustig wordt op het meer van Galilea, dat de engelen dit ten uitvoer brengen. Maar als we dit horen, als we deze uitleg van Bernardus van Clairvaux horen over de overheden, zou het dus heel goed kunnen zijn dat God voor dit soort natuurverschijnselen ook dit specifieke koor van engelen uitzendt. Vervolgens komen we bij het engelenkoor van de krachten. Ja, dus we hebben het nog steeds over geesten, hè, door God geschapen. Geestelijke wezens zonder lichaam. En dit koor van de engelen wordt genoemd de krachten. Want, zegt Bernardus van Clairvaux, zij hebben van God de kracht gekregen om de gekruisigde Heer, om de macht, de almacht van de gekruisigde Heer in heel de wereld bekend te maken en ook werkzaam te maken, doordat ze de genade hebben ontvangen van God om de macht van boze geesten, van demonen omver te werpen. En om mee te helpen aan de overwinning van de erfgenamen van het goede koninkrijk van God. Dus zij zijn er heel speciaal op gericht, al dus Bernardus van Clairvaux, om de macht van boze geesten omver te werpen. Nou, op welk niveau ze dat precies doen, of dat om een kleine hoeveelheid of grote hoeveelheid gaat, dat zegt Bernardus er niet bij. Maar het is dus een engelenkoor dat heel specifiek de taak heeft van God om boze geesten te overwinnen, te verjagen. Nou, we weten, daar hebben we ook al vaak over gesproken, boze geesten, boze engelen, dat zijn de gevallen engelen. Dus ze zijn in feite van dezelfde natuur als deze engelen, als de engelen die, de goede engelen die door God zijn geschapen. Maar ze hebben zich tegen God gekeerd en zijn boze engelen geworden. Nou, de krachten hebben dus de kracht van God ontvangen om deze boze geesten te overwinnen. En om zo de verloste zielen bij te staan. Vervolgens komen we bij de machten. Nou, de machten, de rol van de machten ligt een beetje in het verlengde van die van de krachten, of andersom. Hè. Maar in ieder geval, ze hebben een soortgelijke taak. Maar die van de machten, die strekt zich nog wat meer uit over heel de wereld. En die is erop gericht om koninkrijken omver te werpen of juist groot te maken. Hè, dus, ja, zoals ik al zei, hè, de engelen die zijn wat meer gericht op het individu, op de ene ziel die gered moet worden. Het koor van de machten is wat meer gericht op grotere beweging in de wereld. He, dus zij communiceren de wil van de Allerhoogste naar de aarde en dan met name als het gaat om koninkrijken en overheden. Nou, zij zullen dus slechte koninkrijken omverwerpen, he, koninkrijken waar de naam van Christus niet wordt geëerd, en ze zullen goede koninkrijken meehelpen opbouwen. Dat is hun taak. Dat is ook mooi om dat te weten, he, dus dan kunnen we ze ook om die specifieke taak aanroepen. Ja, dus we kunnen bidden tot het koor van de machten, dat de overheid van een land bijvoorbeeld, hè, van Nederland, dat die christelijk mag worden weer. Hè, dus dat Christus daar weer mag gaan regeren. Nou, dan kunnen we heel specifiek het koor van de machten aanroepen. En we kennen natuurlijk allemaal die bekende woorden uit het Magnificat, hè, wanneer Maria haar lofzang zingt, nadat ze te horen heeft gekregen van de engel dat ze zwanger is van God, hè, het grote wonder. Dan horen we in die lofzang, machtige haalt de Heer omlaag van hun troon, eenvoudige brengt hij tot aanzien. Nou, deze taak heeft dus het koor van de machten. He, dus om de machtige omlaag te halen van hun troon en de eenvoudige tot aanzien te brengen. Vervolgens komen we bij het koor van de heerschappijen. Nou, daar staat Bernardus van Clairvaux wat langer bij stil, een wat uitgebreidere omschrijving. En dan blijkt dat dit engelenkoor er vooral op gericht is om de wil van de Almachtige Heer bekend te maken in het hele universum. En dus we zien hier dat de betrokkenheid op de aarde iets minder rechtstreeks wordt, hoewel ze dat zeker niet loslaten. Maar dat, als het ware, zij de schakel vormen tussen de hogere engelenkoren, die dus steeds meer op God gericht zullen zijn, En de lagere engelenkoren, die rechtstreeks op de aarde betrokken zijn en op het hel van de mensen, zij vormen als het ware de schakel tussen deze verschillende koren. En ze zijn erop gericht om de wil van God in het hele universum bekend te maken en ook uit te voeren. En dat doen ze in feite op alle niveaus. Ze doen dat als het gaat om de wisseling van de seizoenen. Dat is iets wat Bernardus van Clairvaux heel specifiek noemt. Maar ze krijgen bijvoorbeeld ook de bijzondere taak om de andere engelenkoren aan te sturen. En dan zegt Bernardus van Clairvaux, ik zal die zin wel even voorlezen, dat is wel mooi gezegd. Dit engelenkoor bevindt zich in een geheime haven, zo prachtig kalm, zo sereen kalm, waar ze in alle vrede de heiligheid van God overwegen. Daar verblijven ze en de andere engelenkoren, vanuit een eerbied voor deze verheven status van de engelen uit het koor van de heerschappijen, die staan zelfs ten dienste van hen. Dat is de andere engelenkoren die dienen het engelenkoor van de heerschappijen, om zo de wil van God uiteindelijk overal bekend te maken en uit te voeren. Nou, dan gaan we door naar het koor van de tronen. Daarover zegt Bernardus van Clairvaux heel kort: zij zijn de zetel van God. En we horen dat ook bij andere beschrijvingen van andere heiligen, bijvoorbeeld bij Thomas van Aquino. Het koor van de tronen, daarom heten ze ook tronen, is het koor waarop God als almachtige Heer troont. Dus zij vormen, als het ware, als een heel grote groep van engelen, vormen zij de zetel waarop God verblijft. Nou, de heilige maakt dan de vergelijking met een koninklijk paleis. Als je daar binnen wandelt, dan zie je ook overal mooie stoelen en zetels staan die allemaal rijk versierd zijn. Maar de troon van de koning is altijd op een verhoging en die is natuurlijk veel rijker versierd dan alle andere zetels in het paleis. Hij zegt, nou, zo zijn de engelen van het engelenkoor van de tronen gemaakt. Het zijn dus prachtige geesten, heel rijk geschapen, die dus de nobele taak hebben om God te dragen. En zegt Bernardus, een zetel impliceert dat iemand gaat zitten, daarvoor heb je een troon. Nou, de zittende houding in onze kerk, in ons geloof, is de houding van onderricht. Dus het zijn ook de engelen die zich laten onderrichten door God, omdat God gezeten is op zijn troon, Christus zelf gezeten op zijn troon, die de mensheid onderricht, maar die ook de engelen onderricht met zijn goddelijke wijsheid. En dit koor van de tronen is er ook op gericht om die goddelijke wijsheid vervolgens weer te communiceren aan de overige engelen en de mensen. Dus het is een koor van onderrichting, zo gezegd. Nou, dan gaan we nog een stapje hoger en dan komen we bij de cherubijnen. Nou, over de cherubijnen zegt Bernardus van Clairvaux dat zij zo verheven zijn dat ze niet iets van de andere engelen hoeven te ontvangen. Dus er hoeft niet een soort tussenschakel te zijn, zoals we net noemden bij de heerschappijen die bepaalde plannen van God aan de andere engelenkoren bekendmaken. Of zoals de tronen die onderrichten. Nee, de cherubijnen die mogen rechtstreeks uit de bron, uit de fontein van Gods genade drinken. En ja, wat drinken ze daar? Ze drinken daar de waarheid en de wijsheid van God. Dus het zijn de engelen die helemaal ondergedompeld worden in die eindeloos diepe waarheid en wijsheid van God. Dus het is het innerhoogste koor wat volledig is gericht op God en zijn waarheid. Nou, dan komen we bij het allerhoogste koor, de serafijnen. En hun uitsluitende taak is om God vurig te beminnen. Dus zij zijn het meest nabij aan het hart van God. Zoals we hoorden, de tronen dragen God. De cherubijnen zijn ondergedompeld in zijn waarheid en in zijn wijsheid. En de serafijnen zijn volledig ondergedompeld in de liefde van God. Dus zij zijn exclusief geschapen door God om hem vurig te beminnen. En daarom komen er ook vlammen uit deze engelen. Zo worden ze vaak afgebeeld. Dus ze zijn helemaal verhit, vurig brandend uit liefde tot God. En zegt Bernardus dan aan het einde van zijn overweging, dit is ook wat de naam seraf betekent. Dat betekent diegene die in vuur en vlam staat door de liefde. Nou, het is wel prachtig om hier wat over na te denken en hier wat mee bezig te zijn natuurlijk. Thomas van Aquino zal misschien wat andere accenten leggen. Grote lijnen is het ongeveer hetzelfde als we kijken naar de beschrijving van de negen engelenkoren. Maar praktisch gezien is het natuurlijk voor ons belangrijk dat we ze ook aanroepen. Hè? Dus dat we die negen engelenkoren ook in ons geloofsleven betrekken. Hè? Dat we tot ze bidden, dat we ze om hulp vragen. Natuurlijk allereerst de engelbewaarders, want die hebben ook die specifieke taak om ons te helpen. Maar we kunnen ook die andere negen koren of die andere acht koren van de negen koren aanroepen natuurlijk om ons bij te staan. Hè? Om ons de liefde te leren, om ons de wijsheid te leren van God, et cetera. Nou, tot slot om af te ronden, van de Satan wordt wel beweerd dat hij een cherubijn was. He, dus niet een serafijn. Hij was niet een van die engelen die helemaal was ondergedompeld in die liefde tot God. Maar hij was een van de cherubijnen die was ondergedompeld in de waarheid en de wijsheid. En juist omdat daar meer de kennis, he, dus meer op de kennis wordt gefocust dan op de liefde. Hè, maar je kunt nooit helemaal los van elkaar zien wat ik aan het begin van de uitzending al zei. Omdat daar wat meer op de kennis werd gefocust, was dat ook zijn kwetsbaarheid zo gezegd. En dat hij om die reden ook heeft kunnen vallen. En om die reden is hij ook de mens gaan verleiden hè, om te eten van de boom van kennis, van goed en kwaad. Hè. Dat heeft ook met kennis te maken omtrent God en omtrent de waarheid. Hè. Dus daar struikelde hij zelf en heeft hij ook de mensheid laten struikelen. Nou, heel mooi om hier zo wat bij stil te staan. We zullen gaan afronden. We zullen bidden dat in deze oktobermaand, waarin we natuurlijk heel bijzonder onze moeder in de hemel vereren, dat we vragen aan Maria als koningin van alle engelen, dat zij de heilige engelen uitzendt om ons bij te staan in de strijd en om zo uiteindelijk ook in ons eigen leven en in onze eigen tijd de machten van het kwaad te overwinnen. Ik wens u nog een hele goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De mens is het hoogtepunt van heel de schepping. Luister naar mij, mijn kind, en laat u onderrichten, en neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven, en ik zal mijn kennis nauwgezet mededelen. De werken van de Heer zijn van het begin af door Hem geschapen en van hun schepping af heeft Hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Ze komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Ze brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft Hij haar aanschijn bedekt en zij keren tot haar weer terug. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en Hij heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bestemde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen gemaakt naar zijn beeld. In al wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goed en het kwaad. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken gewagen en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken, en Hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijddurend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En Hij zei tot hen, wacht u voor alle onrecht. En Hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Theresia van Jezus. Herinneren wij ons de grote liefde van Christus. In aanwezigheid van Jezus Christus, zo'n goede vriend, zo'n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk. En sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren. God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste mensheid van zijn Zoon, in wie zijn goddelijke majesteit, volgens zijn eigen woorden, welbehagen heeft. Heel dikwijls mocht ik het ondervinden en het van de Heer horen. Ik zeg dat ik het duidelijk heb gezien. Door die poort moeten we binnentreden, wanneer we willen dat de Allerhoogste Majesteit ons de grote geheimen openbaart. U hoeft dus geen andere weg te zoeken, ook al bent u tot de hoogste beschouwing gekomen. Op deze weg gaat u volkomen veilig. Onze Heer is de bron van alle goeds. Hij zal ons onderrichten. Zijn leven is het beste voorbeeld. Richt u dus naar dat leven. Wat willen we nog meer dan zo'n goede vriend aan onze zijde? Nooit verlaat hij ons in lijden en zorgen. Iets dat onze wereldse vrienden wel doen. Gelukkig
wie hem echt lief heeft en altijd bij zich houdt. Zien we naar de heilige apostel Paulus? Zou je niet zeggen dat hij de naam Jezus altijd op zijn lippen had, want die staat in zijn hart gegrift. Sinds ik daar aandacht voor kreeg, heb ik enkele heiligen, grote contemplatieven, van zeer nabij beschouwd. Zij volgen geen andere weg. De heilige Franciscus toont het door de wondtekenen van Christus. De heilige Antonius van Padua door het kind. De heilige Bernardus vond zijn vreugde in Jezus' mensheid. Zo ook Catharina van Siena en zoveel anderen. Deze weg moeten wij vrij bewandelen en ons geheel overgeven in de handen van God. Wanneer Gods majesteit ons wil verheffen tot de rang van hoveling en ons zijn geheim toevertrouwen, nemen we het dan van harte aan. Herinneren we ons, telkens wanneer we aan Christus denken, de grote liefde waarmee God ons begunstigd heeft en hoe groot Hij zich toonde door ons dit onderpand van zijn liefde te geven. Liefde wekt immers liefde. We moeten trachten dit altijd voor ogen te hebben. Ook al staan we nog aan een pril begin en zijn we nog te armzalig om de liefde in ons op te wekken. Wordt ze dan op een zekere dag door de genade van de Heer in ons hart geprent, dan zal alles ons licht vallen en zullen wij in een korte tijd en met weinig inspanning veel bereiken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Gewoon katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
2: Welkom, goede luisteraars van Radio Maria, naar een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Hier in de studio zitten bij mij pastoor Schilder, Remo, Jos en Bart. Twee van ons zijn leerkracht, leraar, teacher, meester. En het leek ons eigenlijk ook wel heel mooi om dat thema vandaag in deze uitzending wat dieper uit te werken. We beginnen met een gebed op deze dag. Natuurlijk ook tot Maria, de patrones van Radio Maria. Maria die ook onze lerares is. De lerares in het geloof. Mogen zij ons ook wijzer maken ten aanzien van goed onderwijs in deze tijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.
2: Amen. Nou, gelukkig, ook al zijn Remo en ik geen experts als het gaat om onderwijs. Jos merkte al op, jullie hebben ook onderwijs gehad. Dus in zekere zin heb je altijd enige expertise. Zal ik beginnen, Jos, met jou en eigenlijk je ook de vraag stellen. Jouw passie voor goed onderwijs, hoe is dat ontwikkeld? Hè, zodat je ook op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt van ik wil ook anderen onderwijzen.
3: Dat is een hele goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik beginnen met zeggen dat ik het onderwijs eigenlijk een beetje in ben gerold en er later pas echt een passie voor ben gaan krijgen.
2: Nou,
3: echt,
2: dat is heel fijn, een eerlijk begin. Wij zijn wel van de eerlijkheid, geloof ik, hè, hier bij Gewoon Katholiek. Niet verdoezelen, ja. Niet mooier maken dan het is. Gewoon, Jos is erin gerold. Amen. Ja. En zo ben ik ook in het priesterschap gerold.
5: Ik denk de meeste wel het onderwijs, hoor. Dat er weinig zijn die echt al heel vroeg zeggen of je bijvoorbeeld ouders hebt of zo in het onderwijs zitten. Maar ik herken dat wel, hoor. Dat je er toch een beetje. Je bent er wel mee bezig, je denkt erover na, maar echt de volledige stap rol je erin.
3: Ja, mijn eerste stap richting het onderwijs was om te gaan beginnen te studeren om docent Engels te worden voor het voortgezet onderwijs. Maar dat had niks te maken met graag voor de klas gaan staan. En alles te maken met... Ik had destijds nog het rare idee in mijn hoofd dat China een hele bijzondere en mooie plaats zou zijn om in te gaan wonen en werken. En ik dacht, nou, ik ben goed in Engels. Dus laat ik maar docent Engels worden. Want daar kan je overal mee aan de bak. En al helemaal daar. Dus het was eigenlijk daarmee begonnen. En naarmate ik meer ervaring op dit onderwijs en dergelijke... kwam ik er langzaam achter van, ja, oké, dit past toch wel bij mij. Maar ik had uiteindelijk toch het besluit gemaakt om nu middelbaar onderwijs in te gaan. Omdat die doelgroep, die ligt mij wat minder. Ik kwam heel snel achter bij de brugklas, de pubers inderdaad. Ik kwam er heel snel achter dat ik brugklas was eigenlijk superleuk vond. Maar zodra ze in de tweede kwamen en ik flink begon te puberen, dan had ik zoiets van, ja, weet je... Nou hoeft het van mij eigenlijk niet meer. Dat vroeg van mij te veel. Dus ik ben uiteindelijk uit het onderwijs gegaan. Heb een jaartje nog het een en ander gedaan. En ben uiteindelijk op advies van mijn destijds spirituele leidsman terug het onderwijs in gegaan. Mm-hmm. Dus hij zei van, ja, Jos, doe niet zo raar. Ik werkte destijds op het veer. Ik was veerman. Een bootje.
2: Over de Maas?
3: Over de Maas.
2: Moeder Maas. Moeder Maas.
3: Zeker. Ik had een grote fout gemaakt om ooit tot Sint-Christoffel te bidden en te zeggen van ik bid wel vaker tot u, maar ik heb eigenlijk geflauwd even van hoe zit dat allemaal. En een maand of twee, drie later was ik veerman.
2: Ah, dus, net als Christoffel.
3: Ja, exact. Ja. En waar was ik?
2: Dus dat je door, je hebt een hele goede geestelijke raad gekregen. Ja, doe niet zo raar. Dat is vaak hele goede geestelijke raad. Hè?
3: Ja, hij zei doe niet zo raar inderdaad. Je hebt dat diploma. Waarom ga je niet terug het onderwijs in? Dus ik dacht van oké, dan ga ik dat maar doen. En ik had een jaar daarvoor een gesprek gehad met pastor Kersenmakers, pastoor in Os.
2: Ja.
3: En hij had verteld, hij was destijds een beetje in de war, want hij was aan het vertellen over een middelbare school met een katholieke directeur in Brabant ergens. En ik dacht van als ik dan terug het onderwijs inga, dan zou ik wel graag werken voor een school met in elk geval katholiek personeel. Dus iemand die daar een beetje hetzelfde in staat. Want de pastoor vertelde dat het niet per se een helemaal katholieke school was, maar dat de directeur daar wel best wel wat invloed op had en dergelijke. Dus ik dacht van laat ik eens kijken. Maar ik wist niet wat de naam van de school was. Dus ik had de pastoor nog eens een keertje een appje gestuurd. Die vraagt van hoe zit het daar ook alweer mee? En hij zei, ik ga het voor je uitvogelen. Een dag later stuurt hij me een appje en zegt hij, het is niet een middelbare school, maar het is een basisschool. En het is niet een directeur, maar het is een directrice. En dat was dus basisschool Micha de Vries. Gelegen te Vught.
2: Ja.
3: En ze hadden een vacature openstaan. Dus ik dacht van, die brugklas die vond ik altijd al hartstikke leuk. Ik had er al vaker over nagedacht van misschien is de PABO dan meer van mij, maar dacht, maak die opleiding maar gewoon af. En toen heb ik me gesolliciteerd en ze waren gek genoeg om me aan te nemen.
2: Mm-hmm.
3: En nu werk ik op een kleine basisschool in Vught, Micha de Vries.
2: Dat is wat anders dan China.
3: Ja, dat is heel wat anders dan China.
2: Dat bleef mijn aandacht nog even hangen. Je had dus eigenlijk naar China willen gaan om Engelse docent te worden.
3: Ja, klopt.
2: Maar hoe is China uit je aandacht verdwenen?
3: Nou, China kwam in mijn aandacht door een uitwisseling. Door een uitwisselingsprogramma waar ik mee had gedaan in het vijfde jaar van de middelbare school. Dat vond ik heel indrukwekkend daar. En het was uiteindelijk eruit gegaan toen ik wat meer een beetje een deep dive ging doen op Chinese geschiedenis en hoe het daar nou tegenwoordig allemaal in elkaar zit. En toen kwam ik erachter van dat is eigenlijk toch wel niet per se direct the place to be.
2: Hmm.
3: Maar ja, dus dat was niet per se
6: niet aan te raden.
3: Niet aan te raden. Niet aan te raden.
5: Nee. Hij kan ook niet permanent blijven, hè? Zover ik weet. Volgens mij kan je er inderdaad wel een werkvisum krijgen voor 10 of 15 jaar, maar uiteindelijk zal je een keer terug moeten.
3: Ja, klopt. Of je moet trouwen, geloof ik. Ja, als je daar trouwt, dan krijg je een visum. Mm-hmm. Maar een permanent visum. Maar anders dan is het inderdaad, geloof ik, dan moet je uiteindelijk inderdaad weg.
2: Ja. En Jos, is het fijn om ook in een veilige of positieve katholieke context je vak te kunnen uitoefenen?
3: Dat is het zeker. Het is niet direct een katholieke school. Je moet je er niet bij inbeelden dat het een gemiddelde parochieschool uit de jaren 30 van de vorige eeuw is. Dat is het zeker niet. Maar de katholieke elementen zijn wel degelijk aanwezig. We beginnen als team iedere ochtend met gebed. Bid het Engel des Heren. De kinderen beginnen we elke dag gezamenlijk in een grote kring en eindigen we met een wezengroet. Dan worden onze vader gebeden voor de lunch. En er wordt ook wekelijks catechese gegeven. Wow. Dat was in het begin van de
6: heel goed.
2: Met de ziekte van de school. Daar droom jij wel van, Bart, denk ik.
5: Ik ben al blij als iemand het onze vader kent of wat de wezengroetje is. Maar
2: ik ben dan ook de middelbare school waar jij werkt.
6: Ik ben de naam aan het opschrijven voor wanneer de kinderen er zijn, zeg maar. Dus dat klinkt heel goed. Ga verder.
2: Ja.
3: Dus het is niet, nogmaals, het is niet een echt een door en door katholieke school, maar er zijn wel degelijk van die hele mooie elementen aanwezig. En wat was ik aan het zeggen over de godsdienst? Dat werd in het begin ook nog door een priester gegeven. De broer van de stichter van de school is
2: Michiel Peters
3: inderdaad. De studentenpastoor uit Tilburg. Maar dat ging uiteindelijk, die is daar, dat ging uiteindelijk niet meer. Ik weet niet precies waarom. En tegenwoordig wordt dat dus door het leerkrachtenteam gedaan. En dat is enerzijds best wel, ik vind dat zelf best wel uitdagend. Want het is, de leerlingen bij ons op school zijn ja, een beetje een mix, een beetje 50-50, wel niet katholiek. Dus de katholieke kinderen, ja, die krijgen natuurlijk ook buiten school catechese, die weten er al redelijk wat vanaf. Maar er zitten ook heel veel kinderen tussen die van huis uit eigenlijk helemaal niks meekrijgen, die ook niet gedoopt zijn. En je hebt dus een hele gemixte doelgroep. En het is best wel een uitdaging om daar op een manier catechese voor te geven die voor iedereen past. Want je wil de kinderen die al het een en ander weten, die wil je natuurlijk een beetje uitdagen, die wil je een beetje prikkelen. Maar de kinderen die van huis uit niks meekrijgen, die ga je niet direct alle 9 cirkels van de hel exact eventjes uitweiden.
5: Oh. Je hebt er overigens wel een mooi stripboek van. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien.
3: Nee, die
5: hebben
3: we nog niet gezien.
5: Van Dante's Inferno, daar heb je inderdaad die verschillende lagen. Alleen dat hebben ze dan grafisch hebben ze dat weergegeven. Is ook niet helemaal bedoeld voor die doelgroep. Ik denk nee, net juist een beetje, hebben. Misschien groep 8 of zo. Hmm. Maar het is wel mooi om een grafische manier om dat weer te geven. Maar dat is een kleine side note.
2: Ja, mooi. Ja, kijk. Teachers vinden elkaar.
3: Ja.
2: En ik denk ook nou spontaan aan iemand als de verse, zalige Fulton Sheen. We hebben ook veel filmpjes van hem. Dat hij bij het schoolbord staat. Ik weet niet of jullie een schoolbord hebben.
3: Ja,
2: dat is apart. Maar dan zijn gesprekje erbij, zijn uitleg. Nou, die filmpjes gaan nou viraal nog steeds. Hè? En juist nu rond zijn zaligverklaring.
3: Ja.
2: Wel bekend jullie, Fulton Sheen, denk ik, de bisschop.
6: Ja. Op de dag van opname, dames en heren, is het inderdaad. We nemen het op 25 september op. Dus voor ons gisteren zalig verklaar. Maar voor u is het al een tijdje gaande. Maar hij is, om terug te komen op de vraag, hij is zeker bekend. Ik kende hem eigenlijk een beetje van de edits toen ik net gelovig werd. Niet dat ik door de edits gelovig ben geworden, maar dan had je een hele mooie uitspraak van dat die zei we're all talking about taking down everything, down with the government, down with the police, down with everything. Why don't we start talking about going up, up to the headbones of eternity, up to the heavens above, up, up to God. En dat vond ik zo'n sterke, sterk mooi iets. En hij had het ook over moeder Arend, die is hetzelfde als God, omdat ze gooit haar jong uit het nest. En dit kind, het babytje valt en het valt en het valt. En dan denk je bij jezelf, ja, heeft God mij laten gaan? Nee, op het laatste moment pakt moeder Arend, swoops up her baby and brings her back to the nest where she started. En dat vond ik, hij deed dat zo goed. En dus echt,
3: hetgene waar Fulton Sheen dan natuurlijk een beetje op het doel is het opbouwen van dingen en niet alleen maar het afbreken. En dat is zo mooi van onderwijs. En ik denk dat Bart het kan beamen, dat je bent dag in dag uit ben je bezig met dingen opbouwen en niet gewoon dingen, maar echt mensen. Je bent bezig met mensen vormen, mensen opbouwen. En om daar zoveel tijd aan te kunnen spenderen, dat is iets heel erg moois.
5: Eens, nee zeker. Nee, ik ben ook, ik heb al volgens mij een keer een kleine introductie gegeven van wat ik doe, maar voor de luisteraar die het niet meer weet, ik geef inderdaad
2: Repetitio Mater Studiorum.
5: Kijk, ik geef op middelbare school geef ik inderdaad les, voornamelijk al bovenbouw, HAVO, VWO, biologie en natuurkunde. Maar ik ben inderdaad ook mentor en dat is inderdaad vooral het stukje. Jij doet natuurlijk in je gewone les, doe je ook, ben je met mensen bezig met gesprek, maar vooral inderdaad die mentor momentjes dat je gewoon even één op één met de leerling zit. Van de week had ik ook inderdaad eentje, die had dan huilend bij een bepaalde les gezeten. Nou, dan ga je even samen ergens op een bankje zitten, gewoon even kletsen van, hey, gaat alles wel goed, waar ben je mee bezig? Heb je ook genoeg tijd voor jezelf? Heb je rust, weet je wel? Dus dat is inderdaad gewoon karakteropbouwend, dat is heel belangrijk.
6: Heel sterk, heel sterk. Ik zie u kijken, pastoor, je wil
2: ja, heeft, ik zat nog eventjes in mijn achterhoofd. Heeft die Blessed Fulton Sheen ook geen Emmy ontvangen ooit?
6: Ja, dat klopt.
2: En, het is wonderlijk voor een bisschop om een Emmy te ontvangen, maar wie deed dit?
6: Volgens mij is het de eerste heilige met een Emmy ooit. Dus,
2: ja.
6: Ik vraag me ook heel erg af waar hij uit, als hij heilig voor... Is het zo trouwens, dat tussendoor, voor ook een leuk feitje erover vertel, mij net te binnen schiet, maar... is het zo dat als je zalig bent, heb je dan ook al, zoals ik het noem, een portefeuille als heilige? Of heb je dat pas als je heilig bent?
2: Een portefeuille? Je bedoelt een patronage?
5: Ja, daar is verantwoordelijk.
6: Dus ik noem het even portefeuille.
2: Nou, bij mijn weten geldt dat inderdaad voor de heiligen, ja.
6: Ja.
2: Maar heel veel van die dingen ontstaan ook organisch.
6: Ja.
2: Dus als ze een zalige aanroepen voor een bepaalde nood en het werkt, dan blijven de mensen dat doen.
6: Ja.
2: Dus de praktijk die ontstaat al vanuit de gemeenschap der gelovigen.
6: Ja.
2: En dan hoeft de kerk het vaak alleen nog maar in te tikken.
6: Ja.
2: Dus dat is mooi.
6: Carlo Acut is een soort ongeschreven heilige voor het internet geworden. Zo.
2: Maar die is dus al heilig, hè?
6: Die is al heilig, ja.
2: Dus dat zal hij nog niet geweest zijn toen hij zalig verklaard was.
5: Nee. Want toen hadden mensen al wel een beetje over, toch? Omdat hij toen die website heeft gebouwd,
2: zeker,
5: automatisch wordt hij daarvan gekoppeld.
2: Kijk, als zalige dan mag je al een plek krijgen in de liturgie.
6: Ja.
2: Dus dat is publieke verering is dan... legitiem, zal ik maar zeggen. En bij de heilige verklaring wordt de wereldwijde betekenis van zo'n persoon nog aan het licht gebracht. En met ook vaak een patronaatschap dat erbij hoort. Of meerdere.
6: Ja.
2: Dat kan ook.
6: En vaak ook wijst het een beetje naar iets wat diegene het leven heeft meegemaakt, toch?
2: Wat zou bij Fulton Sheen passen?
6: Ja, de heilige voor goede film maken of goeie zo.
2: Film
6: of
2: maken.
6: Televisie, dat de uitzending niet onderbroken wordt. Dat soort dingen. Nou ja, de heilige voor Emmy-winnaars. De heilige voor goede speeches schrijven. Want hij heeft bij zijn speech op de Emmys. Voor de kijkers die dat misschien wel leuk vinden om te horen. Is er altijd zo'n moment dat iedereen daar moet gaan staan en moet zeggen van... I wanna thank my mom. En als je geluk hebt, zeggen ze nog I wanna thank the Lord. Er is zelfs een keer een acteur geweest. Jammer, want ik vind het een heel goede acteur. Die heeft gezegd I wanna thank Satan. Dus dat is erg jammer. Maar goed.
5: Wie was dat?
6: Christian Bale.
5: Serieus?
6: Ja, zelfs met de naam Christian.
5: Dat valt mij tegen.
6: Dat viel me ook tegen inderdaad. Ja. Dus,
5: die moet ik kennen van...
6: Van The Dark Knight, onder andere. Van...
5: Hij speelde
6: Batman. Ja. Dus hij was de Batman met de zware stem.
5: Ja.
6: Oh, Jack Roker. Maar daarvan en wat heeft hij nog meer allemaal gedaan? Ja, American Psycho.
5: Ja, hij is heel bekend daarvan inderdaad. Ja. En gewoon dat hij ook al hele extreme transformaties. Dat hij bizar mager kon zijn voor rollen. En dan een paar maanden later gigantisch zwaar. En dat hij daar allemaal...
6: Maar waar de duivel ontzettend lul.
2: Weet je, Faust-thema is dat, hè? Ja. De kunstenaar die zijn ziel, of de wetenschapper, kunstenaar die zijn ziel aan de duivel verkoopt. En daar veel succes mee krijgt.
6: Ja.
5: Hij was verder wel een goede man. Pas zag ik iets voorbij komen dat hij echt, geloof ik, 14 miljoen of zo had hij gedoneerd om een of ander soort van. Ja, bijna Weesdorp of zo had hij opgericht of zo, zou ik iets voorbij komen.
6: Hij, dus
5: hij doet wel heel veel aan goede doelen en zo, maar dat is dan, dan valt me zo tegen.
6: Ja, dat valt me heel erg tegen.
2: Dit is nieuw van jou ook, dit.
6: Ja, misschien heeft hij in de tussentijd bekeerd, dat is ook al een oude clip. Dus,
5: misschien gaat hij ze allemaal opvoeden als satanisten.
6: Dat zou wel erg zijn.
2: We hebben nieuwe Fulton Sheens nodig.
6: Zeker. Pastoor Menne, maar blijf nog even onder ons.
2: Meer filmpjes maken.
6: Ja, inderdaad. Ik wil niet die kant op, maar er zal inderdaad genoeg duivels in Hollywood aanwezig zijn. En ik hoop dat het kinderdorp veilig is. Laat het daarop houden. Maar we moeten niet de complotkant op gaan. Maar dan raken we allemaal onze baan kwijt, behalve de pastoor. Maar in elk geval... ik had te veel gezegd, maar Fulton Sheen dus zei, nou, iedereen had zoiets van, die gaat God bedanken bij zijn speech, dat zagen we allemaal aankomen, hij was toen aartsbisschop ook al, maar toen ging hij dus op het podium staan en had zijn Emmy in ontvangst genomen en toen zei hij, I want to thank my writers, Matthew, Luke, John,
5: Mark,
6: dankjewel. Ja, de spanning werd mij te veel. Het was er erg opgebouwd. Dus dankjewel.
2: Geweldig. Dankjewel, en ook heel Amerikaans natuurlijk. Die
5: beter dan de Beyoncé, bedankt.
6: absoluut. Dus Beyoncé, ja. Nee,
2: ik zag ook dat Bishop Barron er erg blij mee was. De zaardige verklaring van Sheen. Die heeft lang gehangen. Hè? Was ook wat semi-politieke weerstand tegen die zalige verklaring.
6: Waarom dan?
2: Misschien toch te conservatief.
6: Was het zo conservatief,
2: Sheen is gewoon katholiek, dus dan ben je conservatief.
6: Dan ben je heel conservatief.
7: Hij heeft best wel wat uitspraken gemaakt ook over hoe hij de toekomst van de hiërarchie zag en dergelijke.
2: Ja.
7: En die waren meestal niet heel rooskleurig.
2: Nee. Dus, en eerlijk, eerlijk ook.
6: Voor normale mensen was hij gewoon de katholieke Taliban.
2: Sowieso het concept waarheid deed ertoe voorzien.
6: Ja.
2: En dat is voor velen al heel erg spannend.
6: Ja.
2: Het is gelukkig nu dus gekomen. Uiteindelijk door de gebeden van vele gelovigen en ook het schrijven over hem. En ik denk ook die prachtige korte filmpjes die impact hebben, is het toch de goede kant op gegaan. Nou, we leven toe naar de heiligverklaring. Mm. Maar dan weer eventjes terug naar Jos en Bart. Ja, leraar zijn is natuurlijk ook een vak. En tegelijkertijd denk ik ook een gave. Als je, zo zullen jullie ook op jullie manier proberen onderweg naar je werk of zo te denken van, goh, hoe kan ik dit onderwerp nou zo brengen dat het echt mijn leerlingen raakt, hè, enthousiasmeert. Is dat, denk dat je daar buiten de lestijden echt nog wel mee bezig bent?
5: Ja. 100%. Dat is toch door het bijvak inderdaad constant dingen op nieuwe manieren brengen. En zeker thema's die ook een beetje aan het katholieke geloof raken. En daar probeer je toch ook wel af en toe wat extra bij na te denken. Oké, hoe kan ik dat niet per se erin fietsen? Dat klinkt zo oneerbiedig, maar wel van hoe kan ik dat combineren? Dat het zeg maar voor de atheïstische leerling, als je het zo wil zeggen, dat daar goed voor overkomt. Dat ze duidelijk is wat ze moeten weten. Maar ook inderdaad voor de leerlingen die wel geïnteresseerd zijn in geloof. En af en toe is het eigenlijk niet voorbereiden, maar is het ook gewoon dat er ineens iets gewoon op je pad komt. Ja. Dat van de week bijvoorbeeld, gisteren was dat trouwens, had ik een gesprek met een leerling die vroeg mij van, meneer, wat gaat u van het weekend doen? En toen zei ik tegen haar van, nou, ik ga dit en dit doen en ik ga zaterdag nog naar de mis, maar daarvoor ga ik even biechten. Nou, en dan had ze iets van, oh, biechten, dat is nog echt iets wat mensen doen.
6: Is de stroom uitgevallen?
8: Zo te zien wel, ja.
6: Oh.
8: Hij neemt wel op.
6: Ja, hij neemt wel op, inderdaad.
8: Excuses.
6: Dit snijden ze er wel uit, toch?
8: Ja.
2: We kunnen doorgaan.
8: We snijden eruit. Ja, we kunnen doorgaan.
2: Oké, dus een voorval Bart, deze week?
5: Ja, nee, deze week inderdaad was ik met een leerling in gesprek. En die vroeg van, wat ga je dit weekend nou eigenlijk doen? En toen zei ik van, nou, dit en dit en dit. Maar ik ga zaterdag ga ik ook naar de mis. Maar daarvoor wil ik nog even gaan biechten. En het was zo van, biechten, dat is echt iets wat mensen doen. Ik weet toevallig van haar, zij is protestant. Dus sowieso hebben we daar natuurlijk wat minder van meegekregen wellicht. Maar ja, dat is echt iets wat je doet. Zit je echt in zo'n stoeltje, echt in zo'n film, weet je hoe ze dat doen? En toen zei ik, nou, ik zit ook als gewoon naast de pastoor. Maar in het hokje heb ik ook wel eens gedaan. Maar er zit er iemand. En ze bleef me vragen stellen. Ik dacht, dat is heel leuk. Gewoon dan kan je toch even daar wat aan meegeven.
2: Ja, zeker.
5: En het mooiste ervan vond ik gewoon dat ze ook vroeg van, maar waarom doe je het dan? En toen had ik al zoiets van, ik zat wel even een seconde stil van, hoe ga ik hier nou een beetje een goed antwoord op geven? En toen zei ik gewoon van, soms doe je gewoon dingen wat gewoon zwaar op je hart ligt. En je kan ervoor bidden. En dat wordt ook gehoord. Alleen het toch even op zo'n manier bij God neerleggen, dat geeft een bepaalde rust. Iedere keer als ik heb gebiecht en ik kom dan uit dat bankje of ik loop de kerk uit, dan heb ik toch zoiets van, het is weer gezegd, het heeft op tafel gelegen en ik ga het beter doen. En dan ga je weer zondigen, want dat hoort er ook bij helaas, maar je probeert het iedere keer en je groeit erin en dat is het mooie van het sacrament van biechten.
2: En ook hier zie je weer, net als bij het huwelijk waar we het de vorige keer over hadden, de objectiviteit van vergeving en de subjectiviteit. Dat is allebei belangrijk. Die subjectiviteit, zelf bidden tot God, ja. Maar ook echt horen, ik ontslui van uw zonde in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van een geldig gewijde bedienaar. Dat is een andere.
7: Het kastje valt.
2: Zeker. Jos die maakte al een kruisteken. Maar de objectiviteit daarvan, dat geeft ook weer die rust. Dus het is, en soms heb je ook eventjes een biecht die helemaal niet zo lekker gaat. Of net niet zo lekker voelt. Maar dan heb je wel de objectiviteit van de vergeving. Ja. Als je in oprechtheid je belijdenis hebt gedaan tenminste. Dus dat is prachtig. En ja, mooi dat zo'n leerling ook daar dan benieuwd naar is. En daar kun je dan ook van getuigen. Het is niet zo dat, denk ik, dat als je als leraar je religiositeit door laat schemeren, dat ze je te grazen nemen of zo?
5: Nou ja, ik kijk ook even met de schuine oog naar Jos. Ik denk op de basisschool dat sowieso geen ding zal zijn, maar
7: ja,
5: wel.
7: Over het algemeen, over het algemeen niet. De meeste kinderen gaan er wel gewoon met. De meeste kinderen worden voornamelijk heel erg nieuwsgierig van. Ja. Zowel de katholieken als de niet-katholieken. Je merkt gewoon dat als ze dat als het onderwerp van God en ons overstijgende dingen ter sprake komt, dan merk je gewoon dat ze nieuwsgierig worden en dan gaan ze vragen stellen. En dat is,
2: ik had zo graag een katholieke leraar gehad in mijn leven.
5: Wow.
2: Ja, nee, dat was er gewoon niet. En dat gaf een gevoel ook van eenzaamheid. Ja, ik weet niet of de vreemde dat ook erkent, maar op de basisschool en de middelbare school geen één. Ja, misschien mijn leraar Latijn. Die was ook later bij mijn wijding. Maar ja, die moet ik dan toch wel credits geven, meneer Smeur. Maar toen zat ik al in de bovenbouw. Maar ik moest me eerder verdedigen tegenover de leerkrachten. Nou, voor mijn geloof.
5: Ook heel veel het niet actief uitdragen. Want ik kwam er later inderdaad ook achter dat ik op de basisschool, dat ik al inderdaad een leraar had die katholiek was, nooit iets van gehoord. Het was toevallig dat mijn moeder daar nog contact mee heeft. En dat zij tegen hem vertelde: oh, Bart heeft zich laten dopen. En dat hij dus: oh, gaaf, ja, ik ga ook altijd daar en daar naar de kerk. En toen kwam dat ineens. Ging
2: jammer, hè? Want als dat eerder door kenbaar wordt, is zo'n bemoediging voor de leerlingen.
7: Ja. Het is ook wel. Johannes Bosco die zegt: een van de belangrijkste dingen die kinderen nodig hebben zijn goede voorbeelden.
2: Ja.
7: Er is niks zo slecht voor een kind als een slecht voorbeeld. En niks zo goed voor een kind als een goede. Dus inderdaad, helemaal voor jongens om goede katholieke mannen om zich heen te hebben. En ik zeg niet dat ik er daar direct een van ben, maar om die wel om zich heen te hebben.
2: We noemen je geen heilige, maar een goede katholieke man kunnen we Jos toch wel
5: noemen. Die zijn wel plus
2: 1.
7: Maar
2: nu wordt hij verleden.
7: Om die om zich heen te hebben is voor kinderen gewoon heel erg belangrijk.
6: Ik moet zeggen, u zei net, ik weet niet of Raymond het ook mee heeft gemaakt. Ik heb wel echt nog, ik denk dat ik de laatste generatie ben van kinderen die nog een beetje katholiekheid op het...
2: Heze had wel nog wel een school waar ook de pastoren nog kwam, hè, bijvoorbeeld.
6: Ja, dat klopt. Het was bij ons... ik heb gehoord dat de pastoor die voor, toen nog pastoor Rob, Monsignor Metzaars, die kwam altijd. En die gaf, de pastoor Metzaars zelf kwam ook nog hoor, dus Monsignor Metzaars. Maar de pastoor voor hem, die had het een beetje, die had niet zoveel vrienden gemaakt op die school. Want hij zei, ik heb hem een keer gezien en hij zei, ik had daar niet zoveel zin in. Dus ben ik één keer naar de kleuters gegaan, heb ik over hel en verdoemenis gespreken en toen hoefde ik niet meer te komen.
2: Oh, en, was waarschijnlijk al een oudere priester daar.
6: Ja, mogelijk. Maar we hadden toen in Heze echt een heel groot missionarsclub, daar heb ik al vaker over verteld op de show ook. En daar had Monsignor Metzaerts dan zeg maar, die vroeg aan de leerlingen op net na de mis, zei hij van hij mocht zelf kiezen wanneer die kwam. Dus dan, en dan onderbrak hij de les als het ware en dan was het ik kom even iets vertellen over Onze Lieve Heer en dan vertelde hij iets over het evangelie van de dag. En dan vroeg hij gewoon aan zijn missienaars van welke les vind jij stom? Dan zeg je rekenen. En dan zei hij, wanneer heb je dat? Het tweede uur van dinsdag.
2: Hoe maak je hoezo? Je gedicht?
6: Hoezo, zeiden we dan. En wij snapten dat niet. En dan zeg maar op de dinsdag op tweede uur met rekenen kwam in één keer pastoren.
2: Geweldig.
6: Hoor je klop, vrienden. En dan stond hij daar en dan was het, vandaar dat je het vroeg. Dus wij begonnen wel ook echt iedere... iedere dag de kring met een Onze Vader. En toen we dat helemaal kenden, deden we het wees vergroet. Maar desondanks is het zo. Ik heb toen de tijd mijn communie gedaan bij pastoor Rob toen nog de tijd. En dat was met een aantal klassen. De helft van de communicanten dat jaar kwamen van onze school. En we waren met 70 in totaal. En ik denk dat ik de enige ben die nu buiten kerst en paas in de kerk gaat. Nog steeds. Dus ondanks het goede onderwijs is het nog steeds... kan in heel niet al te blackpilled klinken voor de mensen thuis. Maar ondanks dat, het is nog steeds wel moeizaam. Hoor.
5: Het is de maatschappij
7: ten eerste van huis uitkomen.
6: Ja, dat inderdaad.
7: School vult aan bij de opvoeding, maar school is geen vervanging voor.
6: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het is een heel correcte constatering, ja.
5: Dat vergeten ouders wel veel, naar mijn idee.
7: Oh, ja, zeker.
5: Dat ze echt gewoon zeggen van, hey, school, los het op.
2: Ja, maar die werken vaak allebei ook. Ja. Hè? Dus dan kun je heel moeilijk het onderwijsgedeelte van de opvoeding ook nog goed doen. Dat,
6: en nou is het zand thuis.
5: Ja, maar het is toch triest, dat vind ik dan. Hè? Ik vind het triest dat het vaak moet. Want dat is denk ik, kijk, als iemand graag wil werken, dat snap ik. Dat je een bepaalde passie wil ontwikkelen. Maar gewoon in de maatschappij moet je haast wel, als je wil overleven, zijn hypotheek wil krijgen. Ja, gaan ze twee maar werken.
6: Ja, ja, dat is waar.
2: Ik hoorde laatst iemand nog op de radio zeggen, die wil ik ook even binnen schieten. Goede films zijn ook zo belangrijk in het kader van onderwijs / opvoeding. Goede films
6: te zien. U heeft nog
2: zien.
6: 2 of 3 minuten voor uw review.
2: Nou, nee, ik ga geen films noemen, absoluut niet. ieder zijn vak. Okay, maar, ook dat doet vaak veel meer dan droge stof. Of weet je, dus ga met kinderen naar een goede film kijken. Praat erover, leid het in, verschets de context. Dus dat, ja, dat kan echt raken. En, ja. En dat deed bij mij echt wel iets overgaan.
7: Dat is niet een goede film, maar dat is een goed boek. Dat is het eerste boek uit de Chronieken van Narnia.
2: Ja.
7: Daar, voor degenen die hem kennen, die weten natuurlijk allemaal, Aslan, je hebt de leeuw en je hebt de heks. En de leeuw Aslan staat eigenlijk voor Jezus, enzovoort, enzovoort. En in het eerste boek, daar schetst de schrijver Lewis eigenlijk in vergelijking met de verrijzenis van Onze Lieve Heer. En in het boek schetst hij dat als Aslan die op een stenen tafel wordt gelegd. En daar wordt gedood. En vervolgens wanneer de zon opstijgt weer ten leven komt. En ik heb dit jaar met Pasen, samen met de leerlingen, dat verhaal naast het paasverhaal gelegd. En op die manier zo'n Venn-diagram, weet je wel, zo twee van die cirkels die deels overlappen. En wat hebben Aslan en Jezus gemeen en wat zijn dan de verschillen?
2: Ja.
7: En op die manier het paasverhaal behandeld. Dus heel wat anders dan de film. Dus dat ik het
2: aanvullend.
5: Maar ik kan lezen en kijken.
2: Ja, zeker.
5: Is er film van, toch?
7: Ja, er is ook een film van.
5: Er zijn er nog drie voor gemaakt.
7: Die film hadden ze ooit hadden ze het vorig jaar al gekeken. Daarom was ik de film niet nog eens met ze gaan kijken. Maar ik dacht van, dan doen we het boek. Ja. Daar gaan we mooi. Nee, zeker,
2: maar als je de berichten mag geloven, is het met de leesvaardigheid ook niet zo goed gesteld. Dan wil ik niet zeggen dat we daarom films moeten kijken. Maar voor sommige kinderen die echt moeilijk 10 minuten achter elkaar kunnen lezen, dan zou een film ook wel heel impactvol kunnen zijn. En, ja.
5: Voor de leerlingen die wel lezen, Dostoevsky.
2: Ja, absoluut. Gebroeders Karamazov, Misdaad en Straf. Ja. Een hele goeie. De Idioot is ook heel mooi.
5: Gambler, Notes from the Underground.
2: Ja. Hebben we toch nu een paar tips gegeven.
6: Ja,
2: maar er zal vast wel ergens op de website van Radio Maria een plekje zijn waar goede films of goede boeken
5: misschien
2: staan.
5: Misschien kunnen we een keer een aflevering doen met boekentips. Dat vind ik ook
2: De
6: onderwerpen vliegen om de oren. Dus, en normaal lukt het ons niet om onderwerpen te bedenken. Kun je nagaan. Dus heel goed. Maar ik ben er wel bang voor dat we moeten afsluiten.
2: We
6: dus,
2: gaan bidden.
6: Ja.
2: Heel bijzonder ook voor de jonge mensen, kinderen die onderwijs genieten in ons land. Dat ze daarbij ook Christus beter mogen leren kennen als hun Heer en hun vriend.
6: Yes.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.
2: Heilige Don Bosco,
4: bid voor ons.
2: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
6: Houdoe.
1: Een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

0: staat de bladzijde 1461. En ook kunt u gebruik maken van het kleingetijdenboek. Gaat u dan voor de psalmen naar bladzijde 430.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

We mogen ons gaan opmaken voor het middaggebed. Allereerst natuurlijk het Angelus en dan het middaggebed. En mag ik u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. De tekst, naar aanleiding van de gedachtenis van de heilige Theresia van Jezus, vindt u op bladzijde 1460 in het Groot Getijdenboek. De hymne vindt u op bladzijde 759. De antifoon, psalmen en verder vindt u op bladzijde 1164. Het slotgebed

0: Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschap.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet.
1: Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft.
0: Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt.
1: Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt.
0: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af.
1: Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet.
0: Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen.
1: Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer. Moogt gij vrede zien zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
1: Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
0: Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok.
1: En als olijventakken rond de stam. Zo staan uw kinderen om uw tafel.
0: Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer.
1: U zegene de Heer uit Sion, moogt gij Jeruzalem welvarend zien. Zolang uw dagen duren,
0: moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede zij Israël.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren.
0: God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël.
1: Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet.
0: Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren.
1: Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstrengen door.
0: Drijf ze beschaamd op de vlucht. Allen die Sion haten.
1: Laat ze als gras op het dak dor worden voor men het uittrekt.
0: Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn voorschoot.
1: En geen voorbijganger zegt hun de zegen van God over u. In de naam van de Heer wees gezegend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God de Heer zal voor u strijden.
1: Hebt de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven.
0: Vertrouw op de Heer en doe wat goed is.
1: Dan zult ge veilig uw land bewonen.
0: Laat ons bidden, almachtige eeuwige God. Bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En van hart een hele goede middag, beste luisteraars. Het is 11:45 geweest en we mogen samen weer gaan bidden. Het rozenhoedje, wat we een aantal keren per dag doen, maar vandaag is het dus ook dat u tussendoor kunt bellen voor uw intenties. Daar dadelijk geef ik u het telefoonnummer nog wel een keertje. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En voor het eerste tientje hebben we al een aantal intenties waar we graag voor willen bidden. En dan bidden we met de intentie van de paus voor de maand oktober. En dan mogen we bidden dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk, om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. Maar ook vandaag, Heer, komen we u zegen vragen over allen die betrokken zijn bij Radio Maria. En dat bent u dus ook, luisteraars, mogen we voor elkaar bidden. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons al gegeven hebt. En u weet het, we blijven dankbaar ook voor alle luisteraars die u nog ons zult geven. Maar ook willen we u danken voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. bidden we ook voor de zielerust van de overleden luisteraars. En graag willen we ook vandaag bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook voor het godgewijde leven van mensen die in de wereld wonen en leven. En ja, we willen hier toch ook bij aansluiten, heel bijzonder, ons gebed voor de paus. We brengen hem opnieuw bij u, Heer. Wil hem uw handen opleggen, dat hij toch weer helemaal mag genezen, om toch weer die mooie taak op te kunnen nemen. Maria, sluit uw mantel om hem heen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een iemand met dementie. En dat er dus nauwelijks naar hem of haar wordt omgekeken. En mogen we ook bidden voor een dochter met een langdurige burn-out, dat zij ook toch de juiste begeleiding zal mogen vinden. En bidden we ook voor de familie met een constante stress, dat zij mogen vertrouwen op de hulp van God. Maria wil voor hen bidden. En dan mogen we ook bidden voor een zwakke en zieke vader, dat hij dan er toch een plek voor hem zal komen in een hospice. Wij vragen daarbij de voorspraak van de heilige Theresia van Avila. En dan gaan wij het eerste tientje overwegen en bidden en overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan mogen we dadelijk naar het tweede tientje toe. En dan heeft u weer alle kansen om uw intenties op te geven. Maar ook natuurlijk vinden we het heel fijn als u ook door de telefoon een tientje met ons wil meebidden. Ja, dat we toch zo met elkaar verbonden mogen zijn. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp gebruiken we en kunt u dus ook gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we het tweede tientje gaan we bidden. En dan willen we heel bijzonder ook bidden om zegen over alle Nederlandse bisschoppen. En we blijven nog denken toch ook aan bijzonder aan de bisschop van Breda. En alle bisschoppen die ons gebed nodig hebben. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook hier vandaag komen we vragen, Heer, dat er toch vrede komt in de harten van alle mensen over de hele wereld. Maria en wil voor hen bidden dat ze hun hart daar ook voor openen. En dat er toch tussen alle mensen, tussen alle volkeren, meer vrede komt. Maar we blijven bijzonder bidden voor de mensen in Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten, in Iran. En daar, er zijn zoveel oorlogsgebieden en dat ook alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. Dan mogen we ook gaan bidden voor en we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Theresia van Avila voor het behoud van het geloof en voor bekering van allen die bekering nodig hebben. En daar mogen we ook onszelf onder rekenen. Maar we zijn ook heel dankbaar, Heer. Dank voor alle genaden die iemand heeft ontvangen van God. We brengen ook een dochter en een kleinkind bij u, dat zij toch geleid mogen worden door de Heilige Geest. En gezegend, we vragen ook de zegen over een eigen huis. We brengen ook een gezin bij u, dat in liefde en harmonie en wijsheid met elkaar mogen samen leven met de hulp van de genade van God. En bidden we toch ook om vrede in de wereld, Heer. We blijven u, en het is fijn dat we dat ook met elkaar mogen doen, bidden om vrede. Het is zo hard nodig. En ons gebed wordt ook gevraagd voor een nichtje die borstkanker heeft en morgen wordt geopereerd, dat toch alles goed mag gaan. Dat de handen van de chirurgen toch bijzonder gezegend mogen worden. Er staan nog meer op de WhatsApp, maar die gaan we dus dadelijk meenemen. En we bidden ook nog, dat was ik vergeten, voor iemand brengen we bij u, Heer, die wat hulp nodig heeft en dat hij bijzonder gezegend mag worden daarin. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op het bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: En de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn...
3: Maria, zonde ontvangen, bid voor ons die toevlucht tot u nemen.
1: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
0: En dan gaan we naar het derde tientje zijn we al. En dan mogen we dadelijk weer bidden. En willen we ook heel graag bidden voor al uw intenties. Die kunt u ook dadelijk doorbellen. Of via de WhatsApp natuurlijk kan ook. En ook vinden we het fijn als u een tientje mee bidt. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp nummer, dat is 06-2001-9670.

0: Ja, er belden nog meer mensen. Het is natuurlijk heel fijn als je belt, maar we moeten nu eventjes weer verder. En dan mogen we in het tweede tientje de volgende intenties. In de derde zijn we al. Ja. Mogen we ook de volgende intenties meenemen waar we ook heel graag voor willen bidden. En dan bidden we uit dankbaarheid, Heer. Met ons allen willen we u danken voor alles wat u ons geeft. En ja, dat is zoveel. En ons gebed wordt ook gevraagd voor een goed herstel na een longoperatie van de paus. Daar willen we heel graag voor bidden dat hij toch door u heel bijzonder genezen mag worden. En ook heel veel kracht om alles te ondergaan. Bidden we voor de zielerust van zuster Helen. En ook is ons gebed gevraagd voor de zielerust van een meneer. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de zielerust van een oud-tante. Nou, het is fijn om te blijven bidden voor al die intenties. En dan mogen we ook bidden dat ja, iemand toch geholpen mag worden om steeds ook samen met Maria het leven te delen en ook ja, proberen te luisteren naar haar en daarin ook trouw mag zijn. En we brengen ook een kleinzoon bij u die is op zoek is naar een baan. Sint-Jozef, u bent er heel goed in. We vragen uw voorspraak daarbij. En dan mogen we ook bidden voor een goede genezing van een knieblessure. Heer, wil ook daar uw handen op leggen. We bidden om genade voor een zus en om genezing en een goede uitslag. We brengen haar bijzonder bij u. En we mogen ook bidden voor een lief meisje, voor een kleinzoon. En dat zijn de onzekerheid mag verdwijnen. Ook daar bidden we voor. Dan brengen we ook een zus bij u, dat zij mag genezen van kanker. En ook een zwager, dat hij toch niet blind gaat worden. Heer, we brengen al die intenties brengen we bij u. En dan overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden, en gaan we naar het vierde tientje toe. En ook dan heeft u weer de kans om te bellen, als u graag dus een tientje mee wil bidden, heel graag. Maar ook dus als u nog intenties heeft, dan mag u dus nu gaan bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp staat open, en dat is 06-200-19670.

En dan gaan we het vierde tientje gaan we bidden. En dan mogen we de volgende intenties bij meenemen. Bidden we om bescherming van het ongeboren leven. En voor een bijzondere intentie willen we ook graag bidden, Heer. U weet waarvoor graag gebeden wil worden. Maar ook blijven bidden voor de wereldvrede. Het is fijn dat we daar samen zorg voor hebben. En dat we u vol vertrouwen blijven bidden, Heer. Want eens zal uw vrede neerdalen. En we bidden ook voor een spoedig herstel van de paus. Het is fijn dat we ook met elkaar zo bezorgd en daarbij betrokken zijn. Dat we voor hem willen blijven bidden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de wereldvrede op deze wereldwijde gedenkdag vandaag. Dat we denken ook bijzonder aan alle kinderen en ook voor hen bidden we om steeds de hulp van onze Heer. Bidden we ook om wijsheid voor de leden van de Kamer, dat zij op 3 november toch niet zullen instemmen met de concretisering van de huidige embryowet. En we bidden ook voor een moeder, brengen we bij u, van een jong gezin met 8 kinderen die kampt met de aanval van depressie. Heilige aartsengel Michael en ook moeder Maria wil dit gezin bijzonder en bij zijn en voor mee voor bidden. Bidden we ook voor de bevrijding van een petekind en de verhindering van allerlei plannen. Dan mogen we ook gaan bidden voor hulp en ook uit dankbaarheid, maar ook uit hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En we mogen ook bidden, zeker op de donderdag, om eer

0: En we mogen ook bidden, zeker op de donderdag, om eerherstel. Bidden we ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En vragen we daarbij ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in al onze harten. En dan mogen we ook bidden voor de ouders van mijn man. Die heten Michael en Marian en ze willen graag op de radio. Nou, dat is geen intentie. En dan gaan we ook bidden voor... Ja, het is fijn dat we met elkaar steeds vragen om gebed voor de pauze. We nemen dat ook zeker steeds mee. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een sociale regering naar Jezus voorbeeld. Ook voor de regering blijven bidden dat de Heilige Geest hen steeds mag verlichten. We bidden ook om rust in iemands hoofd en om meer zelfvertrouwen. En dan bidt iemand ook met pijn dat dat toch mag overgaan. En ook willen we bidden voor een oogaandoening. Dan brengen we nog bij u, Heer, iemand met een depressie. En dat Maria hem bij de hand mag nemen, maar ook de Heilige Geest hem mag verlichten. We bidden uit dankbaarheid. En graag ook gebed uit dankbaarheid op de voorspraak van de Heilige Familie. En ja, opnieuw willen we bidden voor de paus. We vragen daarbij ook de voorspraak van de Heilige Carlo Acutis. Nou, er staan er nog een aantal. Die gaan we zo dadelijk bij het laatste tientje allemaal meebidden. Meenemen. Overwegen we het vierde geheim van het licht. De verheerlijking en de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje. En als u nog graag mee wilt bidden of een intentie heeft, dan mag u bellen naar 073-687-2001. In de WhatsApp, er staan er ook nog een heleboel. We gaan ze dadelijk allemaal meenemen in het vijfde tientje. En dat is 06-200-1967. 0.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vijfde tientje. Daar willen we nog, hebben we nog heel wat intenties, die willen we allemaal meenemen. En dan mogen we bidden voor een mevrouw dat alles goed mag komen. Heer, u weet wat ze het hardste nodig heeft. En ook willen we bidden om Gods rijkste zegen voor een 12e levensjaar van een meisje. Nou, Heer, wil dit meisje bijzonder zegenen. Dan brengen we ook alle mensen bij u die zoekende zijn in hun leven. En dat zij toch God mogen vinden, ook misschien door anderen om hun heen. We brengen alle tieners en jongeren bij u, dat ze Gods licht in hun leven mogen ervaren. En dat zij de liefde van Jezus vooral mogen ontvangen en daar ook naar leven. Bidden we ook voor een bijzondere intentie. En we bidden ook uit dankbaarheid. We blijven u danken. En dan is ons gebed ook gevraagd voor een goede uitslag voor een onderzoek. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. Dan mogen we ook bidden voor ondersteuning van een noveen voor een neef die het moeilijk heeft. Heer, wil die gebeden graag verhoren. We bidden, brengen bij u een dochter die nog moet herstellen van een chemokuur. Heer, wil ook haar uw handen opleggen. En bidden we om zegen over al onze kinderen, speciaal voor een dochter. En wij vragen de zegen vooral naar ziel en lichaam. Dan bidden we ook, brengen bij u een zieke buurvrouw van bijna 90 jaar. Maria, sla uw mantel om haar heen en bid voor haar. Bidden we om bekering en bevrijding van een zoon. En we blijven uit dankbaarheid bidden dat het wat beter met een jonge man gaat. En dat hij ook het leven weer ziet zitten. Dan bidden we ook voor de bekering van een echtgenoot. En dat mijn broer en kinderen toch ook mogen terugkeren naar het katholieke geloof, de katholieke kerk. En dat we, het is vandaag in ieder geval ook de jaarlijkse gedenkdag. Een dankdag. Nou, we nemen het allemaal mee. En mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste mensen en beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, ook zijn ze niet uitgesproken of hebben ze niet gehoord, alle intenties die u heeft, die nemen we mee in het laatste tientje. Overwegen we het vijfde geheim. Jezus stelt de Eucharistie in voor de avond voordat hij zijn lijden gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we tot slot ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus mogen we bidden. En vooral doen we dat ook natuurlijk op de donderdag, de instelling van de Eucharistie. Als u het katholiek gebedenboek heeft, dan kunt u dat vinden op bladzijde 1118. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op de aarde hebt laten vloeien,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En ook fijn dat we zoveel intenties hebben mogen meenemen in ons gebed. En Heer, we leggen ze allemaal bij u neer aan de hand van Maria. Heel veel dank voor iedereen die meegebeden heeft. En zo hebben we samen de Heer mogen loven en prijzen en Maria mogen eren. En dan gaan we even kijken, want er staat natuurlijk nog meer op het programma. En dan gaan we even opzoeken. In ieder geval, om 13:30, dan gaan we verder met het boek De Onbekende Tochtgenoot. Gaan we voorlezen. Nou, we zitten op bij hoofdstuk 33 en het zijn er 50. Dus we kunnen nog even vooruit. Dat is dus elke middag om 13:30. Om 15:00 dan bidden we het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 16:30 dan is het programma Het Inzicht. En dan zal dat gaan over valkuilen van alternatieve geneeskunde. Om 16:30 horen we Pater Bots met de overweging over het woord van God. En om 17:00 bidden we samen het rozenhoedje. Om 17:30 de vespers. En om 18:00 bidden we samen het Engel des Heer, het Angelus. En dan om 17:05 dan gaan we weer een programma nemen uit het archief, een luistertip. En hoe kan het anders dat het vandaag zal gaan over de heilige Theresia van Avila? Want we vieren vandaag haar feest. Het is fijn om daar ook nog wat meer over te horen. Om 19:00 is de Eucharistieviering uit Christus Koninkrijk in Veldhoven. En om 20:00 dan beginnen de programma's die wij vandaag hebben uitgezonden. Te beginnen met de heilige van de dag. En zo komen alle programma's van de hele dag komen nog een keertje bij u langs. Als u zegt van, goh, ik wil het nog een keer horen, Maar misschien heeft u nog geen gelegenheid gehad. Vanavond worden al die programma's worden herhaald. Heel veel dank voor het meebidden. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Het werd een heel bijzondere viering op die open plek in het bos. Er werd gebeden en gezongen, af en toe zelfs meerstemmig. Heer, ontferm u over ons. Zo ontroerend dat pap een brok in zijn keel kreeg. Oppassen, vermaande hij zichzelf, ik moet me niet te veel laten meeslepen door mijn emoties. De kinderen zouden er geen raad mee weten. Stevig klemde hij zijn kaken op elkaar. In de preek vertelde Herman over Franciscus, die altijd graag in deze kluisnerij had vertoefd. Hier, in deze eenzaamheid, kon hij ongestoord bidden. Het liefst trok hij zich terug in de spelonk achter ons, als een duif die nestelde in de spleten van de rotsen. Hier heeft Franciscus ook veel tranen vergoten, van verdriet en van vreugde. Hij lag hier ernstig ziek. Hier liep hij biddend door de bossen, hield hij hardop gesprekken met God, of zong uit volle borst de lof van de schepper die zo'n prachtige wereld had gemaakt. Liefst zong hij dan in het Frans en begeleidde zichzelf op een denkbeeldige viool van twee takken. Onwillekeurig keek Rob even opzij. Met een beetje fantasie zag je hem daar tussen de bomen dansen met zijn takken viool. Een wonderlijke man. Maar diep in zijn hart voelde Rob dat hij hem toch wel mocht. Het was in elk geval geen saaie vent geweest. Bij het ronddelen van het brood en het glas wijn kreeg Eefje het moeilijk. Sanne gaf haar het bord aan en mompelde iets over een lichaam. Wat zeg je? Fluisterde Eefje paniekerig. Maar Sanne haalde kauwend haar schouders op. Dus deed Eefje maar precies na wat ze de andere had zien doen. Ze stopte een stukje brood in haar mond en mompelde ook maar wat toen ze het bord aan haar buurvrouw doorgaf. Daarna kwam het glas met de wijn voorbij. Eefje spitste haar oren. Wat zei Sanne nou? Iets van bloed en heren? Nee toch? Dat wilde ze niet hoor. Daar deed ze niet aan mee. Wat het dan ook was in dat glas. Haastig gaf zij het door. Haar buurvrouw keek haar wat bevreemd aan. Waarom drink je niet? Siste Sanne. Je had een slokje moeten nemen. Eefje schudde heftig van nee. Het werd nu heel stil. Ze zaten allemaal in zichzelf gekeerd. Zo moest het zijn geweest, dacht Sanne, als Franciscus en zijn broeders in meditatie bijeen zaten. Onder het ritselende bladerdak en omringd door het geurende bos. Zo rustig, zo ontspannen. Tot slot zongen ze rechtop staand het zonnelied van Franciscus. Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt om uw schepselen die u dienen. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepsel, broeder zon, die voor ons de dag tot dag maakt en met het licht en kleur stralend heen wijst naar de bron, die het leven in zijn volheid raakt. Geprezen, o Heer. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster Maan en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar, om de wolken en licht en om alle weerbericht. Broeder wind, fris en zacht of ontembaar. Geprezen, o Heer. Om het water dat helder en goed is voor al wat leeft en verdeeld in duizend stromen. Wees geloofd om broeder vuur die ons licht en warmte geeft en met kracht in ons hart wil komen. Geprezen, o Heer. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt, om de overvloed van moeder aarde die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet en wat leeft verhoogd in waarde. Geprezen, o Heer. Wees geloofd, onze Heer, om de mens die vrede sticht, vreugd verspreidt naar uw welbehagen, om het hart dat op u allerhoogste zich richt en het kruis in deemoed wil dragen. Geprezen, o Heer.
Wees geprezen, mijn Heer, om het geheim van zuster dood. Onontkoombaar, vreeswekkend, bevrijdend. Zij die leven in uw wil ondergaan geen tweede dood. Wees geloofd en gediend in nederigheid. Geprezen, o Heer. Het schalde over het terrein en ze knikten elkaar vrolijk toe. Na de laatste woorden nieste Rob keihard. Ha-ha-hachi! Wat spontaan een lachsalvo veroorzaakte. Hij kreeg een kleur. Sorry hoor, mompelde hij van achter zijn zakdoek. Ik kon er niks aan doen. Het kriebelde al een hele tijd. Pap schudde zijn hoofd. Sorry, verontschuldigde hij zich voor zijn kinderen en hun reisgenoten. Ik heb geprobeerd ze manieren bij te brengen, maar ze zijn op een leeftijd dat ze alles aan hun laars lappen. Ze willen vooral zichzelf zijn. Dat willen we immers allemaal, zei een mannetje met een grote pet op. Alleen wij hebben die verlangens verdrongen. En zijn er gefrustreerd door geraakt, vulde een ander aan. Ik stel voor dat ieder nu zijn gang gaat. Dan raken we die frustraties misschien nog voor de avond kwijt, zei Herman en begon zijn pij weer uit te trekken. Foei, wat had hij het warm. Ze verspreidden zich over het terrein, alleen of in groepjes. Pap en de kinderen gingen het klooster bekijken. De cellen, de refter, de gebedsruimte, de kleine vierkante binnenplaats met in het midden een put omringd door felrode geraniums. Het ziet er allemaal zo somber uit, zei Sanne. Die dikke muren en die kleine raampjes, zo donker. Dat is juist heel praktisch, zei Rob. Zomers is het binnen lekker koel, als je buiten zo wat stikt. En 's winters is het net omgekeerd. Binnen warm en buiten ijzig koud. Want reken maar dat het hier behoorlijk kan vriezen en sneeuwen zo hoog in de bergen. Nou, gezellig is anders, vond Eefje. Maar je zal ook wel niet voor de gezelligheid naar een klooster gaan. Zo beroerd vinden deze mannen het kloosterleven niet, meende pap. Ik heb nog geen enkel chagrijnige broeder gezien. Franciscus moest daar ook niks van hebben. Hij was zelf een blijmoedig mens. Hij gaf zijn broeders dan ook raad zich nooit somber of verdrietig te tonen aan anderen. Integendeel, ze moesten hun vreugde in de Heer tonen door altijd vrolijk en opgeruimd te zijn en vriendelijk tegen iedereen. En daar gaf hij zelf een voorbeeld van. Nou, dat vind ik mooi, zei Sanne. Maar of het altijd lukt, is vers 2. Jou in ieder geval niet, zei Rob. Dan moet je maar eens lezen wat Franciscus door broeder Leo liet opschrijven over de ware vreugde, zei pap. Maar ik weet niet of jullie dat aanspreekt. Wat dan? Wat is dan die ware vreugde? Drongen ze aan. Waarom zou het hun niet aanspreken? Waren zij zo chagrijnig? Laten we eerst de rest bekijken, ontweek pa. Want eerlijk gezegd had hij er zelf ook wat moeite mee. Had hij maar niets gezegd. Misschien bracht uitstel afstel. Maar dan kende hij zijn lievertjes niet goed genoeg. Die lieten zich niet afleiden. Buiten bekeken ze geïnteresseerd het huisje waar Franciscus ziek gelegen had. Het aangebouwde kapelletje, dat hem de gelegenheid had gegeven vanuit zijn bed, dat er nog stond. De mis te volgen, die door een medebroeder werd opgedragen. Ze kropen één voor één in de nauwe rotsspleet waar Franciscus zich het liefst in terugtrok om te bidden. Waarom deed hij dat? Vroeg Eefje. Zo'n prachtige omgeving, waarvoor hij zelfs dat mooie lied heeft gemaakt, en dan kruipt hij weg in een donkere spelonk. Wat is het toch een rare man? Wat hoor ik nou? Herman stond opeens naast hen. Ze schrokken er alle vier van. O jee, zei pap gegeneerd, we zouden ons wat genuanceerder moeten uitdrukken.
Maar je zult toch moeten toegeven, Herman, dat Franciscus voor gewone mensen als wij af en toe moeilijk te volgen is. Herman nam het hen helemaal niet kwalijk. Lachend zei hij, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is een man van uitersten. Grillig, speels, gevoelig, charmant, maar ook streng en koppig. Hij kreeg problemen met zijn medebroeders, leefde met spanningen en depressies. Hij zag het af en toe helemaal niet meer zitten. En toch, toch wist hij vertellen wat ware vreugde was, vulde Rob aan. Maar wij weten het nog steeds niet. Pap, waar blijf je met je verhaal? Wie kan dat nou beter vertellen dan zijn medebroeder? Zei pap, blij dat hij die moeilijkheid kon afschuiven. Of heb je wat anders te doen, Herman? Het is tenslotte jullie vrije dag. Nee hoor, geen enkel bezwaar, zei Herman. Laten we daar op de stoep voor zijn huisje gaan zitten.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: U kunt zometeen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Dagelijks gebed voor vaders. Heere onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om ons vader in de juiste plaats in de maatschappij in te nemen. En daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat zij trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Het wisselt een beetje per gebedsgroep, maar dikwijls doen we in onze eigen gebedsgroep een rondje om iets te delen. Hoe zitten we erbij? Wat baart ons zorgen? Wat valt ons op in ons gebed? En dan zijn er een aantal reflectieve vragen, die staan er ook in. Ik doe daar een wilde selectie uit. Wat heeft mij het meeste afgeleid? Wat is een hoogtepunt of een dieptepunt geweest? Wat heb ik vandaag gedaan om anderen dichter bij de Heer te brengen? Heb ik misschien gebed nodig van mijn broeders tijdens de bijeenkomst en misschien ook daarna? En zo is er dan gelegenheid om iets te delen, naar believen.
2: Dan gaan we naar het volgende gebed, de overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
1: En we nemen dan een kleine pauze om ons open te stellen voor de rustgevende aanwezigheid van de Heer. Dan bidden we de gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien. En geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en alle luisteraars van Radio Maria. En geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in een zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, Heer, wij vragen u bescherming voor onze gezinnen, voor onze kinderen die op school zijn en overal waar ze komen. Wilt u hen beschermen, Heer, tegen invloeden die in ieder geval niet van u komen? Wilt u hen leiden en beschermen dat ze echt iedere dag opnieuw heel dicht bij u mogen zijn, Heer. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Ja, Heer, ik vraag uw bijzondere bescherming voor een vader die een oogoperatie moet ondergaan. Dat hij daar goed uit mag komen en goed mag herstellen. En ik vraag u ook bescherming voor al die mannen die het moeilijk hebben. Al die vaders die het moeilijk hebben, die worstelen met problemen. Worstelen met problemen in het gezin. Worstelen met problemen in het huwelijk. Problemen met de kuisheid. En ik vraag u, ja, wees bij al die mannen, wees bij die vaders om hen te beschermen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ja, vader, ik bid u, wilt u alle huwelijken in Nederland beschermen? Wilt u alle... Ik sluit me daar volledig bij aan. En ik, ja, vader, ik bid u ook dat daar waar huwelijken moeilijk lopen, dat u komt met wijsheid. Dat u ook mensen op... Dat er mensen zullen zijn die kunnen helpen. En dat de huwelijken weer worden zoals u dat bedoeld heeft, vader. En maak ons... Ik bid u voor bescherming van het huwelijk in Nederland. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen heeft naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan. En dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: We gaan een loflied zingen. We kunnen in elke gebedssessie een loflied of een hymne kiezen. En die kunnen we dan samen lezen of samen zingen.
2: En we beginnen nu met een prachtig nummer, Create in Me a Clean Heart, gebaseerd op Psalm 51. Dat zingen we in het Engels. En dat komt uit de bundel Zing een Nieuw Lied.
3: Create in me a clean heart, O God, and

En dan zingen we nu ook een ander Engels nummer. Nummer 510 uit dezelfde bundel. Bless the Lord my soul. Dat komt uit Tessé.

0: We bidden het gebed om vergeving. Jezus, we danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben. En we zullen nu een aantal minuten de gelegenheid nemen om ons geweten te onderzoeken, zodat we kunnen leren zien waar we fouten of zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. Normaal gesproken in de gebedssessie van Biddende Vaders is er dan ook gelegenheid om de zonde te belijden en om voor vergeving te vragen. Maar nu zullen we in plaats daarvan luisteren naar een lied.
1: Ja, dat is een lied van de Amerikaanse band, The River Valley Worship. En het gaat over, de tekst is We Need Jesus. Dat is een prachtig nummer.

danken, Heer, dat u mij tot leven hebt gekust. Ik wil u danken, Heer, voor uw goedheid en uw trouw. En dat u elke dag weer zegt, mijn kind, ik hou van jou. Ik wil u danken, Heer, dat u mijn zonden hebt vergeven. Ik wil u danken, Heer, dat ik voor altijd met u mag leven. Ik wil u danken, Heer.

0: Heer, we vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. We vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons kunt beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen we nu toe aan de schriftlezing. Dat is een mooi gedeelte van het Binnen de Vaders sessie. We lezen dan de tekst van de dag, het evangelie van de dag, en praten erover. Of we bespreken een tekst die speciaal een van de vaders die week heeft geraakt. Deze keer zou ik het graag willen hebben over de tekst in de brief van Paulus aan de Efeziërs. En dat is hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 18.
0: Daarom zeg ik ook onophoudelijk dank, want ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus Christus en uw liefde voor alle heiligen. Steeds gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring om hem waarachtig te kennen. Mogen hij uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven.
1: Een prachtige tekst en die raakte mij toen ik hem las. En ik heb altijd geleerd dat wij ook, als wij bidden, is het natuurlijk heel mooi om de gebeden te bidden die Paulus zelf bad of die Jezus zelf bad. En dit is zo'n prachtig gebed waarin we mogen vragen om wijsheid. Want God houdt ervan als we om wijsheid vragen. En wat me dan zo raakt is wijsheid om hem waarachtig te leren kennen. Om echt Jezus door en door te leren kennen. En dan mogen we voor wijsheid vragen. En ik bid dat ook vaak. Althans, ga dat nu vanaf nu nog meer doen. Want dat is iets waar we natuurlijk als vaders naar streven. Om Jezus nog beter te leren kennen. En om die wijsheid mogen we vragen. Dat vindt God ook fijn. Dat staat ook in de brief van Jacobus. Dat vraag hem om wijsheid en houdt God van. Dus dat is ook iets waar ik denk van dat moet ik nog vaker doen. En dan mogen we ook vragen dat hij ons oog verlicht innerlijk. Om te zien ook waar hij ons voor geroepen heeft. Dat is een hele mooie belofte. Daar staat hij zo mooi. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen. Dat er echt iets klaarstaat voor ons waar we nou mogen uitreiken. En dat maakt me vrolijk, maakt me blij. En heb ik ook gewoon nodig om die beloftes te zien. En deze tekst heeft mij extra geraakt deze week.
0: Heel mooi, ik moet zeggen dat ik deze tekst niet zo ken. Dus maar ik ben wel geraakt door de schoonheid van de tekst en door de kracht en de vreugde die ervan uitgaat. Inderdaad, dat Paulus schrijft aan de christenen van Efeze. En dat hij dus bidt. Hij bidt voor ons. Dat wij de geest mogen ontvangen, de wijsheid en de openbaring. Dus dat God ons aanraakt en dat we hem waarachtig mogen kennen. Dat is prachtig. En dan mogen we ook vertrouwen op zijn gebed voor ons allemaal. En we mogen ook vertrouwen op hoe groot zijn macht in ons is. In ons die geloven. Dus dat is prachtig. Ja, bedankt.
1: Dankjewel. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ja, Vader, ik bid u ook voor een geest van gebed. Ik bid u voor een nog meer verlangen en dorst om u te volgen, maar ook om te bidden. En om daarmee ook een voorbeeld te zijn van andere vaders, mannen. Kom met een geest van gebed. Kom en vul ons met uw kracht, zodat wij ook het verlangen krijgen om te blijven bidden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Heer, sterk ons in standvastigheid, Heer. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, geef ons de gelegenheid om te groeien. Dat we ook mogen zien datgene wat u ons wil geven om inderdaad te kunnen groeien. of om de offers te kunnen maken die u van ons vraagt. En ook anderen de kans geven om die groei door te maken. In het bijzonder de leden van ons gezin. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: En Vader, geef ons ook, help ons de discipline te ontwikkelen om ook echt tijd met u door te brengen elke dag. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Dankgebed, genadige Heere en God. Wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. Wij willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld. Wij danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor het vaderschap, voor het bijzondere geschenk van onze kinderen die wij samen hebben mogen ontvangen. Prachtig om iets zo dankbaar voor te zijn. Dank u ook voor een dankbaar hart. En ik wil u vragen om meer geduld voor de momenten dat, wanneer vermoeidheid of frustratie meespeelt, het o zo makkelijk is of misschien verleidelijk is om het geduld te verliezen. En dat is niet wat u van mij vraagt. En geduld heb ik nodig en een luisterend hart om beter in te zien, samen beter in te zien wat onze kinderen nodig hebben. En ik wil u daarvoor danken, Heer. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Ja, Heer, ik wil u ook danken voor de creativiteit die ik mag zien in onze kinderen. Dat ieder kind zich op haar manier zich ontwikkelt, ook met humor, met sport, met muziek. Heer, en ik wil u daar echt voor danken. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van ons en van onze kinderen. En dat kunnen dus ook onze geestelijke kinderen zijn.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig lied over danken. Het lied komt uit bundel Stappens uit de drukte, nummer 5 van Herman Boon. En het nummer heet Ik wil u danken, Heer. En het is een prachtig nummer waarin we eigenlijk onze dankbaarheid kunnen uitdrukken aan God.

0: gaan verder met de gezamenlijke gebeden. Die we dan normaal gesproken samen bidden, maar die zullen we nu om de beurt bidden. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. Wij danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien. Mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Maar bij God is alles mogelijk.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan gaan we nu over tot het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft. Veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: We leggen nu dan de namen van degene die we lief hebben en die we willen toevertrouwen aan de Heer in het mandje. En we kunnen daarvoor stilte nemen. Dat kan op verschillende manieren. En nu zullen we althans luisteren naar wat muziek, zodat we al die namen bij onze lieve Heer kunnen brengen. Welk lied gaan we luisteren?
1: We gaan nu luisteren naar het nummer Walk With Me van Kim Walker en Jesus Culture. Dat geeft heel mooi aan dat hij met ons loopt, hij met ons wandelt, hij met ons meegaat.

0: En dan sluiten we af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nog een aantal aanvullende gebeden die we kunnen bidden. Dat is facultatief, dus naar believen. En ik wil graag aanvangen met het gebed werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dan zou ik willen bidden het gebed de helpende hand. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in een gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Misschien een goed gebed om van de borstplaat van Sint Patrick.
0: Ja.
2: Ja. Het volgende gebed is de borstplaat van Sint Patrick. Mogen Gods sterkte mij vandaag leiden en mogen zijn macht mij behoeden. Mogen Gods wijsheid mij leren, zijn oog over mij waken, zijn oor mij horen, zijn woord mijn spreken mild maken, zijn hand mij verdedigen en mogen ik zijn weg blijven volgen. Christus wees met mij, Christus wees voor mij, Christus wees achter mij, Christus wees in mij, Christus wees naast mij, Christus wees boven mij, Christus aan mijn rechterzijde, Christus aan mijn linkerzijde, Christus als mijn reisgezel, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die tot mij spreekt, Christus in elk oog dat mij ziet. Christus in elk oor dat mij hoort.
0: Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen, met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van Biddende Vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van Biddende Vaders. Op het laatst, en daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die Biddende Moeders is gestart. En wij staan hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe Biddende Vaders ontstaan is. En ik citeer: het ontstaan van Fathers Prayers. Biddende Vaders is begonnen in navolging van Biddende Moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar die stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van biddende vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van Biddende Vaders.
3: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
2: Ja. Voor meer informatie over Biddende Vaders, kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org. Of per e-mail contact opnemen, contact@fathersprayers.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt. Nederlandstalige biddende vadersboekjes, die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van biddende vaders, komt vaak langs bij groepen, bij vaders die een nieuwe groep willen beginnen om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar twee vaders nodig. En dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben.
3: Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel ook voor het meebidden.
4: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wond van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. En vandaag wil ik het hebben over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. Onlangs ontmoette ik een dame die met zware psychische problemen kampt. Ze was gelovig opgevoed en ze had haar geloof doorheen de jaren ook daadwerkelijk beleefd. Maar enkele jaren geleden had het leven haar zodanig geslagen dat ze niet langer meer kon geloven. Daarom was ze de alternatieve weg ingeslagen. Ze had onder andere hypnotherapie gevolgd, haar kinesist had haar naar de kinesiologie gestuurd, ze had allerlei cursussen gevolgd en recent had ze zich laten inwijden in de transcendente meditatie. De beloftes die transcendente meditatie geeft, zijn niet mis te verstaan. Innerlijke rust en welzijn, iets waar wij allemaal naar snakken. Waarom dan ook niet dat geprobeerd? Heel wat luisteraars zullen zich misschien in dit parcours herkennen. Zo verging het ook de Duitse Martina Schmilewski, wiens getuigenis dat neergeschreven is in het boek Geistheilung, ik vandaag wil vertellen. En ik ben daarvoor geïnspireerd door de woorden van Paulus in de Bijbel. Dit verhaal is neergeschreven als waarschuwing voor ons. Martina is geboren in 1962 in een katholieke familie in Noord-Duitsland. Omwille van de protestantse omgeving was haar familie genoodzaakt tot een duidelijke katholieke keuze en levenspraktijk. Martina ontving al op jonge leeftijd het vormsel en bezegelde op die wijze haar persoonlijke relatie met God. En reeds vroeg dacht zij na over wezenlijke levensvragen. Vooral de vraag van het lijden in de wereld hield haar bezig. Na het bestuderen op school van een filosofische tekst toen zij 18 was, was haar conclusie duidelijk: God is een zwakke God. Hij kan niets doen aan al het lijden waarmee mensen geconfronteerd worden. Zijn handen zijn gebonden. Meer dan 10 jaar ging Martina gebukt onder dit valse godsbeeld. Uiteindelijk kwam zij door een ziekte in contact met een esoterische genezer. Vanaf dat ogenblik geloofde zij dat de theorie van karma een duidelijk antwoord biedt op het probleem van het lijden. En dat was de start van haar kronkelweg in de esoterie. Nu is er een schriftwoord dat Martina telkens opnieuw ontroert, omdat het een heel persoonlijke betekenis voor haar gekregen heeft. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Tot voor enkele jaren kon Martina zich niet voorstellen hoe actueel bijbelteksten kunnen zijn die gaan over de vrijheid van de kinderen Gods en over knechting van mensen door de duivel en de zonde. Ook begreep ze de betekenis niet van de waarschuwing die de heilige Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze schrijft tegen onze echte vijanden. Want, ik citeer, onze strijd gaat niet tegen vlees of bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Martina dacht dat je in deze tijd, die gemarkeerd is door moderne psychologie, dergelijke bijbelteksten niet letterlijk moet nemen. Ze was onwetend. Want enkele jaren geleden kwam zij daadwerkelijk in contact met die boze geesten in de hemelen, waartegen Paulus waarschuwt. En dat gebeurde in een tijdspanne van haar leven waarin zij zich met esoterische geneeswijzen en praktijken inliet. Ze was praktiserend katholiek, maar toen ze ziek was, zocht ze naar een snelle en gemakkelijke genezing. Door zich bezig te houden met die esoterische geneeswijze, bracht ze niet alleen zichzelf, maar haar hele familie in gevaar. Onbewust geraakte ze steeds dieper verstrengeld in de esoterie en ze verloor daardoor haar vrijheid die God haar bij het doopsel geschonken had. Zo geraakte ze in het bereik van demonische machten die haar aan banden legden.
Gelukkig heeft ze niet alleen kennis gemaakt met de boze machten, maar ze leerde ook de barmhartige werkzaamheid van God kennen. Hij heeft haar, ondanks haar gevaarlijk occult avontuur, beschermd en haar van de demonen bevrijd. Jezus Christus heeft door zijn bitter lijden en sterven aan het kruis en door zijn verrijzenis gezegevierd over de duivel en onze schuld met zijn bloed rein gewassen. Die genade van bevrijding en verlossing mocht Martina in haar leven tastbaar ervaren. Jezus heeft haar de vrijheid van de kinderen Gods teruggeschonken. Door haar persoonlijke ervaringen kan Martina getuigen van het bestaan van duistere geestelijke krachten die door vele theologen tegenwoordig ontkend worden en waarvoor mensen helaas niet gewaarschuwd worden. Zij getuigt op welke wijze de duivel mensen de dag van vandaag verleidt, belicht en in verwarring brengt. Hoe hij het aas van vermeende zachte geneesmethoden uitgooit om mensen aan hem te binden. Haar getuigenis is bedoeld om ons te wijzen op de gevaren van de esoterie en te tonen hoe belangrijk het voor ons zielenheil is om Jezus en zijn heilige kerk trouw te volgen. Tot in het jaar 1991 had Martina nooit te doen gehad met esoterische praktijken. Ze kende zelfs het begrip esoterie niet. Ze leefde samen met haar man en twee zonen een heel normaal en onopvallend familieleven. Maar ze zelf en haar tweejarige zoon leden beide aan neurodermitis. Martina wilde een lange cortisonebehandeling vermijden en zocht op aanraden van een van haar bekenden een genezeres op. Deze genezeres had al heel wat personen met succes behandeld. Zij zelf hoopte voor haar zoontje en haarzelf op een snelle en zachte genezing. De neurodermitis was immers op korte tijd verergerd en daarom wendde zij zich tot deze vrouw zonder zich vooraf te informeren over dergelijke vormen van genezing. Het gebeurde ook in een periode waarin Martina al een tijd minder bewust haar katholiek geloof beleefde. De kinderen waren klein, haar man was evangelisch en het was onmogelijk om samen een geloofsleven op te bouwen. Bovendien was ze veel te veel met wereldse dingen bezig die ze erg belangrijk vond. Haar dagelijkse taken en plichten namen haar helemaal in beslag. Het gevolg daarvan was dat ze haar geloofsleven sterk had verwaarloosd en dat ze werkelijk lauw geworden was. Ze ging ook op zondag niet meer regelmatig naar de heilige mis en ze bad nog amper en het was al jaren geleden dat ze nog gebicht had. In de Bijbel lezen deed ze ook niet meer. Ze maakte zichzelf wijs dat je ook gelovig kunt zijn zonder naar de kerk te gaan. Wel had ze zich voorgenomen om later de draad van haar geloof weer op te pikken. De genezeres was een sympathieke vrouw. Zij beweerde dat ze haar genezingsgave van God ontvangen had. Ze sprak over haar gestorven grootmoeder, die eveneens over dergelijke gaven beschikte, en ze meende dat ze haar gave van haar grootmoeder geërfd had. Destijds wist Martina niet dat bovennatuurlijke genezingsgaven, die een familie schijnbaar overgeërfd worden, altijd occult zijn en niet afkomstig zijn van de Heilige Geest. Echte charismatische genezingsgaven, die de Heilige Geest soms aan een bepaalde persoon schenkt, en ik denk dan bijvoorbeeld aan de Canadese pater Tardif, verdwijnen bij de dood van die persoon en ze worden nooit verder gegeven. Martina was goedgelovig en ze liet zichzelf en haar zoontje door deze vrouw behandelen, want ze meende dat deze gaven van God kwamen. Heel wat weken gingen zij regelmatig naar deze dame. De behandelingen vonden plaats in haar woonkamer. Tijdens de behandeling hield de vrouw haar handen boven de zieke huid. Zogenaamd goddelijke energie stroomde uit haar handen. Het voelde aan als tintelingen. Snel waren er eerste resultaten zichtbaar. Ze werden met de tijd duidelijker.
De genezeres voerde met Martina ook lange gesprekken, waarin zij het had over oorzaken van ziektes en lijden, en zij reikte haar een esoterisch wereldbeeld aan. Die gesprekken hoorden bij de behandeling om mogelijke oorzaken van de ziekte aan het licht te kunnen brengen en haar daarvan vrij te maken. En zo kwam Martina in contact met Oosterse geneeswijzen, met energieën en trillingen, met energieblokkades en karma. Het was de eerste keer dat zij hoorde dat vele chronische ziektes en sterfgevallen volgens de leer van de wedergeboorte het gevolg kunnen zijn van fout gedrag in vorige levens. Martina hield van die gesprekken, want de vraag van het lijden hield haar al van jongs af aan bezig. Tot nog toe had ze geen bevredigende antwoorden gevonden. Ze was gefascineerd door het succes van de behandeling en door haar gebrek aan kennis van de Heilige Schrift leken de antwoorden die zij kreeg plausibel. Nochtans had zij stevige katholieke wortels. Eerst hield zij zich afkerig van deze nieuwe zienswijze, maar in de loop van de tijd verdwenen haar bezwaren stilaan. Bij elke behandeling opende zij zich meer voor de esoterische zienswijze. De nieuwe ervaringen bij haar genezeres overtuigden haar. En omdat zij kwetsbaar geworden was door haar lauw geloofsleven, begon zij stilaan voor zichzelf een eigen godsdienst te creëren. Zij combineerde haar christelijk geloof probleemloos met het Oosterse wereldbeeld van energieën, karma en wedergeboorte. Door de esoterische behandeling was zij ongemerkt blind geworden voor de waarheid. Ongeveer een half jaar lang ging zij samen met haar zoontje naar de behandeling. De neurodermitis verdween helemaal. Maar kort daarna kreeg haar zoontje plots nachtmerries die maandenlang aanhielden. Hij was zo angstig dat hij niet meer alleen durfde slapen. Martina dacht er niet aan dat er een verband was tussen de esoterische behandelingen en de nachtmerries. Zij vermoedde niet dat de bron van de genezingskrachten van deze vrouw demonisch waren. Ze geloofde immers niet dat de duivel een persoon is. Het kwade verklaarde zij eerder psychologisch en symbolisch.

Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de valkuilen van alternatieve geneeskunde. Na de succesrijke behandeling van neurodermitis duurde het niet lang voordat Martina voor andere vormen van esoterische geneeskunde koos. De ervaring die ze bij de genezeres had opgedaan, werd daardoor bevestigd en verdiept. Haar kinderarts had zich ondertussen toegelegd op homeopathie en hij behandelde zijn patiënten nog bijna uitsluitend met homeopathische en antroposofische geneeswijzen volgens de leer van Rudolf Steiner. Met goed resultaat. Bijvoorbeeld, haar oudste zoon leed op een bepaald ogenblik aan een longontsteking. Deze werd met die middelen overwonnen. Ook een chronische oorontsteking bij iemand in de familie werd met succes door homeopathie genezen. Martina was overtuigd van de deugdelijke werking ervan. Het valt op dat tegenwoordig veel mensen, waaronder katholieke en evangelische christenen, overschakelen op esoterische methoden en praktijken. Esoterie en alternatieve geneeskunde worden steeds populairder. Maar op die manier wordt het christelijk mensbeeld ondermijnd en stilaan veranderd in een christelijk esoterisch mensbeeld, want al die methoden schijnen goed te werken. Martina begon zich meer en meer in de esoterie te verdiepen. Ze had het gevoel dat die wereldbeschouwing, meer bepaald esoterische geneeswijze, oude tradities vervangt en waardevol is voor de mensheid. Ze wilde begrijpen waarop deze methoden gebaseerd zijn en hoe ze werken. Ze is iemand die alles ten gronde wil onderzoeken en begrijpen. Ze begon boeken te kopen over esoterische thema's, cursussen te volgen en ze nam af en toe deel aan evenementen met mediums. Zo liet ze haar aura fotograferen en analyseren en haar ziel schilderen, een zielenbeeld maken door een medium. Alles wat in dergelijke kringen aangeboden wordt, fascineerde haar heel sterk. Door het lezen van die esoterische literatuur werd haar denken alsmaar meer beïnvloed. Ze zocht voortdurend naar nieuwigheden en inspiratie en stak er heel veel tijd en geld in om haar spirituele honger te bevredigen. Gelukkig en dankzij Gods genade wilde zij bewust christen blijven, en daardoor was het niet altijd mogelijk om alle aspecten van die esoterische en oosterse leer zomaar te kunnen aannemen. Zo weigerde ze het onpersoonlijk godsbeeld van de esoterie te omhelzen. In elk geval geloofde ze wel zonder problemen en met een onkritische openheid alles wat esoterische geneeswijze betrof. In de Oosterse theorie van karma meende ze een antwoord te hebben gevonden voor de problematiek van het lijden. Zo werd zij een katholieke vrouw met esoterische elementen in denken en handelen. Ze verliet de enige weg van heil die alleen maar in Jezus Christus te vinden is en kon daardoor de heilbrengende betekenis van het evangelie en van de verlossing door Jezus Christus niet meer goed verstaan. En dat is nu net één van de valstrikken die de duivel voor ons wil spannen. Door ons te bekoren met esoterie en zijn verlokkelijk heilsaanbod, dat niets anders is dan misleiding en verblinding, wil de duivel ons wegtrekken van de weg van en naar heil die Christus voor ons geopend heeft. Hij wil onze persoonlijke relatie met God verstoren door het onpersoonlijke godsbeeld van de esoterie, namelijk God als hoogste trilling of als fijnstoffelijke energie. Hij wil ons wegvoeren van onze enige redder en verlosser. De verleider wist dat hij Martina niet kon wegtrekken van haar geloof in de hemelse Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest, want God schonk haar de genade om trouw te blijven aan haar persoonlijke godsrelatie. Maar hij gebruikte wel haar zwakheden en haar al te grote bereidheid zich op alternatieve geneeswijzen te storten om haar in zijn val te lokken. In het jaar 2000 had Martina tijdens een katholieke dag een heel sterke ervaring
die haar hart sterk voor Jezus opende. Vanaf dat ogenblik wilde zij Jezus werkelijk leren liefhebben. Ze bad in de daaropvolgende weken dat ze hem mocht leren kennen en hem alleen en niemand anders ten diepste mocht leren beminnen. En ze meende dit echt, ondanks haar verstrikking in de esoterie. En deze ervaring is belangrijk voor het begrijpen van wat er daarna met Martina gebeurd is. Het verklaart ook waarom zij beschermd is in alles wat zij daarna deed. Tegelijk misbruikte de duivel haar verlangen naar Jezus. In december van datzelfde jaar 2000 hoorde Martina over een nieuwe natuurgeneeskundige die over speciale gaven beschikte. Ze wilde er naartoe gaan, ditmaal omwille van hooikoorts. Met haar vorige genezeres had ze al enkele jaren geen contact meer. De natuurkundige had een praktijk met wachtkamer en mogelijkheid tot gesprek. Het zag er allemaal heel degelijk uit. Het was een sympathieke evangelische christin. Martina kreeg onmiddellijk vertrouwen in haar. Ze gebruikte verschillende behandelmethoden. Homeopathie, Schlüsselerzout, Bachbloesems, gezichtsdiagnose, elektroacupunctuur, reiki, genezing door kosmische energieën en edelstenen, afbidden van ziektes en heel wat andere methoden. Bij haar zag ze opnieuw die vermenging van Oosters esoterisch denken met vertrouwde christelijke elementen en ze vond dat ondertussen heel normaal. Deze natuurgeneeskundige had veel succes, want ze was eveneens een medium. En ze sprak er heel open over dat ze in contact stond met engelen die haar hielpen bij de genezing. Ze noemde hen haar geestelijke helpers. Ook pendelde zij alle therapieën en geneesmiddelen uit en had daardoor snel het gewenste resultaat. Zij verklaarde haar pendelen en haar geestelijk contact met de engelen als gave van God die zij ontvangen had om mensen te helpen. Ze sprak zelfs vaak over haar geloof in God. Er lag een Bijbel in de behandelkamer. Voor Martina was dat een volledig nieuwe ervaring. Ze werd verblind door het christelijk voorkomen van deze vrouw, door het succes van haar geneeswijze en door het feit dat ze het Oosters esoterisch gedachtegoed geaccepteerd had. Ze liet haar hele familie door deze vrouw behandelen. Pas veel later besefte ze dat ze door in zee te gaan met deze natuurgeneeskundige occult terrein betreden had. Haar geneeskrachten werden haar immers in werkelijkheid gegeven door machten van de duisternis. Maar op dat ogenblik geloofde Martina dat alles wat geneest goed moet zijn en van God komt. Ze wist nog niet dat de duivel ook kan genezen. En het gaat daarbij dan om schijngenezingen. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke ziekte of het oorspronkelijk probleem geheeld is, maar in werkelijkheid wordt het verschoven naar een ander gebied. Lichamelijke pijn kan na een esoterische behandeling inderdaad verdwijnen. Maar, en dat kan pas jaren later zijn, plots duiken er dan nieuwe problemen op die niet alleen lichamelijk zijn, maar ook ziel en geest aantasten. Er kunnen nieuwe lichamelijke problemen opduiken, maar ook psychische, zoals angsten, nachtmerries, agressie, storingen in relaties en storingen in de relatie met God, zoals niet meer kunnen bidden, afkeer tegen sacramenten of tegen alles wat met geloof te maken heeft. De duivel camoufleert zijn vernietigende bedoelingen ongemerkt doorheen zachte esoterische geneeswijzen. Hij bedriegt en belicht de mensen met genezingen met de bedoeling hen er naartoe te lokken. Zijn doel is altijd zielen te schaden en ze voor zich te winnen. Martina vermoedde niets van dat alles. Ondertussen ging heel haar gezin voor elke ziekte naar deze geneeskundige. Haar oudste zoon kreeg plots last van erge hoofdpijnen. Ze liet hem door de natuurgeneeskundige behandelen. Tijdens een van die behandelingen stopte de natuurgeneeskundige haar pendel in de handen van Martina met de opmerking dat ze moest leren pendelen.
Zelf wilde ze een babypauze inlassen en haar praktijk zou voor enige tijd gesloten zijn. Om de veelbelovende behandeling van haar zoon niet te onderbreken, moest Martina zelf een hoog gepotentieerd homeopathisch middel uitpendelen. Dat middel mocht immers geen dag langer dan nodig toegediend worden, want dan konden er negatieve bijwerkingen optreden. Eerst weigerde Martina. Ze voelde er een afkeer voor. Maar de natuurgeneeskundige wist haar uiteindelijk toch te overtuigen. Volgens haar was pendelen

haar was pendelen absoluut onschadelijk en ook helemaal niets speciaals. Het zou in de regel alleen maar gaan om een contact met het onderbewuste dat met behulp van de pendel aantoont wat het lichaam of de ziel nodig heeft. En Martina geloofde die uitleg. Er moest snel een beslissing genomen worden. Martina nam de verkeerde beslissing. Ze wist niets af van het gevaar van het gebruik van de pendel. Door het vrijwillig aannemen van de pendel stapte zij het machtsbereik van Satan binnen en gaf hem, zonder te beseffen of te willen, toestemming om door haar heen te werken. En daarna ging alles snel. Plots had Martina ook mediamieke gaven. Martina zette de behandeling van haar zoon verder en op korte tijd waren de hoofdpijnen definitief verdwenen. Dat zorgde ervoor dat ze haar afkeer tegen de pendel volledig kwijtraakte. Tot nog toe pendelde ze alleen over geneesmiddelen, levensmiddelen en nog andere dingen, omdat ze wou weten wat goed was voor haar familieleden. Het fascineerde haar dat ze op die wijze met haar onderbewuste in contact kon komen. Maar doordat ze heel concrete vragen stelde en ze ook duidelijke antwoorden ontving, kreeg ze het vermoeden dat het niet alleen haar onderbewuste was dat de pendel deed bewegen. Stilaan kreeg haar pendelen trouwens een nieuwe kwaliteit. Ze kon plots over hoofdletters pendelen en zo ontstonden er helder zinnen die betekenis hadden voor haar leven. Kort daarna kreeg ze een nieuwe mediamieke vaardigheid, automatisch schrift. Bij automatisch schrift wordt de hand door een onzichtbare bovennatuurlijke kracht gestuurd en schrijft ze alleen op een blad papier. De schrijvende persoon moet zich alleen maar bereidwillig opstellen en geen weerstand bieden. Martina liet het gebeuren en de eerste woorden die op papier verschenen luidden: eer, lof en alle heerlijkheid aan onze Heer. Deze woorden waren voor haar een teken dat het iets heiligs was. Alleen besefte ze niet wie deze Heer was. Korte tijd later stelde een engel zich schriftelijk voor. Hij noemde zijn naam en zijn graad in de hiërarchie van de engelen. Het was een voorname engel. Hij noemde ook nog namen van 3 andere engelen die bij hem waren. Deze engel schreef met haar hand en zei haar dat hij door God gezonden was. Hij zei haar dat God haar deze gave van genezing wilde schenken. Maar deze engel was in werkelijkheid een demon die zich voordeed als een engel van licht. Hij dicteerde haar wondermooie gebeden en gaf raad voor alledaagse problemen.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. De engel, die zich had voorgesteld aan Martina, leerde hoe ze mensen kon genezen. Hij wijdde haar in de bachbloesemtherapie en in vele andere geneeswijzen, zoals homeopathie, verschillende essences van bloemen, engelenessences, edelstenen en kinesiologie. Voor andere geneeswijzen werd ze eerst theoretisch voorbereid, bijvoorbeeld voor voetreflexologie. Ze kon ondertussen ook genezen via foto's. Haar engel gaf haar telkens in op welke wijze zij mensen kon helpen. Maar ondertussen ging het van kwaad naar erger. Plots kon ze ook pendelen met haar gezegende rozenkrans en met haar ketting met de wonderdadige medaille. De engel dicteerde ook gebeden die er vroom uitzagen. Sommige waren in een vreemde taal en gedeeltelijk in het Latijn. Hoofdbestanddeel van elke genezing was het zegenen met haar rozenkrans die vanzelf kruistekens maakte boven de behandelde persoon. Ze gebruikte eveneens wijwater. Nu weet Martina dat zij eigenlijk magie beoefende, zogenaamd witte magie. Witte magie gebeurt vaak in combinatie met katholieke sacramentaliën. En op die manier ziet het er katholiek uit. En om die reden denken heel wat christenen dat zij witte magie mogen aanwenden om iemand te helpen. Maar hoe dan ook, magie is altijd des duivels. De catechismus van de katholieke kerk waarschuwt ons daar uitdrukkelijk voor. De demonische engel vond altijd nieuwe opgaven voor Martina. Ze moest nu ook voor overledenen bidden. Hij vertelde haar waar ze zich zogezegd bevonden en met welke gebeden ze hen kon helpen. De boze geest beloog en bedroog haar door er alles katholiek te laten uitzien. Heel haar gave om te genezen bestond uit een verwarrende mengeling van occult en christelijk geloofsgoed ingebed in een perfecte ensenering. Zo werden haar laatste twijfels weggenomen. Door haar esoterische geneeswijze wilde de verleider vele zielen aan zich bidden. Martina geraakte stilaan met handen en voeten aan de verleider verbonden. Dit kwam door haar lauw gebedsleven en zwak geloof en door het feit dat ze nog nauwelijks sacramenten ontving. Ze was ook niet vertrouwd met de Heilige Schrift. En zo werd haar stabiel katholiek fundament dat ze vroeger in haar leven had gehad, helemaal onderuit gehaald. Ook haar verlangen naar snelle heling, terwijl ze verblind werd door het succes van esoterische genezingen, leidde ertoe dat ze zelf instrument van deze demonische dwaalleer werd. De katholieke kerk wil ons beschermen. Daarom waarschuwt ze ons voor esoterische en occulte praktijken om ons zielenheil niet in gevaar te brengen en niet demonisch gebonden te worden. Esoterische geneeswijzen gebeuren meestal met behulp van magische of spiritistische praktijken, dat wil zeggen dat er demonen en demonische krachten mee gemoeid zijn. Ingaan op dergelijke geneeswijzen, ons op dergelijke manieren laten behandelen of zelf gaan behandelen, wil zeggen dat we ons vrijwillig voor openen, waardoor zij macht over ons leven krijgen. Maar ondanks haar esoterische dwaling bleef Jezus trouw. Martina had immers enkele jaren voordien haar hart voor Jezus geopend en hem gevraagd om hem te leren beminnen. En God liet haar niet in de steek, maar bleef aan haar zijde met zijn barmhartigheid en zijn almacht, want hij wilde haar opnieuw op zijn weg leiden. Terwijl ze immer dieper verstrikt raakte in de netten van de duivel, voltrok zich in haar leven een terugvoeren naar de christelijke leer en naar de katholieke kerk. Het gebeurde stap voor stap, heel zacht en voorzichtig. Ze ontdekte in haar hart opnieuw een heimwee om Jezus beter te leren kennen. Gods wonderbare voorzienigheid zorgde voor omstandigheden en situaties die haar terugbrachten naar katholieke waarden en een katholieke levensstijl. En niet alleen dat, Jezus schonk haar ook een volledig nieuwe geloofsverdieping.
Ze ontdekte de schoonheid van het gebed, vooral dan van de eucharistische aanbidding. Ze kon voortaan met vreugde tot Jezus bidden. Ze kreeg ook opnieuw het verlangen om naar de heilige mis te gaan, en dat deed ze voortaan ook door de week. Ook voelde ze dat ze moest gaan biechten, want dat had ze in geen 20 jaar meer gedaan. Ze werd zich van veel zonden bewust, ook uit haar jeugd. Haar hart werd ook geopend voor de Moeder Gods, voor wie zij een grote liefde kreeg. En ze begon opnieuw Rozenkrans te bidden. Maar de tegenstander gaf niet zo snel op. Hij begon zijn strategie aan te passen. Zo liet hij weten aan Martina dat de katholieke kerk de enige ware kerk is. Hij droeg haar op vaak naar de Eucharistie en naar de aanbidding te gaan. Hij beloog haar langs alle kanten. Hij probeerde zijn schijnheilig gezicht zo lang mogelijk te verbergen. Zo kon hij zich 3,5 jaren lang blijven voordoen als een engel van licht. Maar Martina had het gevoel in een absoluut vrije relatie met hem te verkeren, want alles voelde zo goed en zo heilig aan. Maar stilaan begon ze het moeilijk te krijgen om haar herwonnen katholiek geloof en haar vreugdevolle relatie met Jezus te combineren met haar esoterische praktijken. Ze had ondertussen veel vragen, ze verstond het allemaal niet meer. Alles werd plots heel moeilijk. Wekenlang bad ze op haar knieën en onder tranen tot Jezus en Maria om haar duidelijk te maken wat Gods wil over haar leven was en of het beoefenen van esoterische geneeswijzen werkelijk Gods wil was. Haar gebed werd verhoord. Ze kreeg een altijd sterkere weerzin tegen alles wat esoterisch was en vooral tegen alternatieve geneeswijzen. Ze kreeg ook het verlangen om helemaal en compromisloos katholiek te gaan leven. Ze kreeg plots een grote liefde voor de kerk. Ze ontdekte bijbelplaatsen die handelen over esoterisme en occultisme. Het werd haar pijnlijk duidelijk waar ze al die tijd mee bezig geweest was. Ze leerde christelijke vrienden kennen en ze werd verrassend uitgenodigd om naar Medjugorje te gaan. Een plek die ze voordien niet kende. Haar geloof werd er opnieuw verdiept, als ook haar relatie met de Moeder Gods. Ze begon ook christelijke boeken te lezen over exorcisme en demonen, zoals de boeken van de Italiaanse exorcist Gabriele Amort. Ze kreeg ook het verlangen om haar zogenaamd charisma voor genezing door een priester te laten onderscheiden. Tijdens een retraite met een begenadigde charismatische priester voelde zij een impuls om met haar engel in contact te treden. Wat er toen op papier verscheen, betekende de beslissende wending in haar leven. Ik ben een demon. Ik moet u nu verlaten en daarom maak ik mij aan jou bekend, want ik wil je doen schrikken. Je hebt niemand genezen, alles was voor niets. Dat was nu eindelijk een duidelijk antwoord op al haar bidden en smeken. De priester bevestigde dat die engel een boze geest was. Hij zei eveneens dat alle mediamieke vaardigheden en geneeskrachten van iemand die zich met esoterische methoden en praktijken beziggehouden heeft, altijd van boze geesten komen en dat ze niets van doen hebben met de Heilige Geest. Martina wist dat ze gebonden was en ze wist ook dat alleen Jezus Christus haar kon bevrijden. Ze werd uitgenodigd om hem volledig te verzaken aan de Satan en om haar geloof in Jezus Christus te vernieuwen. In naam van Jezus Christus heeft de priester haar bevrijd. Voordien had ze een volledige biecht met alle details waar ze in de loop van de jaren mee bezig geweest was uitgesproken. Onmiddellijk na de retraite heeft Martina alle boeken, voorwerpen, geneesmiddelen en wat dan ook vernietigd. Geruime tijd had ze last van aanvallen van de boze in de vorm van allerlei lichamelijke klachten, van storingen tijdens het bidden en van onverklaarde klopgeluiden in huis. Maar haar hart en haar ziel kon de demon niet meer bereiken. Eens was hij haar vriend, nu was hij haar vijand geworden. Martina schrijft in haar getuigenis dat ze blij is dat God deze aanvallen heeft toegelaten,
Hierdoor werd het voor haar des te duidelijker hoe gevaarlijk het is om je met esoterische praktijken en geneeswijzen bezig te houden. Beste luisteraars, door de vele contacten die ik met mensen heb, weet ik dat het verhaal van Martina absoluut geen uitzondering is. Ik bedoel dat er heel veel christenen tegenwoordig probleemloos en kritiekloos de christelijke boodschap combineren met Oosterse filosofieën, esoterische geneeswijzen, ontspannings- en meditatievormen zoals yoga en transcendente meditatie. De boodschap van het getuigenis van Martina is duidelijk. Laten we met z'n allen ervoor kiezen om ons katholiek geloof te verdiepen en trouw te beleven, minstens zondags naar de Eucharistie te gaan en vaak te gaan biechten. Enkel onze trouw aan ons geloof en een innige relatie met Jezus en met de Moeder Gods kunnen ons beschermen tegen de subtiele trucken van de duivel. Laten we nooit vergeten dat ons eeuwig heil op het spel staat. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila, maagd en kerklerares. Op haar feest, dat gevierd wordt met eigen lezingen en natuurlijk ook met het Gloria, op haar feest is de tekst van de Introitus heel sprekend voor haar. Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn hart naar u, o God. Mijn hart heeft dorst naar God, de sterke, naar hem die leven is. Een verlangen naar God, dat is volgens Theresia van Avila de innerlijke burcht in het gelovige hart. In dat gelovige hart is er een geestelijke diepte, een gevoeligheid voor het spreken van God. Geestelijk leven is dan het verblijven in die burcht, in je binnenste, en van daaruit leven. Theresia leefde in een tijd dat de kleine wereld van het christendom, gecentreerd als het was in de landen rondom de Middellandse Zee, openbrak naar de nieuw ontdekte landen in het verre westen en het verre oosten, Noord- en Zuid-Amerika, India, Japan, China. Nieuwe werelden openden zich, met ongekende mogelijkheden, nieuwe culturen, nieuwe schatten, en daardoor ook nieuwe mogelijkheden om zich erin te verliezen. En in de tijd dat de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, zoals Columbus, de nieuwe wereld ontdekten en in kaart brachten, ontdekte Theresia een innerlijke wereld, de wereld van het hart, het kasteel der ziel, of zoals zij het zelf noemt, de innerlijke burcht. Zij ontdekte daar de rijkdom van, de mogelijkheden van het menselijk hart. In die wereld van de grote dingen van haar omgeving ontdekte zij, Theresia, dat het in het leven van het hart juist gaat om maar kleine dingen. In het gewone leven van gewone, eenvoudige mensen gaat het alleen om kleinigheden. Zijn het alleen maar kleinigheden waaraan de mens zich gaat hechten? En Jezus vraagt dat je die kleine dingen loslaat en dat je dat doet met een grote liefde. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat ge wilt en ge zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om het leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik opgeslagen naar waar God woont in de hemel. De hemel van waaruit hij me met genegenheid gadeslaat, en ook waakzaam, altijd, nooit val ik uit zijn aandacht weg. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit, hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield,
de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal. Doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal. Kortom, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven voor ons, voor mij. De bijzondere genade, Jezus beter leren kennen met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. 1 oktober, de kleine Theresia van Lisieux. 15 oktober, de grote Theresia. De kleine was ook groot, groot in het klein zijn. En de grote Theresia was groot in het innig zijn, in haar vermogen zich in te keren. Vandaag in het evangelie, het eigen evangelie bij Theresia, staat het woord blijven 9 maal. Met dat blijven drukt Jezus allereerst uit wat hij zelf is en wat hij zelf wil zijn. Iemand die blijft. Hij komt om nooit meer weg te gaan. In lichamelijke gedaante is hij heen gegaan om in sacramentele gedaante te blijven in de gestalte van brood en wijn. Dat wil zeggen, in de gestalte van zijn liefde tot het uiterste toe. Dat is waaraan we in onze wereld behoefte hebben. We leven in een vergankelijke wereld. Dat is altijd zo geweest. Mensen komen en gaan, culturen ontstaan en vergaan. De hele wereld is in barensweeën, zegt Sint Paulus. Als kind trekt Theresia van Avila uit haar kinderlectuur 2 grondleggende beginsels. Enerzijds het feit dat al wat van de wereld is voorbij gaat, en het andere dat alleen God voor altijd is. Altijd, altijd. En dat is een thema dat terugkeert. Er wordt samengevat in dat overbekende gedicht van Theresia van Avila. Laat niets u verontrusten, niets u beangstigen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld krijgt alles voor elkaar. Wie God heeft, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Dios solo basta. In onze dagen dringt zich die vergankelijkheid van alle dingen nog veel meer aan ons op. Bijvoorbeeld bij de kredietcrisis. Onwankelbare bankinstellingen met een soms 100 jaren oude geschiedenis, die tot dan toe alle crisissen hebben doorstaan, kunnen nu zomaar van de ene dag op de andere omvallen. En wat hebben we al in de kerk niet zien komen en gaan? Wat vooral op kleine schaal in het gezinsleven. Hoe moeten kinderen meemaken dat zelfs de liefde van de ouders, waarop hun hele leven is gebouwd, niet blijvend blijkt, vergankelijk is als al het andere? Maar Jezus zegt, ik blijf. En hij doet dat ook. Ook bij mensen die al lang van hem zijn weggegaan. Jezus wacht, zoals de vader op zijn jongste zoon. Hij staat hem op te wachten, snelt hem tegemoet en valt hem om de hals. Hoe blijft Jezus? Blijft in mij zoals ik in u. Onze verhouding met hem is er een van in elkaar zijn, meer dan van naast elkaar of tegenover elkaar zijn. Jezus is daar heel duidelijk over. Blijft in mij zoals ik in u. De hele beeldspraak van de wijnstok, de hele werkzaamheid van de Vader naar en voor zijn schepping, bestaat in gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid met Jezus in een bij elkaar thuis zijn. Want dat blijven van blijft in mij, zoals ik in u, is in de taal van het evangelie het Grieks meno of menein, blijven, verwant aan wat in Romaanse talen
Het huis is geworden in het Latijn mansio en in het Frans maison. Ja, wat was nu het droomhuis in de riddertijd van Theresia van Avila? Dat was de kasteelburcht. Maar voor haar was het kasteel van de ziel, de inwendige burcht, de innerlijke burcht, el castillo interior, met 7 verblijven van groeiende intimiteit. Innerlijkheid, cultuur van het hart, daar is onze samenleving. Daar heeft onze samenleving behoefte aan. We vallen uit elkaar. De verbanden worden vluchtiger en brozer. Mensen durven zich niet meer aan elkaar te binden, omdat zij niet kunnen geloven in de blijvende trouw van de ander. Omdat zij zelf scheidingen hebben meegemaakt aan de oorsprong van hun eigen leven en samenleven. Menselijke verhoudingen blijken onbetrouwbaar. Maar allereerst voor u, luisteraars van Radio Maria, een bemoedigende constatering. En wel over uw eigen trouw blijven aan het geloof, aan het woord van God. Want nooit in de geschiedenis was de rijkdom, de welvaart, de zekerheid zozeer het bezit van de massa als in onze dagen. Eigenlijk zoudt u al lang uw geloof verloren moeten hebben. En dat dat niet is gebeurd, dat is niet omdat u het hebt klaargespeeld, omdat u zo goed bent, maar omdat voor God niets onmogelijk is. Want op de vraag van de leerlingen, wie kan dan nog gered worden? Als de rijke niet of nauwelijks gered kan worden? Toen keek Jezus hen aan en zei, dit ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in die van God. Want voor God is alles mogelijk. Dat het woord van God elke dag opnieuw er bij u ingaat, dat is een wonder van God. Zeker in onze tijd, waar heel onze cultuur is gericht op het uitwendige, op ontdekking van steeds weer nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden. Zoals in de tijd van de ontdekkingsreizigers, de conquistadores, Columbus. Wat toen en daar begonnen is, gaat nu met een eenparig versnelde beweging in onze tijd verder. Duizelingwekkend. En dat wordt ons dan allemaal ook nog in de sociale media onder de neus gedrukt. We kunnen er gewoon niet langs. We kunnen er niet aan ontkomen. Dat haalt ons uit onszelf weg. Dat vervreemdt ons van elkaar. Mensen zijn niet meer in staat tot een gesprek. En dat haalt ons dus ook weg van God. Want God openbaart zich aan ons in ons hart. Aan het einde gesprekjes voeren van hart tot hart met Theresia. Met Jezus als met een vriend die genoeg heeft aan een half woord. En dan met de Vader en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Samen mogen we de rozenkrans gaan bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus.

0: de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen we de geheimen van het licht. Het eerste geheim: Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt de bekering aan en vooral het rijk van God wat komen gaat. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering op de berg Tabor van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: luisteraars. Welkom ook vanavond bij de Vespers. Vandaag is het 15 oktober en de kerk gedenkt een heilige, de heilige Theresia van Jezus, of beter bekend als de heilige Theresia van Avila. Zometeen gaat u ook meer over haar horen. Maar eerst wil ik de bladzijdenummers doorgeven. In het grootheidboek vindt u nu op bladzijde 714, de antifonde psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1167. Het slotgebed van de gedachtenis van heilige Theresia van Avila vindt u op bladzijde 1461. In het kleingetijdenboek kunt u de hymne en de rest, behalve het slotgebed, vanaf bladzijde 433. We wensen een goede devotie toe.
1: Geboren te Avila in Spanje in 1515 trad Theresia in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Ze werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde. Nog ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een groot schrijfster. Haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Ze stierf in 1582 te Alba de Tormes.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die uit het water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de lucht te leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel, Heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer is mijn steun en mijn burcht. Hij is mijn toevlucht. Verheerlijken wil ik de Heer mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten.
1: Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht die volken bedwingt.
0: Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen dat gij naar hem omziet.
1: De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
0: Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet.
1: Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring.
0: Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van de vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn steun en mijn burcht. Hij is mijn toevlucht.
0: Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God. Dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier.
1: Voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijke zwaard.
0: Red ook mij uit het nood. Om mij uit de hand van die vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Maak onze zonen als stevige struiken. Opgroeiend in jeugdige kracht.
1: Maak onze dochters statig als zuilen. Als tempelkolommen, fijn geboetseerd.
0: Vul onze scheuren tot aan de nok. Met overvloedige oogsten.
1: Laat onze schapen 100 maal drachtig. Toenemen tot kudden van duizenden.
0: Geef dat de ossen met zware lasten. Weerkeren van het land.
1: Geen bres in de muren, geen ballingschap meer. Geen klacht of geschrei op de pleinen.
0: Gelukkig het volk waar het zo mee gesteld is. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
0: Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken u, Heer onze God. U al beheersen die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaardt.
0: Volkeren waren in toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God, dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.
0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Bemachtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft hij hun geschonken.
0: Bidden wij met blijdschap en toewijding tot Christus, het licht van de volken en de vreugde van alle levenden, en vragen wij hem.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Licht dat geen ondergang kent, woord van de Vader. Gij zijt gekomen om alle mensen te redden. Leid de doopleerlingen naar uw kerk en breng hen tot uw licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, gedenk niet langer onze zonde, want bij u is vergeving en genade.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Gij hebt de mens verstand gegeven om de geheimen van de natuur te doorvorsen. Laat hem meester zijn over de schepping in gehoorzaamheid aan u en tot welzijn van allen.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Bescherm alle die zich ten dienste stellen van hun medemens. Laat hen in vrijheid en zonder schade hun werk voltooien.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, als gij open doet, kan niemand sluiten. Laat hen die ontslapen zijn in de verwachting van de verrijzenis binnengaan in uw eeuwig licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
1: Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterken gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: We gaan naar de spirituele lezing. U kunt gaan luisteren naar een meditatie over de heilige van de week door eerwaarde heer Felix van Meerbergen, deken van Diest. Vandaag de heilige van de week is Teresa van Avila.
2: Goedemorgen, lieve mensen. Teresa van Avila is ongetwijfeld u allen bekend. Ze is ook in heel de kerkgeschiedenis een van die sterke vrouwen, zodanig dat in 1970... Paus Paulus VI haar ook tot kerklerares uitriep. Op dat moment was zij de eerste vrouwelijke kerkleraar. Maar wat weten we eigenlijk van haar? Ze is bekend. Ze heeft geen theologie geschreven, maar geen enkele theoloog kan om haar heen. Ze heeft geen psychologie gestudeerd, maar vele psychologen steunen op haar diepe inzichten. Ze heeft nooit een grote pastorale functie uitgeoefend, maar vele pastoraal zou van haar nu wat kunnen leren. Wat weten we eigenlijk van haar, van die Teresia van Avila? Gods dolende edelvrouwen, zo werd Teresa met haar geestelijk avontuur treffend gekarakteriseerd. Je moet weten dat de Spaanse mystiek in de 16e eeuw een hoge vlucht nam. En één ding op voorhand, mystiek is niet wereldvreemd. Het staat niet buiten het leven. Het staat niet buiten het menselijk bestaan. Echte en ware mystiek zit er juist binnenin. In de 16e eeuw, zei ik, het hoogtepunt ook van de Spaanse macht, zo zag men de beweging verschijnen van de verlichten. Een deel van hen legde een sterke nadruk op het passieve in de spiritualiteit, het ondergaan. Maar onrust en onzekerheid verspreidden zich in die tijd van inquisitie en godsdienstoorlogen. En Teresia van Avila ging bij theologen op pad. En zij en Johannes van het Kruis, haar spirituele bondgenoot, werden de koplopers van de Spaanse school. Geboren in 1515, in de bloeitijd van de Spaanse ridders, toonde ze als kind haar edelmoedige, romantische en initiatiefrijke natuur. Op de leeftijd van 7 jaar nam ze haar oudere broertje Rodrigo mee en ging heel naïef op weg, zogenaamd naar de Moren, om er de marteldood te ondergaan. Als groter wordend meisje werd ze door het lezen van de ridderromans eerder oppervlakkig, misschien zelfs werelds, hoewel altijd binnen grenzen. Maar in 1535 trad ze toe tot het klooster van de Carmel in Avila, haar geboorteplaats, en ze bleef daar tot in 1562. God begiftigde haar met mystieke genade. Maar een vriendschap, waarschijnlijk een frivole relatie met een man, hinderde haar geestelijke opgang. Ze liet zelfs gedurende een zekere tijd het gebed na. Maar rond 1555 maakte Teresia een bekering door en begon een radicaal religieus leven dat in 1562 leidde tot de stichting van de hervormde Karmelitessen en een hervormingsbeweging onder de Karmelieten. Teresia had een zenuwachtig temperament. Haar zenuwstelsel was al geschokt toen ze in het klooster intrad en ze bleef lijden aan ziekten en pijn. Tot aan de tijd van haar eerste mystieke ervaringen voelde ze zich onzeker en besluiteloos. Maar de zekerheid, en dat kan ons veel leren, van een vereniging met Christus hielp haar een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen, zodat Teresia zowel een mystieke als een realistische ordestichter werd. De rondreizende dame, de dodelende edelvrouwe, voor zijn majesteit Christus, tot aan haar dood in Alba de Tormes in 1582. En zij stierf met de woorden: mijn bruidegom, het is tijd dat we elkaar zien. Theresia schreef belangrijke werken van spiritualiteit. Alle pas na haar dood uitgegeven. De voornaamste bijvoorbeeld, het verhaal van mijn leven, een autobiografie, of het boek der stichtingen, of de weg van de volmaaktheid, en zeker de burcht van de ziel, en vele honderden brieven. Theresia van Avila geeft geen systematische en theoretische uiteenzetting van de mystiek, maar beschrijft haar eigen mystieke opgang van de ziel, psychologisch, vanuit haar eigen ervaring. Misschien kan het dat ook wat leren. Geloof gaat om ervaring van onze eigen opgang naar de God zelf. En steeds in verbinding met de schrift. Ook dat is belangrijk. We moeten terug de schrift ontdekken en die op onze eigen ervaring leggen om Christus te ontdekken. Of ons te laten ontdekken. Mijn bruidegom, het is tijd dat we elkaar zien, zou ook ons woord moeten zijn. In het centrum van de beschouwing van Christus is zijn menselijke gestalte, die ze tijdsgebonden, het is de tijd van keizer Karel, zijn majesteit noemt. Dat is noodzakelijk in de uiteindelijke ervaring van de goddelijke drie-eenheid. Theresia heeft haar weg klaar en eenvoudig belicht. Al vermoed ik dat niet iedereen van ons erbij kan. De buitengewone en talrijke verschijnselen, zoals extase en visioenen, zijn bijkomstig en zijn niet het hart van de mystiek. De gang van Theresia's geestelijke ontwikkeling kan men volgen in het boek van haar leven, aangevuld en voltooid in het kasteel van de ziel of de burcht. Kijk eens, lieve mensen, je gaat misschien kunnen meegaan tot op zekere hoogte, maar ze vertelt ons toch iets. De eerste trap van het inwendig gebed voert naar de gewone overweging. Bekoringen en moeilijkheden kunnen de deugdelijkheid van de menselijke inzet op de proef stellen. Hier is de geestelijke tuinman, diegene die het water moeizaam met een emmer uit de put ophaalt. De overgang naar de tweede trap in de geestelijke vereniging, in de mystiek, gaat via een ogenblik van keuze, van overgave aan God. Deze trap heet gebed van rust. Hier gebruikt Theresia het beeld van de schepperaderen om water te putten. Het is minder lastig en meer doeltreffend dan de emmer. Theresia laat met het gebed van passieve ingekeerdheid, van rust van verstand en geheugen, de eigenlijke mystiek beginnen. Ook geeft ze de gedragslijn van het gebed aan. De derde trap heet de roes van de liefde. Teruggaand op het beeld van de tuin, wordt hier de watervoorziening vergeleken met het water van een rivier of een bron vanuit het vanzelf toestroomt. Tenslotte, op de vierde trap, of gebed van vereniging, komt het geestelijk water uit de hemel gevallen en doordrenkt overvloedig de hele tuin. Deze vereniging is deze met God, met Christus. En ze bestaat wel uit verschillende graden. Het is moeilijk, hè? Maar het is een voorbeeld van hoe geloof mag groeien naar dat ultieme moment van vereniging. En wees dus niet ongelukkig als je zegt: dit is niet voor mij. Het is de weg die we gaan die belangrijk is. In haar boek Het kasteel of de brug van de ziel wordt de vooruitgang van de vereniging beschreven als een stappen doorheen 7 verblijven naar het middelpunt waar de koning verblijf houdt. In de vereniging gebruikt Theresia het beeld van de bruid en onderscheidt zijn geestelijke verloving en geestelijk huwelijk als voltooiing. In de huwelijksvereniging met Christus openbaren zich op een heel eigen wijze de 3 goddelijke personen. U zegt nu, daar kan ik nooit aan. Maar weet dan dat de mystiek van Theresia samenging met een zeer actief leven in klooster- en kerkgemeenschap. Haar goed humeur, haar spontane charme, haar vreugde die ze kon uitleven in zang en deze met haar medezusters delen. Haar dracht naar gemeenschap maakte haar tot een aantrekkelijke spirituele figuur. Een mystieke figuur in mystica hoeft niet saai te zijn en wereldvreemd. Toen een karmeliet haar in 1576 op gevorderde leeftijd in Sevilla schilderde, zei ze: God vergeve u, broeder Juan, gij hebt mij lelijk en leepoogig gemaakt en oud en versleten. De spiritualiteit van Theresia heeft veel mensen geïnspireerd. Bijzonder de Franse hervormingsbeweging en heel de beweging van de Karmel, die tot op deze dagen nog altijd met een prachtige geest onder ons blijft. Theresia van Avila is een van de grootste mystici in de geschiedenis van de christendom en van de mensheid. Ze was een fascinerende vrouw die in een mannenkerk van haar tijd de moed had om uit te komen voor haar gevoelens en ervaringen. Ik citeer nu Anselm Grün. Ze was bovendien in staat tot diepe vriendschap. Haar vriendschap met Gracianus, haar biechtvader, ervoer ze als een bron van spiritualiteit. Haar openbarende en openhartige schrijfstijl maakte haar tot een beschermvrouwe van de Spaanse literatuur. Wat ze geschreven heeft is wereldliteratuur, maar veel meer. Ze schreef wat haar hart aan ingaf en creëerde daarmee een nieuwe schrijfstijl. We vieren haar op 15 oktober en haar naam betekent dus de jaagster. Theresia is haar leven lang op jacht naar de zegenprijs, naar de God die als enige haar verlangens kan stillen. Het verhaal van Theresia van Avila is geen gemakkelijk verhaal, maar het is ons verhaal. Ze was mystici, maar ze stichtte het ene klooster naar het andere. Ze onderneemt vele reizen en u moet weten, het gaat hier om 4 eeuwen terug. En raakt verzeild in vele conflicten met mensen die haar dwarsbomen, die haar radicaal vinden. Ze verzet veel werk en ze komt toch tot rust. Ze stuit op een verbitterde tegenstand. Men scheldt haar uit voor een landloopster. Maar Theresia laat zich niet van de wijs brengen. Ze schrijft brieven aan de paus en de koning, maar ze kan gewone mensen ontvangen. En ze krijgt het tenslotte voor elkaar dat de tak van de ongeschoeide karmelieten en karmelitessen door de paus worden erkend. Theresia heeft haar ervaringen met God beschreven in een mooie taal, zei ik. Ze schrijft humoristisch en geestig. Ze vertelt over concrete situaties en perikelen bij de kloosterstichtingen. Ze spreekt over een tuinman en watersproeien, over raderen. Maar altijd gaat het over de geestelijke weg van het innerlijke bed. Toen de jonge filosoof Edith Stein, over wie we het later eens hopen te hebben, Theresia's boek over de kloosterstichtingen las, zei ze: dit is de waarheid. Boeiend is de zin die Theresia op een briefje had geschreven als ze altijd bij zich droeg. Ik zal het traag lezen, lieve mensen, want het zou bij ons kunnen zijn. Laat niets je verwarren. Vrees niets. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Het geduld bereikt alles. Wie God bezit, ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg. Dios solo hasta. Vaak is die zin zo geïnterpreteerd dat de mens alleen God nodig zou hebben en verder niets. Maar Theresia vatte het niet ascetisch op. Ze laat immers in haar leven zien dat ze niet alleen God nodig heeft, maar ook de mensen. Ze wordt met recht de heilige van de vriendschap genoemd. Dios solo hasta kan beter worden vertaald als alleen God is voldoende. Als we dat eens konden meepakken uit dit leven. Alleen God is voldoende. Maar daarmee geef je geen alibi om de mensen te verwaarlozen. Integendeel, vanuit die gedrevenheid, vanuit die diepe ervaring. Alleen God is voldoende. Hij die de tuin besproeit. Zend mij naar mensen toe. Zoals zij deed. Van klooster naar klooster. In diepe vriendschap. Theresia bedoelt daarmee, de mens heeft zo'n groot verlangen in zich, dat alleen God dit verlangen werkelijk kan stillen. Alleen God is groot genoeg om de ruimte van het menselijk hart te vullen. Het menselijk hart heeft ook vriendschap nodig, maar geen mens kan het helemaal vullen. Dat alleen kan God. De spiritualiteit van Theresia wordt gekenmerkt door een grote liefde. Maar door vrijheid en humor, zei ik. Theresia kon dansen en feest vieren. Ze had haar charme en maakte gebruik van als ze iets gedaan wilde krijgen bij de bisschoppen en bij andere hoogwaardigheidsbekleders. Ze beklaagt zich als biechtvaders vrouwen slecht behandelen en ze onderhoudt vriendschappen met intellectuelen van haar tijd. Haar geschriften zijn helder. Ze ademen vreugde, tederheid, scherpzinnigheid en menslievendheid uit. Nooit dogmatisme. Als Willem Groen schrijft, als ik Theresia's geschriften lees, voel ik direct, dit klopt. Hier schrijft een vrouw die weet wat ze zegt. Ze spreekt uit ervaring. Ze is in staat om in een eenvoudige taal te schrijven, over moeilijke onderwerpen. Vol humor. En frisheid. Een blijde boodschap, lieve mensen. Theresia wijst een weg en een begrip voor onze traagheid en menselijke tekortkomingen. Dit zou toch eens de kern kunnen worden van een nieuwe stijl van verkondigen. De weg wijzen en begrip voor traagheid en menselijk tekort. Ze schrijft over God als iemand die hem ook ervaren heeft. Misschien missen soms theologen en pastores en mensen dit. God als iemand die je echt ervaren hebt. Ze nodigt ons uit op ons eigen gevoel te vertrouwen en God als de ware vriend te zien die ons diepste verlangen vervult. Theresia zag het gebed als een gesprek met een vriend. God was haar nabij. Jezus was haar vertrouwd. Daar ligt misschien het probleem in onze tijd. U die nu luistert en ik die nu spreek, dat geloven moeilijk is. God is ons nabij. Maar is hij ons vertrouwd? En toch had ze oog voor het anders zijn van God. Het is zomaar geen kameraadje. Ze legt geen beslag op God. Maar ze wist zich altijd en overal omgeven door zijn helende en liefdevolle nabijheid. In Gods nabijheid voelt ze zich levend en vrij. Lieve mensen, ik eindig dit eerste deeltje met een citaat van Anselm Grün. Het ervaren van God is een uitnodigende ervaring van helende en liefdevolle nabijheid. Als je God als de eigenlijke werkelijkheid waarneemt, als God in je hart opstaat, dan mag je zeggen, alleen God is voldoende. Alleen God vervult je diepste verlangen. Als je God hebt, heb je alles wat je nodig hebt om werkelijk te kunnen leven. Misschien tijd om even alles te laten rusten.

0: In de spirituele lezing luistert u nog steeds naar Felix van Meerbergen, deken van Diest. Hij spreekt in het programma Heilige van de Week over Teresa van Avila.
1: Dankjewel. Niet zo makkelijk hoor, die Teresa van Avila, maar zo bijzonder, zoals ik zei. Zo groot, zo eeuwig. En terecht hebben sommigen haar dan geplaatst in de rij van die grote figuren uit de geschiedenis van de kerk. Met Augustinus en Benedictus en Bernardus kan je ook Theresia van Avila zetten. Ik sprak daar straks over haar beroemd briefje. Het wordt nu elke dag bijna gezongen. Nada di Turba in Tézé en op zoveel plekken. Nog even herhalen wat ze toen schreef. Wat wij nu bidden en zingen, laat niets je verstoren, laat niets je ontstellen. Alles gaat voorbij, God verandert niet. Geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt, ontbreekt niets. Alleen God is voldoende. We kunnen zonder overdrijven zeggen dat zij het aanschijn van de katholieke westerse beschaving sterk heeft beïnvloed. We weten dat ze ook betrokken was bij de Contra-Reformatie. En dat dus ook zeker in haar streken een halt toeriep aan bepaalde bewegingen. En laten we dat vooral met blikken en ogen bekijken van toen en niet nu. We kunnen zeggen dat geen enkele vrouw eigenlijk, of heel weinig, op het vlak van religie en qua levensschoonheid in het algemeen zoveel invloed heeft gehad in de kerk. Ook omdat er al zoveel overeenkomsten tussen haar en de onze tijd zijn. Willen we het even aanhalen? De mentaliteitswijziging toen en nu. Nieuwe horizonten, nieuwe continenten werden ontdekt. En de samenleving was niet meer dezelfde. In deze tijd van multiculturele veranderingen, ja, dat is te vergelijken met de tijd van toen. Toen Amerika ontdekt was en toen de grenzen werden verlegd. En nieuwe uitvindingen toen en nu. Vandaag herdenken wij dat 40 jaar geleden de mens op de maan kwam. Toen werd Amerika ontgonnen. Nieuwe uitvindingen toen en nu. En tegen die geestelijke achtergrond van de 16e eeuw moet je al uit een goed hout gesneden zijn om een tot op heden voortdurende hervorming op gang te brengen. Het zou betekenen dat iemand vandaag opstaat, een hele hervorming op gang brengt en dat men in het jaar 2426 over die persoon een spreekbeurt zou houden in een of ander cultureel centrum of voor een of andere radiozender. En ze was dan ook een vrouw die inzichten en begrippen bezat en moedig verwoordde. Op een ogenblik dat de inquisitie hoogtij vierde en ieder woord tegen jou kon gebruikt worden. Haar geschriften werden meer dan eens aan een grondige inspectie onderworpen, maar ze had de schrandere moed te schrijven. Schrander omdat ze nooit haarzelf of haar vrienden in gevaar bracht. Zelfs als men nog maar heel even haar werken raadpleegt, wordt men getroffen door haar vitale, sprankelende, eigentijdse ideeën die getuigen van een diep doordacht inzien, een zeldzame wijsheid, een ongewoon gezond verstand en een uitmuntend geloof. God zien, wijzen je verlangen. Hem te verliezen, je enige angst. Lieve mensen, ik mag het nog even herhalen. U die nu luistert, misschien een beetje gekluisterd aan je ziekbed, gekluisterd in je hart. Misschien heb je deze dagen kloppen gekregen in het leven. Misschien ben je bang voor de toekomst. Of misschien ben je diep intens gelukkig. Maar God zien, wezen je verlangen en hem te verliezen, je enige angst. We hebben vaak de neiging ons de heiligen voor te stellen als wassen en plaasteren beelden. het hoofd met een wazige blik schuin heel even naar de boven gericht, waarboven een gouden aureool. Als er één beeld zeker niet past bij het beeld van Theresia van Avila, is het dat wel. Ook al is een van de mooiste beelden van haar gemaakt op zulke manier door Bernini. Weet je, toen de zusters van haar eerste kloosterstichting van de hervormde Karmel haar vroegen iets neer te schrijven over het inwendig gebed, heeft ze een meesterwerk geschreven, zei ik, De Weg van de Volmaaktheid, in 42 hoofdstukken. En weet je dat ze pas bij het 19e hoofdstuk over het gebed begon? Dat getuigt van haar realiteitszin, want het gebed, los van het reële leven, is totaal zinloos. Ze zei hierover, wil je bidden? Veeg dan voor je celdeur. Haar psychologische innerlijkheid stamt uit een diepe verbondenheid met de schepper. Het is me vaak opgevallen, als ik het lees, hoe figuren die aanvankelijk voor dom worden aanzien door de mensen in het licht van God heel diepe wijsheid uitstralen. Hoe kan het anders met deze vrouw die voortdurend begenadigd werd door God? De pastoor van Ars, Theresia van Lisieux, Bernadette, zijn stuk voor stuk ook zo'n mensen. Theresia van Avila heeft geen hogere studies gevolgd en geen vorming, zelfs niet op humaniora-niveau. Maar toch heeft ze een van haar grootste werken, een buitengewone blijk van inzicht in de menselijke geest. 400 jaar voor Freud, die de psychoanalyse inluidt, wordt haar boek De Innerlijke Burcht een buitengewone, moderne kijk. Ze stelt als eerste en als eerste vrouw bovendien dat de mens niet alleen uiterlijkheid is, maar ook vervuld van een geestelijke diepte met noden die noodzakelijk zijn. We weten vandaag eenvoudigweg dat menselijk contact, gevoelens en emoties, verbondenheid noodzakelijk zijn voor een menselijk evenwichtig leven, evenzeer als zuurstof en voeding. Daar had men in die tijd, in 1577, het jaar dat ze haar meesterwerk schrijft, nog nooit over gehoord. De analyse die ze neerschrijft over de innerlijkheid van de mens, vanuit de uiterlijke oppervlakkigheid tot aan de diepste kern van het centrum van de ziek, waar God verblijft, is een perfecte en een foutloze weergave van innerlijk leven. Ze had geen notities en noties van neuroses, psychoses, depressies, schizofrenie of dergelijke meer. En toch weet zij deze toestanden perfect te plaatsen en er ook vaak de meest eenvoudige oplossingen aan te geven. Dit is een echte heilige. En dit met de nodige gestrengheid, zonder buitennissig te worden, eenvoudig om haar adagio gestand te doen. Gemakzucht en gebed gaan niet samen. Want zij weet, voelt intuïtief aan dat de weg van het gebed niet zomaar te begaan is. En dat heel veel gevaren en struikelblokken die weg moeilijk begaanbaar maken. God zien, wees je verlangen, hem te verliezen, je angst, was de diepste drijfveer van deze heilige. Zonder de minste literaire vorming schrijft ze een meer dan 300 tellend meesterwerk in minder dan 6 maanden. Ze beseft als geen ander hoe bidden zonder een levensnabije confrontatie met onszelf en met de anderen gemakkelijk leidt tot illusies. En dit is een groot gevaar. Bidden mag geen illusie zijn. Ze schrijft dan ook hoe de Heer om daden vraagt. En daden betekenen voor haar niet alleen en zelfs niet vooral apostolisch werken, waar men vandaag soms mee dweept, maar een geëngageerde deugdbeoefening. Wanneer je geen inspanning doet om deugden te verwerven en ze in praktijk te brengen, zullen we dwergen blijven in het geloof en geven God dat dit slechts betekent niet groeien. Maar je weet toch dat niet groeien verschrompelen betekent. Lieve mensen, deugdbeoefening, hoe ver staan we daar vandaag mee? En hoe modern klinkt haar raad? Wie stilstaat, gaat achteruit. Dat is geen vondst van moderne psychologen. Dit komt van Theresia van Avila. Laten we eens kijken hoe deze psychologie avant la lettre te onderkennen valt. Theresia heeft het voortdurend over de adem van de geest, de stem van het volk, het trefpunt der kerken. God geeft een teken, geroepen tot gemeenschap met God, lerares van het gebed. Ik pak er één uit, de adem van de geest. Aan de kerk is de geest meegedeeld door Jezus Christus. Hierdoor zijn we allen broers en zussen. Ik citeer, op geheimnisvolle wijze worden zij tot zijn lichaam gemaakt. In dit lichaam wordt het leven van Christus uitgestort in de gelovigen, die door de sacramenten met de gestorven en Christus op verborgen wijze verenigd wordt. Zij beleeft dus heel concreet, christelijk, een van de basisprincipes van de hedendaagse wetenschap, dat de mens niet alleen is, geïsoleerd in zijn eigenheid of eenzaamheid. Wel nu, lieve mensen, dit zou voor ons allemaal een weg kunnen zijn. Je kan niet geloven op je eentje. Ik wil dit tweede deeltje eindigen. Ongetwijfeld is de grootste kwaliteit van deze grote heilige haar volksverbonden karakter. Ze ademt op elk ogenblik het Spaanse karakter en de Spaanse veroveringsmentaliteit van de Gouden Eeuw. Toen was dat. Ze is niet alleen een dochter van de kerk, zoals haar laatste woorden luiden, maar ook een echte dochter van haar tijd. Ze spreekt als het ware de taal van haar tijd en zo is het te begrijpen dat duplicaten van haar geschriften veelvuldig werden verspreid. De grote karmeliet Pater Stinissen heeft hierover geschreven in het boek Mens, wie ben je? Het kan moeilijk zijn het middelpunt te vinden voor wie eerst zijn zwaartepunt heeft ontdekt. In het Westen heeft de mens bijna altijd te hoog in het hoofd en de schouders geleefd. Het gevolg hiervan is dat bidden dikwijls dor en abstract is, zonder voeling met het concrete leven. Daarom kan het goed zijn eerst een zwaartepunt te zoeken en dan het contact met zijn wortels te herstellen. Zo kan het goed zijn om te bidden met de aandacht, niet in het hart. Ik geef daarbij de voorbeelden van alles. Lieve mensen, Theresia van Avila mag dan een oude heilige geworden zijn, van eeuwen terug. Ze blijft voor ons een voorbeeld. Mogen het God behagen dat al deze middelen ons helpen, zegt ze ergens, om het onze Vader goed op te zeggen, en dat wij het niet beëindigen te midden van vreemde gedachten. Ikzelf, zegt ze, heb verscheidene malen ervaren hoe de beste remedie tegen verstrooiing is mij op toe te leggen, mijn geest te fixeren op wie ik mijn gebeden richt. Wees dus geduldig en werk eraan om te leren bidden. En hoe leer je bidden? Door te bidden. Misschien even stil worden. Misschien even kijken. En met Theresia van Avila, misschien nu of bij je thuis, dat onze Vader bidden en je ogen richten op hem tot wie je bidt.

0: U kunt verder luisteren naar pastoor Felix van Meerbergen, deken van Diest. Hij spreekt over Teresa van Avila.
1: Ja, die kerklerares. Het is misschien heel moeilijk geweest vandaag. Misschien hebben we het er wel moeilijk mee. Omdat het inderdaad, zoals ik zei, uit een andere tijd komt. En toch uit deze tijd eigenlijk. Dat we op de breuklijnen zitten van een beschaving. Waar we zoveel ontdekken en nieuwe werelden zien. Dat we wel eens de ene wereld zouden kunnen ontdekken. Ik citeer van haar. Als men de vrijheid van de geest wil verwerven en niet altijd bekommerd wil zijn, moet men beginnen met niet meer bang te zijn voor het kruis. Men zal zien hoe goed de Heer het erop dragen. En ook wat een voldoening men erin gaat vinden en wat een voordeel men dan uit alles trekt. Of nog, zegt ze, God verleende niet meer genade dan de voorgaande generaties, dan aan ons. Want wij zijn de voorgangers van wie na ons komen. En in de wereld, zegt ze, zien wij pas wat we waard zijn. Laat niets je verstoren. Laat niets je ontstellen. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt, ontbreekt niets. God alleen is voldoende. Of zegt zij, ik ben van u. Voor u werd ik geboren. Wat wilt gij met mij doen? Ik ben van u, daar gij mij hebt geschapen. Van u, daar gij mij hebt verlost. Van u, daar gij mij hebt verdragen. Van u, daar gij mij hebt geroepen. Van u, daar gij op mij gewacht hebt. Van u, daar ik toch niet verloren liep. Wat wilt gij met mij doen? De woorden van haar tijdgenoot Jan van het Kruis en van Theresia van Avila lopen door mekaar. Het zijn twee spirituele sterkhouders in deze tijd. Het is nodig dat wij terug mensen vinden die ons zullen helpen op weg naar het diepe mysterie. Lieve mensen, in de donkere nacht van deze tijd, van benauwenis, zullen we op zoek gaan naar een antwoord op de vragen. Ik mag iets over deze mensen zeggen vandaag. Theresia van Avila heeft over haar geestelijk leven als over een tuin gesproken. In deze tuin wordt er gezaaid en gespit, het onkruid wordt met wortel en tak uitgetrokken, de bloemen, de planten en de bomen worden verzorgd en om de tuin vruchtbaar te maken moet de grond bevloeid worden met water. Theresia's tuin is niet alleen een plaats waar gewerkt wordt, het is een plaats waar ze God kan ontmoeten. Ze mag er met haar geliefde vertoeven en van zijn aanwezigheid genieten. De tuin waar Theresia van Avila over spreekt, is een innerlijke ruimte die geleidelijk omgevormd wordt. In dat dynamisch gesprek openbaart zich een weg die altijd verder binnenvoert in de verborgen ruimte waar het geheim van het geloof werkzaam is. In de tuin van Theresia van Avila ontmoeten God en mens elkaar en doorgronden elkaar steeds dieper. Jan van het Kruis heeft ooit eens een tekst geschreven. Theresia van Avila deed het. Wie zal het nu zeggen in deze tijd? Ik citeer nog uit de autobiografie van Theresia van Avila, De tuin van de ziel. In een nacht aardedonker, in brand geraakt en radeloos van liefde, en hoe had ik gelukt, ging eruit aan niemand die het merkte, want mijn huis lag reeds te slapen. In het donker, geheel veilig, langs de geheime trap en in vermomming, en hoe had ik gelukt, in het donker ongezien, want alles in mijn huis lag reeds te slapen. Ik drukte het gelaat van mijn beminde, het al stil stond, ik liet me gaan, liet al mijn zorgen liggen, tussen de witte lelien vergeten. Lieve mensen, Theresia van Avila is een heilige voor deze tijd. Van onvruchtbare grond tot tuin. Een beginneling, zegt ze, moet zich voorstellen dat hij een tuin gaat aanleggen op zeer onvruchtbare grond vol onkruid, omdat de Heer zich verheugt. Zijn majesteit trekt het onkruid eruit en zal goede kruiden planten. Zijn majesteit, waarin zij zo geloofde, is ook onze majesteit. Over hen die beginnen met gebed, zegt Theresia, kunnen we zeggen dat ze water uit de put halen en dat het hun veel moeite kost. Ze moeten zich inspannen om hun zinnen tot inkeer te brengen. Ik weet wel dat het moeilijk in deze tijd is te bidden, tot stilte te komen, tot rust, tot inkeer, tot bekering. Theresia van Avila, mogen u daarbij helpen. Ze mogen u daarbij bezielen. Ze mogen u daarbij nabij zijn. Ik wil eindigen. Inwendig gebed, zegt Theresia van Avila, is niets anders dan een vriendschappelijke omgang, waarbij het ons telkens weer om Christus gaat. Voor zover ik kan nagaan, is de poort waardoor het kasteel binnengaat het gebed. Er is maar één weg die God weet te bereiken. Dat is het gebed. Houdt iemand je een andere weg voor, dan word je misleid. Lieve mensen, ik wil u vandaag groeten, een goede vakantie toewensen. En als u deze dagen ergens, in alle drukte toch, de rust mocht vinden, dan is dat grote genade. Als je ergens op een of andere plek, in een kerk of in een tuin, in de stilte van je kamer, als je niet weg kan, in vervoering voor de mooiste gebouwen, of voor een kleine bloem, maar alles moet een beginpunt zijn. Richt je ogen op Christus. Richt je ogen op Hem, op God. Want weet, beter niets te aanbidden dan een God die we zelf hebben geschapen. Ik groet u. Een beetje vakantie. Een beetje rust. Misschien de eerste weg om te bidden. God zegene en beware u in deze heilige tijd. En de volgende keer willen we met u op het spoor gaan van een andere heilige. Maar al de heiligen, de ene na de andere, zijn maar een afbeelding van God. De pure, liefdevolle God. Het gaat je goed en geniet van al wat goed is. En wees dankbaar voor al wat je krijgt.

0: U heeft kunnen luisteren naar een meditatie over de heilige van de week door eerwaarde heer Felix van Meerbergen, deken van Diest.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn geest naar u, o God. Mijn geest heeft dorst naar God, de sterkte, naar Hem die leven is. We vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila. Zij die leefde in de 16e eeuw en met haar geschriften veel indruk gemaakt heeft. Geschriften die nog steeds doorwerken, ook in onze tijd. En daarom werd zij ook uitgeroepen tot kerklerares. Laten wij ook van haar leren om dichter bij God te komen, om Hem te ervaren. En laten we daartoe in het begin van deze Eucharistieviering onze zonde belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, door uw geest hebt gij in de kerk de heilige Theresia van Avila doen opstaan om ons de weg te wijzen naar de volmaaktheid. Laat ons altijd voedsel vinden in haar geestelijke leer en vurig verlangen naar oprechte heiligheid. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heilige en gelovigen in Christus Jezus. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend is God, de Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld,

heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft hij ons begiftigd in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 98 op bladzijde 29 van uw boekje met als refrein: Heel de aarde heeft aanschouwd wat onze God voor ons deed. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Verheerlijk de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt. De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft. De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee. Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als koning der aarde. Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volkeren met billijkheid. Alleluia. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden: Wee u, gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben ze hen gedood. Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen. Want zij doden hen en gij bouwt hun graven. Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden. Maar sommige van hen zullen zij doden en vervolgen, zodat het geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten, dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zirkaja, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, zeg ik u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn. Wee u, wetgeleerden, ge hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan, hebt ge het belet. Toen hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hevig op hem gebeten, hem allerlei netelige vragen te stellen, met de heimelijke bedoeling hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen. Woord van de Heer. De heilige Theresia van Avila. Zij heeft in haar geschriften, zoals ik al zei,
de kerk veel informatie, heel veel meegegeven om te leren. En om haar schrijven samen te vatten is dan ook wat moeilijk. Maar een van de bijzondere punten waar ze echt nadruk op legt, is het gebed. Het gebed dat volgens haar drie verschillende stadia kent. De eerste, het gewoon uitspreken van de gebeden van de kerk. Gewoon bidden, zouden wij zeggen. Maar gaandeweg, zegt zij dan, wordt dat als wij groeien in ons geloof en in ons contact met God, wordt dat meer een innerlijk gebed. Een gebed dat ons draagt door de dag heen, om uiteindelijk één te worden met God. Zoals ze zelf zegt, waarbij je niet meer weet of jij nu in God opgenomen wordt of God in jou. En daarom zegt ze ook dat het belangrijk is om de Heilige Schrift te lezen, om zo steeds dichter bij Christus te komen, om stil te staan bij hoe Hij als mens geleefd heeft. Theresia legt dan ook de nadruk op zijn menselijkheid. En het is van belang, zo zegt ze, om stil te staan bij wat Christus gedaan heeft in zijn lijden, maar ook hoe hij tegenwoordig is in de Eucharistie. Om zo steeds meer verbonden te raken met God. Om uiteindelijk één te worden met hem. Theresia stierf dan ook met de bede dat ze God mocht zien, naar wie ze al zo lang verlangd had, bij wie ze overtuigd was dat ze thuis zou komen. Laten wij vandaag op voorspraak van Theresia vragen dat wij ook in ons gebed steeds mogen groeien, groeien in de nabijheid van God, in de verbondenheid met God, dat die kracht ons steeds nabij blijft. Amen. Broeders en zusters, bidden wij voor al de intenties waarover we Gods zegen willen afsmeken. Voor alle christengelovigen, dat zij heilig en vlekkeloos leven voor Gods aangezicht. Laat ons bidden. Voor de profeten van onze dagen, dat zij door hun woord weerbarstigheid en opstandigheid tegen God weten te breken en bijdragen aan de vrede onder de mensen. Laat ons bidden. Voor hen die niet omzien naar hun medemens in nood, dat zij op het woord van de Heer luisteren naar Mozes en de profeten en tijdig tot bekering komen. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij steeds ingaan op de uitnodiging om naar Jezus te gaan, bij hem te blijven, en door woord en daad ook anderen de weg naar de Heer te wijzen. Laat ons bidden. Voor de intenties van onze gemeenschap en voor onze overleden broeders en zusters, dat zij Gods eeuwig rijk mogen binnengaan. Laat ons bidden. God, Gij hebt uw woord tot ons gesproken door Mozes en de profeten, maar bovenal hebt u aan ons geopenbaard in uw Zoon, die uw woord heeft verkondigd en uw wil heeft volbracht. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor zijn woord en laat het rijke vrucht dragen in ons leven, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw land hebben wij het brood ontvangen en u dragen de vrucht van deze aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.

Wij bidden u, mogen onze offergave u aangenaam zijn, zoals de heilige Theresia door haar leven van toewijding uw majesteit ten zeerste heeft behaagd, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heilige, schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Want ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing, door hun voorbeeld dat ons aanspoort en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Het eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 62. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijn in de wereld bemind, en nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem, en met hem en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u, en niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. We wensen elkaar die vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De bemachtigheid van de Heer zal ik voor eeuwig bezingen, zijn trouw verkondigen van geslacht tot geslacht.

ons bidden. Heer onze God, met brood uit de hemel hebt gij ons gevoed. Geef dat uw dienaren, naar het voorbeeld van de heilige Theresia, met de dankbare vreugde uw barmhartigheid voor eeuwig bezingen. Door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria.
1: In 1937 bemachtigde de Spaanse generaal Franco de hand van zijn heilige landgenote Teresa de Avila. Nadat het uit het klooster van de zusters van Nuestra Señora de la Merced in Ronda gestolen was. Overal waar hij ging, nam hij de gemummificeerde hand mee. 'Snachts legt hij die zelfs onder zijn kussen. Na zijn dood in 1975 ging de hand weer terug naar de zusters. De op 28 maart 1515 in het Spaanse Ávila van adel geboren Teresa was dan ook, zoals ze dat in het Engels zeggen, one of a kind, oftewel uniek. Geestelijk zo diep, maar tegelijkertijd een heilige ondeugd. Zomaar een voorbeeld. Eens onderweg naar een van haar kloosters viel zij van haar ezel in de modder. Bezeerde haar been. Heer, zei ze, want in alles waren haar gedachten altijd bij hem. Heer, u had geen slechter moment kunnen uitkiezen. Waarom, heer? Waarom? Waarop zijn innerlijke stem hoorde, zo behandel ik mijn vrienden. En Teresa antwoordde, en daarom heeft u er zo weinig. In opdracht van haar biechtvader schreef de heilige Teresa El Castillo Interior, vertaald de innerlijke burcht. Ze schrijft, wij kunnen onze ziel beschouwen als een burcht in de vorm van een zeer helder kristal. De ziel van een rechtvaardige is niets anders dan een paradijs waarin God zijn genoegen vindt. Hoe moet je een verblijf voorstellen waarin een zo machtige, zo wijze, zo zuivere en alle goeds in zich dragende koning zijn vreugde vindt? De burcht is ons lichaam, met daarin allemaal kamers, boven, beneden en rondom. En in ons hart bevindt zich het hoofdverblijf, waar het meest intieme tussen God en de ziel plaatsvindt.

0: Vele zielen bevinden zich op de omwalling rond de burcht, waar de wachters staan. Zij vinden het niet nodig binnen te gaan. Weten niet wat ze in dat kostbaar verblijf kunnen ontdekken. Wie daar woont en hoeveel zalen er zijn. De toegangspoort van de burcht is gebed en overweging. Wie niet bedenkt tot wie hij spreekt, wat hij vraagt, wie hij is die vraagt en aan wie hij vraagt, bidt niet. Al bewegen de lippen nog zoveel. De innerlijke ruimte van de ziel is als een schitterende oosterse parel met in het hart de levende God, die als een stralende zon licht aan de mens geeft. Warmte, onbeperkte groeikansen. Maar meestal is de glans van die zon afwezig, omdat de mens over die innerlijke parel een zwarte doek heeft gegooid. Dat betekent echter niet dat die zon er niet altijd is. Zielen, zucht Teresa, door het bloed van Jezus Christus vrijgekocht. Ken jezelf. Heb medelijden met jezelf. Hoe is het mogelijk dat je dit wetend niet probeert het pek van het kristal te verwijderen? Bedenk toch dat als je het eeuwig leven verliest, je nooit meer opnieuw van het licht zult genieten. O Jezus. Maar om hem te kunnen ontmoeten, moet je leren bidden. De Heilige gaat verder. De beginneling in het gebed is als iemand die een tuin aanlegt, God een groot plezier wil doen. De aarde is arm en overwoekerd, maar God verwijdert het onkruid, plaatst de planten. En als goede tuinmannen moeten wij de planten verzorgen en water geven. Opdat, zodra de bloemen ontluiken en de Heer komt, hij geniet van hun geur, hoopt spoedig terug te keren. Blij is met onze inspanningen. Nu zijn er 4 manieren om water te geven. We kunnen het halen uit een verre bron, zwaar en slopend. Beter is gebruik te maken van een waterput, waar je een emmer aan een lang touw ophaalt. Dan is er de beek. Nu hoef je zelf niet vaak water te geven. Als laatste hebben we de regen, waarbij de Heer zelf de tuin water geeft en wij niets hoeven doen. De weg naar Teresa's innerlijke burcht was lang en moeizaam. 14 jaar oud verloor ze haar moeder. Zocht toen haar toevlucht tot Maria. En niet dat die liefde later bekoelde, maar ja, ze had leuke nichten en die hielden meer van feesten dan van bidden. En dit tot groot verdriet van vader, die zijn dochter ten einde raad naar de zusters Augustinessen stuurt. Maar daar omhelst ze juist haar vrijheid. Therese wordt daar echter onwel, moet terug naar huis. En zodra ze zich weer enigszins beter voelt, vlucht ze naar het klooster van de zusters Carmelitessen. En daar vinden ze haar zo aardig, zo vroom, en dan ook nog haar mystieke ervaringen. Teresa voelt zich behoorlijk gevleid en vindt dat de zusters nog eigenlijk gelijk hebben ook. Maar dan, 23 jaar oud, wordt zij ziek. Echt ziek. Raakt zelfs in een coma en sterft. Voorbereidingen voor de begrafenis worden getroffen. Laat Therese nou plots weer tot leven komen? De volgende 3 jaar echter zal ze verlamd op bed door moeten brengen. Ze is de wanhoop nabij. Roept als laatste redmiddel de hulp in van Sint-Jozef. En hij, die goede oude Sint-Jozef, zorgt ervoor dat zij geneest. En zij zal hem haar leven lang trouw blijven. Terug in het klooster gaat Theresa geestelijk over bergen en door dalen. Sukkelt zo 12 jaar lang door. Wat een verspilling van mijn leven, zal ze later zeggen. Tot zij in 1554... voor een beeld van de lijdende Christus radicaal tot inkeer komt. Haar hart later zelfs ook nog eens geestelijk wordt doorboord. Theresa zal de orde hervormen. Maar wat een tegenwerking. Wat was er nog terug te vinden van de geest van de profeet Elia? Op de berg Karmel mocht deze 9 eeuwen voor Christus in een wolk de voorafbeelding van de onbevlekte ontvangenis van de moeder Gods zien. En zij, Maria, zou dat zo'n 2000 jaar later komen bevestigen aan Karmelieten-generaal Simon Stock. Therese leert: wij moeten ervoor zorgen dat we niet te ver afdwalen van Jezus, onze goede herder. Dat we hem niet uit het oog verliezen. Want de schapen die dicht bij de herder blijven, worden meer geliefkoosd dan de anderen. En hij geeft altijd wat van wat hij zelf eet. En mocht de herder in slaap vallen, dan worden de schapen die hem wakker maken, of wachten tot hij wakker wordt, weer geaaid en gekoesterd. En zo groeide Theresa's gemeenschap uit tot een nieuwe tak van de orde, de ongeschoeide Karmelietessen. Om een lang verhaal kort te maken, wanneer ze op 15 oktober 1582... ze is dan 66 jaar oud. Als dochter van de kerk, in haar klooster in Alba de Tormes, voor de deur van de hemel staat, fluistert zij: nu is het uur gekomen, mijn bruidegom, dat wij elkaar zien. Na haar dood verschijnt onze heilige aan een van haar zusters. Zegt: hier in de hemel zijn wij volmaakt gelukkig. Jullie lijden. Maar wat de goddelijke aanwezigheid voor ons in de hemel is, zou voor jullie op aarde het allerheiligste sacrament moeten zijn. Onze hemel op aarde, het allerheiligste sacrament. Bent. O mensdom, sprak Theresa, hoe kun je een God beledigen die zegt dat hij zijn grootste vreugde vindt in jouw gezelschap? Nadat zij in 1622 door paus Gregorius de 15e heilig werd verklaard, roept de heilige paus de 6e. Haar in 1970 uit tot kerk lerares. En dan nog heel even het volgende. De tijd dringt. De heilige Therese van Avila kreeg eens op reis door haar gastvrouw een sappige fazant voorgeschoteld. De andere zusters zagen verbijsterd hoe Theresa haar tanden in het gevogelte zette. En het was nog wel vrijdag, een vastendag. Wat staan jullie te kijken, zou de Spaanse hebben gezegd. Er is een tijd om te vasten en er is een tijd voor fazant. En nu is het tijd voor fazant. Heilige Therese van Avila, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Welkom, goede luisteraars van Radio Maria, naar een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Hier in de studio zitten bij mij pastoor Schilder, Remo, Jos en Bart. Twee van ons zijn leerkracht, leraar, teacher, meester. En het leek ons eigenlijk ook wel heel mooi om dat thema vandaag in deze uitzending wat dieper uit te werken. We beginnen met een gebed op deze dag. Natuurlijk ook tot Maria, de patrones van Radio Maria. Maria die ook onze lerares is. De lerares in het geloof. Mogen zij ons ook wijzer maken ten aanzien van goed onderwijs in deze tijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Amen. Nou, gelukkig, ook al zijn Remo en ik geen experts als het gaat om onderwijs. Jos merkte al op, jullie hebben ook onderwijs gehad. Dus in zekere zin heb je altijd enige expertise. Zal ik beginnen, Jos, met jou en eigenlijk je ook de vraag stellen. Jouw passie voor goed onderwijs, hoe is dat ontwikkeld? Hè, zodat je ook op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt van ik wil ook anderen onderwijzen.
2: Dat is een hele goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik beginnen met zeggen dat ik het onderwijs eigenlijk een beetje in ben gerold en er later pas echt passie voor ben gaan krijgen.
1: Nou,
2: echt,
1: dat is heel fijn, een eerlijk begin. Wij zijn wel van de eerlijkheid, geloof ik, hè, hier bij Gewoon Katholiek. Niet verdoezelen, ja. Niet mooier maken dan het is. Gewoon, Jos is erin gerold. Amen. Ja. En zo ben ik ook in het priesterschap gerold.
4: Ik denk de meeste wel het onderwijs, hoor. Dat er weinig zijn die echt al heel vroeg zeggen of je bijvoorbeeld ouders hebben of zo in het onderwijs zitten. Maar ik herken dat wel, hoor. Dat je er toch een beetje. Je bent er wel mee bezig, je denkt erover na, maar echt de volledige stap rol je erin.
2: Ja, mijn eerste stap richting het onderwijs was om te gaan beginnen te studeren om docent Engels te worden voor het voortgezet onderwijs. Maar dat had niks te maken met graag voor de klas gaan staan. En alles te maken met, ik had destijds nog het rare idee in mijn hoofd dat China een hele bijzondere en mooie plaats zou zijn om in te gaan wonen en werken. En ik dacht, nou, ik ben goed in Engels. Dus laat ik maar docent Engels worden. Want daar kan je overal mee aan de bak. En al helemaal daar. Dus het was eigenlijk daarmee begonnen. En naarmate ik meer ervaring op dit onderwijs en dergelijke, kwam ik er langzaam achter van, ja, oké, dit past toch wel bij mij. Maar ik had uiteindelijk toch het besluit gemaakt om nu middelbaar onderwijs in te gaan. Omdat die doelgroep, die ligt mij wat minder. Ik kwam heel snel achter bij de brugklas. Ja, de pubers inderdaad. Ik kwam er heel snel achter dat ik brugklas als eigenlijk superleuk vond. Maar zodra ze in de tweede kwamen en ik flink begon te puberen, dan had ik zoiets van, ja, weet je, nou hoeft het van mij eigenlijk niet meer. Dat vroeg van mij te veel. Dus ik ben uiteindelijk uit het onderwijs gegaan. Heb een jaartje nog het een en ander gedaan. En ben uiteindelijk op advies van mijn destijds spirituele leidsman terug het onderwijs ingegaan. Mm-hmm. Dus hij zei van, ja, Jos, doe niet zo raar. Ik werkte destijds op het veer. Ik was veerman. Mm. Op een bootje.
1: Over de Maas?
2: Over de Maas.
1: Moeder Maas. Moeder Maas.
2: Zeker. Ik had een grote fout gemaakt om ooit tot Sint Christoffel te bidden en te zeggen van, ik bid wel vaker tot u, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee van hoe zit dat? Hoe zit dat allemaal? En een maand of twee, drie later was ik veerman.
1: Dus, net als Christoffel.
2: Ja, exact. Ja. En Waar was ik?
1: Dus dat je door, je hebt een hele goede geestelijke raad gekregen. Ja, doe niet klopt. Zo raar. Dat is vaak hele goede geestelijke raad. Hè?
2: Ja, hij zei, doe niet zo raar inderdaad. Je hebt dat diploma. Waarom ga je niet terug het onderwijs in? Dus ik dacht van, nou, oké, dan ga ik dat maar doen. En ik had een jaar daarvoor had ik een gesprek gehad met pastor Kersenmakers, pastoor in Os.
1: Ja.
2: En hij had verteld, hij was destijds een beetje in de war, want hij was aan het vertellen over een middelbare school met een katholieke directeur in Brabant ergens. En ik dacht van, ja, oké, als ik dan terug het onderwijs inga, dan zou ik wel graag werken voor een school met in elk geval katholiek personeel. Dus iemand die daar een beetje hetzelfde in staat. Want de pastoor vertelde dat dat niet per se een helemaal katholieke school was, maar dat de directeur daar wel best wel wat invloed op had en dergelijke. Dus ik dacht van, nou, oké, laat ik eens kijken. Maar ik wist niet meer wat de naam van de school was. Dus ik had de pastoor nog eens een keertje een appje gestuurd. Die vraagt van, hoe zit het daar ook alweer mee? En hij zei, nou, ik ga het voor je uitvogelen. Een dag later stuurt hij me een appje en zegt hij, nou, het is niet een middelbare school, maar het is een basisschool. En het is niet een directeur, maar het is een directrice. En dat was dus basisschool Misha de Vries.
1: Misha de Vries.
2: Gelegen te Vught.
1: Ja.
2: En ze hadden een vacature openstaan. Dus ik dacht van, nou, die brugklas die vond ik altijd al hartstikke leuk. Ik had er al vaker over nagedacht van, ja, misschien is de PABO dan meer van mij, maar dacht, maak die opleiding maar gewoon af. En toen heb ik me gesolliciteerd en ze waren gek genoeg om me aan te nemen.
1: Mm-hmm.
2: En nu werk ik op een kleine basisschool in Vught, Misha de Vries.
1: Dat is wat anders dan China.
2: Ja, dat is heel wat anders dan China.
1: Dat bleef mijn aandacht nog even hangen. Je had dus eigenlijk naar China willen gaan om Engelse docent te worden.
2: Ja, klopt.
1: Maar hoe is China uit je aandacht verdwenen?
2: Nou, China kwam in mijn aandacht door een uitwisseling. Door een uitwisselingsprogramma waar ik mee had gedaan in het vijfde jaar van de middelbare school. Dat vond ik heel indrukwekkend daar. En het was uiteindelijk eruit gegaan toen ik wat meer een beetje een deep dive ging doen op Chinese geschiedenis en hoe het daar nou tegenwoordig allemaal in elkaar zit. En toen kwam ik erachter van, ja, dat is eigenlijk toch wel niet per se direct the place to be.
1: Hmm.
2: Maar ja, dus dat was niet per se
5: Niet aan te raden.
4: Hij kan er ook niet permanent blijven, hè? Zover ik weet. Volgens mij kan je er inderdaad wel een werkvisum krijgen voor 10 of 15 jaar. Maar uiteindelijk zal je een keer terug moeten.
2: Ja, klopt. Of je moet trouwen, geloof ik. Ja, als je daar trouwt, dan krijg je een visum. Mm-hmm. Maar een permanent visum. Maar anders dan is het inderdaad, geloof ik, dan moet je uiteindelijk inderdaad weg.
1: Ja. En Jos, is het fijn om ook in een veilige of positieve katholieke context je vak te kunnen uitoefenen?
2: Ja, dat is het zeker. Het is niet direct een katholieke school. Als een, je moet je er niet bij inbeelden dat het een gemiddelde parochieschool uit de jaren 30 van de vorige eeuw is. Dat is het zeker niet. Maar de katholieke elementen zijn wel degelijk aanwezig. We beginnen als team iedere ochtend met gebed. Bid het Engel des Heren. De kinderen beginnen we elke dag gezamenlijk in een grote kring en eindigen we met een wezengroet. Er worden onze vader gebeden voor de lunch. En er wordt ook wekelijks catechese gegeven. Wow. Dat was in het begin van de
5: heel goed.
1: Met de ziekte van de school. Daar droom jij wel van, Bart, denk ik.
4: Ik ben al blij als iemand het onze vader kent of wat een wezengroetje is. Maar
1: Dat is dan ook de middelbare school waar jij werkt.
5: Ik ben de naam aan het opschrijven voor wanneer de kinderen er zijn, zeg maar. Dus dat klinkt heel goed. Ga verder.
1: Ja.
2: Dus het is niet, nogmaals, het is niet een echt een door en door katholieke school. Maar er zijn wel degelijk van die hele mooie elementen aanwezig. En wat was ik aan het zeggen over de godsdienst? Dat werd in het begin ook nog door een priester gegeven. De broer van de stichter van de school is
1: Michiel Peters
2: inderdaad. De studentenpastoor uit Tilburg. Maar dat ging uiteindelijk, dat ging uiteindelijk niet meer. Ik weet niet precies waarom. En tegenwoordig wordt dat dus door het leerkrachtenteam gedaan. En dat is enerzijds best wel, ik vind dat zelf best wel uitdagend. Want het is de leerlingen bij ons op school zijn een beetje een mix, een beetje 50-50, wel niet katholiek. Dus de katholieke kinderen, die krijgen natuurlijk ook buiten school catechese, die weten er al redelijk wat vanaf. Maar er zitten ook heel veel kinderen tussen die helemaal, die van huis uit eigenlijk helemaal niks meekrijgen, die ook niet gedoopt zijn. En je hebt dus een hele gemixte doelgroep. En het is best wel een uitdaging om daar op een manier catechese voor te geven die voor iedereen past. Want je wil de kinderen die al het een en ander weten, die wil je natuurlijk een beetje uitdagen, die wil je een beetje prikkelen. Maar de kinderen die van huis uit niks meekregen, die ga je niet direct alle 9 cirkels van de hel exact eventjes uitweiden.
4: Oh. Je hebt er ook nog wel een mooi stripboek van. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien.
2: Nee, die hebben we nog gezien.
4: Van Dante's Inferno. Daar heb je inderdaad die verschillende lagen. Alleen dat hebben ze dan grafisch hebben ze dat weergegeven. Is ook niet helemaal bedoeld voor die doelgroep. Ik denk net juist een beetje. Hebben. Misschien groep 8 of zo. Hmm. Maar het is wel een mooi een grafische manier om dat weer te geven. Maar dat is een kleine side note.
1: Ja, mooi. Ja, kijk. Teachers vinden elkaar.
2: Ja.
1: En ik denk ook nou spontaan aan iemand als de verse, zalige Fulton Sheen. We hebben ook veel filmpjes van hem. Dat hij bij het schoolbord staat. Ik weet niet of jullie een schoolbord hebben.
2: Ja,
1: dat is apart. Maar dan zijn gesprekje erbij, zijn uitleg. Nou, die filmpjes gaan nou viraal nog steeds. Hè? En juist nu rond zijn zaligverklaring.
2: Ja.
1: Wel bekend jullie, Fulton Sheen, denk ik, de bisschop.
5: Ja. Op de dag van opname, dames en heren, is het inderdaad. We nemen het op 25 september op. Dus voor ons is gisteren zalig verklaard. Maar voor u is het al een tijdje gaande. Maar hij is, om terug te komen op de vraag, hij is zeker bekend. Ik kende hem eigenlijk een beetje van de edits toen ik net gelovig werd. Niet dat ik door de edits gelovig ben geworden, maar dan had je een hele mooie uitspraak van dat die zei we're all talking about taking down everything, down with the government, down with the police, down with everything. Why don't we start talking about going up to the headbones of eternity, up to the heavens above, up to God. En dat vond ik zo'n sterke sterk mooi iets. En hij had het ook over moeder Arend, die is hetzelfde als God, omdat ze gooit haar jong uit het nest. En dit kind, het babytje valt en het valt en het valt. En dan denk je bij jezelf, ja, heeft God mij laten gaan? Nee, op het laatste moment pakt moeder Arend, swoops up her baby and brings her back to the nest where she started. En dat vond ik hij deed dat zo goed. En dus echt,
2: hetgene waar Fulton Sheen dan natuurlijk een beetje op het doel is het opbouwen van dingen en niet alleen maar het afbreken. En dat is zo mooi van onderwijs. En ik denk dat Bart het kan beamen, dat je bent dag in dag uit ben je bezig met dingen opbouwen en niet gewoon dingen, maar echt mensen. Je bent bezig met mensen vormen, mensen opbouwen. En om daar zoveel tijd aan te kunnen spenderen, dat is iets heel erg moois.
4: Eens, nee zeker. Nee, ik ben ook, ik heb al volgens mij een keer een kleine introductie gegeven van wat ik doe, maar voor de luisteraar die het niet meer weet, ik geef inderdaad de middelbare school.
1: Repetitio mater studiorum.
4: Kijk, ik geef op middelbare school geef ik inderdaad les, voornamelijk al bovenbouw, HAVO, VWO, biologie en natuurkunde. Maar ik ben inderdaad ook mentor en dat is inderdaad vooral het stukje. Jij doet natuurlijk in je gewone les, doe je ook, ben je met mensen bezig met gesprek, maar vooral inderdaad die mentor momentjes dat je gewoon even één op één met de leerling zit. Van de week had ik ook inderdaad eentje, die had dan huilend bij een bepaalde les gezeten. Nou, dan ga je even samen ergens op een bankje zitten, gewoon even kletsen van, hey, gaat alles wel goed, waar ben je mee bezig? Heb je ook genoeg tijd voor jezelf? Heb je rust, weet je wel? Dus dat is inderdaad gewoon karakteropbouwend, dat is heel belangrijk.
5: Heel sterk, heel sterk. Ik zie u kijken, pastoor.
1: Ik zat nog eventjes in mijn achterhoofd. Heeft die Blessed Fulton Sheen ook geen Emmy ontvangen ooit?
5: Ja, dat klopt.
1: Het is wonderlijk voor een bisschop om een Emmy te ontvangen, maar wie deed dit?
5: Volgens mij is het de eerste heilige met een Emmy ooit. Dus, Ik vraag me ook heel erg af waar hij uit, als hij heilig voor. Is het zo trouwens, dat tussendoor, of ook een leuk feitje erover vertelt, mij net te binnen schiet. Maar is het zo dat als je zalig bent, heb je dan ook al, zoals ik het noem, een portefeuille als heilige? Of heb je dat pas als je heilig bent?
1: Een portefeuille? Je bedoelt een patronage?
4: Ja, dat is verantwoordelijk.
5: Ik noem het even portefeuille voor het idee.
1: Ja. Nou, bij mijn weten geldt dat inderdaad voor de heiligen, ja.
5: Ja.
1: Maar heel veel van die dingen ontstaan ook organisch.
5: Ja.
1: Dus als ze een zalige aanroepen voor een bepaalde nood en het werkt, dan blijven de mensen dat doen.
5: Ja.
1: Dus de praktijk die ontstaat al vanuit de gemeenschap der gelovigen.
5: Ja.
1: En dan hoeft de kerk het vaak alleen nog maar in te tikken.
5: Ja.
1: Dus dat is mooi.
5: Carlo Acutis is een soort ongeschreven heilige voor het internet ook, geworden.
1: Ja.
5: Zo.
1: Ja, maar die is dus al heilig, hè?
5: Die is al heilig, ja. Dus
1: maar ik weet niet, dat zal hij nog niet geweest zijn toen hij zalig verklaard was.
4: Nee. Toen hadden mensen al wel een beetje over, omdat hij toen die website heeft gebouwd.
1: Zeker.
4: Automatisch
1: nou,
4: die daarvan gekoppeld.
1: Kijk, als zalige dan mag je al een plek krijgen in de liturgie.
5: Ja.
1: Hè, dus dat is publieke verering is dan legitiem, zal ik maar zeggen. En bij de heilige verklaring wordt de wereldwijde betekenis van zo'n persoon nog aan het licht gebracht. En met ook vaak een patronaatschap dat erbij hoort. Of meerdere.
5: Ja.
1: Dat kan ook.
5: En vaak ook wijst het een beetje naar iets wat diegene het leven heeft meegemaakt, toch?
1: Wat zou bij Fulton Sheen passen?
5: Ja, de heilige voor goede film maken of goeie zo.
1: Film
5: of
1: maken.
5: Televisie, dat de uitzending niet onderbroken wordt. Dat soort dingen. Nou ja, de heilige voor Emmy-winnaars. De heilige voor goede speeches schrijven. Want hij heeft bij zijn speech op de Emmys. Voor de kijkers die dat misschien wel leuk vinden om te horen. Is er altijd zo'n moment dat iedereen daar moet gaan staan en moet zeggen van I wanna thank my mom. En als je geluk hebt, zeggen ze nog I wanna thank the Lord. Er is zelfs een keer een acteur geweest. Jammer, want ik vind het een heel goede acteur. Die heeft gezegd I wanna thank Satan. Dus is erg jammer. Maar goed.
4: Wie was dat?
5: Christian Bale.
4: Serieus?
5: Ja, zelfs met de naam Christian.
4: Dat valt mij tegen.
5: Dat viel me ook tegen inderdaad. Ja. Dus,
2: die moet ik kennen van?
5: Van The Dark Knight, onder andere. Van...
2: Hij speelde
5: Batman. Ja. Dus hij was de Batman met de zware stem.
2: Ja.
5: Oh, Jack Roker. Maar daarvan. En wat heeft hij nog meer allemaal gedaan? Ja, American Psycho.
4: Ja, hij is heel bekend daarvan inderdaad. Ja. En gewoon dat hij ook al hele extreme transformaties. Dat hij bizar mager kon zijn voor rol. En dan een paar maanden later gigantisch zwaar. En dat hij daar allemaal...
5: Maar waar de duivel ontzettend lul.
1: Weet je, Faust-thema is dat, hè? Ja. De kunstenaar die zijn ziel, of de wetenschapper, kunstenaar die zijn ziel aan de duivel verkoopt. En daar veel succes mee krijgt.
5: Ja.
4: Hij was verder wel een goede man. Pas zag ik iets voorbij komen dat hij echt, geloof ik, 14 miljoen of zo had hij gedoneerd. Om een of ander soort van, ja, bijna weesdorp of zo had hij opgericht of zo. Zag ik iets voorbij komen.
5: Hij,
4: dus hij doet wel heel veel aan goede doelen en zo. Maar dat is dan, daarom valt me zo tegen.
5: Ja, dat valt me heel erg tegen.
1: Dit is nieuw van jou ook, dit.
5: Ja, misschien heeft hij in de tussentijd bekeerd. Dat is ook al een oude clip. Dus,
2: misschien gaat hij ze allemaal opvoeden als satanisten.
5: Dat zou wel erg zijn.
1: We hebben nieuwe Fulton Sheens nodig.
5: Zeker. Pastoor Menne, maar blijf nog even onder ons.
1: Meer filmpjes maken.
5: Ja, inderdaad. Nee, ik wil niet die kant op, maar er zal inderdaad genoeg duivels in Hollywood aanwezig zijn. En ik hoop dat het kinderdorp veilig is. Laat het daarop houden. Maar we moeten niet de complotkant op gaan. Maar dan raken we allemaal onze baan kwijt, behalve de pastoor. Maar in elk geval... ik had te veel gezegd, maar Fulton Sheen dus zei, nou, iedereen had zoiets van, die gaat God bedanken bij zijn speech, dat zagen we allemaal aankomen, hij was toen aartsbisschop ook al, maar toen ging hij dus op het podium staan en had zijn Emmy in ontvangst genomen en toen zei hij, I want to thank my writers, Matthew, Luke, John,
4: Mark,
5: dankjewel. Ja, de spanning werd mij te veel. Het was er erg opgebouwd. Dus dankjewel.
1: Dankjewel. Geweldig. Dankjewel, en ook heel Amerikaans natuurlijk. Die
4: beter dan de Beyoncé, bedankt.
5: absoluut. Dus Beyoncé, ja.
1: Nee, ik zag ook dat Bishop Barron er erg blij mee was. De zalige verklaring van Sheen. Die heeft lang gehangen. Hè? Er was ook wat semi-politieke weerstand tegen die zalige verklaring.
5: Waarom dan?
1: Misschien toch te conservatief.
5: Was het zo conservatief, ja?
1: Sheen is gewoon katholiek, dus dan ben je conservatief.
5: Dan ben je heel conservatief.
2: Hij heeft best wel wat uitspraken gemaakt ook over hoe hij de toekomst van de hiërarchie zag en dergelijke.
1: Ja.
2: En die waren meestal niet heel rooskleurig.
1: Nee. Dus, en eerlijk, hè? Eerlijk ook.
5: Voor normale mensen was hij gewoon de katholieke Taliban.
1: En sowieso het concept waarheid deed ertoe voorzien.
5: Ja.
1: En dat is voor velen al heel erg spannend.
5: Ja.
1: Hè, maar goed, het is gelukkig nu dus gekomen. Uiteindelijk door de gebeden van vele gelovigen en ook het schrijven over hem. En ik denk ook die prachtige korte filmpjes die impact hebben, is het toch de goede kant op gegaan. Nou, we leven toe naar de heiligverklaring.
5: Mm.
1: Maar dan weer eventjes terug naar Jos en Bart. Leraar zijn is natuurlijk ook een vak. En tegelijkertijd denk ik ook een gave. Zo zullen jullie ook op jullie manier proberen onderweg naar je werk of zo te denken van, goh, hoe kan ik dit onderwerp nou zo brengen dat het echt mijn leerlingen raakt, hè, enthousiasmeert. Is dat, denk dat je daar buiten de lestijden echt nog wel mee bezig bent?
4: Ja, 100%. Dat is toch door het bijvak inderdaad constant dingen op nieuwe manieren brengen. En zeker thema's die ook een beetje aan het katholieke geloof raken. Daar probeer je toch ook wel af en toe wat extra bij na te denken. Oké, hoe kan ik dat niet per se erin fietsen? Dat klinkt zo oneerbiedig, maar wel van hoe kan ik dat combineren? Dat het zeg maar voor de atheïstische leerlingen, als je het zo wil zeggen, dat daar goed voor overkomt. Dat ze duidelijk is wat ze moeten weten. Maar ook inderdaad voor de leerlingen die wel geïnteresseerd zijn in geloof. En af en toe is het eigenlijk niet voorbereiden. Maar is het ook gewoon dat er ineens iets gewoon op je pad komt. Ja. Dat van de week bijvoorbeeld, gisteren was dat trouwens, had ik een gesprek met een leerling die vroeg mij van meneer, wat gaat u van het weekend doen? En toen zei ik tegen haar van ik ga dit en dit doen. En ik ga zaterdag nog naar de mis, maar daarvoor ga ik even biechten. Nou, en dan had ze iets van, biechten, dat is nog echt iets wat mensen doen.
5: Is de stroom uitgevallen?
6: Ze zien wel, ja.
5: Oh.
6: Hij neemt wel op.
5: Ja, hij neemt wel op inderdaad.
6: Excuses.
5: Dit snijden ze er wel uit, toch?
6: Ja.
1: We kunnen doorgaan.
6: We snijden eruit. Ja, we kunnen doorgaan.
1: Oké, dus een voorval Bart, deze week?
4: Ja, nee, deze week inderdaad was ik met een leerling in gesprek. En die vroeg van, wat ga je dit weekend nou eigenlijk doen? En toen zei ik van, dit en dit en dit. Maar ik ga zaterdag ga ik ook naar de mis. Maar daarvoor wil ik nog even gaan biechten. En het was zo van, biechten, dat is echt iets wat mensen doen. Ik weet toevallig van haar, zij is protestant. Dus sowieso hebben we daar natuurlijk wel minder van meegekregen wellicht. Maar ja, dat is echt iets wat je doet. Zit je echt in zo'n stoeltje, echt in zo'n film, weet je hoe ze dat doen? En zei ik, ik zit ook als gewoon naast de pastoor. Maar in het hokje heb ik ook wel eens gedaan. Maar er zit er iemand. En ze bleef me vragen stellen. Ik dacht, dat is heel leuk. Gewoon dan kan je toch even daar wat aan meegeven.
1: Ja, zeker.
4: En het mooiste ervan vond ik gewoon dat ze ook vroeg van, maar waarom doe je het dan? En toen had ik al zoiets van, ik zat wel even een seconde stil van, hoe ga ik hier nou een beetje een goed antwoord op geven? En toen zei ik gewoon van, soms doe je gewoon dingen wat gewoon zwaar op je hart ligt. En je kan ervoor bidden. En dat wordt ook gehoord. Alleen het toch even op zo'n manier bij God neerleggen, dat geeft een bepaalde rust. Iedere keer als ik heb gebiecht en ik kom dan uit dat bankje of ik loop de kerk uit, dan heb ik toch zoiets van, het is weer gezegd, het heeft op tafel gelegen en ik ga het beter doen. En dan ga je weer zondigen, want dat hoort er ook bij helaas, maar je probeert het iedere keer en je groeit erin en dat is het mooie van het sacrament van de biecht.
1: En ook hier zie je weer, net als bij het huwelijk waar we het de vorige keer over hadden, de objectiviteit van vergeving en de subjectiviteit. Dat is allebei belangrijk. Die subjectiviteit, zelf bidden tot God, ja. Maar ook echt horen, ik ontsla u van uw zonde in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van een geldig gewijde bedienaar. Dat is een andere.
6: Het kastje valt.
1: Zeker. Jos die maakte al een kruisteken. Maar de objectiviteit daarvan, dat geeft ook weer die rust. He, dus het is, en soms heb je ook eventjes een biecht die helemaal niet zo lekker gaat. Of net niet zo lekker voelt. Maar dan heb je wel de objectiviteit van de vergeving. Ja. Als je in oprechtheid je belijdenis hebt gedaan tenminste. Dus dat is prachtig. En mooi dat zo'n leerling ook daar dan benieuwd naar is. En daar kun je dan ook van getuigen. Het is niet zo dat, denk ik, dat als je als leraar je religiositeit door laat schemeren, dat ze je te grazen nemen of zo?
4: Nou ja, ik kijk ook even met de schuine oog naar Jos. Ik denk op de basisschool dat sowieso geen ding zal zijn, maar
2: ja,
4: wel.
2: Over het algemeen, over het algemeen niet. De meeste kinderen gaan er wel gewoon met. De meeste kinderen worden voornamelijk heel erg nieuwsgierig van. Ja. Zowel de katholieken als de niet-katholieken. Je merkt gewoon dat als ze dat als het onderwerp van God en ons overstijgende dingen ter sprake komt, dan merk je gewoon dat ze nieuwsgierig worden en dan gaan ze vragen stellen. En dat is,
1: ik had zo graag een katholieke leraar gehad in mijn leven.
4: Wow.
1: Ja, nee, dat was er gewoon niet. En dat gaf een gevoel ook van eenzaamheid. Ja, ik weet niet of Remo dat ook erkent, maar op de basisschool en de middelbare school, geen één, misschien mijn leraar Latijn. Die was ook later bij mijn wijding. Maar die moet ik dan toch wel credits geven, meneer Smeur. Maar toen zat ik al in de bovenbouw. Maar ik moest me eerder verdedigen tegenover de leerkrachten, nou, voor mijn geloof.
4: Ook heel veel het niet actief uitdragen, want ik kwam er later inderdaad ook achter dat ik op de basisschool, dat ik al inderdaad een leraar had die katholiek was, nooit iets van gehoord. Het was toevallig dat mijn moeder daar nog contact mee heeft en dat zij tegen hem vertelde, oh, Bart heeft zich laten dopen. En dat hij dus, oh gaaf, ja, ik ga ook altijd daar en daar naar de kerk. En toen kwam dat ineens. Ging
1: jammer, hè, want als dat eerder door Cameron, het is zo'n bemoediging voor de leerlingen.
2: Ja. Het is ook wel Johannes Bosco die zegt, een van de belangrijkste dingen die kinderen nodig hebben zijn goede voorbeelden.
1: Ja.
2: Er is niks zo slecht voor een kind als een slecht voorbeeld en niks zo goed voor een kind als een goede. Dus inderdaad, helemaal voor jongens om goede katholieke mannen om zich heen te hebben. En ik zeg niet dat ik er daar direct een van ben, maar om die wel om zich heen te hebben.
1: We noemen je geen heilige, maar een goede katholieke man kunnen we Jos toch wel
4: noemen. Ja, precies. Ja,
1: wel.
2: Maar
1: nu wordt hij
2: om die om zich heen te hebben, is voor kinderen gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja.
5: Ik moet zeggen, u zei net, ik weet niet of Raymond het ook mee heeft gemaakt. Ik heb wel echt nog, ik denk dat ik de laatste generatie ben van kinderen die nog een beetje katholiekheid op het
1: Heza had wel nog wel een school waar ook de pastoor nog kwam, hè, bijvoorbeeld.
5: Ja, dat klopt. Het was bij ons. Ik heb gehoord dat de pastoor die voor, toen nog pastoor Rob, Monsignor Metzaerts, die kwam altijd. En die gaf, de pastoor Metzaerts zelf kwam ook nog hoor, dus Monsignor Metzaerts. Maar de pastoor voor hem, die had een beetje, die had niet zoveel vrienden gemaakt op die school. Want hij zei, ik heb hem een keer gezien en hij zei, ik had daar niet zoveel zin in. Dus ben ik één keer naar de kleuters gegaan, heb ik over hel en verdoemenis gepreekt en toen hoefde ik niet meer te komen.
1: Was waarschijnlijk aan een oudere priester daar.
5: Ja, mogelijk. Maar we hadden toen in Heze echt een heel groot missionarsclub, daar heb ik al vaker over verteld op de show ook. En daar had Monsignor Metzaerts dan, zeg maar, die vroeg aan de leerlingen op net na de mis, zei die van, hij mocht zelf kiezen wanneer die kwam. Dus dan, en dan onderbrak hij de les als het ware. En dan was het, ik kom even iets vertellen over onze lieve neer. En dan vertelde hij iets over het evangelie van de dag. En dan vroeg hij gewoon aan zijn missienaars van, welke les vind jij stom? Dan zeg je rekenen. En dan zei hij, wanneer heb je dat? Het tweede uur van dinsdag.
1: Hoe maak je je gedicht?
5: Ja, hoezo, zeiden we dan. En wij snapten dat niet. En dan zeg maar op de dinsdag op tweede uur met rekenen kwam in één keer pastoren.
1: Geweldig.
5: Hoor je klop, vrienden. En dan stond hij daar en dan was het, vandaar dat je het vroeg. Dus wij begonnen wel ook echt iedere dag de kring met een Onze Vader. En toen we dat helemaal kenden, deden we het wees vergroet. Maar desondanks is het zo, ik heb toen de tijd mijn communie gedaan bij pastoor Rob toen nog de tijd. En dat was met een aantal klassen. De helft van de communicanten dat jaar kwamen van onze school en we waren met 70 in totaal. En ik denk dat ik de enige ben die nu buiten kerst en paas in de kerk gaat. Nog steeds. Dus ondanks het goede onderwijs is het nog steeds, ik wil niet al te blackpilled klinken voor de mensen thuis, maar ondanks dat, het is nog steeds wel moeizaam. Hoor.
4: Het is de maatschappij
2: ten eerste van huis uitkomen.
5: Ja, dat inderdaad.
2: School
5: ja.
2: vult aan bij de opvoeding, maar school is geen vervanging voor.
5: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het is een heel correcte constatering. Ja.
4: Dat vergeten dus, ouders wel veel, naar mijn idee.
2: Oh, ja, zeker.
4: Dat ze echt gewoon zeggen van, hey, school, los het op.
1: Ja, maar die werken vaak allebei ook. Ja. Hè? Dus dan kun je heel moeilijk het onderwijsgedeelte van de opvoeding ook nog goed doen. Dat,
5: en nou is het zand thuis.
4: Ja, maar het is toch triest, dat vind ik dan. Hè? Ik vind het triest dat het vaak moet. Want dat is denk ik, kijk, als iemand graag wil werken, dat snap ik. Dat je een bepaalde passie wil ontwikkelen. Maar gewoon in de maatschappij moet je haast wel, als je wil overleven, zijn hypotheek wil krijgen. Ja, gaan ze twee maar werken.
5: Ja, ja, dat is waar. Ja.
1: Ik hoorde laatst iemand nog op de radio zeggen, die wil ik ook even binnenschieten. Goede films zijn ook zo belangrijk in het kader van onderwijs / opvoeding. Goede films.
5: U heeft
1: te
5: nog
1: zien.
5: Twee of drie minuten voor uw review.
1: Nou, nee, ik ga geen films noemen, absoluut niet. Ieder zijn vak. Okay, maar, ook dat doet vaak veel meer dan droge stof of weet je. Dus ga met kinderen naar een goede film kijken. Praat erover, leid het in, verschets de context. Dus dat kan echt raken. Dat deed bij mij echt wel iets overgaan.
2: Dat is niet een goede film, maar dat is een goed boek. Dat is het eerste boek uit de Chronieken van Narnia.
1: Ja.
2: Daar, voor degene die hem kennen, die weten natuurlijk allemaal, Aslan, je hebt de leeuw en je hebt de heks. En de leeuw Aslan staat eigenlijk voor Jezus, enzovoort, enzovoort. En in het eerste boek, daar schetst de schrijver Lewis eigenlijk in vergelijking met de verrijzenis van onze lieve Heer. En in het boek schetst hij dat als Aslan die op een stenen tafel wordt gelegd en daar wordt gedood. En vervolgens wanneer de zon opstijgt weer ten leven komt. En ik heb dit jaar met Pasen, heb ik samen met de leerlingen dat verhaal naast het paasverhaal gelegd. En op die manier zo'n Venn-diagram, weet je wel, zo twee van die cirkels die deels overlappen. En wat hebben Aslan en Jezus gemeen en wat zijn dan de verschillen.
1: Ja.
2: En op die manier het paasverhaal behandeld. Dus heel wat anders dan de film. Het is fijn dat ik het
1: aanvullend.

0: Dat is heel wat anders dan een film. Het is fijn dat ik
1: het aanvullend.
2: Maar je kan lezen en kijken.
1: Ja, zeker.
2: Is er film van, toch?
0: Ja, er is ook een film van.
2: Ja, klopt. Oh, zijn er nog een drie voor gemaakt?
0: Die film hadden ze het vorig jaar al gekeken. Daarom was ik de film niet nog eens met ze gaan kijken. Maar ik dacht van, nou, dan doen we het boek. Dan gaan we een mooi kantaallijstje van.
1: Als je de berichten mag geloven, is het met de leesvaardigheid ook niet zo goed gesteld. Dan wil ik niet zeggen dat we daarom films moeten kijken. Maar voor sommige kinderen die echt moeilijk 10 minuten achter elkaar kunnen lezen. Dan zou een film ook wel heel impactvol kunnen zijn. En
2: voor de leerlingen die wel lezen, Dostoevsky.
1: Dostoevsky, absoluut. Gebroeders Karamazov, Misdaad en Straf. Ja. Een hele goeie. De Idioot is ook heel mooi.
2: Gambler, Notes from the Underground.
1: Ja. Hebben we toch nog een paar tips gegeven. Ja, maar er zal vast wel ergens op de website van Radio Maria een plekje zijn waar goede films of goede boeken
2: misschien
1: staan.
2: Misschien kunnen we een keer een aflevering doen met boekentips. Dat vind ik ook niet leuk.
3: Onderwerpen vliegen om de oren. En normaal lukt het ons niet om onderwerpen te bedenken. Kun je nagaan. Heel goed. Maar ik ben er wel bang voor dat we moeten afsluiten.
1: We gaan bidden. Ja. Heel bijzonder ook voor de jonge mensen, kinderen die onderwijs genieten in ons land. Dat ze daarbij ook Christus beter mogen leren kennen als hun Heer en hun vriend.
3: Yes.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen. Amen.
1: Heilige Don Bosco,
4: bid voor ons.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
4: Houdoe.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 16 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Margaretha Maria Alacoque. Margaretha Maria Alacoque trad op 24-jarige leeftijd in het jaar 1671 in bij de Visitandinnen. Aan haar heeft Jezus de opdracht gegeven de boodschap van zijn heilig hart uit te dragen. Zij schreef in het noviciaat: deed mijn goddelijke meester mij inzien dat dit de tijd was van onze verloving. Hij deed mij begrijpen dat, zoals bij mensen die verliefd zijn, hij mij gedurende die tijd het zoetste zou laten smaken van de tederheid en liefkozingen van zijn geliefde. In overvloed heeft zij in die tijd zijn liefde gesmaakt. Op 16 juli 1675... dus 4 jaar na haar intrede, notabene onder het octaaf van het sacramentsfeest, ontving zij, toen zij neergeknield was voor het Allerheiligste Sacrament, de uiterste genaden van Jezus' liefde. Jezus beklaagde zich over de ondankbaarheid die hij van de mensen ontving in het sacrament van zijn liefde, in het bijzonder van de harten die hem waren toegewijd. Letterlijk zei hij tot mij: daarom vraag ik dat de eerste vrijdag na het octaaf van het Heilig Sacrament als een bijzonder feest ter ere van mijn hart zal worden ingesteld. En de oefening van erestel zal worden verricht om de beledigingen te herstellen die mijn hart ontvangen heeft gedurende al de tijd dat het op de altaren rust. Mijn goddelijk hart brandt zo van liefde tot de mensen, en vooral voor jou, dat het de vlammen van dat vuur niet meer kan opsluiten. Het moet zich daarom bij jou verspreiden. Het moet zich openbaren om de mensen met de kostbare schatten te verrijken die ik je onthul. Het lijden aan de liefde, het hartelijden, is groter dan het lijden aan het lichaam. Het lichamelijk lijden van Jezus, zo verschrikkelijk als het is geweest, is maar een fractie van zijn hartelijden. Van iemand houden, zich ook werkelijk geven en tot het uiterste toegeven, en dan geen antwoord krijgen, geen reactie, onverschilligheid, koudheid, of zelfs het tegendeel, afkeer, haat, verraad. Judas, verraad ge de mensenzoon met een kus? Dat doet lijden. En door dat lijden zijn wij verlost. Dat is het lijden dat wij vieren in de Eucharistie. Het lichamelijke lijden, maar nog veel meer het hartelijden van Jezus. Ik lees zowel de eerste als de tweede lezing voor, die voor dit feest speciaal zijn uitgezocht. De eerste lezing is genomen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven, dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn geest, dat Christus door het geloof woont in uw hart, en dat Gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God is. En uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren.
Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen. Deze dingen? Dat gij deze dingen verborgen gehouden hebt? Wat zijn deze dingen? Ja, zoals het gegaan is bij de zending van de apostelen. Ze komen terug, doen verslag uit. Hoe verschillend de mensen hebben gereageerd. Sommigen enthousiast, gretig, dankbaar. Anderen afwijzend, kritisch, onverschillig. En Jezus zegt wat er achter die verschillende reacties zit. Maar eerst zegt hij nog wie er achter zit. Degene die achter alles zit, de Vader, de Heer van hemel en aarde. Het is God zelf die openbaart en verbergt. Wie u hoort, hoort mij. En wie mij hoort, hoort niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Die zit er altijd achter. En dan pas zegt hij wat er achter zit, dat zijn openbaring, bij sommigen niet, en bij anderen wel wordt aangenomen. Dat het afhankelijk is van de gesteltenis van de toehoorders. Zijn ze wijs en verstandig, zelfverzekerd, zelfgenoegzaam, eigenwijs, dan gaat het er bij hen niet in. Maar zijn ze als kinderen, vertrouwvol, leergierig, dan openbaart hij zich, dan zijn de woorden van de leerlingen van Jezus echt een openbaring. En wat is het dan wat Jezus met deze dingen aanduidt? Wat houdt de openbaring voor de kleinen eigenlijk in? Deze dingen betekent, vandaag op het feest van Margarethe Maria Alacoque, wat in de eerste lezing door Paulus wordt genoemd, de liefde van God, de breedte en lengte en hoogte en diepte en de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Het is de volheid, de vervulling. Met de woorden van Sint Paulus moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Om de liefde van Jezus heilig hart te leren kennen is nederigheid nodig, eenvoud. Het levensgevoel van het kind. Een kind staat onder de andere mensen. Het kind moet altijd omhoog kijken. En daar ontvangt het alles, het omvattende, de volheid. Zoals dat in het kennen van mensen onder elkaar ook, door een nederige houding aan te nemen, krijg je contact met iedereen en wel, en ook nog, met het omvattende, met het geheel. Dan wordt vertoeven in een gezelschap niet iets verwarrends, maar iets verruimends. Je krijgt in al dat verschillende contact met de volheid, met het alles overstijgende. Je zou kunnen zeggen met het ik van de groep, met het wij. En dat is bij mensen die als christenen bijeen zijn in de kerk, het lichaam van Christus. En zo heeft Christus contact met alle mensen, met alle gelovigen en in het bijzonder met de hem toegewijden. Eerst Margaretha zelf in het noviciaat. Wat hij voor haar voelde, wat hij haar toen heeft laten voelen, dat voelt hij voor alle mensen. En daaruit ontstaat de pijn. Het wordt niet aangenomen. In zo'n gezelschap moeten verkeren met een open hart, dat is lijden. Het lijden aan de liefde, het hartelijden, dat is zwaar lijden. Zwaarder dan het lijden aan het lichaam.
Het lichamelijk lijden van Jezus, zo verschrikkelijk als het is geweest, is maar een fractie, een schaduw van zijn hartelijden. Ga maar na van iemand houden. Zeg ook daarbij werkelijk geven aan die ander. Zeg tot het uiterste geven en dan geen antwoord krijgen, geen reactie. Haat, kilheid, koudheid, onverschilligheid, dat doet lijden. En die pijn die kan eigenlijk maar op één manier worden verminderd, door zichzelf af te keren, het contact te verbreken. Maar dat is nu juist wat Jezus niet van zichzelf kan verkrijgen. Dat is ook het lijden van de kerk in een wereld, onze wereld, die zich van Gods liefde afwendt. En dat is dan ook het lijden wat zo smartelijk gevoeld wordt door mensen die in opvoedingssituaties staan, ouders die de liefde voor God zien vertroebelen in de harten van hun kinderen. Leraren op school, begeleiders van jongeren, priesters aan wie de geestelijke leiding over mensen is toevertrouwd, oversten ook die een contact hebben op gewetensniveau met hun onderdanen, kortom alle mensen die op de een of andere manier een herderlijke taak hebben voor mensen en die niet als huurlingen hun dodende schapen de rug toe willen wenden, om zo niet de pijn te hoeven voelen van het contactverlies, maar trouw blijven en daardoor des te meer de pijn voelen van de scheiding. Zij mogen weten dat hun lijden aan de verkoeling van de liefde in de harten van hun dodende schapen juist tot redding zal zijn, zoals het hartelijden van Jezus de wereld heeft verlost van haar zonden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eens.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we vandaag nog wat meer gaan spreken over de heilige engelen. Ik heb dat in de vorige uitzending al aangekondigd. Ik heb toen gesproken over de engelbewaarders, heb ik langer bij stilgestaan. En ik heb gezegd dat ik in de volgende uitzending, vandaag dus, zou gaan spreken over de 9 engelenkoren die er zijn. Nou, er is daar veel over geschreven door verschillende heiligen van onze kerk. We vinden er ook wel wat over in de brieven van de apostel Paulus natuurlijk. Maar vandaag wil ik over deze 9 engelenkoren met u spreken aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij wordt gezien als een van de grootste mariale heiligen van onze kerk. Dus een heilige die Maria echt in het centrum van zijn leven heeft geplaatst. Nou, en we weten natuurlijk, Maria is zelf de koningin van alle engelen. Dus hoe meer we te weten komen over de heilige maagd Maria, hoe meer we onze devotie tot haar verdiepen, hoe meer we ook vertrouwd raken met de omgang met de koningin van alle engelen. Dus hoe hoog die engelen ook mogen zijn, en hoe hoog je ook opklimt in die hiërarchie van de engelen, tot en met de serafijnen helemaal aan de top aan toe, ze zijn uiteindelijk allemaal onderhorig aan de heilige maagd Maria. Dus zij is de hemelkoningin. Zij is degene die alle engelen ook mag aansturen in naam van Christus. Nou, we gaan vandaag over die 9 engelenkoren spreken, dus aan de hand van de tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag beginnen met gebed. En ik zal beginnen met een kort gebedje van de heilige pastoor van Ars, die een hele diepe devotie tot zijn eigen engelbewaarder ook had. En het is denk ik heel goed om ook, voordat we deze uitzending gaan maken en gaan luisteren straks, om te zorgen dat we zelf ook even tot onze engelbewaarder bidden. Dat die grote geheimen voor ons mag ontsluiten. Al die prachtige geheimen waar we eigenlijk niet over kunnen spreken, zonder dat we eerst de goede engelen aanroepen. Want we kunnen dat niet helemaal begrijpen zonder de hulp van onze engelbewaarder. Nou, we zullen bidden tot de engelbewaarder en daarna gaan we wat spreken over de verschillende koren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn heilige engelbewaarder, ik kies u tot vertrouwde getuige van de laatste wil van mijn ziel. Zeg aan mijn God op het ogenblik dat ik ga sterven en ik het misschien zelf niet meer kan zeggen, dat ik geloof al wat de Heilige Kerk gelooft, dat ik al mijn zonden verfoei, dat ik aan al mijn vijanden vergeef, dat ik op zijn barmhartigheid hoop, dat ik hem boven alles bemin en gaarne wil sterven om bij hem te zijn voor eeuwig. Amen. Nou, de klassieke indeling van de 9 koren van engelen, u hebt het denk ik wel eens een keer eerder gehoord, die vertrekt normaal bij het hoogste koor, dus dat is het eerste koor zo gezegd. Dat zijn de serafijnen. Nou, globaal kun je zeggen over die hiërarchische structuur van die engelenkoren, dat hoe hoger ze in de rangorde staan, hoe meer ze op God rechtstreeks betrokken zijn. En hoe lager ze in die rangorde staan, hoe meer ze op de mens betrokken zijn. Ja, ik zeg dat is een globale uitspraak, want dat wil niet zeggen dat de gewone engelen, de engelbewaarders, dat die helemaal niet met God bezig zouden zijn. Die zijn namelijk ook dag en nacht bezig met het aanschouwen van het gelaat van God en met de aanbidding van God. Maar in de taak die de verschillende engelenkoren hebben gekregen, zou je kunnen zeggen dat inderdaad hoe lager in die rangorde, hoe meer de engel is gericht op het heil van de mensen en hoe hoger in die rangorde, hoe meer de engel is gericht rechtstreeks op het dienen van God. Nou, normaal wordt er geteld van het eerste koor, de serafijnen, en zo aflopend naar beneden in rang. En nogmaals, ik heb dat in de vorige uitzending ook gezegd, vanuit hemels perspectief is dat niet iets minder waardigs. Dus het wil niet zeggen dat de lagere engelenkoren minder hoog in aanzien staan bij God. Het wil vooral iets zeggen over hun taak. Dus meer gericht op de mensen, rechtstreeks. Nou, normaal zeg je dan, de koren zijn beginnend bij de serafijnen, dan de cherubijnen, de tronen, de heerschappijen, de machten, de krachten, de overheden, de aartsengelen en de engelen. Nou, in de behandeling van de heilige Bernardus van Clairvaux van die verschillende engelenkoren draait hij het om. Dus hij begint te tellen bij de engelen. Dus hij beschrijft kort de functie van de heilige engelen. En vervolgens gaat hij dan het laddertje opklimmen. Dus daarna de aartsengelen, de overheden, de krachten, etc. En ik wil deze volgorde van de heilige Bernardus van Clairvaux even aanhouden. Dat maakt het wat overzichtelijker. En dan gaan we eens kijken wat de heilige Bernardus van Clairvaux zegt over deze verschillende koren van engelen. Nou, hij begint dus eerst met de engelen. En we weten de engelen, dat zijn de engelbewaarders. Maar dat wil niet alleen zeggen de engelbewaarders van de mensen. Elke mens heeft een eigen engelbewaarder. Maar ook de engelbewaarders van dorpen, steden, landen. Die hebben ook eigen engelbewaarders. We weten bijvoorbeeld de engel van Portugal, heel bekend voorbeeld. Die verschijnt in Fatima, die zichzelf presenteert als de engel van de vrede, de engel van Portugal. Dus blijkbaar is dat een engel die een hele specifieke taak heeft gekregen van God om over een land te waken. Nou, dit zijn allemaal beschermengelen. Over deze groep, over dit koor van engelen, zegt de heilige Bernardus dat ze voortdurend in de diepe afgrond van de goddelijke rechtvaardigheid kijken. En dat ze daardoor vervuld zijn van een zo diepe vreugde, dat ze de hele dag God als het ware aan het verheerlijken zijn om zijn rechtvaardigheid. En vervolgens, ik zei het net al, hoe lager het engelenkoor, hoe meer op de mens betrokken, vervolgens zijn zij degene die de rechtvaardigheid van God, het oordeel van God, overbrengen aan de mens. Dus ze kunnen de mens in die zin ook heel concreet leren wat goed en wat kwaad is. Dus de hele morele kant, we kunnen ons laten onderwijzen door onze engelbewaarder over wat goed is en wat niet. We hebben natuurlijk ons geweten, God kan in ons geweten tot ons spreken. Maar de engelbewaarder die kan helpen om te zorgen dat dat geweten ook goed gevormd wordt. Als we een oprechte devotie tot onze engelbewaarder hebben, dan kunnen we dus steeds meer ontdekken wat nou precies dat oordeel van God inhoudt. Nou, dat wat betreft de engelen. Ik zal het niet al te uitgebreid maken, want we hebben 9 koren te bespreken. Dan gaan we even kijken wat de heilige Bernardus van Clairvaux zegt over de aartsengelen. Nou, ook deze aartsengelen zijn vervuld van een verrukking, van een vreugde, omdat zij nog iets dieper mogen kijken in die hemelse raadsbesluiten van God, in zijn oneindige wijsheid. En ze zijn geroepen om die raadsbesluiten van de Heer, om die aan de aarde bekend te maken. Dus het ligt een beetje in het verlengde van de taak van de engelen. Maar de opdracht die aan hun is toevertrouwd, bestrijkt een wat groter gebied. Dus het is niet één engel voor één ziel bijvoorbeeld. Maar als we even kijken naar de bekende aartsengelen, de heilige aartsengel Michael bijvoorbeeld, dan maakt hij aan de hele mensheid bekend wat de goddelijke raadsbesluiten zijn. Bijvoorbeeld dat Satan uit de hemel werd gegooid. Dat is een van de eerste raadsbesluiten van God. Dus dat communiceert deze heilige aartsengel Michael aan ons. Wat communiceert de heilige aartsengel Gabriel aan het hele menselijke geslacht, aan de hele mensheid? Nou, dat God vlees is geworden. Dus deze aartsengelen die hebben qua taak een enigszins vergelijkbare taak met de engelen. Alleen hun bereik is groter, zou je kunnen zeggen. Nou, vervolgens gaan we nog een stapje klimmen in die hiërarchie. En dan komen we bij de overheden. Nou, de heilige Bernardus van Clairvaux die zegt daarover, dit engelenkoor die onderzoekt met een blijde nieuwsgierigheid, dat is wel mooi gezegd, dus het zijn nieuwsgierige engelen, de verborgen oorzaken van tekenen en wonderen, die ze vervolgens ook weer aan de wereld meedelen. En hoe doen ze dat? Nou, door de elementen te manipuleren. Nou, we weten, het zonnewonder in Fatima bijvoorbeeld, Maria laat de zon dansen. Ja, de kans is heel groot dat hier ook engelen bij betrokken zijn geweest, die dus de elementen, de natuurkrachten bespelen als het ware om zo de plannen van God ten uitvoer te brengen. En dat kan ook zijn wanneer we bepaalde natuurverschijnselen zien, een vulkaanuitbarsting of een storm, maar ook wanneer de storm wordt gestild. Dat dit engelenkoor, de overheden, door God wordt gebruikt om dit te bewerkstelligen. Ja, dat staat nergens in de Bijbel dat op het moment dat Jezus de storm bestraft, en het ineens weer rustig wordt op het meer van Galilea, dat de engelen dit ten uitvoer brengen. Maar als we dit horen, als we deze uitleg van Bernardus van Clairvaux horen over de overheden, zou het dus heel goed kunnen zijn dat God voor dit soort natuurverschijnselen ook dit specifieke koor van engelen uitzendt. Vervolgens komen we bij het engelenkoor van de krachten. Ja, dus we hebben het nog steeds over geesten, door God geschapen. Geestelijke wezens, zonder lichaam. En dit koor van de engelen wordt genoemd de krachten, want, zegt Bernardus van Clairvaux, zij hebben van God de kracht gekregen om de gekruisigde Heer, om de macht, de almacht van de gekruisigde Heer in heel de wereld bekend te maken en ook werkzaam te maken, doordat ze de genade hebben ontvangen van God om de macht van boze geesten, van demonen omver te werpen en om mee te helpen aan de overwinning van de erfgenamen van het goede koninkrijk van God. Dus zij zijn er heel speciaal op gericht, al dus Bernardus van Clairvaux, om de macht van boze geesten omver te werpen. Nou, op welk niveau ze dat precies doen, of dat om een kleine hoeveelheid of grote hoeveelheid gaat, dat zegt Bernardus er niet bij. Maar het is dus een engelenkoor dat heel specifiek de taak heeft van God om boze geesten te overwinnen, te verjagen. Maar we weten, daar hebben we ook al vaak over gesproken, boze geesten, boze engelen, dat zijn de gevallen engelen. Dus ze zijn in feite van dezelfde natuur als deze engelen, als de engelen die, de goede engelen die door God zijn geschapen. Maar ze hebben zich tegen God gekeerd en zijn boze engelen geworden. Nou, de krachten hebben dus de kracht van God ontvangen om deze boze geesten te overwinnen. En om zo de verloste zielen bij te staan. Vervolgens komen we bij de machten. Nou, de machten, de rol van de machten ligt een beetje in het verlengde van die van de krachten, of andersom. Maar in ieder geval, ze hebben een soortgelijke taak. Maar die van de machten, die strekt zich nog wat meer uit over heel de wereld. En die is erop gericht om koninkrijken omver te werpen of juist groot te maken. Zoals ik al zei, de engelen die zijn wat meer gericht op het individu, op de ene ziel die gered moet worden. Het koor van de machten is wat meer gericht op grotere beweging in de wereld. Dus zij communiceren de wil van de Allerhoogste naar de aarde en dan met name als het gaat om koninkrijken en overheden. Nou, zij zullen dus slechte koninkrijken omverwerpen, koninkrijken waar de naam van Christus niet wordt geëerd, en ze zullen goede koninkrijken meehelpen opbouwen. Dat is hun taak. Dat is ook mooi om dat te weten, dus dan kunnen we ze ook om die specifieke taak aanroepen. Dus we kunnen bidden tot het koor van de machten, dat de overheid van een land bijvoorbeeld, van Nederland, dat die christelijk mag worden weer. Dus dat Christus daar weer mag gaan regeren. Nou, dan kunnen we heel specifiek het koor van de machten aanroepen. En we kennen natuurlijk allemaal die bekende woorden uit het Magnificat, wanneer Maria haar lofzang zingt, nadat ze te horen heeft gekregen van de engel dat ze zwanger is van God, het grote wonder. Dan horen we in die lofzang, machtige haalt de Heer omlaag van hun troon, eenvoudige brengt hij tot aanzien. Nou, deze taak heeft dus het koor van de machten. Dus om de machtige omlaag te halen van hun troon en de eenvoudige tot aanzien te brengen. Vervolgens komen we bij het koor van de heerschappijen. Nou, daar staat Bernardus van Clairvaux wat langer bij stil, een wat uitgebreidere omschrijving. En dan blijkt dat dit engelenkoor er vooral op gericht is om de wil van de Almachtige Heer bekend te maken in het hele universum. En dus we zien hier dat de betrokkenheid op de aarde iets minder rechtstreeks wordt, hoewel ze dat zeker niet loslaten, maar dat als het ware zij de schakel vormen tussen de hogere engelenkoren, die dus steeds meer op God gericht zullen zijn, en de lagere engelenkoren die rechtstreeks op de aarde betrokken zijn en op het heil van de mensen. Zij vormen als het ware de schakel tussen deze verschillende koren. En ze zijn erop gericht om de wil van God in het hele universum bekend te maken en ook uit te voeren. En dat doen ze in feite op alle niveaus. Ze doen dat als het gaat om de wisseling van de seizoenen. Dat is iets wat Bernardus van Clairvaux heel specifiek noemt. Maar ze krijgen bijvoorbeeld ook de bijzondere taak om de andere engelenkoren aan te sturen. En dan zegt Bernardus van Clairvaux, ik zal die zin wel even voorlezen, is van mooi gezegd. Dit engelenkoor bevindt zich in een geheime haven, zo prachtig kalm, zo sereen kalm, waar ze in alle vrede de heiligheid van God overwegen. Daar verblijven ze en de andere engelenkoren, vanuit een eerbied voor deze verheven status van de engelen uit het koor van de heerschappijen, die staan zelfs ten dienste van hen. Dat is de andere engelenkoren die dienen het engelenkoor van de heerschappijen, om zo de wil van God uiteindelijk overal bekend te maken en uit te voeren. Nou, dan gaan we door naar het koor van de tronen. Daarover zegt Bernardus van Clairvaux heel kort: zij zijn de zetel van God. En we horen dat ook bij andere beschrijvingen van andere heiligen, bijvoorbeeld bij Thomas van Aquino. Het koor van de tronen, daarom heten ze ook tronen, is het koor waarop God als almachtige Heer troont. Dus zij vormen, als het ware, als een heel grote groep van engelen, vormen zij de zetel waarop God verblijft. Nou, de heilige maakt dan de vergelijking met een koninklijk paleis. Als je daar binnen wandelt, dan zie je ook overal mooie stoelen en zetels staan die allemaal rijk versierd zijn. Maar de troon van de koning is altijd op een verhoging en die is natuurlijk veel rijker versierd dan alle andere zetels in het paleis. Hij zegt, nou, zo zijn de engelen van het engelenkoor van de tronen gemaakt. Het zijn dus prachtige geesten, heel rijk geschapen, die dus de nobele taak hebben om God te dragen. En zegt Bernardus, een zetel impliceert dat iemand gaat zitten, daarvoor heb je een troon. Nou, de zittende houding in onze kerk, in ons geloof, is de houding van onderricht. Dus het zijn ook de engelen die zich laten onderrichten door God, omdat God gezeten is op zijn troon, Christus zelf gezeten op zijn troon, die de mensheid onderricht, maar die ook de engelen onderricht met zijn goddelijke wijsheid. En dit koor van de tronen is er ook op gericht om die goddelijke wijsheid vervolgens weer te communiceren aan de overige engelen en de mensen. Dus het is een koor van onderrichting, zo gezegd. Nou, dan gaan we nog een stapje hoger en dan komen we bij de cherubijnen. Nou, over de cherubijnen zegt Bernardus van Clairvaux dat zij zo verheven zijn dat ze niet iets van de andere engelen hoeven te ontvangen. Dus er hoeft niet een soort tussenschakel te zijn, zoals we net noemden bij de heerschappijen die bepaalde plannen van God aan de andere engelenkoren bekendmaken. Of zoals de tronen die onderrichten. Nee, de cherubijnen die mogen rechtstreeks uit de bron, uit de fontein van Gods genade drinken. En ja, wat drinken ze daar? Ze drinken daar de waarheid en de wijsheid van God. Ja, dus het zijn de engelen die helemaal ondergedompeld worden in die eindeloos diepe waarheid en wijsheid van God. Ja, dus het is het innerhoogste koor wat volledig is gericht op God en zijn waarheid. Nou, dan komen we bij het allerhoogste koor, de serafijnen. En hun uitsluitende taak is om God vurig te beminnen. Ja, dus zij zijn het meest nabij aan het hart van God. Hè? Zoals we hoorden, de tronen dragen God. De cherubijnen zijn ondergedompeld in zijn waarheid en in zijn wijsheid. En de serafijnen zijn volledig ondergedompeld in de liefde van God. Dus zij zijn exclusief geschapen door God om hem vurig te beminnen. En daarom komen er ook vlammen uit deze engelen, zo worden ze vaak afgebeeld. Ja, dus ze zijn helemaal verhit, vurig brandend uit liefde tot God. En zegt Bernardus dan aan het einde van zijn overweging, dit is ook wat de naam seraf betekent. Dat betekent diegene die in vuur en vlam staat door de liefde. Nou, het is wel prachtig om hier wat over na te denken en hier wat mee bezig te zijn natuurlijk. Thomas van Aquino zal misschien wat andere accenten leggen. Grote lijnen is het ongeveer hetzelfde als we kijken naar de beschrijving van de negen engelenkoren. Maar praktisch gezien is het natuurlijk voor ons belangrijk dat we ze ook aanroepen. Hè? Dus dat we die negen engelenkoren ook in ons geloofsleven betrekken. Hè? Dat we tot ze bidden, dat we ze om hulp vragen. Natuurlijk allereerst de engelbewaarders, want die hebben ook die specifieke taak om ons te helpen. Maar we kunnen ook die andere negen koren of die andere acht koren van de negen koren aanroepen natuurlijk om ons bij te staan. Hè? Om ons de liefde te leren, om ons de wijsheid te leren van God, et cetera. Nou, tot slot om af te ronden van de Satan wordt wel beweerd dat hij een cherubijn was. He, dus niet een serafijn. Hij was niet een van die engelen die helemaal was ondergedompeld in die liefde tot God. Maar hij was een van de cherubijnen die was ondergedompeld in de waarheid en de wijsheid. En juist omdat daar meer de kennis, he, dus meer op de kennis wordt gefocust dan op de liefde. Hè, maar je kunt nooit helemaal los van elkaar zien, wat ik aan het begin van de uitzending al zei. Omdat daar wat meer op de kennis werd gefocust, was dat ook zijn kwetsbaarheid zo gezegd. En dat hij om die reden ook heeft kunnen vallen. En om die reden is hij ook de mens gaan verleiden, hè, om te eten van de boom van kennis, van goed en kwaad. Hè, dat heeft ook met kennis te maken omtrent God en omtrent de waarheid. Hè, dus daar struikelde hij zelf en heeft hij ook de mensheid laten struikelen. Nou, heel mooi om hier zo wat bij stil te staan. We zullen gaan afronden. We zullen bidden dat in deze oktobermaand, waarin we natuurlijk heel bijzonder onze moeder in de hemel vereren, dat we vragen aan Maria als koningin van alle engelen, dat zij de heilige engelen uitzendt om ons bij te staan in de strijd en om zo uiteindelijk ook in ons eigen leven en in onze eigen tijd de machten van het kwaad te overwinnen. Ik wens u nog een hele goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. En vandaag wil ik het hebben over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. Onlangs ontmoette ik een dame die met zware psychische problemen kampt. Ze was gelovig opgevoed en ze had haar geloof doorheen de jaren ook daadwerkelijk beleefd. Maar enkele jaren geleden had het leven haar zodanig geslagen dat ze niet langer meer kon geloven. Daarom was ze de alternatieve weg ingeslagen. Ze had onder andere hypnotherapie gevolgd, haar kinesist had haar naar de kinesiologie gestuurd, ze had allerlei cursussen gevolgd en recent had ze zich laten inwijden in de transcendente meditatie. De beloftes die transcendente meditatie geeft zijn niet mis te verstaan. Innerlijke rust en welzijn, iets waar wij allemaal naar snakken. Waarom dan ook niet dat geprobeerd? Heel wat luisteraars zullen zich misschien in dit parcours herkennen. Zo verging het ook de Duitse Martina Schmilewski, wiens getuigenis dat neergeschreven is in het boek Geistheilung, ik vandaag wil vertellen. En ik ben daarvoor geïnspireerd door de woorden van Paulus in de Bijbel. Dit verhaal is neergeschreven als waarschuwing voor ons. Martina is geboren in 1962 in een katholieke familie in Noord-Duitsland. Omwille van de protestantse omgeving was haar familie genoodzaakt tot een duidelijke katholieke keuze en levenspraktijk. Martina ontving al op jonge leeftijd het vormsel en bezegelde op die wijze haar persoonlijke relatie met God. En reeds vroeg dacht zij na over wezenlijke levensvragen. Vooral de vraag van het lijden in de wereld hield haar bezig. Na het bestuderen op school van een filosofische tekst toen zij 18 was, was haar conclusie duidelijk: God is een zwakke God. Hij kan niets doen aan al het lijden waarmee mensen geconfronteerd worden. Zijn handen zijn gebonden. Meer dan 10 jaar ging Martina gebukt onder dit valse godsbeeld. Uiteindelijk kwam zij door een ziekte in contact met een esoterische genezer. Vanaf dat ogenblik geloofde zij dat de theorie van karma een duidelijk antwoord biedt op het probleem van het lijden. En dat was de start van haar kronkelweg in de esoterie. Nu is er een schriftwoord dat Martina telkens opnieuw ontroert, omdat het een heel persoonlijke betekenis voor haar gekregen heeft. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Tot voor enkele jaren kon Martina zich niet voorstellen hoe actueel bijbelteksten kunnen zijn die gaan over de vrijheid van de kinderen Gods en over knechting van mensen door de duivel en de zonde. Ook begreep ze de betekenis niet van de waarschuwing die de heilige Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze schrijft tegen onze echte vijanden. Want, ik citeer, onze strijd gaat niet tegen vlees of bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Martina dacht dat je in deze tijd, die gemarkeerd is door moderne psychologie, dergelijke bijbelteksten niet letterlijk moet nemen. Ze was onwetend. Want enkele jaren geleden kwam zij daadwerkelijk in contact met die boze geesten in de hemelen, waartegen Paulus waarschuwt. En dat gebeurde in een tijdspanne van haar leven waarin zij zich met esoterische geneeswijzen en praktijken inliet. Ze was praktiserend katholiek, maar toen ze ziek was, zocht ze naar een snelle en gemakkelijke genezing. Door zich bezig te houden met die esoterische geneeswijze, bracht ze niet alleen zichzelf, maar haar hele familie in gevaar. Onbewust geraakte ze steeds dieper verstrengeld in de esoterie en ze verloor daardoor haar vrijheid die God haar bij het doopsel geschonken had. Zo geraakte ze in het bereik van demonische machten die haar aan banden legden.
Gelukkig heeft ze niet alleen kennis gemaakt met de boze machten, maar ze leerde ook de barmhartige werkzaamheid van God kennen. Hij heeft haar, ondanks haar gevaarlijk occult avontuur, beschermd en haar van de demonen bevrijd. Jezus Christus heeft door zijn bitter lijden en sterven aan het kruis en door zijn verrijzenis gezegevierd over de duivel en onze schuld met zijn bloed rein gewassen. Die genade van bevrijding en verlossing mocht Martina in haar leven tastbaar ervaren. Jezus heeft haar de vrijheid van de kinderen Gods teruggeschonken. Door haar persoonlijke ervaringen kan Martina getuigen van het bestaan van duistere geestelijke krachten die door vele theologen tegenwoordig ontkend worden en waarvoor mensen helaas niet gewaarschuwd worden. Zij getuigt op welke wijze de duivel mensen de dag van vandaag verleidt, belicht en in verwarring brengt. Hoe hij het aas van vermeende zachte geneesmethoden uitgooit om mensen aan hem te binden. Haar getuigenis is bedoeld om ons te wijzen op de gevaren van de esoterie en te tonen hoe belangrijk het voor ons zielenheil is om Jezus en zijn heilige kerk trouw te volgen. Tot in het jaar 1991 had Martina nooit te doen gehad met esoterische praktijken. Ze kende zelfs het begrip esoterie niet. Ze leefde samen met haar man en twee zonen een heel normaal en onopvallend familieleven. Maar ze zelf en haar tweejarige zoon leden beide aan neurodermitis. Martina wilde een lange cortisonebehandeling vermijden en zocht op aanraden van een van haar bekenden een genezeres op. Deze genezeres had al heel wat personen met succes behandeld. Zij zelf hoopte voor haar zoontje en haarzelf op een snelle en zachte genezing. De neurodermitis was immers op korte tijd verergerd en daarom wendde zij zich tot deze vrouw zonder zich vooraf te informeren over dergelijke vormen van genezing. Het gebeurde ook in een periode waarin Martina al een tijd minder bewust haar katholiek geloof beleefde. De kinderen waren klein, haar man was evangelisch en het was onmogelijk om samen een geloofsleven op te bouwen. Bovendien was ze veel te veel met wereldse dingen bezig die ze erg belangrijk vond. Haar dagelijkse taken en plichten namen haar helemaal in beslag. Het gevolg daarvan was dat ze haar geloofsleven sterk had verwaarloosd en dat ze werkelijk lauw geworden was. Ze ging ook op zondag niet meer regelmatig naar de heilige mis en ze bad nog amper en het was al jaren geleden dat ze nog gebicht had. In de Bijbel lezen deed ze ook niet meer. Ze maakte zichzelf wijs dat je ook gelovig kunt zijn zonder naar de kerk te gaan. Wel had ze zich voorgenomen om later de draad van haar geloof weer op te pikken. De genezeres was een sympathieke vrouw. Zij beweerde dat ze haar genezingsgave van God ontvangen had. Ze sprak over haar gestorven grootmoeder, die eveneens over dergelijke gaven beschikte, en ze meende dat ze haar gave van haar grootmoeder geërfd had. Destijds wist Martina niet dat bovennatuurlijke genezingsgaven die een familie schijnbaar overgeërfd worden, altijd occult zijn en niet afkomstig zijn van de Heilige Geest. Echte charismatische genezingsgaven, die de Heilige Geest soms aan een bepaalde persoon schenkt, en ik denk dan bijvoorbeeld aan de Canadese pater Tardif, verdwijnen bij de dood van die persoon en ze worden nooit verder gegeven. Martina was goedgelovig en ze liet zichzelf en haar zoontje door deze vrouw behandelen, want ze meende dat deze gaven van God kwamen. Heel wat weken gingen zij regelmatig naar deze dame. De behandelingen vonden plaats in haar woonkamer. Tijdens de behandeling hield de vrouw haar handen boven de zieke huid. Zogenaamd goddelijke energie stroomde uit haar handen. Het voelde aan als tintelingen. Snel waren er eerste resultaten zichtbaar. Ze werden met de tijd duidelijker.
De genezeres voerde met Martina ook lange gesprekken, waarin zij het had over oorzaken van ziektes en lijden, en zij reikte haar een esoterisch wereldbeeld aan. Die gesprekken hoorden bij de behandeling om mogelijke oorzaken van de ziekte aan het licht te kunnen brengen en haar daarvan vrij te maken. En zo kwam Martina in contact met Oosterse geneeswijzen, met energieën en trillingen, met energieblokkades en karma. Het was de eerste keer dat zij hoorde dat vele chronische ziektes en sterfgevallen volgens de leer van de wedergeboorte het gevolg kunnen zijn van fout gedrag in vorige levens. Martina hield van die gesprekken, want de vraag van het lijden hield haar al van jongs af aan bezig. Tot nog toe had ze geen bevredigende antwoorden gevonden. Ze was gefascineerd door het succes van de behandeling en door haar gebrek aan kennis van de Heilige Schrift leken de antwoorden die zij kreeg plausibel. Nochtans had zij stevige katholieke wortels. Eerst hield zij zich afkerig van deze nieuwe zienswijze, maar in de loop van de tijd verdwenen haar bezwaren stilaan. Bij elke behandeling opende zij zich meer voor de esoterische zienswijze. De nieuwe ervaringen bij haar genezeres overtuigden haar. En omdat zij kwetsbaar geworden was door haar lauw geloofsleven, begon zij stilaan voor zichzelf een eigen godsdienst te creëren. Zij combineerde haar christelijk geloof probleemloos met het Oosterse wereldbeeld van energieën, karma en wedergeboorte. Door de esoterische behandeling was zij ongemerkt blind geworden voor de waarheid. Ongeveer een half jaar lang ging zij samen met haar zoontje naar de behandeling. De neurodermitis verdween helemaal. Maar kort daarna kreeg haar zoontje plots nachtmerries die maandenlang aanhielden. Hij was zo angstig dat hij niet meer alleen durfde slapen. Martina dacht er niet aan dat er een verband was tussen de esoterische behandelingen en de nachtmerries. Zij vermoedde niet dat de bron van de genezingskrachten van deze vrouw demonisch waren. Ze geloofde immers niet dat de duivel een persoon is. Het kwade verklaarde zij eerder psychologisch en symbolisch.

Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de valkuilen van alternatieve geneeskunde. Na de succesrijke behandeling van neurodermitis duurde het niet lang voordat Martina voor andere vormen van esoterische geneeskunde koos. De ervaring die ze bij de genezeres had opgedaan, werd daardoor bevestigd en verdiept. Haar kinderarts had zich ondertussen toegelegd op homeopathie en hij behandelde zijn patiënten nog bijna uitsluitend met homeopathische en antroposofische geneeswijzen volgens de leer van Rudolf Steiner. Met goed resultaat. Bijvoorbeeld haar oudste zoon leed op een bepaald ogenblik aan een longontsteking. Deze werd met die middelen overwonnen. Ook een chronische oorontsteking bij iemand in de familie werd met succes door homeopathie genezen. Martina was overtuigd van de deugdelijke werking ervan. Het valt op dat tegenwoordig veel mensen, waaronder katholieke en evangelische christenen, overschakelen op esoterische methoden en praktijken. Esoterie en alternatieve geneeskunde worden steeds populairder. Maar op die manier wordt het christelijk mensbeeld ondermijnd en stilaan veranderd in een christelijk esoterisch mensbeeld, want al die methoden schijnen goed te werken. Martina begon zich meer en meer in de esoterie te verdiepen. Ze had het gevoel dat die wereldbeschouwing, meer bepaald esoterische geneeswijze, oude tradities vervangt en waardevol is voor de mensheid. Ze wilde begrijpen waarop deze methoden gebaseerd zijn en hoe ze werken. Ze is iemand die alles ten gronde wil onderzoeken en begrijpen. Ze begon boeken te kopen over esoterische thema's, cursussen te volgen en ze nam af en toe deel aan evenementen met mediums. Zo liet ze haar aura fotograferen en analyseren en haar ziel schilderen, een zielenbeeld maken door een medium. Alles wat in dergelijke kringen aangeboden wordt, fascineerde haar heel sterk. Door het lezen van die esoterische literatuur werd haar denken alsmaar meer beïnvloed. Ze zocht voortdurend naar nieuwigheden en inspiratie en stak er heel veel tijd en geld in om haar spirituele honger te bevredigen. Gelukkig, en dankzij Gods genade, wilde zij bewust christen blijven, en daardoor was het niet altijd mogelijk om alle aspecten van die esoterische en oosterse leer zomaar te kunnen aannemen. Zo weigerde ze het onpersoonlijk godsbeeld van de esoterie te omhelzen. In elk geval geloofde ze wel zonder problemen en met een onkritische openheid alles wat esoterische geneeswijze betrof. In de Oosterse theorie van karma meende ze een antwoord te hebben gevonden voor de problematiek van het lijden. Zo werd zij een katholieke vrouw met esoterische elementen in denken en handelen. Ze verliet de enige weg van heil die alleen maar in Jezus Christus te vinden is en kon daardoor de heilbrengende betekenis van het evangelie en van de verlossing door Jezus Christus niet meer goed verstaan. En dat is nu net één van de valstrikken die de duivel voor ons wil spannen. Door ons te bekoren met esoterie en zijn verlokkelijk heilsaanbod, dat niets anders is dan misleiding en verblinding, wil de duivel ons wegtrekken van de weg van en naar heil die Christus voor ons geopend heeft. Hij wil onze persoonlijke relatie met God verstoren door het onpersoonlijke godsbeeld van de esoterie, namelijk God als hoogste trilling of als fijnstoffelijke energie. Hij wil ons wegvoeren van onze enige redder en verlosser. De verleider wist dat hij Martina niet kon wegtrekken van haar geloof in de hemelse Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest, want God schonk haar de genade om trouw te blijven aan haar persoonlijke godsrelatie. Maar hij gebruikte wel haar zwakheden en haar al te grote bereidheid zich op alternatieve geneeswijzen te storten.

vluchtte om haar in zijn val te lokken. In het jaar 2000 had Martina tijdens een katholieke dag een heel sterke ervaring die haar hart sterk voor Jezus opende. Vanaf dat ogenblik wilde zij Jezus werkelijk leren liefhebben. Ze bad in de daaropvolgende weken dat ze hem mocht leren kennen en hem alleen en niemand anders ten diepste mocht leren beminnen. En ze meende dit echt, ondanks haar verstrikking in de esoterie. En deze ervaring is belangrijk voor het begrijpen van wat er daarna met Martina gebeurd is. Het verklaart ook waarom zij beschermd is in alles wat zij daarna deed. Tegelijk misbruikte de duivel haar verlangen naar Jezus. In december van datzelfde jaar 2000 hoorde Martina over een nieuwe natuurgeneeskundige die over speciale gaven beschikte. Ze wilde er naartoe gaan, ditmaal omwille van hooikoorts. Met haar vorige genezeres had ze al enkele jaren geen contact meer. De natuurkundige had een praktijk met wachtkamer en mogelijkheid tot gesprek. Het zag er allemaal heel degelijk uit. Het was een sympathieke evangelische christin. Martina kreeg onmiddellijk vertrouwen in haar. Ze gebruikte verschillende behandelmethoden. Homeopathie, schlüsselerzout, bachbloesems, gezichtsdiagnose, elektroacupunctuur, reiki, genezing door kosmische energieën en edelstenen, afbidden van ziektes en heel wat andere methoden. Bij haar zag ze opnieuw die vermenging van Oosters esoterisch denken met vertrouwde christelijke elementen en ze vond dat ondertussen heel normaal. Deze natuurgeneeskundige had veel succes, want ze was eveneens een medium. En ze sprak er heel open over dat ze in contact stond met engelen die haar hielpen bij de genezing. Ze noemde hen haar geestelijke helpers. Ook pendelde zij alle therapieën en geneesmiddelen uit en had daardoor snel het gewenste resultaat. Zij verklaarde haar pendelen en haar geestelijk contact met de engelen als gave van God die zij ontvangen had om mensen te helpen. Ze sprak zelfs vaak over haar geloof in God. Er lag een Bijbel in de behandelkamer. Voor Martina was dat een volledig nieuwe ervaring. Ze werd verblind door het christelijk voorkomen van deze vrouw, door het succes van haar geneeswijze en door het feit dat ze het Oosters esoterisch gedachtegoed geaccepteerd had. Ze liet haar hele familie door deze vrouw behandelen. Pas veel later besefte ze dat ze door in zee te gaan met deze natuurgeneeskundige occult terrein betreden had. Haar geneeskrachten werden haar immers in werkelijkheid gegeven door machten van de duisternis. Maar op dat ogenblik geloofde Martina dat alles wat geneest goed moet zijn en van God komt. Ze wist nog niet dat de duivel ook kan genezen. En het gaat daarbij dan om schijngenezingen. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke ziekte of het oorspronkelijk probleem geheeld is, maar in werkelijkheid wordt het verschoven naar een ander gebied. Lichamelijke pijn kan na een esoterische behandeling inderdaad verdwijnen, maar, en dat kan pas jaren later zijn, plots duiken er dan nieuwe problemen op die niet alleen lichamelijk zijn, maar ook ziel en geest aantasten. Er kunnen nieuwe lichamelijke problemen opduiken, maar ook psychische, zoals angsten, nachtmerries, agressie, storingen in relaties en storingen in de relatie met God, zoals niet meer kunnen bidden, afkeer tegen sacramenten of tegen alles wat met geloof te maken heeft. De duivel camoufleert zijn vernietigende bedoelingen ongemerkt doorheen zachte esoterische geneeswijze. Hij bedriegt en belicht de mensen met genezingen met de bedoeling hen er naartoe te lokken. Zijn doel is altijd zielen te schaden en ze voor zich te winnen. Martina vermoedde niets van dat alles. Ondertussen ging heel haar gezin voor elke ziekte naar deze geneeskundige. Haar oudste zoon kreeg plots last van erge hoofdpijnen.
Ze liet hem door de natuurgeneeskundige behandelen. Tijdens een van die behandelingen stopte de natuurgeneeskundige haar pendel in de handen van Martina met de opmerking dat ze moest leren pendelen. Zelf wilde ze een babypauze inlassen en haar praktijk zou voor enige tijd gesloten zijn. Om de veelbelovende behandeling van haar zoon niet te onderbreken, moest Martina zelf een hoog gepotentieerd homeopathisch middel uitpendelen. Dat middel mocht immers geen dag langer dan nodig toegediend worden, want dan konden er negatieve bijwerkingen optreden. Eerst weigerde Martina. Ze voelde er een afkeer voor. Maar de natuurgeneeskundige wist haar uiteindelijk toch te overtuigen. Volgens haar was pendelen absoluut onschadelijk en ook helemaal niets speciaals. Het zou in de regel alleen maar gaan om een contact met het onderbewuste dat met behulp van de pendel aantoont wat het lichaam of de ziel nodig heeft. En Martina geloofde die uitleg. Er moest snel een beslissing genomen worden. Martina nam de verkeerde beslissing. Ze wist niets af van het gevaar van het gebruik van de pendel. Door het vrijwillig aannemen van de pendel stapte zij het machtsbereik van Satan binnen en gaf hem, zonder te beseffen of te willen, toestemming om door haar heen te werken. En daarna ging alles snel. Plots had Martina ook mediamieke gaven. Martina zette de behandeling van haar zoon verder en op korte tijd waren de hoofdpijnen definitief verdwenen. Dat zorgde ervoor dat ze haar afkeer tegen de pendel volledig kwijtraakte. Tot nog toe pendelde ze alleen over geneesmiddelen, levensmiddelen en nog andere dingen, omdat ze wou weten wat goed was voor haar familieleden. Het fascineerde haar dat ze op die wijze met haar onderbewuste in contact kon komen. Maar doordat ze heel concrete vragen stelde en ze ook duidelijke antwoorden ontving, kreeg ze het vermoeden dat het niet alleen haar onderbewuste was dat de pendel deed bewegen. Stilaan kreeg haar pendelen trouwens een nieuwe kwaliteit. Ze kon plots over hoofdletters pendelen en zo ontstonden er helder zinnen die betekenis hadden voor haar leven. Kort daarna kreeg ze een nieuwe mediamieke vaardigheid, automatisch schrift. Bij automatisch schrift wordt de hand door een onzichtbare bovennatuurlijke kracht gestuurd en schrijft ze alleen op een blad papier. De schrijvende persoon moet zich alleen maar bereidwillig opstellen en geen weerstand bieden. Martina liet het gebeuren. En de eerste woorden die op papier verschenen luiden: eer, lof en alle heerlijkheid aan onze Heer. Deze woorden waren voor haar een teken dat het iets heiligs was. Alleen besefte ze niet wie deze Heer was. Korte tijd later stelde een engel zich schriftelijk voor. Hij noemde zijn naam en zijn graad in de hiërarchie van de engelen. Het was een voorname engel. Hij noemde ook nog namen van 3 andere engelen die bij hem waren. Deze engel schreef met haar hand en zei haar dat hij door God gezonden was. Hij zei haar dat God haar deze gave van genezing wilde schenken. Maar deze engel was in werkelijkheid een demon die zich voordeed als een engel van licht. Hij dicteerde haar wondermooie gebeden en gaf raad voor alledaagse problemen.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma over de valkuilen van de alternatieve geneeskunde. De engel, die zich had voorgesteld aan Martina, leerde hoe ze mensen kon genezen. Hij wijdde haar in de Bach-bloesemtherapie en in vele andere geneeswijzen, zoals homeopathie, verschillende essences van bloemen, engelenessences, edelstenen en kinesiologie. Voor andere geneeswijzen werd ze eerst theoretisch voorbereid, bijvoorbeeld voor voetreflexologie. Ze kon ondertussen ook genezen via foto's. Haar engel gaf haar telkens in op welke wijze zij mensen kon helpen. Maar ondertussen ging het van kwaad naar erger. Plots kon ze ook pendelen met haar gezegende rozenkrans en met haar ketting met de wonderdadige medaille. De engel dicteerde ook gebeden die er vroom uitzagen. Sommige waren in een vreemde taal en gedeeltelijk in het Latijn. Hoofdbestanddeel van elke genezing was het zegenen met haar rozenkrans die vanzelf kruistekens maakte boven de behandelde persoon. Ze gebruikte eveneens wijwater. Nu weet Martina dat zij eigenlijk magie beoefende, zogenaamd witte magie. Witte magie gebeurt vaak in combinatie met katholieke sacramentaliën. En op die manier ziet het er katholiek uit. En om die reden denken heel wat christenen dat zij witte magie mogen aanwenden om iemand te helpen. Maar hoe dan ook, magie is altijd des duivels. De catechismus van de katholieke kerk waarschuwt ons daar uitdrukkelijk voor. De demonische engel vond altijd nieuwe opgaven voor Martina. Ze moest nu ook voor overledenen bidden. Hij vertelde haar waar ze zich zogezegd bevonden en met welke gebeden ze hen kon helpen. De boze geest beloog en bedroog haar door er alles katholiek te laten uitzien. Heel haar gave om te genezen bestond uit een verwarrende mengeling van occult en christelijk geloofsgoed ingebed in een perfecte ensenering. Zo werden haar laatste twijfels weggenomen. Door haar esoterische geneeswijze wilde de verleider vele zielen aan zich bidden. Martina geraakte stilaan met handen en voeten aan de verleider verbonden. Dit kwam door haar lauw gebedsleven en zwak geloof en door het feit dat ze nog nauwelijks sacramenten ontving. Ze was ook niet vertrouwd met de Heilige Schrift. En zo werd haar stabiel katholiek fundament dat ze vroeger in haar leven had gehad, helemaal onderuit gehaald. Ook haar verlangen naar snelle heling, terwijl ze verblind werd door het succes van esoterische genezingen, leidde ertoe dat ze zelf instrument van deze demonische dwaalleer werd. De katholieke kerk wil ons beschermen. Daarom waarschuwt ze ons voor esoterische en occulte praktijken om ons zielenheil niet in gevaar te brengen en niet demonisch gebonden te worden. Esoterische geneeswijzen gebeuren meestal met behulp van magische of spiritistische praktijken, dat wil zeggen dat er demonen en demonische krachten mee gemoeid zijn. Ingaan op dergelijke geneeswijzen, ons op dergelijke manieren laten behandelen of zelf gaan behandelen, wil zeggen dat we ons vrijwillig voor openen, waardoor zij macht over ons leven krijgen. Maar ondanks haar esoterische dwaling bleef Jezus trouw. Martina had immers enkele jaren voordien haar hart voor Jezus geopend en hem gevraagd om hem te leren beminnen. En God liet haar niet in de steek, maar bleef aan haar zijde met zijn barmhartigheid en zijn almacht, want hij wilde haar opnieuw op zijn weg leiden. Terwijl ze immer dieper verstrikt raakte in de netten van de duivel, voltrok zich in haar leven een terugvoeren naar de christelijke leer en naar de katholieke kerk. Het gebeurde stap voor stap, heel zacht en voorzichtig. Ze ontdekte in haar hart opnieuw een heimwee om Jezus beter te leren kennen. Gods wonderbare voorzienigheid zorgde voor omstandigheden en situaties die haar terugbrachten naar katholieke waarden en een katholieke levensstijl. En niet alleen dat, Jezus schonk haar ook een volledig nieuwe geloofsverdieping.
Ze ontdekte de schoonheid van het gebed, vooral dan van de eucharistische aanbidding. Ze kon voortaan met vreugde tot Jezus bidden. Ze kreeg ook opnieuw het verlangen om naar de heilige mis te gaan, en dat deed ze voortaan ook door de week. Ook voelde ze dat ze moest gaan biechten, want dat had ze in geen 20 jaar meer gedaan. Ze werd zich van veel zonde bewust, ook uit haar jeugd. Haar hart werd ook geopend voor de Moeder Gods, voor wie zij een grote liefde kreeg. Ze begon opnieuw Rozenkrans te bidden. Maar de tegenstander gaf niet zo snel op. Hij begon zijn strategie aan te passen. Zo liet hij weten aan Martina dat de katholieke kerk de enige ware kerk is. Hij droeg haar op vaak naar de eucharistie en naar de aanbidding te gaan. Hij beloog haar langs alle kanten. Hij probeerde zijn schijnheilig gezicht zo lang mogelijk te verbergen. Zo kon hij zich 3,5 jaren lang blijven voordoen als een engel van licht. Maar Martina had het gevoel in een absoluut vrije relatie met hem te verkeren, want alles voelde zo goed en zo heilig aan. Maar stilaan begon ze het moeilijk te krijgen om haar herwonnen katholiek geloof en haar vreugdevolle relatie met Jezus te combineren met haar esoterische praktijken. Ze had ondertussen veel vragen, ze verstond het allemaal niet meer. Alles werd plots heel moeilijk. Wekenlang bad ze op haar knieën en onder tranen tot Jezus en Maria om haar duidelijk te maken wat Gods wil over haar leven was en of het beoefenen van esoterische geneeswijze werkelijk Gods wil was. Haar gebed werd verhoord. Ze kreeg een altijd sterkere weerzin tegen alles wat esoterisch was en vooral tegen alternatieve geneeswijzen. Ze kreeg ook het verlangen om helemaal en compromisloos katholiek te gaan leven. Ze kreeg plots een grote liefde voor de kerk. Ze ontdekte bijbelplaatsen die handelen over esoterisme en occultisme. Het werd haar pijnlijk duidelijk waar ze al die tijd mee bezig geweest was. Ze leerde christelijke vrienden kennen en ze werd verrassend uitgenodigd om naar Medjugorje te gaan. Een plek die ze voordien niet kende. Haar geloof werd er opnieuw verdiept, als ook haar relatie met de Moeder Gods. Ze begon ook christelijke boeken te lezen over exorcisme en demonen, zoals de boeken van de Italiaanse exorcist Gabriele Amort. Ze kreeg ook het verlangen om haar zogenaamd charisma voor genezing door een priester te laten onderscheiden. Tijdens een retraite met een begenadigde charismatische priester voelde zij een impuls om met haar engel in contact te treden. Wat er toen op papier verscheen, betekende de beslissende wending in haar leven. Ik ben een demon. Ik moet u nu verlaten en daarom maak ik mij aan jou bekend, want ik wil je doen schrikken. Je hebt niemand genezen, alles was voor niets. Dat was nu eindelijk een duidelijk antwoord op al haar bidden en smeken. De priester bevestigde dat die engel een boze geest was. Hij zei eveneens dat alle mediamieke vaardigheden en geneeskrachten van iemand die zich met esoterische methoden en praktijken beziggehouden heeft, altijd van boze geesten komen en dat ze niets van doen hebben met de Heilige Geest. Martina wist dat ze gebonden was en ze wist ook dat alleen Jezus Christus haar kon bevrijden. Ze werd uitgenodigd om een volledig te verzaken aan de Satan en om haar geloof in Jezus Christus te vernieuwen. In naam van Jezus Christus heeft de priester haar bevrijd. Voordien had ze een volledige biecht met alle details waar ze in de loop van de jaren mee bezig geweest was uitgesproken. Onmiddellijk na de retraite heeft Martina alle boeken, voorwerpen, geneesmiddelen en wat dan ook vernietigd. Geruime tijd had ze last van aanvallen van de boze in de vorm van allerlei lichamelijke klachten, van storingen tijdens het bidden en van onverklaarde klopgeluiden in huis. Maar haar hart en haar ziel kon de demon niet meer bereiken. Eens was hij haar vriend, nu was hij haar vijand geworden. Martina schrijft in haar getuigenis dat ze blij is dat God deze aanvallen heeft toegelaten.
Hierdoor werd het voor haar des te duidelijker hoe gevaarlijk het is om je met esoterische praktijken en geneeswijzen bezig te houden. Beste luisteraars, door de vele contacten die ik met mensen heb, weet ik dat het verhaal van Martina absoluut geen uitzondering is. Ik bedoel dat er heel veel christenen tegenwoordig probleemloos en kritiekloos de christelijke boodschap combineren met Oosterse filosofieën, esoterische geneeswijzen, ontspannings- en meditatievormen zoals yoga en transcendente meditatie. De boodschap van het getuigenis van Martina is duidelijk. Laten we met z'n allen ervoor kiezen om ons katholiek geloof te verdiepen en trouw te beleven, minstens zondags naar de Eucharistie te gaan en vaak te gaan biechten. Enkel onze trouw aan ons geloof en een innige relatie met Jezus en met de Moeder Gods kunnen ons beschermen tegen de subtiele trucken van de duivel. Laten we nooit vergeten dat ons eeuwig heil op het spel staat. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Weet je wat? Ga mee. Ik rij er in ons busje naartoe. Jij spreekt beter Italiaans dan ik. Samen kunnen we die Guardiaan wel aan. En dan smokkelen we jullie er wel tussen. Maar daar voelde pa niets voor. We gaan graag met je busje mee. En ik zal met alle plezier voor tolk spelen. Maar daarna gaan wij door naar Greccio. En zo reden ze een half uurtje later vrolijk met hun hele hebben en houden het plein op voor de grote kloosterkerk in Stroncone. Laden jullie de rugzakken maar uit, jongens, en maak je klaar, want zodra ik hier ben uitgepraat, vertrekken we, zei pap. En toen verdween hij met Herman achter de kloosterpoort. Het duurde wel een kwartier eer ze terugkwamen. Herman loosde een diepe zucht en pap veegde de zweetdruppels van zijn voorhoofd. Foei, foei, zei hij. We hebben moeten praten als brugman om onderdak voor de groep te krijgen. Hoezo? Voor hen was het toch gereserveerd? Ja, maar daar wist de Guardiaan niks meer van. Pas toen Herman zei dat ze alleen maar een dak boven hun hoofd hoefden te hebben, ging hij om en zei dat het in orde was, als ze genoegen namen met de slechte huisvesting. Klinkt niet erg Franciscaans, zei Sanne verwijtend. Herman haalde zijn schouders op. De vroegere Guardiaan schaamde zich. Hij kwam ons achterna gerend, hijgend en puffend, want het is al een oude baas, en gaf me 2 grote flessen wijn. Meer kon hij niet doen, zei hij, want hij had niks meer te vertellen. Nu namen ze ook afscheid van Herman, bedankte hem uitbundig voor zijn gastvrijheid en wuifde hem na toen hij wegreed. Zo, zei pa, dat was dat. Wees maar blij dat we daar niet hoefden te slapen. Het was een zootje. Op een open galerij, doorzakkende bedden en matrassen waar de schimmel op stond. Slaap lekker, zei Eefje. Nou ja, ze hebben hun eigen spullen bij zich, zei Rob. Ze hoeven die troep toch niet te gebruiken. En die open galerij is ook niet zo'n punt, want ze sliepen toch al veel buiten, zei Sanne. Het zou voor ons veel erger zijn geweest. Maar goed dat we doorlopen, pap. Het is anders wel een mooi dorp, dat Stroncone. Net zoiets als Spello en Bevagna. Ze liepen er dwars doorheen en kochten bij een klein supermarktje brood, beleg en fruit voor onderweg. Het is een lange tippel vandaag, waarschuwde pap. Maar wel een erg mooie. Let op de tekens. Een rode cirkel met een geel hart. Het werd een echte puzzeltocht. Want de tekens waren op de onmogelijkste plaatsen verstopt. Ze liepen door een bosrijk gebied, schuin opklimmend, soms zelfs licht dalend langs de berghellingen, maar nooit hoger dan 800 meter. Aanvankelijk wel weer zo'n pad vol scherpe stenen en los grind. Soms moesten ze op handen en voeten klauteren, soms van de ene kei op de andere springen. Doordat ze laat vertrokken waren, pas rond 8 uur, kregen ze ook eerder last van de warmte. Als ze even wilden pauzeren om te drinken of uit te rusten, moesten ze zoeken naar een rechte richel of een rotsblok. Ten slotte kwamen ze uit op een asfaltweg die door een parkachtig landschap liep. In een mum van tijd gespten ze de rugzakken los en plofte lang uit neer in sappig, mals gras onder een brede eik. Hè, zuchtte pa, dat was ploeteren. Maar wel leuk ploeteren, zei Rob. Ik vraag me af hoe ik dit op school moet uitleggen, zei Sanne. Ze zullen er de lol niet van inzien. Ze zullen ons compleet geschift verklaren, vulde Eefje aan. Maar het kan me niks schelen. Deze puntgave, knotsgekke vakantie neemt niemand mij af. Die zit van de eerste tot de laatste minuut in mijn hoofd. Ho, ho, riep Rob. Wie praat over de laatste minuut?

0: daar zijn we nog een hele week vandaan, hoor. Ze wilde er geen van allen aan denken. Naar huis, naar school en kantoor. Niemand verlangde ernaar. Maar ze wisten dat er ooit een eind aan dit ruige zwerversbestaan zou komen. Pap lag stil naar hun gepraat te luisteren. Nou, Riet, je hoort het. Ze geven nu ronduit toe dat ze genieten. Je had groot gelijk. Een beetje dwang af en toe is goed. Ze weten immers nog lang niet alles, al denken ze van wel. Hier in het Rietti-dal kwam pa zoveel herinneren tegen aan die vorige tocht 14 jaar geleden, dat het hem soms bijna te machtig werd. Die stille gesprekken met zijn vrouw, alsof ze er weer bij was, maakten het gemis draaglijk. Een kwartiertje later waren ze alweer overeind. Er volgde een gemakkelijk stuk over een mooie, gladde weg. Op een groot speelveld van een camping bij het dorp Prati namen ze ruim de tijd voor een lunch en een siesta. Ik ben zo aan die siesta gewend geraakt dat ik het straks op school ook doe, zei Sanne, geeuwend. Om 2:30, kop op de bank en snurken maar. Wie nou nog 1 keer het woord school noemt, moet een gulden boete betalen, zei Rob. Aan wie? Aan jou zeker? Smaalde Sanne. Je kan de pot op. Nee, het moet de pot in en dan gaan we later pot verteren, grijnsde Rob. Van mij hoef je geen rode cent te verwachten, zei Eefje. Mijn vakantiegeld is al bijna op. Dus ik zeg school zo vaak als ik dat wil. School, school, school. Ze stak haar tong uit. Dokken, riep Rob triomfantelijk. 4 gulden. Daar. Eefje gaf een vinnige mep op zijn uitgestoken hand. Waarop Rob natuurlijk even hard terugsloeg. Hij liet zich niet door de meiden aftuigen. Als jullie handtastelijk worden, kunnen we maar beter opstappen, vond pa geeuwend. En hij krabbelde moeizaam overeind. Hij merkte elke dag meer dat hij geen 20 meer was. Ze trokken nu over een breed plateau dat bestond uit veel grasland en hier en daar wat losse bomen en struiken. Kuddes, koeien en paarden liepen er zomaar los rond en blijkbaar was dit ook een recreatieoord, want ze passeerden nogal eens auto's waarbij schaars geklede mensen op stretchers lagen te zonnen. Aan de rand van het plateau werd de gids weer geraadpleegd. Bij de afdaling de telefoonpalen blijven volgen. Als de telefoonpalen ontzettend steil naar beneden gaan, niet meer de telefoonpalen volgen, maar het pad links daarvan, ook afdalend, blijven volgen. Bij splitsing links aanhouden tot je achter het klooster uitkomt. Sanne sneed eerst een stok af. Daar voelde ze zich een stuk veiliger mee. Je kon er de stevigheid van de bodem mee peilen en dat was geen overbodige luxe. Niet alleen liep het pad steil omlaag, maar was ook uitgehold door diepe sleuven gevuld met losgrind. Voetje voor voetje daalden ze af. Steentjes en harde kleiblokken kletterden achter hen aan. Toen Sanne even stilhield om het zweet uit haar ogen te vegen, gleed ze weg, rolde bonkend een eindje over boomwortels en botste tenslotte keihard tegen een stam op. Geschrokken bleven de anderen staan kijken. Hoe is het, Sanne? Riep pap. Is alles nog heel? Mijn pols, jammerde Sanne. Oei, oei, mijn pols. Toch niet gebroken? Voorzichtig scharrelden de 3 anderen naar haar toe. Rob was er het eerst. Hij hurkte naast zijn zusje neer. Een en al bezorgdheid. Probeer eens of je je hand op en neer kunt bewegen, naar links en naar rechts. Eefje en pa waren er nu ook. Gaat het, ja? Dan is er gelukkig niets gebroken. Alleen maar gekneusd, zei pap gerustgesteld. Hij liet zijn rugzak al omlaag zakken. Ik zal er een stevig verband om doen, zei hij. Terwijl hij de pols omzwachtelde, veegde Sanne het zweet van haar gezicht. Het deed verrekte zeer en dat begrepen de anderen ook wel, maar ze konden hun lachen toch niet inhouden toen Sanne naar hen opkeek. Je ziet eruit als een gecamoufleerde militair op herhalingsoefening, zei Eefje. Heb je nog water? Was je gezicht dan eens af. Nee, niet het bloed van die schrammen. Laat het maar even doorbloeden. Dan spoelt het vuil weg. Toen ze alle vier van de schrik bekomen waren, zei Rob, opgewekt, kijken wie de volgende doodsmak maakt. Pap of Eefje?
1: Altijd even optimistisch, zei pa, terwijl hij zijn verbanddoos weer wegstopte.
0: Maar nog geen 5 minuten later ging hij onderuit en kwam hard op zijn stuitje terecht. Hij zei een lelijk woord. Even hielden de kinderen hun adem in, maar toen hij stijf overeind krabbelde, met een hand tegen de bodem van zijn broek gedrukt, gilde Rob. Laat eens kijken, pap. Is je staartbordje gekneusd? Daar kan geen verbandje omheen, hoor. Wil je er een kusje op hebben?
1: Ja, lach mij maar uit, deed pa slachtofferig.
0: Met jullie moet ik medelijden tonen. Maar als mij een ongeluk overkomt, liggen jullie in een deuk. Nog langzamer en nog voorzichtiger daalden ze verder. Af en toe pauzeerden ze om tussen de bomen en struiken door te genieten van het uitzicht op het Rieti-dal. De heilige lucht maakte het sprookjesachtig mooi. Een beetje dromerig, zoals Eefje zei. De daken en gebouwen doemden op en na een fikse bocht kwamen ze toch nog onverwacht op het kloosterplein uit. Vermoeid plofte ze neer op een bankje, vlak bij de poort van het hoofdgebouw.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. God is rechter. Oproep tot bekering. De wegen van de mens zijn God altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Want toen hij de volken over heel de aarde verdeelde, stelde hij over ieder volk een heerser aan. Maar Israël is het deel van de Heer. Al hun werken zijn zonneklaar voor hem en zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen en al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een mens bewaart hij als een zegelring en iemands weldaad behoedt hij als zijn oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun geven naar hun verdiensten. Wat zij verdienen, zal hij op hun hoofd doen neerkomen. Alleen aan hen die boetvaardig zijn, staat hij de terugkeer toe en hen die versagen, spoort hij aan tot volharding. Bekeer u tot de Heer en laat de zonden varen. Bid voor zijn aangezicht en zorg dat gij zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste. Wend u af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals diegenen die leven en hem hun danklied zingen? Bij een dode die als niets meer is, verstomt de lofprijzing. Prijs de Heer, terwijl gij leeft en gezond zijt. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer? En hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren? Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wie straalt er helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd. Maar vlees en bloed zijn tot het kwade gezind. De zon overschouwt de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, op Psalm 1. Drink Christus, zodat je zijn woorden drinkt. Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen. Drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde. In het Nieuwe is er vreugde om de genade. Kijk hoe de Heer tegen de listen van de duivel ingaat om zijn dienaren te helpen. De duivel heeft één mens verschalkt met bedrieglijk voedsel om die één allen ten val te brengen. Jezus daarentegen heeft allen gered met heilzaam voedsel om in allen ook die ene die verschalkt werd voor het goede te winnen. De Heer Jezus liet het water uit de rots stromen en allen dronken ervan. Zij die in de oude voorafbeelding dronken, lesten hun dorst. Zij die in de nieuwe waarheid dronken, kwamen tot geestelijke dronkenschap. Een weldoende dronkenschap, die de geest in soberheid met vaste tretten doet voortschrijden. Die als een lafenis de gave schenkt van het eeuwige leven. Drink dus deze beker, waarvan de profeet David zegt: mijn beker is overvol. Drink de beker van het Oude en van het Nieuwe Testament, want in beide drink je Christus. Drink Christus, want Hij is de wijnstok. Drink Christus, want Hij is de rots die water spuwt. Drink Christus, want Hij is de bron van het leven. Drink Christus, want Hij is de stroom die de stad van God met vreugde overspoelt. Drink Christus, want Hij is de vrede. Drink Christus, want er staat geschreven: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Drink Christus, zodat je het bloed van je verlossing drinkt. Drink Christus, zodat je zijn woorden drinkt. Zijn woorden zijn het Oude Testament. Zijn woorden zijn het Nieuwe Testament. Als de schrift wordt gedronken en gegeten, sijpelt het sap van Gods eeuwig woord in de aderen van de geest en de vezels van de ziel. Ten slotte leeft de mens niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van de Heer komt. Drink dit woord, maar drink het in de goede orde. Eerst van het Oude Testament, om dan vlug het Nieuwe Testament te drinken. Drink dus vlug, opdat het licht voor jou overvloedig mag schitteren. Niet het gewone licht van de dag, van de zon of de maan, maar dat andere licht dat de schaduw van de dood verdrijft. Want wie in de schaduw van de dood verblijft, kan in geen geval het licht van de dag of de zon aanschouwen. En als je mocht vragen waar al die helderheid, waar al die genade vandaan kunnen komen, luidt het antwoord: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Een kind omdat hij geboren is uit de maagd. Een zoon omdat hij voortkomt uit God. Hij de schepper van het grote licht. Een kind is voor ons geboren, voor ons die geloven. Voor ons is hij geboren, want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Voor ons is hij geboren, hij die het vlees heeft aangenomen uit de maagd. Want als mens is hij geboren uit Maria. In het vlees wordt hij voor ons geboren, als het woord aan ons gegeven. Wat menselijk van ons is, is onder ons geboren. Wat goddelijk boven ons is, wordt ons geschonken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der

0: begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid

0: voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: en
1: de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 16 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Margaretha Maria Alacoque. Margaretha Maria Alacoque trad op 24-jarige leeftijd in het jaar 1671 in bij de Visitandinnen. Aan haar heeft Jezus de opdracht gegeven de boodschap van zijn heilig hart uit te dragen. Zij schreef in het noviciaat: deed mijn goddelijke meester mij inzien dat dit de tijd was van onze verloving. Hij deed mij begrijpen dat, zoals bij mensen die verliefd zijn, hij mij gedurende die tijd het zoetste zou laten smaken van de tederheid en liefkozingen van zijn geliefde. In overvloed heeft zij in die tijd zijn liefde gesmaakt. Op 16 juli 1675... dus 4 jaar na haar intrede, notabene onder het octaaf van het sacramentsfeest, ontving zij, toen zij neergeknield was voor het Allerheiligste Sacrament, de uiterste genaden van Jezus' liefde. Jezus beklaagde zich over de ondankbaarheid die hij van de mensen ontving in het sacrament van zijn liefde, in het bijzonder van de harten die hem waren toegewijd. Letterlijk zei hij tot mij: daarom vraag ik dat de eerste vrijdag na het octaaf van het Heilig Sacrament als een bijzonder feest ter ere van mijn hart zal worden ingesteld. En de oefening van erestel zal worden verricht om de beledigingen te herstellen die mijn hart ontvangen heeft gedurende al de tijd dat het op de altaren rust. Mijn goddelijk hart brandt zo van liefde tot de mensen, en vooral voor jou, dat het de vlammen van dat vuur niet meer kan opsluiten. Het moet zich daarom bij jou verspreiden. Het moet zich openbaren om de mensen met de kostbare schatten te verrijken die ik je onthul. Het lijden aan de liefde, het hartelijden, is groter dan het lijden aan het lichaam. Het lichamelijk lijden van Jezus, zo verschrikkelijk als het is geweest, is maar een fractie van zijn hart te lijden. Van iemand houden, zich ook werkelijk geven en tot het uiterste toegeven, en dan geen antwoord krijgen, geen reactie, onverschilligheid, koudheid, of zelfs het tegendeel, afkeer, haat, verraad. Judas, verraad ge de mensenzoon met een kus? Dat doet lijden. En door dat lijden zijn wij verlost. Dat is het lijden dat wij vieren in de Eucharistie. Het lichamelijke lijden, maar nog veel meer het hartelijden van Jezus. Ik lees zowel de eerste als de tweede lezing voor, die voor dit feest speciaal zijn uitgezocht. De eerste lezing is genomen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven, dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn geest, dat Christus door het geloof woont in uw hart, en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God is. En uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren.
Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen. Deze dingen? Dat gij deze dingen verborgen gehouden hebt? Wat zijn deze dingen? Ja, zoals het gegaan is bij de zending van de apostelen. Ze komen terug, doen verslag uit, hoe verschillend de mensen hebben gereageerd. Sommigen enthousiast, gretig, dankbaar, anderen afwijzend, kritisch, onverschillig. En Jezus zegt wat er achter die verschillende reacties zit. Maar eerst zegt hij nog wie er achter zit. Degene die achter alles zit, de Vader, de Heer van hemel en aarde. Het is God zelf die openbaart en verbergt. Wie u hoort, hoort mij. En wie mij hoort, hoort niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Die zit er altijd achter. En dan pas zegt hij wat er achter zit, dat zijn openbaring, bij sommigen niet, en bij anderen wel wordt aangenomen. Dat het afhankelijk is van de gesteltenis van de toehoorders. Zijn ze wijs en verstandig, zelfverzekerd, zelfgenoegzaam, eigenwijs? Dan gaat het er bij hen niet in. Maar zijn ze als kinderen, vertrouwvol, leergierig? Dan openbaart hij zich, dan zijn de woorden van de leerlingen van Jezus echt een openbaring. En wat is het dan wat Jezus met deze dingen aanduidt? Wat houdt de openbaring voor de kleinen eigenlijk in? Deze dingen betekent vandaag op het feest van Margarethe Maria Alacoque, wat in de eerste lezing door Paulus wordt genoemd, de liefde van God, de breedte en lengte en hoogte en diepte en de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Het is de volheid, de vervulling. Met de woorden van Sint Paulus moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. Om de liefde van Jezus' heilig hart te leren kennen is nederigheid nodig, eenvoud, het levensgevoel van het kind. Een kind staat onder de andere mensen. Het kind moet altijd omhoog kijken. En daar ontvangt het alles, het omvattende, de volheid. Zoals dat in het kennen van mensen onder elkaar ook, door een nederige houding aan te nemen, krijg je contact met iedereen en wel, en ook nog, met het omvattende, met het geheel. Dan wordt vertoeven in een gezelschap niet iets verwarrends, maar iets verruimends. Je krijgt in al dat verschillende contact met de volheid, met het alles overstijgende. Je zou kunnen zeggen, met het ik van de groep, met het wij. En dat is bij mensen die als christenen bijeen zijn in de kerk, het lichaam van Christus. En zo heeft Christus contact met alle mensen, met alle gelovigen en in het bijzonder met de hem toegewijden. Eerst Margaretha zelf in het noviciaat, wat hij voor haar voelde, wat hij haar toen heeft laten voelen, dat voelt hij voor alle mensen. En daaruit ontstaat de pijn. Het wordt niet aangenomen. In zo'n gezelschap moeten verkeren met een open hart, dat is lijden. Het lijden aan de liefde, het hartelijden, dat is zwaar lijden. Zwaarder dan het lijden aan het lichaam.
Het lichamelijk lijden van Jezus, zo verschrikkelijk als het is geweest, is maar een fractie, een schaduw van zijn hartelijden. Ga maar na van iemand houden. Zich ook daarbij werkelijk geven aan die ander, zich tot het uiterste geven en dan geen antwoord krijgen, geen reactie. Haat, kilheid, koudheid, onverschilligheid, dat doet lijden. En die pijn die kan eigenlijk maar op één manier worden verminderd, door zichzelf af te keren, het contact te verbreken. Maar dat is nu juist wat Jezus niet van zichzelf kan verkrijgen. Dat is ook het lijden van de kerk in een wereld, onze wereld, die zich van Gods liefde afwendt. En dat is dan ook het lijden wat zo smartelijk gevoeld wordt door mensen die in opvoedingssituaties staan, ouders die de liefde voor God zien vertroebelen in de harten van hun kinderen. Leraren op school, begeleiders van jongeren, priesters aan wie de geestelijke leiding over mensen is toevertrouwd, oversten ook, die een contact hebben op gewetensniveau met hun onderdanen, kortom alle mensen die op de een of andere manier een herderlijke taak hebben voor mensen en die niet als huurlingen hun dodende schapen de rug toe willen wenden, om zo niet de pijn te hoeven voelen van het contactverlies, maar trouw blijven en daardoor des te meer de pijn voelen van de scheiding. Zij mogen weten dat hun lijden aan de verkoeling van de liefde in de harten van hun dodende schapen juist tot redding zal zijn, zoals het hartelijden van Jezus de wereld heeft verlost van haar zonden.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

Dagelijks gebed voor vaders. Heere onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om ons vader in de juiste plaats in de maatschappij in te nemen. En daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat zij trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.